0: Hey, Telstar, in ander nieuws. In de Formule 1, Max Verstappen heeft voor het eerst gewonnen in Singapore. Dat is dan ook toch even mooi om mee te nemen. Het is ADO dat even naar voren wilde. Maar de bal gaat over de zijlijn. Inworp is daar dus voor Telstar. Met aan de linkerkant. Peersman, is die het nog?
1: Ja.
0: Oh. Ik had net zijn naam doorgekrast.
1: Maar er waren maar twee wissels.
0: Te luisteren, inderdaad.
1: Je hebt er één in je enthousiasme gewisseld. Die
0: ja, helaas.
1: Dit is Jan Zamburek. En hij is op avontuur aan de rechterkant. Waar kan hij hem kwijt? Nou, hij wil hem kwijt bij Eduardo. Maar daar raakt hij hem niet kwijt. Want hij speelt hem naar een speler van Telstar. Als Baam sterk aan de bal is, krijgt hem bij Zamburek. Zamburek tegenover Peersman. Peersman komt er als winnaar uit. Wil dan eigenlijk gelijk doorvoetballen met Adjani Marta bij zich. Die geeft de bal niet mee aan Thorisson. En dan gaat de bal via Rossen wel naar de rechterkant. Balletje bij Alders, de rechtsback. Rechtsbuiten, zo u wilt. Hij speelt aan beide kanten. Dit is een aardige actie. En daar moet Telstar misschien wel meer mee doen. Maar is het uiteindelijk invaller Thorisson die de bal met de buik over de achterlijn dirigeert. Terwijl hij echt heel veel vrijheid heeft bij de tweede paal. Sekou Silla gaat komen en dan gaat... Bij ADO Den Haag. En hij weet het al. Harkens eraf. Dat doet hij aan de andere kant van het veld. Bij de harde kern van Telstar. Steekt hij de lijn over. En dus kan Silla binnen de lijnen komen. En is Silla later gebracht dan aanvankelijk gedacht. Want hij liep al na 15 minuten warm. Na de rode kern van Van Hokker. Terwijl we even in een slordige fase van het duel zijn aanbeland. Veel balverlies van beide kanten. Het resulteert nu in een inworp voor ADO. Met Abu.
0: Het is sowieso knokken voor een punt in deze wedstrijd. Dat is een ding dat zeker is. Met die rode kaart natuurlijk. Dan Hokken. Het is een open deur, maar toch. Een half uur nog te gaan. Telstar in balbezit. En het is Eduardo die erachteraan rent. Ziet dat Koeman de bal niet helemaal lekker aanneemt. Maar was al gestopt met zijn rush. Richting het 16 meter gebied. Nu tussen de linies door. Patrick Brouwer in de middencirkel. Vindt dan vervolgens Beersman aan de linkerkant van het veld. Er overheen kwam de invaller Marta. Daar gaat de bal niet heen, want hij was niet gezien op Peersman. Die verontschuldigt zich, zag ook wel dat daar de meeste ruimte lag. Maar nu Owusu aan de rechterkant. Owusu terug naar Brouwer. Brouwer, halverwege de helft van ADO Den Haag, nu in de as van het veld. Niels Rossen terug naar Brouwer, toch weer terug naar Valk achterin. Sulia, zo speelt Telstar de bal achterin rond. Loopacties in het 16 meter gebied, maar het is Marta die wordt aangespeeld. Bijna op de zijlijn met de actie. Gaat het 16 meter gebied in vanaf de linkerkant. Gaat vrij makkelijk, lage voorzet, wordt eruit gehaald door ADO Den Haag. Maar wel de verkeerde kant op, namelijk over de achterlijn. Komt daar de hoekschop aan de linkerkant van het veld. Gaat die genomen worden door Patrick Brouwer. Dan alle hens aan dek bij ADO Den Haag. Dat een aantal spelers in het 16 meter gebied heeft staan. Met Brouwer nu. Die de bal neerlegt. Bij de hoekvlag. Hoeveel man in het 16 meter gebied? 1, 2, 3, 4, 5, 6 van Telstar. En 8, 9 van ADO Den Haag. Wordt het dan een variantje of slingert Patrick Brouwer hem gewoon in één keer voor de pot? Het lijkt dat tweede te zijn. Brouwer, inderdaad, as van het veld. Gaat opnieuw een speler van Telstar naar de grond. Sulia. Maar daar is verder niets aan de hand. En dus doet Nikem even rustig aan. Gebaart ook zijn ploeggenoten even tot rust. En dan is het wachten wat hij ermee gaat doen. Legt de bal dan alsnog neer op het gras. Ja, het is ook een beetje tijdrekken natuurlijk, wat erbij hoort in deze wedstrijd. En dan alsnog de lange trap naar voren naar niemandsland. Zomaar ingeleverd bij Sam Valk van Telstar. En dan is het de thuisboeg dat direct weer overneemt. Met Brouwer terug naar Valk. In de middencirkel staat hij. Pakt wat meters naar voren. Dan gaat de bal weer terug naar Brouwer. Zit weer in minuut 63. Staat nog altijd gelijk bij Telstar ADO. Waar ADO dus met een man minder speelt naar die rode kaart van Milan Hokke. 2-2 de tussenstand.
1: Je merkt dat ADO in de tweede helft echt voor een punt is gaan spelen. Daar waar het in de eerste helft nog wel eens bij tijd te wijlen de aanval zocht om misschien wel meer uit te lopen. En je merkt dat Telstar dat voelt en daardoor ook meer op de helft komt van ADO. Als Brouwer nu kan schieten. Brouwer legt hem breed naar Alders. Alders voorgeven naar Seedorf. Abu gaat er naartoe. Die krijgt hem met 16 meter gebied uit. Alders nu naar Thorisson, de invaller. Moet terug naar Valk. Valk gaat hem voorgeven. Laag naar Seedorf. Daar zit Mulder tussen. Ja, het is nog een lange weg tot de 90ste minuut. Als ADO alleen maar moet en blijft tegenhouden. Vooralsnog lukt het wel. 2-2 is de stand.
0: Nou ja, je hebt jezelf bijna de wedstrijd uitgewisseld. Halverwege. Brouwer. Ofwel gaat er wel heel ruim over. Hey, gaat het gerinkel dan komen? Dan ging het stadion uit, toch? Ja, ik vind dat toch wel heel grappig.
2: En deze bal buiten het stadion wordt aangeboden door Asino voor al uw onderhoud.
1: Alsjeblieft.
0: Ik vind het toch zo leuk. Het zijn de kleine dingen waar je vreugde uit haalt.
1: Ja, ik merk het, ja.
0: 25 minuten nog te gaan bij Telstra ADO. 2-2 dus. Telstra in balbezit met Sam Valk. Gaat hij naar de rechterkant? Nou, anders.
1: Misschien moet je eens met de commerciële afdeling van ADO praten. Ja, ja, dit hier Seedorf wordt weggestoken. Prima dichtgelopen door Waam. Wel ten koste van een corner.
0: Wat zou je bij ADO kunnen bedenken? Bij het stadion, het gebeurt niet zoveel.
1: Ja, nou ja, als het gebeurt, heb je er een sponsor voor.
0: Ja, ja. Had toch weer centen binnen.
1: Daarom.
0: Goed schop. Gaat genomen worden. Aan de overkant van het veld door Arjani Marta. Vanaf de linkerkant, rechterkant eigenlijk. Marta met zijn rechterhand de lucht in. Slingert hem voor. Blijft hij liggen in het 16 meter gebied. Gaat Ratering, denk ik, is het naar de grond. Owusu pikt hem op aan de linkerkant van het 16 meter gebied. Nu Alders. Op zich ruimte om uit te halen. Dat gebeurt dan ook. Schot gekraakt. En Nikema tikt hem over de lat heen. Kans voor Telstar. En de hoekschop die blijft staan. Patrick Brouwer gaat hem nemen. Nu vanaf de linkerkant. Gebaart iedereen meer het 5 meter gebied in. Om het daar Kylian Nikema lastig te gaan maken. Brouwer gaat hem trappen. Komt daar inderdaad terecht. Nikema slaat hem weg met twee handen. Dan gaat de bal daar over de zijlijn aan de rechterkant van het veld. De druk van Telstar houdt maar aan. En de vraag is, hoe lang kan dit goed gaan?
1: Ja, en hoe lang duren 25 minuten dan? Want het is echt alleen maar weghalen wat ADO doet. En je ziet nu, als ze er dan uitkomen, dan staat zelfs Eduardo zo ver teruggetrokken dat hij nu dan misschien door Rottier gevonden kan worden. Maar dat is voor hem een hele lange rush, een hele lange sprint. Maar uiteindelijk meters voor niks, want hij moet nu weer terug. Want Telstar komt er gelijk weer uit met aan de rechterkant ruimte bij Alders. Alders geeft hem aan Owusu. Owusu dribbelt eigenlijk op best laag tempo de middenlijn over.
0: Ja, dat is geeft gunstig.
1: ADO weer even de tijd om terug in positie te komen. Dat gebeurt nu ook. Peersman heeft hem aan de linkerkant. Abu stapt uit. In de as komt Seedorf vrij. Seedorf, krijgt hij hem dan bij een medespeler? Nee. Kilo gaat naar de grond. Zamburek heeft last. En ook Waan blijft liggen. Daar is de overtreding op gemaakt. Die heeft echt pijn. Mulder duwt daar Thorisson weg. Tot twee keer aan toe. En Thorisson blijft terugkomen. Wil zijn excuus aanbieden. Dat heeft hij bij deze gedaan. Vrije trap is er voor ADO.
0: Gaat genomen worden door Mulder. Drie man van ADO op de helft van Telstar. Rottier sluit bij. Sela sluit het ook bij. Maar uiteindelijk komt er geen lange bal naar voren. Dan kunnen ze eigenlijk weer naar achteren. Moet er nu geen balverlies geleden worden door ADO. Want dan ben je toch wel de pineut. Mulder. Terug naar Nikema. Mulder. Nee, Nikema onder druk gezet. Kiest voor Sela. Sela. Dus weer teruggezakt naar Rottier. Rottier in de rug gelopen door Owusu. Rottier naar Kilo. Dat is op zich goed gespeeld door ADO. Dat er nu wellicht even uit kan. Lange bal richting Eduardo. Door schiet hij. En dat is Zamburek.
1: Nee.
0: Toch een kans.
1: Nou, zeker.
0: Voor ADO Den Haag.
1: En flink ook.
0: In de 68ste minuut. De bal gaat maar net aan naast, denk ik. Hè? In plaats van over. Het is vanuit deze positie af en toe wat lastig te zien. Wat optisch bedrog.
1: Ik krijg hier een appje van iemand die in zijn werkkamer zit te luisteren.
0: Oh ja.
1: En die zegt 25 minuten duren altijd 25 minuten. Zo lang of kort.
0: Ja, het is een scherpe constatering.
1: Dat vind ik ook. Duurde even lang, zegt hij er netjes bij.
0: Ja, ja. Geschreven met een afkorting, of zonder de N?
1: Ja, dat zal een typfoutje zijn, maar het gaat hier om de mindset. Want 25 lange minuten, die duren vaak langer dan 25 korte minuten. En voor ADO voelt het wel lang aan nog, hoe lang het moet tot het einde van de wedstrijd. Alleen, het is zo lekker als je dan zo'n kans van zo'n Boerek maakt. Want dan kan je namelijk op een andere manier gaan leunen. En dan leg je de druk weer bij Telstar neer.
0: Zou dat ook op het veld zo voelen, lange minuten? Of is dat alleen vanaf de zijkant?
1: We gaan het na afloop eens vragen.
0: Zo, doe maar. Nog 20 minuten. 20 lange minuten voor ADO.
1: 22 lange minuten.
0: En wat extra tijd natuurlijk. Dus kom je wel eens nog bij die 25 uit. 25 hele lange minuten voor ADO nog op bezoek bij Telstar. 2-2 de tussenstand. Nog een punt in handen met een man minder. Milan Hokke werd er namelijk na een klein kwartier uitgestuurd. En als daar de inworp komt, vanaf de linkerkant, is het Silla die hem gooit naar Matteo Waam. Even wat gezang, gefeest in de linkerhoek van het stadion. Daar de fanatieke aanhang van Telstar. En ook in het uitvak laten ze van zich horen. Ze zien dat ADO de bal heeft met Raterink. Telstar zet hoog druk. Dit is op zich prima gespeeld hoor. Met Mulder, Waam wordt daar in de rug gelopen door Seedorf. Moet hem snel pasen, doet hij ook. Richting Jensen Abou. Daar overheen. Raterink en Eduardo. Ze gaan eigenlijk allebei dezelfde hoek in. Ik weet niet hoe verstandig dat is. Maar volgens mij stond Eduardo buitenspel en Raterink niet. Dan is dit goed gedaan. Dan is het nu Eduardo. Steekt het veld eigenlijk over. Als postbode brengt hij de bal bij Silla. Voorzet gekraakt in de handen van Ronald Koeman junior. Ja, daar had je dan toch wel wat meer mee mogen doen.
1: Het kost veel energie voor ADO om daar te komen met drie man.
0: En dan is het zonde dat je er geen kans uithaalt. Op zijn minst.
1: Nou ja, dat is een terechte constatering. En ADO moet nu weer terug naar eigen helft. Iedereen staat inmiddels weer in positie. Als Telstar via Peersman de middenlijn oversteekt. Peersman met aan de linkerkant Marta. Wordt niet gevonden, krijgt hij wel de ruimte. Nu krijgt hij hem wel, Marta. Marta met Raterink bij zich terug naar Peersman. Peersman kijkt, wie staat er voor het doel? Nou, daar staat onder andere Owusu. Maar die verliest een duel van Sekou Silla. En dan komt ADO weer in balbezit. Maar dat duurt niet heel lang. Want de bal wordt door Jensen Abou over de zijlijn geschoten. Daar komt Barani. De spits. De Hongaar. En hij komt voor Eduardo. Heeft wat minuten gemaakt in de interlandbreek. Is een andere speler in opvatting en in uitvoering dan Eduardo. Ik heb mij afgelopen vrijdag bij laten praten. Eduardo is meer de loper, die eigenlijk een soort 9,5 is. Dus de positie 9 en 10 speelt. En Donat Barani is gewoon in de 16 zo hard als hij kan schieten op doel. Maakt niet uit hoe. Als hij er maar in gaat, lelijke goals tellen ook. En zo zit hij een beetje in de wedstrijd. Dit is een kansje voor Telstar. Uit het draai, tweede lijn. Torrisson, de man die invalt. En hij schiet hem naast de goal van Nikiema. Het zou fijn zijn als die spits, die Donat Barani, een keer gevonden kan worden in het 16 meter gebied. En dan kunnen we ook gelijk het verschil zien tussen de loper en de man die er staat. Kijk of hij hem dan ook maakt. Brouwer naar de kant, aan de kant van Telstar. En Demir kan binnen de lijnen.
2: Nummer 8, Emirhan Demircan komt erin voor Telstar. En
0: ja, wordt mede mogelijk gemaakt ook waarschijnlijk.
2: Brouwer nummer 27 gaat.
0: Het is de doeltrap van ADO Den Haag met Kilian Nikiema. Tapt hem naar voren. Bal op de borst aangenomen door Raterink. Zamburek en daar misschien Barani. Nee. Ronald Koeman junior komt zijn 16 meter gebied uitgelopen. Dat doet hij precies op tijd. Waam stuurt de bal direct weer terug naar voren. Dat betekent dat Raterink de achtervolging inzet. Loopt door op Koeman junior. Dan kan de bal erop vangen. En gooit hem gelijk in de richting van Sulia. Die is nu aan de bal namens Telstar. Het is niet Sulia, maar Peersman trouwens. Owusu naar de rechterkant. Daar is het vervolgens Rossen. Alders krijgt daar de hulp van Demircan. Ingevallen. Alders opnieuw met Barani tegenover hem. Dan moet Telstar even naar achteren. Wordt er wat meer druk gezet. Komt Adel er iets meer af. Buiten het 16 meter gebied. Raterink wil daar in de weg zitten bij Marta. Maar die gaat er vandoor. 1-2'tje. Maar dit te verdedigen voor Raterink. Weet er ook de hoekschop te voorkomen. Geeft een inworp weg. wordt genomen 5 meter bij de achterlijn vandaan. Iets verder naar achter wordt gelaten aan Peersman. Peersman dan de hoek in naar Marta. Terug naar Peersman is de bedoeling. Ratering zit ertussen. Bal niet uit geweest. Barani is er langs. Langs Owusu. Heeft dan nog wel een hele lange weg te gaan. Steekt de helft van Telstar over. Dan komt daar Silla. Silla de ruimte in. Rotier, is hij daar op tijd? Ja, is hij. Linkerkant 16 meter gebied. Voorzet, die wordt geblokt. Gaat over de achterlijn? Nee, niet eens. Rotier dan nog op de achterlijn. Heeft dan de hulp nodig van Silla. Die komt er achter hem met Kilo nu ook. Kilo aan de linkerkant. Terug naar Rotier. Barani nog altijd in het 16 meter gebied. Daar goed verdedigd door Telstar. Dat er direct uit kan als het snel gaat. Deze bal over de rechterkant op Rossen is best aardig. En dan is het 2-3 nu. Ja, goed verdedigd door de Mulder. Komt daar terug gesprint. Zet zijn voet ertussen. Moet wel een inworp weggeven aan Telstar. Ruim kwartier nog. Een heel lang kwartier verhalen op bezoek bij Telstar.
1: Terwijl inworp snel genomen is, is de bal bij Alders. Alders naar een Demirkan. Balletje terug naar Valk. Valk breed naar links. Die geeft hem dan mee aan Surailia. Die kan hem in de as geven. Ja, daar loopt wel mannetje weg, maar hij gaat via Marta. Marta naar Owusu, Owusu naar Torisson. Dat is aardig gespeeld in de as. Maar ADO verdedigt het goed met Zamburek en Kilo. Twee man staan erbij. En kunnen nu niet voorkomen dat er geschoten wordt in het zijnet. Mensen onder ons, en dat is gezichtsbedrog, dachten al dat hij zat net naast de paal. Via de boarding bolt het net, gelukkig voor ADO, aan de achterkant. En dus aan de verkeerde kant. En dus geen goal. Maar er stonden er al een paar klaar met witte sjaaltjes.
0: En dus aan de goede kant ook voor ADO. Vanuit dat perspectief
1: bekeken. Ja, maar
0: bekeken.
1: Het is geen goal. Dus
0: nee, ik snap het.
1: Gaat hij er aan de... Ja, gelukkig snap jij het. Ik zit midden in mijn verhaal, man.
0: Dat weet ik.
1: Blijft 2-2. Dat is
0: ja,
1: de conclusie.
0: Maar net binnen-buiten boekje was voor, het andersom, hè?
1: Ja, jij gaat nu je boekje te buiten.
0: Ja, wel, hè? Toch wel een slechte woordgat erin gefietst. Toch wel knap. 14 minuten nog. Barani, bal kwijt. Telstar neemt hem over. Dat is een overtreding van Barani. Maar voordeel, want Telstar kan verder. Owusu komt de bal ophalen op de eigen helft. Ziet behoorlijk wat spelers van Telstar voor zich. Stuurt de bal dan ook naar de linkerkant. Daar zit Jensen en Boeder tussen. Peersman vangt hem op het middenveld namens Telstar. Dan is het nu alsnog het Emerjan naar de rechterkant. Naar Alders. Alles terug naar Sam Valk. Kijk ook even naar Henk Brugge. Die staat druk te gebaren. De trainer van Telstar aan de zijlijn. U ziet dat zijn ploeg nog altijd balbezit heeft. Nu met Arjani Marta. Voorzet via Mulder over de achterlijn. Dan komt daar dus een hoekschop aan voor Telstar. Het was Patrick Brouwer die ze trapte. Het gaat nu niet gebeuren. Het is nu Marta Owusu die erbij komt. Die biedt aan hem zelf voor de pot te gooien. Het is dan ook precies wat hij gaat doen. Of komt daar een korte hoekschop? Dat is het. Marta dan. Marta, variantje. Daar in het 16 meter gebied ruimte om uit te halen. De actie. En weer het zijnet. Niels Rossen. Loopt daar van buiten het 16 meter gebied naar binnen. Kan vervolgens een meter of vier met de bal ook binnen dat 16 meter gebied lopen. Maar maakt de hoek voor zichzelf wel heel erg lastig. Trapt de bal dus in het zijnet. Dan is daar dus de doeltrap van Mulder naar Nikema. Verlengd door Zamburek.
1: Van Michem gaat nog komen aan de kant van ADO. Althans, die krijgt nu de instructies van Robin Peter.
0: Dat vind ik toch nog wel opvallend.
1: Als Nigel Thomas en ook Vin de Bruin nog warm lopen, lijkt het toch een invalbeurt te gaan worden voor Van Michem. Ja, je zou kunnen denken dat je dan ook nog wel met Nigel Thomas en zijn explosiviteit en snelheid eruit kan. Want dit is een beetje het probleem. De lange ballen nu komen niet aan bij Barani, omdat hij het niet kan belopen. Althans, het is een ander type speler dan Eduardo. Hij loopt nu, die Barani, tegen Valk aan. Waardoor Peersman de afvallende bal makkelijk over kan nemen. En die Barani staat daar echt op een eiland als Marta een actie in huis heeft. Arjani Marta tegenover Ratering. Gaat naar binnen, geeft hem dan mee aan Owusu. Owusu, punt 16 meter gebied. Legt hem terug voor Marta. Die kapt daar, gaat schieten. Marta naast. Iedereen probeert het een keer vanuit de tweede lijn. En zolang die ballen gaan zoals ze nu gaan, is daar weinig aan de hand. Het is inderdaad Van Michem die nog mag komen in de 78ste minuut. En naar de kant gaat Evan Rotier. Moe gestreden, veel meters gemaakt.
0: Ja, ik kon wel zeggen, die is Die heeft toch al behoorlijk wat kilometers gelopen. En Van Wiegem er dus in.
2: De nummer 7, Daryl Van Wiegem, komt erin. En Evan Rottier, nummer 11, gaat eruit met de groeten van wissel.nl.
0: 11 minuten nog, 2-2, Telstar, ADO, Den Haag. Kan ADO dan iets verder naar voren? Eerder in deze tweede helft had ik toch het gevoel, dit wordt echt alleen maar verdedigen. Ik heb de laatste paar minuten er ook wel het idee dat ADO er wat vaker uit kan komen. Hebben we dan ook gezien natuurlijk, met Barani daar in 16 meter.
1: Maar dat is nou niet de speler die je dan wil hebben voorin.
0: Nee, dat weet ik.
1: Hebben als je meer op de helft van de tegenstander speelt. En daar speelt ADO nauwelijks.
0: En dan is het toch een rare wissel.
1: Nou ja, of je moet gokken op die ene keer dat je in het 16 meter gebied komt met hem. In de hoop dat hij hem dan wel afrondt. Ten opzichte van Eduardo, die er vaker komt. Maar dan het vaak lopend doet. In plaats van er staan en de bal krijgen. Maar goed, wie weet. Nu staat Van Wiegem als linksbuiten geposteerd. Maar zal ook wat meer als middenvelder moeten spelen. Want ADO, zoals eerder al gezegd, staat met 10 man door de rode kaart van Hokken. Hier is Seedorf, afvallende bal voor Valk. Kan niet geschoten worden. Wordt onderweg ook nog aangeraakt door Silla. En dus kan Arjani Marta weer wat. Marta aan de linkerkant met Raterink bij zich. Dit is een makkelijk balletje bij de eerste paal. Die ziet die Kema komen. Kan hem klemmen. En neemt eventjes de rust als Mulder naar de grond gaat. Die heeft last. Ja, kijk ik eventjes naar mijn blaadje. Als hij niet verder kan.
0: Ja, ik
1: ben je door je beurt heen.
0: Waar je want er is al 5 keer gewisseld. Ja, ik zal de wedstrijd met 9 man af moeten maken. Dan worden 10 hele lange minuten. Zal toch zeker niet. Wat gemopper. Ja. Als er nog precies eronder wordt gehield. Het duurt even voordat de verzorger van ADO erbij is.
1: Ik heb het idee dat Blank daar iets over zegt tegen de verzorger.
0: Oh ja?
1: Ja. Nee, dat meen ik.
0: Je zou dat natuurlijk dat hij sneller moet gaan.
1: Ja,
0: als
1: je zou het
0: kunnen zien. Heb je Max wel bereikt?
1: Ik weet het. Hij gaat ook niet harder dan dit. Maar je zou het natuurlijk kunnen, als je dat niet weet. Nou, wij weten het, we zien het vaak.
0: Tuurlijk.
1: Je zou natuurlijk ook als scheidsrechter kunnen zeggen van, nou, probeer je hier nou tijd te rekken.
0: Nou ja, dat gebeurt hier met het veld uitlopen wel. Dat doen ze.
1: Hij moet inderdaad naar de kant. 1 minuut erbij, zegt de scheidsrechter. In ieder geval 1 minuut erbij.
0: Ja.
1: En, maar goed, dit zijn wel. We hebben het er eerder op de radio was over gehad. Er zijn nieuwe regels in Zeist.
0: Ja, zeker.
1: Een aantal scheidsrechters past dat anders toe dan collega's van hen. Bijvoorbeeld, een wissel moet binnen zoveel seconden plaatsvinden. En sommige scheidsrechters staan ook echt te schreeuwen op het veld. 5, 4, 3. En dan moet die speler eigenlijk in een sprint naar de kant.
0: Ja.
1: Zodat die andere speler erin kan komen. Ja, ik kan me voorstellen dat als je een tegenstander, of als je een scheidsrechter hebt die dat heel erg consequent doet. En die week daarna heb je die scheidsrechter niet dat je als club zijn en denkt, ja, wat is dit? Waarom gebeurt dit nou? En dat heeft met dit ook te maken. Je moet eigenlijk de snelste route buiten het veld gaan zoeken. En in dit geval zoekt Mulder gewoon de zijlijn bij de middenlijn op. Wat dus weer langer duurt, waardoor het spel langer stil ligt. En daar is Telstar wat geïrriteerd over. En dus steekt Blank zijn hand omhoog. Er komt sowieso 1 minuut extra tijd bij als Telstar weer eruit kan. Telstar met een heel bekeken balletje van invaller Torrisson. Net naast de goal. Nog 8 minuten.
0: Het is gaan regenen in Velsen-Zuid. Plensbuitje in de slotfase van het duel tussen Telstar en ADO Den Haag. 2-2. En Telstar met een man meer in deze wedstrijd. 2 eigenlijk tot nu. Even een minuutje, want Mulder is weer terug het veld in binnen de lijnen. Lange trap naar voren richting Barani. Kilo zit ertussen. Barani krijgt de bal erbij. Zamburek. Nee, kan niet echt aannemen. Bal schiet van zijn voet. En dus neemt Telstar direct weer over met Marvin Peersman. Peersman paast hem gelijk naar Demirchan. Demirchan pakt wat meters tegenover Raterink. Eroverheen Owusu. Die blijft ook maar gaan. Het is Demirchan die naar binnen gaat. Vindt er aan de rechterkant Rossen. Rossen. Dan is het vervolgens een andere medespeler die het 16 meter gebied ingaat vanaf rechts. Valk nu. Slingert hem de pot in. Mulder kopt hem eruit. Barali. Ja, eigenlijk naar niemands land. Naar voren. En ook al Telstar helemaal gratis weer opnieuw beginnen met Sulia. Ja, nog 7 minuten.
1: En Telstar heeft de bal En het zal u niet verbazen dat het percentage balbezit in het voordeel uitslaat van Telstar. Want dat is de ploeg die de hele tweede helft zoekt.

0: bal naar de rechterkant. Daar komt de bal niet aan, omdat Silla goed meeloopt. Maar dit had wel een hele slordige manier van balverlies kunnen zijn. Dan ben je eigenlijk met je manschap op de helft van Telstar en dan word je zo makkelijk van de bal gezet. Gelukkig voor ADO loopt dat goed af. Krijgen ze nu een vrije trap, omdat er een overtreding is gemaakt op de spits van ADO. Barani. Nou, dat geeft Barani nu eindelijk de mogelijkheid om het 16 meter gebied van Telstar op te zoeken. Als de vrije trap genomen gaat worden door Van Michem. En ADO besluit met meer mannen naar voren te gaan. Ook Waam gaat mee. Mulder staat daar en ook Raterink staat randje 16. Nou ja, daar wil je als ADO Den Haag zijnde komen. Daar moet je het verschil maken. En nu zoeken naar, ja, niet naar dit. Want Samburek legt Peersman neer. De scheidsrechter ziet dat. En nog voordat de bal de grond kan raken, is de vrije trap al toegekend aan Telstar. En kan iedereen weer in zijn achteruit.
1: Ja, lekker dan. Nog 5 minuten. In Velsen-Zuid, waar balbezit is voor Demircan aan de linkerkant. Opnieuw tegenover Raterink. Demircan naar achteren, paas terug naar Peersman. Peersman, Owusu. Owusu dan naar rechts, naar Rosse. Rosse is het, die Alders vindt aan de rechterkant. Gaat de bal weer terug naar Rosse. Dan de bal nu het 16 meter gebied in. Mulder ertussen, nuttige ingreep. Bal naar voren getrapt door Van Michem. Barani in de achtervolging. Maar spelers van Telstar zijn er eerder bij. Sulia. En anders had het Sam Valk ook nog wel gelukt. Koeman, halverwege de helft van Telstar. Heel ver uit de goal. Om zijn ploeg even te helpen. Wat meer snelheid in het spel te bewaren. Dat moet dan gebeuren met Peersman. Maar ADO jaagt de laatste linie van Telstar wel op. Door het tempo er ook een beetje uitgaat. Dat is in ieder geval gunstig in de slotfase, waar Telstar iets bijzonders moet bedenken om er voorbij te gaan komen, zo lijkt het. Gaat de bal naar de rechterkant, Alders eroverheen. Wordt hij ook bediend of niet? Dit is een behendige actie daar aan de rechterkant van het veld. Tegenover Van Michem moet er ook een voorzet gaan volgen uiteindelijk. Komt hij er of niet? Nee, bal gaat over de achterlijn voor een hoekschop. En die is voor Telstar. Goed werk daar van Arjani Marta. Oh, even wachten, scheidsrechter.
0: Van Michem is zelfverzekerd. Die zegt, dit is geen corner, ja, het is een doeltrap. Klopt. En daar steekt nu zijn duim omhoog. En de grensrechter heeft dat dus gezien. Nou ja, doet hij wel slim, want hij maakt gelijk het bewegingtje. Kijk maar op de beelden, het is een doeltrap. En die heeft hij niet toegekend. Terwijl een wedstrijd even verderop van twee ploegen die ook niet, of die ook in het rechterrijtje staan. Een wedstrijd tussen PEC en Cambuur. Daar is het 1-0 voor Cambuur. Mm. Daarmee zakt PEC nu naar plek 16. En Cambuur gaat omhoog. En dat vinden we dan uiteindelijk terug op plek 12. Maar goed, ook daarvan geldt, wedstrijd nog niet klaar. Ook daar slotfase van het duel. Hier ook. Ben benieuwd wat erbij gaat komen.
1: Ja, zal het wel een minuut of 3-4 zijn.
0: Ja, dat denk ik ook wel, ja.
1: Als het niet meer is. Balbezit is er met Owusu voor de thuisploeg. Telstar dus met Demircan aan de linkerkant tegenover Raterink. Demircan naar voren met de actie. Voorzet komt daar nu ook. Mulder kopt hem de lucht in. 16 meter gebied uit. Zamburek. Ja, niemand van ADO voorin. En dan is het Owusu die hem gelijk weer oppakt. En Telstar dat de bal weer teruggeeft. Slordig gespeeld. In wordt weggegeven aan ADO met Raterink die hem, nou, niet direct gaat nemen natuurlijk. Jensen Abou zal het zo meteen gaan doen. Geen haast. Doet even rustig aan. Er wordt ook gewisseld. Aan de kant van Telstar. Jelani Seedorf gaat eruit. Prins Aning komt erin.
2: In de plaats, nummer 5. Prins Aning. Mede mogelijk gemaakt door wissel.nl.
1: Komt ADO nog een keer in het 16 meter gebied? Is een beetje de vraag. Gebeurde in de tweede helft niet heel vaak. Dus ja, je moet wel heel optimistisch zijn om daar direct ja op te zeggen voor de komende paar minuten. Aan de andere kant, hoeveel echte hele grote kansen heeft Telstar ook gehad? Valt op zich ook wel mee. Ze zijn op één hand te tellen, denk ik.
0: Als het blijft gaan, zoals we in de tweede helft hebben gezien, zie ik er geen aanleiding om te denken dat het nog een doelpunt voor Telstar gaat worden.
1: Nee, en ook niet voor ADO.
0: Nee. Ze proberen nu de centrale verdediger in de punt van de aanval te zetten. Aning is binnen de lijnen gekomen, gaat achterin spelen. En voorin is het die lange centrale man die ook nog niet gevonden wordt. Nu zit daar Jensen Abou tussen. En Jensen Abou werkt de bal richting Prins Aning. Die man die dus

0: nu als linksback staat. Peersman daardoor centraal achterin. En Telstra probeert het nu met Marta aan de rechterkant. Marta haalt er nu wel een corner uit met een hakbal via de voeten van Silla over de achterlijn. 89 minuten en 30 seconden. Dat staat op de klok.
1: Half minuutje nog, reguliere speeltijd dus. Met doelschop vanaf de rechterkant. Weggekopt door ADO Den Haag. Met Barani die gelijk zijn 16 uit sprint. Aning die de bal geeft aan Demirchan. Linkerkant van het veld. Spelers van Telstar blijven ook een beetje op en rond het 16 meter gebied hangen. Een stuk of 4-5. Nu toch weer even terug. Dat er niet direct een voorzet kan komen. Aning nu met de ruimte misschien. De mogelijkheden bij Peersman. Maar toch gaat de bal even naar de rechterkant. Alders naar Marta. Marta terug naar Alders. Hoeveel extra tijd gaat erbij komen? 4 minuten in deze wedstrijd. Bal 16 meter gebied in. Telstar komt niet tot een schotkans. Goed verdedigd door Silla. Moet hem nu even naar voren trappen. Maar net zo snel gaat die bal weer terug. 16 meter gebied in. Oeh, Mulder zit mis. Maar het loopt allemaal goed af. Jensen Aboud trapt hem naar voren. Naar Barani. Kan hem niet aannemen. Gaat het duel met Prins Aning. Telstar, het gaat daar maar net aan goed. Weet de bal in bezit te houden. En kan weer opnieuw beginnen. Vanaf de linkerkant. Ruimte aan de rechterkant wellicht. Naar Marta. Nee, daar zit Van Wiegen tussen. Alders kan hem opvangen. Alders namens Telstar. Daar is dan weer Marta vanaf de rechterkant. Voorzet gaat er ook nog komen. Mulder zet zijn voet er tegenaan. Bal schiet de lucht in. En komt halverwege de helft van ADO weer terecht op de grond. Daar is het Owusu die hem opvangt. Hebben we nog 3 minuten blessuretijd te gaan in deze wedstrijd. En is dit een lekkere bal op Demirchan. Vanaf de linkerkant voorzet. Laag over de grond. 16 meter gebied in. Silla haalt hem eruit met hulp van Jensen Aboud. En is het Raterik die hem lang naar voren trapt. Ronald Koeman junior pakt hem op. 3 minuten nog. Zoveel hebben we te gaan. De blessuretijd van Telstar ADO 2-2.
0: 29 doelpogingen voor Telstar tegen 3 voor ADO.
1: Zo. Dat is nog tussen de palen.
0: Grote kansen 5. En ADO 3. Maar ADO is 66% van de grote kansen een doelpunt geworden. Balbezit 70-30. En dat is ook een beetje het beeld wat we in de tweede helft zien. Als nu Telstar in de tweede minuut van de extra tijd eruit gaat komen met Valk. Valk met de lange bal. Zoekt naar, vindt niet. Uiteindelijk is het Mulder. Bal van afstand vanuit de tweede lijn. Het is gewaagd geprobeerd in één keer op de pantoffel bij Peersman. Maar hij schiet de bal naast. En Ikema krijgt nu te horen dat hij snel moet zijn. En daar zijn dan de gebaren van Blank. Omdat hij niet wil dat er tijd gerekt wordt bij een inworp, bij een doeltrap. Zo, Prins Aling die springt even in de rugzak van Barani. Barani kan door. Geeft hem vervolgens aan Samburek. Kilo. Nou, ADO, je komt er een keer uit. Kijken of je de bal dan wat langer daar kan houden. Maar de opening van Kilo bij Silla is niet goed. En dan is de inworp voor Alders. Is het voor ADO Den Haag alleen maar fijn tijd door laten tikken. Als Alders de bal snel neemt, gooit hem naar Silla. Marta neemt dan over namens Telstar. Lange bal naar voren. Baam zit ertussen. Aning kan overnemen. En dan een steekbal richting Mulder. Ja, het is een slordige fase. En dat is voor ADO alleen maar fijn. Want dat kan nu richting die 94ste minuut gaan toevoetballen. Als er op de klok nog 1 minuut en 15 seconden staan.
1: 2-2 dus. Een gelijkspel lijkt het meest voor de hand liggend bij Telstar tegen ADO Den Haag. Of gaat er dan toch in de absolute slotfase blessuretijd nog een doelpunt vallen? Dat is de grote vraag die 8000 mensen in dit stadion zich zullen stellen en afvragen. Het is de bal, ja, die telkens maar breed gaat. En ook het publiek zegt nu eindelijk een keer, gooi die bal het 16 meter gebied in. Want daar staan de spelers die hem af moeten gaan maken. Maar dan krijg je dit, balverlies. Ja, hetzelfde wordt gelijk weer gedaan door ADO Den Haag met Van Wiegen die hem inlevert bij Telstar. En nu ook de trap naar voren van Zamburek. Die wordt opgevangen door Marvin Peersman namens Telstar. Nou, ze kunnen nog een keertje hoor. Halve minuut nog. En een beetje. Dan wordt de bal richting het 16 meter gebied gebracht. Demirchan komt er niet aan. Zamburek zit ertussen. Prins Aning kan hem opvangen op de helft van ADO Den Haag. Waar alle veldspelers zich nu bevinden. Het is Sam Valk vanaf de rechterkant waar de bal het 16 meter gebied ingaat voor een doeltrap. Want er gaat over de achterlijn niemand die eraan kwam. En dan denk ik dat deze wedstrijd erop zit. Want nog 15 seconden te gaan. Ja, dan heeft ADO toch stand gehouden in de tweede helft. En die 2-2 op het scorebord weten te zetten. En dan vraag ik me toch af wat er op in Peter nou zou blijven spelen als in de eerste helft. In ieder geval wat langer. Had er dan wat meer in gezeten. Want de wedstrijd eindigt in 2 tegen 2. En ADO is daar een stuk blijer mee dan Telstar. Niet als je op voorhand had gezegd dat deze wedstrijd in een gelijkspelletje zou eindigen. Maar door omstandigheden, na die rode kaart van Milan Hokke, na 13 minuten is dit toch wel een prima resultaat. 2-2 is het geworden in Velsen-Zuid.
2: Het is zeker een prima resultaat, maar waar we het in de eerste helft over hadden, een stukje in de tweede helft ook, hoe is het mogelijk dat het lastig voetballen is tegen zo'n 5-3-2 formatie? Hoe is het mogelijk dat het lastig voetbal is tegen 10 man? En waarom blijft ADO niet zo spelen zoals in de eerste helft?
1: Ja, dat is een goede vraag.
2: Ja. Je gaat aan de ene kant voor een punt, dat snap ik. Aan de andere kant heb je ook gezien dat je het met 10 man Telstar best lastig kan maken. Sterker nog, je bent tot 2 goals gekomen.
1: Ja.
2: Moet je dan al vanaf de eerste minuut van de tweede helft gelijk in de overlevingsstand?
1: Precies dat. Ik vraag het me af. Raterink niet hoeven brengen.
2: En Barani ook niet.
1: Nee.
2: Breng dan Nigel Thomas voor de snelheid.
1: Ja, precies.
2: Toch jammer. Een punt. Dat is wat ADO pakt hier op bezoek bij Telstar. Kijken we ook nog eventjes met een schuin oog naar die andere wedstrijd die ook om 2:30 is begonnen. Daar staat het in de extra tijd 1-0 voor Cambuur. ADO dus een puntje erbij, komt nu op 3 in totaal. Blijft daarmee 17e staan. Gaat toewerken naar de wedstrijd van aankomende zaterdag. Thuis tegen PSV om 4:30. Gevolgd door een thuiswedstrijd een week later om 9:00 tegen Heerenveen. Een bekerwedstrijd tegen Excelsior 31 op dinsdag 27 oktober. En dan PEC en Sparta. Dat zijn met name de wedstrijden waar de punten gepakt.
1: Ja, je zou haast moeten worden.
2: Moeten worden, hè?
1: Echt.
2: Want ze blijven hier met een puntje. En je ziet bij de spelers van Telstar, met name bij Alders, die eventjes een moment voor zichzelf pakt, dat dit voor Telstar niet voelt als fijn. En bij ADO zijn ze blij dat de wedstrijd erop zit, denk ik. Wij gaan naar beneden. Interviews later deze dag te zien op onze social media kanalen en op onze website. Voor nu bedankt voor het luisteren. Maak er nog een mooie zondag van en graag tot aankomende week. Dan is het ADO PSV. Daar zijn wij natuurlijk bij. En ook het top amateurvoetbal op zaterdag hoort u op Radio West. Goed weekend. Tot ziens.
1: Doeg.

Dit radiostation bevat schokkende geluidseffecten, knotsgekke DJ's en onzinnige berichtgeving. Tezamen met alcoholhoudende consumpties. Lees voor het beluisteren eerst de gebruiksaanwijzing op de verpakking of raadpleeg uw huisarts voor de juiste dosering.

0: Wij verplaatsen ons richting Old Trafford voor die match tussen Man United en Tottenham Hotspur. Het commentaar is van Bart Raas.
1: Goedenavond, dames en heren. We zitten nog in de catacomben van het Theatre of Dreams in Manchester, waar de spelers van Tottenham nu in beeld worden gebracht en klaarstaan in de gang daarnaar om het veld op te lopen. Manchester United 12e in het klassement, Tottenham Hotspur 20e in de table in Engeland. Tottenham Hotspur dat dus nog niet heeft gewonnen. 2 op 15. Ze zitten in een dikke crisis bij Tottenham. En bij Manchester United is de crisis eigenlijk ook niet ver weg. Want 5 op 15, dat is trouwens een evenaring van hun slechtste start in de Premier League. Er zit dus voor de twee teams heel veel druk op de ketel. Dat ziet u ook aan het gezicht van de mannen die daar klaarstaan bij Manchester United. Zij beseffen dat ze moeten winnen, maar dat moet Tottenham ook wel. Dus het is een wedstrijd om naar uit te kijken. Daar hebben we toch met z'n allen al lang naar uitgekeken. 3 weken geen Engels voetbal gezien na die lange break. Na die lange international break. En op dit moment stappen de twee teams het veld op. Met 2 Belgen bij Manchester United. We zagen net Senne Lammens en ook Yuri Tielemans. Die staat weer in de basis. En het is inderdaad afwachten waar Leny Yoro gaat spelen. In principe is het toch een centrale verdediger. En afwachten of ze misschien toch met z'n drieën gaan spelen achterin. Of Yoro misschien op de rechtsachter gaat spelen. Geen Dalot in het team bij Manchester United. Waar 2 wijzigingen zijn ten opzichte van de vorige wedstrijd. Yoro dus, zoals gezegd, en ook Amad Diallo in het team. En starten niet, dat zijn Diogo Dalot, zoals ook al gezegd. En Marcus Rashford, die was niet helemaal fit. En daar ziet u links in de tribune, 51 years, zag u even het spandoek waar Leroy even op attendeerde. Het is nu inderdaad geleden van 1976 dat ze iets hebben gewonnen als je al die andere trofeeën zou uitwissen. Even kijken naar het elftal. Hier met Yoro gewoon in een viermansverdediging. Samen met Maguire, Martinez en Shaw. Dan hebben we Menu en Tielemans voor de verdediging. Amad en Cunha worden hier van de flank gezet. En een Bumo diep in de spits. Dat kan ook anders zijn met Cunha diep in de spits. En een Bumo langs de kant. Dat zullen we straks wel zien. En uiteraard Bruno Fernandes. Even kijken naar het elftal van Tottenham met 6 wijzigingen ten opzichte van de vorige keer. Nieuw zijn Marco Senesi, Conor Gallagher, Destiny Udogi, Archie Gray, Lucas Bergval en Mohamed Kudus. Zij mogen starten in tegenstelling tot de wedstrijd tegen Aston Villa op de vorige speeldag. Zijn er niet bij Matheus Fernandes op de bank, net als Marmoush, Bentancur en Van de Ven. En ook Robertson en Porro zijn er niet bij. Zij zitten niet in de selectie. Allicht omwille van blessures. De Zerbi zoekt zijn plaatsje. Hij gaat eerst de hand schudden aan Carrick. Er zit heel veel druk op beide mannen. En hij is er altijd. Sir Alex Ferguson. Is een nieuw boek uit, nieuwe autobiografie van Sir Alex. Games of My Life. In de boekhandel verkrijgbaar sinds 2 dagen. En eens kijken wat Amad Diallo kan bijbrengen. Zijn eerste minuten van het seizoen worden het straks. En uiteraard ook aandacht van de regisseur voor Yoro. Deel uitmakend van die talentvolle selectie van Zinedine Zidane. En de koppen nog even bij elkaar. En de 12e man die zich ook helemaal laat gaan. Achter het team gaat staan. Want dat heeft die team ook keihard nodig. Dus nog maar 1 keer gewonnen. 5-2 Manchester United dit seizoen in de Premier League. Thuis van Ipswich was dat 2 keer verloren. 2 keer gelijk. Deze is dus ook nieuw. Archie Gray. Normaal gezien op de rechtsachter. En daar staat hij ook aan de overkant van het veld. bovenaan in beeld. En dan kunnen we beginnen aan deze mooie affiche. Tenminste, als je afgaat op de grandeur van de twee teams. Want dat hebben ze toch nog altijd. Ook al gaat het zeer moeilijk de laatste jaren bij de Spurs. Maar het is dus van moeten. De Serbiërs zijn wel op de persconferentie. Ik heb nog nooit in mijn trainerscarrière zo'n fragiel team gecoacht. Zo breekbaar. Dus het vertrouwen is niet groot. Daar moet je toch ook rekening mee houden. Met zijn profspelers natuurlijk moeten ze daar dan tegen kunnen. Maar je moet er toch maar mee omgaan. Tonali die altijd zijn verantwoordelijkheid neemt. Nu de assistentie krijgt van Bergval. Geen Bentancourt. Die zoals gezegd op de bank zit. En Senesi ook de voorkeur gekregen op Van de Ven. Die ook wel lichtjes geblesseerd was. Misschien speelt dat ook mee. Nou, veel managers doen ook aan een load management. Al is de vraag of je dat kan doen als je in de situatie zit waarin De Zerbi zit. Knap gedaan van een bummel. Tussen de benen. Bergval weet van niks. Een vrije trap was snel genomen. Te snel. De scheidsrechter is Stuart Atwell. Nog niet genoemd. En Maguire heeft al een discussie. Mooi bruggetje. Bergval het bos in. Maar hij stelde het zelf. Met een fout weliswaar. Nou, balbezit tot nu toe was voor de Spurs. En nu kan United proberen om te bouwen. Dus 5 op 12, zoals gezegd, de evenaring van hun slechtste starten in de Premier League. En de cijfers in het voordeel van United. Maar hier, kijk eens, foutje Lammes. En hij kan het zelf herstellen. Krijgt wel een tik tegen het hoofd, maar daar komt Lammes goed weg. En United ook. Maar proberen aan het uitvoetballen. En dat gaat wel eens mis. Hier kijken Lammes, die inspeelt. Nou, Menu staat stil. Als je niet in beweging bent, is het toch niet al te goed. En al te best idee om dan in te spelen. Nou, moesten beide vertrekken vanuit stilstand. Als je naar de bal komt toegelopen en hem vraagt. Nou, Solanke, die liet echt zijn voet hangen. Komt aangelopen. Nou, je weet als pitch dat je niet meer bij die bal kan. En dan liet hij toch bewust zijn voet hangen. Maar dus Lammes al door het oog van de naald. Ja, en dat het fel zal zijn, daar hoeven we ook niet aan te twijfelen. Meteen geel voor Tonali. Gallagher erachteraan. Nou, het geel is voor Gallagher, pardon. Menu die dus mocht blijven staan. Er werd gespeculeerd dat Baleba zou starten. Eind augustus gehaald bij Brighton. Voor veel geld, rond de 70 miljoen. Maar was geblesseerd aan de enkel. En er werd gedacht dat hij na de interlandperiode wel weer fit zou zijn. Dat is ook wat hij zit op de bank. Een bummel. En Joro toch gewoon op de rechtsachter. Met zijn vieren achterin. En daarvoor het duo Menu Tielemans. Maguire lost het op met zijn hoofd. Weer met die flinke gaten in zijn kousen. Lammers nu lang richting Mbeumo. En Cunha inderdaad van de linkerkant. Al kunnen die twee vlot wisselen en switchen. Savio van de linkerkant. Hij kan ook van rechts. Kudus op de rechterkant gestart. Van Hekken tussendoor. En Tonali. Senesi schuift mee in. Goeie bal. En dan Solanki. Bal blijft even hangen. En dan probeert United uit te voetballen. Maar een overtreding begaan. Nadat Tielemans die bal had ingespeeld. Hij heeft het moeilijk om zijn ploeg aan de praat te krijgen. Om de motor te laten draaien. Hij vertrekt na deze wedstrijd met zijn team op oefenstage naar Marbella. Ze hebben 9 dagen tot de volgende wedstrijd spelen. Geen Europees. Volgend weekend spelen ze pas maandag. Dus aan de automatisme en aan het vertrouwen werken onder de Spaanse zon. Dat is het plan van De Zerbi. Foutje van Shaw op Kudus. Die ook al bijna een jaar niet meer heeft gescoord. Mohamed Kudus. Senesi. Gallagher. Hij wel 2 keer gescoord. Een keer in de League Cup. En op de vorige speeldag ook. Eerste doelpunt gemaakt van Tottenham dit seizoen. Savio. Combinerend met Kudus. Gray is mee. Achteruit op bij Kudus. Wordt de 16 uitgeduwd. Maar nu toch weer de voorzet. Maguire haalt weg. Krachtig. En Bergvall als een kip erbij. Gray. Spurs proberen wat druk te zetten. Het is niet dat Tottenham afwachtend begint. Integendeel. Neemt initiatief. Zoals De Zerbi dat ook wil. Cunha. Martinez. Lammers. Lammers. Goh, lala. Niet goed voor hardleiders. Daar die controle nog. En dan toch maar beseffen dat hij best die bal zou wegtrappen. Joro niet. Wel Udogi in het kopduel. Ja, fel Tottenham. Dat mag doorgaan met Savio. Savio buitenom voorbij Maguire. En dan Martinez met het goede positiespel. United heeft het moeilijk.

Tottenham komt in elk geval niet als een geslagen ploeg op het veld. Nou, tegen Villa op de vorige speeldag hadden ze kansen genoeg om de score te openen. Maar daar slaagden ze niet in. En voor ze het goed en wel wisten stond het 0-3 voor Villa. Slim gedaan van Gallagher. Van Ecke. Goeie bal. Gallagher. Tot bij Kudus. United staat er voorlopig bij en kijkt er naar Bergval. En dan Lammes. United heeft het gewoon moeilijk om de bal bij te houden. Om wat balbezit te krijgen. Dat is grotendeels voor de bezoekers. Voor Tottenham dat een pluim mag krijgen voor zijn eerste 10 minuten. Het zijn nog altijd 3 ploegen die nog niet hebben gewonnen. Fulham en Bournemouth vandaag ook verloren. Dat zijn de andere naast Tottenham. Ja, Tielemans werd foutief van de bal gezet. Door Savio die zijn arm ervoor legde. En Tielemans probeerde nog te grabbelen. Maar kreeg de broek niet vast. 10 minuten verder en United probeert te ademen. En te bouwen. Udogi in de weg van Hekje. Die drukke dagen achter de rug heeft. Want zijn vrouw 2 dagen geleden bevallen van een tweeling. En zo komen er nog veel drukke dagen. In het gezin van Ecke. Martinez. Dat is onzuiver. En ook net te hard voor een Bumme om dit te belopen. Ja, nog eens kijken naar dat schrikmoment. Dat eerste was erger. Hier net op tijd beseft dat hij die bal moest wegtrappen. 3 wedstrijden gespeeld met de Rode Duivels in de hinterland. Break de laatste match in Frankrijk. In het Stade de France moest hij niet spelen. Dat was de eer weggelegd aan Van der Voort. En zo stond de Lammes niet in de schietkraan van der Voort wel. Laat maar, zegt ze. Nee, zie, geef maar aan mij. Maguire deed zijn ballen voor hem. Kudus wacht op steun. Even twijfel, dan gaat hij toch zelf met Cunha erachteraan. Kudus door, Kudus brengt hem achteruit nog. En dan Gray, Gallagher. Gallagher brengt hem voor en dan Joro. Laat is paniek achterin bij United en Tielemans die blijft goed kijken en nadenken. En probeert op deze manier de druk wat te verlichten. Wat een goede actie weer van Kudus. En bij United denken ze, wat moeten we doen? Ik zou beginnen met de duels te winnen. En de bal wat bij te houden, zoals ze nu doen. Want de Spurs zijn gewoon nog gretiger in die eerste 12 minuten. Sneller op de bal. De meeste tweede ballen zijn voor de mannen uit Londen. Moeilijke bal is dit van Lisandro Martinez. Niet snel genoeg, tijd genoeg om die te verdedigen. Savio en dan Van Ecke. En de tackle is correct. Nou, wat deed Van Ecke daar? Mee in de spits. Senesi en Kinski. Nou, deze naam hebben we nog niet moeten noemen.
Oké, echt kansen heeft Tottenham nog niet bij elkaar gevoetbald. Het was meer door toedoen van onoordeelkundige uitverdediger bij Manchester United. Hier is Savio. En Van Ekke dus links. Krijgt die bal ook. Ook hij al gescoord voor het Tottenham. Een van de twee. Gallagher de andere, zoals gezegd. En deze tackle was goed. Ja, Tottenham nog niet op voorsprong gekomen dit seizoen. En ook nog niet gescoord buitenshuis. 3-0 verloren bij Brentford en 0-0 bij Forest. Daar zijn ze weer met Savio. Gallagher staat te wachten. Savio kiest toch voor de verkeerde optie. Om vandaan nog proberen buitenom te gaan. Maar hij is linksvoetig. Wilde naar zijn goede voet. Joro eerst op de bal. Kijk, dat bedoel ik met het feit dat Tottenham veel gretiger is op de tweede ballen. Nu winnen ze bijna allemaal. De statistiek ook na de vorige wedstrijd van Manchester United bij Fulham. Dat was dat United 6,5 kilometer minder had gelopen. En qua afgelegde afstand op basis van de eerste 5 wedstrijden staat United 5e laatste. Eerst even kijken naar Udogi. Martinez in de weg. En weer die gretigheid bij de Spurs. En het contrast bij United nu wel een balverovering van Acuña. Opnieuw Senesi eerst op de bal, Savio. 1 tegen 1 met Joro. Bergval. Tottenham duwt. Ook qua sprints Manchester United de 4e laatste in de eerste 5 matchen. Bergval kan trappen, Bergval. Hoog over. En qua high speed runs staat United ook een laatste. Er werd een link gelegd met de hoge gemiddelde leeftijd van het elftal. Een van de hoogste in de Premier League. Kortom, United loopt te weinig en er is te weinig intensiteit. En dat hebben ze bij Tottenham ook wel gemerkt. Ze vliegen erin. En op basis van die cijfers werd er ook gezegd opletten voor Lammers. Hij pakt weer zijn tijd. Is echt een opdracht. Niet zomaar die ballen wegtrappen. Tielemans. Ja, op basis van die cijfers werd er ook gespeculeerd. En werd er gedacht dat Balema zou spelen. Omdat hij meer energie brengt dan Tielemans en of Menu. Aan de andere kant is Menu ook wel de speler in de Premier League met de meeste balveroveringen. Dus dat is een argument om Menu te laten staan. Het lijkt alsof de Spurs thuis spelen. In elk geval moet dit de burger in Noord-Londen moed geven. Solanke, moeilijk om voorbij Maguire te geraken. Lukt hem toch. Dan blijft die bal even hangen. Dan was er nog een doelpoging van Gallagher. Gray, Bergvall goed gelopen. Langs de lijn. Ja, hij kreeg die bal niet goed onder controle. De pas was nog oké van Gray. Oké, op het randje.
De vraag is wanneer United opstaat. Shaw. En een Bimmel. Maar hij is alleen. Er is geen steun nu wel van Shaw. Een Bimmel opnieuw. Met wat geluk. Hij heeft in balbezit. Amat is daar. Amat kan er niet bij. Udogi goed verdedigd. Cunha. Vooral de positie waarop hij scoorde op de laatste speeldag bij Fulham. Van Eyck en Udogi. United dat wat druk gaat zetten, maar Tottenham voetbalt er makkelijk onderuit. En nu snel naar voren wil De Zerbi normaal gezien. Savio kon dat even niet. Het is echt sans unique, zoals ze in Brussel zeggen. Eenrichtingsvoetbal. Udogi, Savio en nu moeten ze zichzelf toch belonen. Kudus doet dat niet. En hoor het gemor. En hij zegt, De Zerbi, we zijn zo goed bezig, wij moeten onszelf belonen. En dat is waar, kan erin komen. Weer een goede combinatie. Udogi, Savio en aan Kudus. Gray had ook kunnen trappen. En United is echt nergens en Tottenham moet daarvan profiteren. Als ze niet weer op een counter willen lopen, zoals tegen Aston Villa op de vorige speeldag. 20 minuten ver en de dominantie is super groot. Wie staat erop bij United? 5 schoten op doel bij de Spurs, 1 on target. En 2-0 bij United. Kijk eens, Shaw. Zomaar ingeleverd. Kudus. Kudus naar binnen. Tonali. Breed. Amat komt mee verdedigen. Lammes één tijd weg. En weer balbezit voor de Spurs. Het is onvoorstelbaar hoe Manchester United dit moet ondergaan. In eigen huis op Old Trafford. Voelt het toch iets wat vernederend aan. Ten opzichte van de laatste in het klassement. Een ploeg die niet voetbalt zoals de laatste. Zij weten ook niet wat ze zien. Het is toch aan hem, er wordt naar hem gekeken. Hij heeft het zo goed gedaan sinds hij kwam in januari. Maar heeft het moeilijk bij de start van het nieuwe seizoen. Kijk, weer balverlies. Zelden gezien, zo de mot in een ploeg. Als bij United nu. Shaw terug. Lammes. Maar goed, het goede nieuws voor Manchester United is dat het nogal het 0-0 is. En hoor het boegeroep van de eigen supporters. Ze hebben gelijk, zij betalen veel centen. En je mag van een ploeg toch verwachten dat ze meer brengen dan hier en nu wat druk gaan zetten door Cunha. Voilà, dat willen ze zien. Help ons, vraagt Cunha. Ook een reactie op het boegeroep. Ja goed, dat is altijd delicaat als je zo gaat reageren op wat het publiek roept. Ik snap hem wel, Cunha. Help ons, vraagt hij eigenlijk. Dus het goede nieuws, nog altijd 0-0. Vanuit het perspectief van United Tottenham zichzelf nog niet beloond.
Deschamps, scherp. Ja, Bruno Fernandes nog niet gezien. Totaal afwezig. Maar dat kan ook moeilijk anders als je ploeg de bal niet heeft. Ja, United nogthans goede cijfers in de eerste 5 wedstrijden. Meeste schoten op doel. Meeste kansen gecreëerd. Meeste voorzetten ook. Maar dat is vanavond voorlopig anders. Harry met wat gebarentaal. Iets van een strakke bal en dan een kromme. Gewoon op zijn hoofd. Dat doen ze niet. Shaw. Fernandes nu wel bij de voorzet. Gray haalt weg. Menu. Oeh. Misverstandje. Bergval. Gevlacht voor buitenspel. Daar zit Baleba. Hij werd dus verwacht. €76 miljoen om precies te zijn. Wat heeft hij gekost? Hebben ze betaald aan Brighton. Dat ondertussen vlotjes meedoet bovenin in de Premier League. Nou, weer een overwinning. Derde staan ze op dit moment. Nou, ook Tielemans heeft het moeilijk op dat middenveld. Lammes. Ja. Is op deze manier geen goede punten aan het scoren. Hij zegt, ja jongens, ik kan die bal nergens kwijt. Wat wil je dat ik doe? Ja, dat tegendoelpunt tegen Fulham zag er ook niet goed uit. Dat inderdaad, zoals gezegd in de voorbeschouwing, met de bal naar de hand, of met de handen naar de bal mogen gaan. De bal naar de handen is wat moeilijk. Maar goed, het moet allemaal beslist worden in een split second.

Martinez, kijk eens hoe hoog de Spurs gaan druk zetten. En United probeert er onderuit te voetballen, maar dat lukt voor geen meter. Savio met balverlies. En dan Cunha. Een balletje tussen de benen tot bij Bruno Fernandes.

Met een beetje geluk tot bij Cunha. Shaw is mee. Cunha komt naar binnen. Achter Bruno Fernandes ingespeeld. En dan meteen het doorjagen. Dat was goed van Cunha. En zo de balverovering. Ja, dat heeft United nodig. Veel energie. Nu Jogi met de overtreding. Dat is toch een duidelijke fout in de rug van Cunha. Echte charge. Daar moeten ze toch ook in Engeland voor fluiten. Ja, Cunha zegt wel liefst mogelijk. Ik snap hem wel. Een serieuze beuk was het van Udogi. Tonali en Gallagher. Ja, qua vertrouwen zit het goed bij Tottenham, maar nu wel balverlies. Tielemans zoekt voor wat, of zorgt voor wat ademruimte. Menu. Maar het lijkt alsof United geen plan heeft. Het totaal niet weet wat het moet doen. Martinez denkt, wie? Wie moet ik die bal geven? Maguire die mag de bal hebben van de Spurs. Joro in principe ook. Bruno Fernandes niet. Amad Diallo. Goed van mijn Bergval. Klaar blijven kijken. Ah, geen goede pas. Moest meer in de loop. Pirouette van Harry Maguire. Met veel moeite tot bij Shaw. En dan is er voorlopig niemand aan speelbaar. Dus moet Shaw zelf. En dan Tielemans. Menu. Met horten en stoten wat dichter bij het doel van Kinski. Bruno Fernandes met de voorzet. Blijft hangen. Shaw kan hem voorbrengen. En dan zit Van Ekken ertussen. Nog niet helemaal geweken het gevaar. Amad Diallo. Voor het eerst een beetje paniek achterin bij Tottenham. Na bijna een half uur voetballen kwam Manchester United voor het eerst in de buurt van het doel van Kinski. Een half uur. Ze staan er nog steeds 2-0 links. Geen schoten bij United. 6 bij de Spurs, waarvan 2 on target. Het weerspiegelt de waardeverhoudingen in deze wedstrijd. Mooie driehoek was het van Tottenham. Gallagher. Goed verdedigd. Lisandro Martinez. Menu. Dat viel mee voor Senesi, dat hij net op tijd zijn benen kon sluiten. Bergval. Een zweet aan een erg goede een wedstrijd bezig. Eerste half uur zeer goed. Gallagher probeerde de 1-2 met Solanke. Maar de fout. En maar hijgen. En proberen bij te benen. Yuri Tielemans ook. Zette een blok. Maakte de fout. Ja, ze worden overlopen. Bij United. En ze hebben geen idee wat ze moeten doen. Zou het dan toch eens lukken? Op voorsprong komen? Tonali. En Savio achter de bal. Geen de beste voorzet, geen de beste vrije trap. Dan Savio, beter bekend als Savinho, toen hij nog voor City speelde. Udogi. Goeie strakke bal. Uitstekend tot bij Savio. Brengt hem voor, tweede paal. Shaw, ja. Dat is de beste oplossing. Heerlijke strakke bal. Inch perfect. Goed meegenomen ook door Savio. Voorzet is niet goed. Maar wel de eerste corner in de wedstrijd. Na 32

0: minuten voetballen. En het is er één voor de Spurs. Ja, Tielemans probeert zijn doelman te beschermen door Solanki te blokken. Daar komt de corner. Sean centraal weggehaald. Tonali met de trap. En dan is dit een koutere mogelijkheid voor United. Met een Bumo die al vlug is. Een Bumo geeft hem mee aan Amat. Amat met de trap. En een opwarmingsballetje. Wel een eerste shot op doel van Manchester United. En Bumo doet dat graag. Kan dit goed. Pas is prima. Amat met de trap. En Kinski met een makkelijke redding. Maguire. Was dit het zijn voor United om eraan te beginnen. Menu aan de trui getrokken. Menu blijft gaan. Moet nu spelen. Doet dat Shaw. Menu opnieuw. Tielemans. Dat is een diepe shoot. Martinez. Ja, iets tussen een voorzet en een schot. Ja, dat Tottenham het tempo wat laat zakken is niet abnormaal. Joro, eerst op de bal. Duel gewonnen. Amat, naar zijn linker. De 1-2, vergat de bal. Nou goed dat hij weer fit is. Dat hij zich kan tonen. Maar om zich echt te tonen heeft de United meer de bal nodig. Weggehaald door Van Hekke. Udogi. Frivol. En dan balverlies bij Savio. Amat. Ja, goed werk van Gallagher. Ja, iedereen is op niveau. En bij Tottenham een fout van Cunha. Even aangetikt op de hak. Een duidelijke fout. En Gallagher nog kwaad op de assistent. Maar goed, dit soort foutjes heb je wel nodig. Als je in de match wil komen. Je voet zetten en niet laten uittikken. United heeft meer van dit soort foutjes nodig. Al is het niet echt passend in... Het fair play verhaal. Maar soms moet het om in de match te komen. Maguire won het duel. Cunha en Amat. Gallagher eerst op de bal. Was correct. Nou, hij is sterker dan Amat natuurlijk. Een ventje van de meter 73. Tottenham wil graag doorduwen. Kudus, goede actie. Savio. Udogi buitenop. Nee, de paas is niet goed. Van Savio. Ja, daar zijn ze weer. Kudus die nu komt werken. Ja, opgenaaid en opgedraaid zijn ze in elk geval bij Tottenham. Ja, blijven nadenken. Dat zou je zeggen. Blijven nadenken, gegroepeerd toch ook blijven om niet uit positie te voetballen. En opletten voor de counter. daarnet getoond. Tonari. Sario. Goeie tik van Udogi. Senezi probeerde snel Solanki te bereiken. Goed werk van Gray. Ze blijven de duels winnen. En dan blijf je ook in balbezit. De Madison zit op de bank. Was opnieuw geblesseerd tijdens de Interland break. Een dag of vijf niet kunnen trainen. Menu van de bal gezet. Savio brengt hem voor. Weggehaald Lisandro Martinez. Bruno Fernandes. Amadiallo, hier komt de counter. Geen goede bal van Bruno Fernandes. En Amad denkt, nee, ik blijf er niet achter lopen. Loon wordt er geroepen voor Tielemans, maar hij is de bal kwijt. En dan mag je van geluk spreken dat hij ervoor gefloten wordt. United heeft het zo moeilijk om de bal even vast te houden. En vanuit balbezit wat te construeren. Nu misschien met Bruno. Shaw loopt door. Gray is de sterkere. Jonger en kwieker dan Luke Shaw. Even holder de polder. En ingooien voor United. Nog 5 minuten in deze eerste helft. Waarin Tottenham een doelpunt verdient op basis van de inzet. En op basis van het feit dat ze gewoon veel beter waren dan Manchester United. Bergvall. En hij is altijd kwaad. Ja, hij geeft aan dat ze harder moeten zijn in de duels. Aan hem zal dat niet liggen. En Carrick kan Baleba toch niet op de banken houden. Opletten hier met Gallagher. Nog net op tijd en dan gingen ze toch aan het klungelen erachterin. Tielemans in extreem is dan een dikke kans was dit voor Gallagher. Die vergat te trappen. Misschien wel de beste mogelijkheid voor Tottenham. Solanki geeft mee aan Gallagher. Tielemans erachteraan nog even dat tikje. En dan Lammes in de weg. Hier zat ook meer in. En voor Tottenham nog net dat tikje van Yuri Tielemans. Super belangrijk. En dan vallen niet mee voor Gallagher. En hij denkt, het is weer hetzelfde scenario. We zijn goed, maar we scoren niet. Maar dat telt allemaal niet. Het zijn de cijfers die tellen. 2 punten en laatste in het klassement. Gallagher, Savio. Balverlies. Tielemans. En Bruno Fernandes. Of Cunha, pardon. Daar is Bruno, komt de bal halen. De laatste minuten van de eerste helft. Waarin United op zoek gaat naar een tweede kans. Dat was die ene van Amat. Lisandro Martinez. Ah, dat was nodig van Kinski. Net op tijd uit zijn doel. Hij heeft zijn eerste cap verzameld op 3 oktober. Tegen Spanje 3-1 verloren. De Tsjech. Zijn concurrenten zijn Hornicek van Newcastle en Kovar van PSV. En kijk eens naar het balbezit. 58% voor de Spurs. Ja, toch wat geroezemoes, gemor over die uittrappen van hem. En kijk eens naar het aantal balcontacten in de opposite box. 6 bij United, 16 van Tottenham. En dat is allemaal ondersteuning en bewijs van wat we gezien hebben in deze eerste helft. Waarin Tottenham baas was. Waarin United het spel moest ondergaan. En het zelf geen idee is, had hoe het aan kansen zou moeten komen. De bal is over de lijn geweest. Tielemans had het moeilijk. Een minuutje extra. En al wel denk ik dat United nog tevreden kan zijn als het straks gaat rusten met 0-0. Opletten, Senesi en Kinski twijfelt niet. En Lel naar voren. Bergval goed gedaan, Gray zit even vast. Tonali kan altijd. Probeer eens nog wat of houden ze het zo. Dat is te ver voor Gray. Om daar nog bij te kunnen. En dus zijn we op weg naar een 0-0 bij de rust. In een eerste helft waarin United zwak was. Je hoort het boegeroep van een deel van het publiek van Manchester United. Tottenham was goed, maar heeft zichzelf niet beloond met een doelpunt. En dus gaan we rusten op Old Trafford met 0 tegen 0. Het woord is weer aan Gilles en zijn gasten in de studio.
1: Dankjewel Bart. Bob, ik moet denken aan de analyse die we maakten voor de wedstrijd. Het is het Villa-scenario met dat verschil dat het aan de rust nu al 0-0 staat.
2: Ja, maar Tottenham vind ik wel heel goed voetballen. Zit, zoals Bart er straks terecht zei, bij Tottenham zit er een idee achter. En bij Man United is het een beetje op het goed vallen uit. En Man United mag heel blij zijn dat het 0-0 staat. En hopen dat voor Tottenham dat ze niet zichzelf in de voet hebben geschoten.
1: Je hebt een analyse klaar die alleen kan komen van een general manager sports. Van een club die slechts zeer zelden verliest in eigen huis. Dus daar gaan we zo meteen naar luisteren, naar dit. Het is 0-0 op Old Trafford. Dat mag een half mirakel heten als je de dominantie van Spurs bekijkt. Het is een perfect logische tussenstand als je efficiëntie van Spurs onder ogen neemt. Want die is er niet. Maar 68% balbezit na 20 minuten
3: voor de bezoeker. Ik zei van United heeft geen keuze. Thuis moeten ze Tottenham bij het nekvel grijpen en aanvallen. Want Tottenham was zo agressief, zo goed in de pressing. United komt er gewoon niet uit. Ze hebben één kans gehad, dat was een counter. Dat zegt alles. Als je een thuiswedstrijd speelt, dat je de enige kans hebt op een counter na een balverliesje. En dat je voor de rest geluk moet spreken. Ja. Dat Tottenham zijn kans niet had.
1: Je zou denken dat je dat als...
2: En ze waren goed aan de bal ook. Ze waren goed aan de bal. Want op een gegeven moment wilde United wel druk zetten. Maar werden ze eigenlijk positiespel weggespeeld.
1: De grootste kans, Kudus?
2: Ja.
1: Denk het wel, hè? voor Spurs?
2: Die van Solanke was ook een grote, maar dat was niet echt zelf bij elkaar gevoetbald. Het was meer vanuit de pressing, maar hier zie je Kudus, Gray daarachter, als hij die bal laat gaan. Kudus, één, hij moet hem op kader schieten, maar hier ga je zien, als hij die bal aan Gray, hij stapt gewoon over, is hij helemaal vrij en kan hij hem wegleggen. En dit is een hele grote kans, maar vooral de manier waarop dat ze tot die kans komen is wel interessant. Hè? De Zerbi-bol, jullie zeggen al, jullie zeiden daar straks, ja, het werkt niet meer. Ja. Op een of andere manier, daarom ben ik wel fan dat er een idee achter zit van hoe komen we tot kansen en hoe krijgen we of vinden we de vrije man aan.
1: Dus dat is niet puur om ons tegen te spreken, het is echt...
2: Ik ga dat proberen met...
3: Dat is wel heel gemotiveerd om deze
2: te
3: vinden, vond ik.
2: Ja, natuurlijk, ja, omdat als ze zeggen het is voorbij, hier zie je, 3-2, eigenlijk kan hier de bal al in één keer op Tonali, om een 3-2 uit te spelen, dan kan hij challengen. Oké, ze stellen nog uit. Tonali nog altijd de vrije man. Uiteindelijk dan wel in de rug. Kijk, daar krijg je geen druk op. Hier, volgende fase weer. 3-2 van hoe gaan we nu via de pocketspeler de buitenkant bereiken. En dan Savinho, die gaat lopen in de rug. 16 meter helemaal vrij. En hier nogmaals, als Gray misschien praat met Kudus en die bal laat lopen, dan is Gray helemaal vrij. Je hebt ook een andere manier. Hè. Je kan in één keer de diepte zoeken en dan Maguire die tekort komt. Omschakelmoment. Alleen Gray moet hier challengen. 4-3. Dit zijn de momenten die trainbaar zijn. Lopen, challengen en dan eventueel de vrije man inspelen. Hij speelt hem nu iets te vroeg, waardoor het momentum weg is. Maar ze hadden wel een aantal manieren. Of direct diepte zoeken en met heel veel mensen, 3-4 mensen, rond die afvallende bal. Of... Zoals de eerste fase, overal 3-2 proberen uit te spelen.
1: Eigenlijk mocht je proberen om een systeem te zien in wat United op de mat brengt, dan lukt je dat niet, want daar is veel minder
2: idee. Ik weet niet of Frank heeft getekend.
3: Nee, ze hebben vooral iets op mijn netvlies getekend dat ik niet graag zie. Dat is kippers die moeten meevoetballen, maar verdedigers die de ballen niet willen. En dan krijg je hier Lammes die... Kijk, Meno, die staat gewoon stil. Ja, je vraagt als trainer, oké, speel hem maar in. Uiteindelijk Solanke, die een hele grote kans gaat missen. Lammes kan het gelukkig voor zichzelf rechtzetten. Maar ja, deze bal, Meno moet altijd in beweging naar die bal komen. Uiteindelijk gaat die bal, als hij voorbij gaat, misschien nog gered worden door Maguire. Maar goed,
1: safe wel, hè?
3: Dat is een goede redding, inderdaad. Dan heb je hier nog zo'n moment. Ja, kijk, het is die bal wegtrappen, omdat ze eigenlijk van allemaal die verdedigers willen niet de bal dragen, omdat ze allemaal onder druk komen.
2: En goede press ook. Hè?
3: En goede press door op de keeper. En dan zie je plots dat daar Savi ook nog opduikt. Ja, dan moet je hem wegtrappen. Hij trapt er ook eentje buiten, hij trapt er eentje blind.
1: Ja, hij maakt zich een beetje kwaad ook. Hè?
3: En hij heeft zich kwaad gemaakt. En dat is dan het enige goede nieuws dat ik zie, dat er de keeper staat met toch een beetje persoonlijkheid. Die zegt, oké, goed, je kan allemaal wel fluiten instaan, je kan allemaal wel naar mij kijken, achteruit kijken, maar je moet wel die bal willen en je moet wel spelen als Manchester United. En dat doe je op dit moment niet. Dus.
2: En waarschijnlijk is ook afgesproken, we gaan proberen te voetballen en proberen onder de druk uit te voetballen. Ja. Maar zoals je zegt, dan moet je wel mensen hebben die de bal willen.
1: En als je is dat dan mentaal? Omdat je te weinig zelfvertrouwen hebt om die bal daar te pakken?
2: Of misschien bang om een fout te maken.
1: Ja,
2: als ik nu in de fout ga en we verliezen hem tegen Tottenham, want dat is ook psychologisch, die staan laatste.
1: Iets Tottenham.
2: Zo van, iets Tottenham, we gaan toch niet tegen Tottenham verliezen? Maar het had 0-2 moeten staan.
4: Is eigenlijk de psychologie omgekeerd bijna. Van, het is maar Tottenham, net daardoor meer stress krijgen omdat het maar Tottenham is.
2: Nee, omdat zij laatste staan.
4: Ja,
2: omdat nu zo is van iedereen, dan leven ook aan het leven voor de wedstrijd van Tottenham, de Zerbi, dat is al lang voorbij. En Tottenham, ze hebben het moeilijk. Maar uiteindelijk
1: zit
2: daar wel een idee achter.
1: Ja.
2: Zowel in balbezit als in balbezit.
1: Maar natuurlijk, dat deden ze ook, misschien in mindere mate, en in hun eigen huis. Dus
2: maar
1: het is niet
2: allemaal dominant
1: vergelijkbaar.
2: Als tegen...
1: Maar het was ook wel, tegen Villa waren er al tekenen van beterschap. En dan pak je plots 3 goals. Ja. Maar dat zie je...
3: Ja, dat kan zomaar gebeuren vandaag ook, hè, dat je straks na de rust plots 1-0 achterkomt. En heb je
2: maar
3: goede
2: hier kan de Zerbe niet aan doen dat je 200% kansen mist. Hè. Met alle respect, je zit in de Champions League. Eén van die twee ballen moet binnen. En dan sta je 0-1. En dan komt United wel onder druk. Nu leven ze nog. Mm-hmm. En kan je misschien wat bijstellen. Maar als het 0-1 is, moeten zij risico's gaan nemen. En komt Tottenham misschien tot meer kansen via het omschakelen.
4: Want Man United en counteren is normaal wel een goed huwelijk, hè?
1: Dat was die ene fase.
4: Alleen, maar nu, Bruno Fernandes speelt het nu vrij slordig uit een paar keer. Maar je gaat wel dat doelpuntje moeten maken. Of je gaat deksel op de neus krijgen tegen dit United.
1: Dit spelen ze...
4: Als ze straks nog Rashford er kunnen inbrengen die wat fris is, maar is.
1: Kan je hier veel beter mee doen? Dan
2: dat is een moeilijke bal. Moeilijk, volle snelheid. Hij moet een beetje uitwijken.
3: Maar... Nee, maar dit is wel een spel van een Beumo waar hij sterk op is. Ja. En uiteindelijk maakt hij wel de juiste keuze. Wat bij Tottenham dan niet gebeurt. Hier is het in de loop meegeven. En ja, je zet iemand alleen voor het doel. Alleen is het een moeilijke hoek om die bal binnen te trappen.
4: Ja, ik vond het best een ironisch beeld. Ik had het eigenlijk moeten laten isoleren als er nog beginnersfouten. Maar Cunha die daar het publiek begint op te zwepen. Op basis van wat zou het publiek opgezweept moeten zijn? Je zet echt gewoon niks aan het doen in eigen huis als Manchester United. Ja, doe eerst zelf.
3: Ze hebben 30 minuten gezwommen, geen bal geraakt. Dan hebben ze 5 betere minuten gehad. En dan de laatste 10 minuten waren weer Tottenham. Dus ja, dan denk ik... Ik denk toch dat er daar wel wat wissels gaan gebeuren. Het kan echt niet dat Kerk hier tevreden mee is.
1: Laat ons zeggen dat het beste van de thuisploeg misschien wel van de supporters kwam. Ja. En wat zij aan de tribune hebben gehangen, zoals jij voor de wedstrijd
4: had. Ik ging hetzelfde complimentje geven.
1: Ah, ja, voilà.
4: De beste actie van Manchester United. Daar is het spandoek linksboven.
1: 51 years.
4: De jaartal, ik had het juist daarnet. Dus in 76 heeft Man City de League Cup gewonnen. Dus dat is nu 50 à 51 jaar geleden bijna. In 2011 hadden ze dus dat spandoek weggehaald, omdat Man City toen een FA Cup gewonnen heeft. Dus het is... Ik weet niet of het exact hetzelfde is of iemand dat altijd op zijn zolder heeft bijgehouden.
1: Het feit dat het hangt is eigenlijk het mooiste en grappigste statement dat je kan maken. Als je
4: dat is voor mij Brits voetbal en Britse humor. Hè.
1: Laat de coach in jullie eens even los. Heren, wat vertellen jullie in de kleedkamer van United na deze eerste helft? Of wat doe je eraan?
3: Dat is een moeilijke vraag, maar je moet wel aan voetballen toekomen. En ik heb het gevoel dat Shaw en Jor op de bakposities heel veel problemen hebben. Tielemans, Bruno Fernandes hebben we niet gezien op dat middenveld. Ja, je moet echt wel die bal kunnen gaan bijhouden. En ofwel moet je dan de spitsen er gaan uithalen, dat je direct op 6 kook zeg maar iets kan en dat je dan de tweede bal kan gaan spelen. Iets in die inderdaad gaan verzinnen, maar je moet gewoon veel meer lef tonen aan de bal, ook al is er druk.
4: Ik hetzelfde, maar in het Engels gewoon.
1: Kernachtig. En ik ben benieuwd welke gezichten tonen in de tweede helft. Dat van Carrick staat een beetje op onweer. Maar hij heeft nog 45 minuten om dat goed te maken, Bart Raas.
0: Ik heb net de spelers van Manchester United het veld zien opkomen. En het zijn dezelfde 11 als daarnet in de eerste helft. Dus wat dat betreft zijn er geen wijzigingen. Sesko, dat zal voorlopig niet gaan, want die is geblesseerd. Dus dat plan, dat kunnen ze ook niet bovenhalen. Dus ik ben vooral benieuwd met welke andere mentaliteit Manchester United het veld is opgekomen. Want daar begint het toch allemaal mee. Om die duels te winnen. Om zichzelf in de wedstrijd te knokken en te voetballen. Het zal toch vandaar moeten veranderen bij Manchester United. En ik ben ook benieuwd of Tottenham het niveau kan aanhalen van... aanhouden van in de eerste helft. Dat zal ook nog moeten blijken. In elk geval staat het nog 0-0. En krijgt Tottenham geen punten in het klassement voor die goede eerste helft. Dus ze beginnen alle twee met een schone lijn aan die tweede helft. De bal is over de lijn van Kudus. Maar het is wel klaar en duidelijk dat United het anders moet gaan aanpakken. En eens kijken of Kerk een snaar heeft gevonden die hij kon betokkelen. Waardoor de boodschap overkomt. Je mag er toch vanuit gaan dat er een duidelijke boodschap is. Voor een manager in de Premier League die het zo goed heeft gedaan. Maar 5 van zijn 24 wedstrijden verloren. Michael Kerk. Sinds hij op 13 januari overnam van Ruben Amorim. Nou, je ziet in de eerste minuten in elk geval al de intentie dat ze die bal willen. En zelf het spel proberen te maken. Bruno Fernandes wat meer achteruit om vandaar het spel te versturen en te verdelen. Amat met een actie. Liefst naar zijn linker. Dat viel mee, Cunha. En Shaw, die kan trappen of voorzetten. Goede interventie is dit van Hekje. En zo krijgen we de eerste corner in de wedstrijd voor Manchester United. Wat dat betreft hebben ze al beter gedaan dan in de eerste helft, toen geen enkele hoekschop. Voor de mensen die wat later hebben ingeschakeld, 42% balbezit voor Manchester United. Tottenham was baas in de eerste helft, maar we zijn bezig aan de tweede helft. Bruno Fernandes, weggehaald. Amal Diallo. Die zijn kanon staat nog niet goed afgesteld. Nou ja, en hij wil natuurlijk dat ze voortgaan op het elan van de eerste helft. Niet afwachten, zelf het initiatief nemen. Dus de komende minuten gaat het erover wie het initiatief naar zich toe haalt. Kijk, United dat hoog gaat drukken nu. Gaat pressen. Dat is een ongelijk duel. Udogi wint dat. En dan Tielemans, balvoordeel. Savio. Savio blijft lopen. Savio! Ja, ze moeten de bal recht inlopen. Maar het eerste gevaar toch wel weer voor de Spurs. Snel naar de overkant. Bruno Fernandes. Ja, subtiel tikje was het idee. Gray. Ah, prima. Goed in balans met zijn lichaam. Ah, goede tackle dit van Tielemans. Dat hebben ze nodig. En een fout af en toe ook van Bruno Fernandes. Nog eens die kans, Savio. Randje buitenspel, onside. Mocht doorlopen, bleef lopen. Nou, en dan niemand van de Spurs op de goede plek. Na die rush van Savio. Solanke. Dat was onzuiver. Van Tonali. Die er een drukke interlandperiode op zitten heeft. Alleen in de laatste wedstrijd maar 20 minuten gespeeld. Ja, Kudus was voorbij de bal. Lammers blazen. En dan met wat geluk in de voeten van Menu. Vanuit het perspectief van United. Tonali. En Udogi. Die niet geselecteerd was voor Italië. Savio. En dan Solanke. Zo morsen met kansen. Dominic Solanke. En hij denkt, hoe is het mogelijk? Ja, zo kan je geen punten pakken. Als je dit soort kansen niet afmaakt. Tweede grote mogelijkheid. Weer Savio, die zich goed aanbiedt. De voorzet is prima. Ja, en dan hangt Alessandro Martinez aan. Solanke brengt hem op die manier wat uit evenwicht. Maar normaal moet hij, ondanks dat getrek, toch binnen. Een drie sterren kans. Niet gescoord in zijn laatste 10 Premier League matchen. Laatste Premier League goal, maart 26. Dominic Solanke. Dus het is al even geleden. Savio weer. Borden lopen. En dan tegen de puik van Maguire. Martinez krijgt de vrije trap mee. Van Hekke vraagt zich af, wat heb ik gedaan? Ze blijven scherper. De mannen in blauw. Nou, met zijn tweede been pakt hij Bruno mee. Blijft een Italiaan, hè? Maar hij kan wel tevreden zijn over die eerste 52 minuten van zijn ploeg. Op het afwerken na. Waar kunnen ze in Marbella optreden? Bij een graad of 25 in de zon. Wat teambeelden, wat bonden. Balverlies van Yuri Tielemans. Gallagher net niet. Tielemans kan zelf herstellen. En Bruno Fernandes. Cunha probeert te counteren. Foutje van Gray die niet te veel doet. Het was vooral Cunha die het uitlokte. Dat zegt Gray ook. Nou, tikt hem wel aan in de draai. Jawel. Duidelijke fout. Excuus. Weer even United. Dat toch ietsje meer drang naar voren heeft in die tweede periode. Dat mag je ook verwachten. Wat meer balbezit. Wat meer vlotte tikken. Bruno Fernandes. Poortje nog. Dat was er te veel aan. Want Udogi in de weg. Nou, zo komt hij stilaan in de match. Bruno Fernandes. Cunha. Cunha buitenop. Voorzetten met links tegen Tonali. United is in elk geval aan zijn match begonnen. Dat is het goede nieuws voor de fans van de Red Devils. Ja, goed meegedacht van Udogi. Tweede corner voor United. En die wapens hebben ze natuurlijk ook wel met Maguire, met Joro. Eerste paal weggehaald. Cunha. Dat was een bal zonder idee. Lammers moet komen. Ja, goed voor Lammers dat dit goed afliep. Cunha. Tielemans, 1-2. Cunha, ja, kreeg hem op zijn verkeerde voet. Kwam niet uit met zijn passen. De bal is niet over de lijn geweest. Tielemans scoort, maar toch gefloten inderdaad. Dit gaat niet door. Het doelpunt van Yuri Tielemans. Zijn eerste, want hij heeft nog niet gescoord. Tielemans, de 1-2. En dan is de bal hier over de lijn, overduidelijk. Nou, de man met de vlag stond al met dat vlaggetje omhoog. Nog voor Tielemans binnentrapte. Geen discussie. Kijk eens. Gray goed blijven kijken. Meenu nu ook. Tielemans. Nou, die een moeilijke avond beleeft wel. En zo, het gemor van het stadion over zich heen krijgt ook. Shaw. Ah, net niet hard genoeg dat balletje tot bij Bruno Fernandes van Luke Shaw. En zo blijft de linksachterpositie van United toch een probleem. Savio in zijn zesde versnelling. Nou, dan probeerde hij Koeders te bereiken. Ruimte nu weer aan de overkant. Een Bumo speurt hem met Udogi achter zich aan. Draait weg van de goal. Hij vond dat hij een duw kreeg van Udogi. Hij kreeg die bal niet onder controle. En hij is wel in vorm, hè, Savio. Met zijn snelheid. Dat is de man die gevaar komt stichten achterin bij United. Gray. Dus geen Porro, geblesseerd. Gray blijft lopen. Links is de ruimte. Dat heeft Gallagher gezien. Savio nog een keer. Savio afgeweken. Tweede corner voor Tottenham, eerste in de tweede helft. Maar het gaat wel vlot en boeiend over en weer. Tielemans moet pompen om te kunnen volgen. Baleba is klaar om in te vallen. gaat debuteren. De nieuwe aanwinst. En het zal wel voor of Tielemans of Meinu zijn. Extra energie op het middenveld. Dat heeft United nodig. Tielemans moet Solanke proberen af te houden. Het gaat richting tweede paal. Van Hekken kopt hem voor de goal. Ja, Maguire doet het slim. Kopt opnieuw in corner. Er zit in elk geval heel veel spanning op deze match. Academisch is het niet. Dat was het bij momenten wel in de eerste helft. Met het mooie voetbal van de Spurs. Wat minder in de tweede. Lammers komt niet. Maguire haalt weg. Kudus afgeblokt. Nog een keer Kudus. Vallen en opstaan. Zijn we klaar om te wisselen? Een driedubbele wissel komt eraan met Dalot. Met Zirkzee. Zirkzee, pardon. Tielemans naar de kant. Een streep door zijn naam. Joro, Amat en Tielemans. Daar kunnen we een streep door trekken. Dalo, Zirkzee, Baleba. Eens kijken of dit wat gaat veranderen aan het spelbeeld. Hij moest wat proberen, Carrick. Eerst op de bal. Dan wordt het eerste Dalot.

Nou, Zierikzee geselecteerd opnieuw voor Oranje. Dat zal hem ook wel deugd doen. Ja, even vastgehouden door Kudus. United heeft ook nog Marcus Rashford achter de hand. En de Spurs dus nog niet gewisseld na een uur voetballen. Maar nu eerst opletten voor de vrije trap van Bruno Fernandes.

Kan hij voor een game changer zorgen? Hij scoorde al 3 keer. En dit seizoen de topschutter. Kinski kent een rustige avond, maar moet nu wel paraat zijn. Fernandes, Zirkzee, aanname. En dan Tonali in de weg. De eerste keer Zirkzee. Listig balletje van Bruno Fernandes. En de derde corner in de tweede helft voor United. Komt die eerste helft. Zirkzee komt door. Menu bij de tweede paal. En dan Baleba met zijn eerste doelpoging. De eerste keer dat hij een bal raakt in het shirt van Manchester United. Zoals al gezegd is hij de man die voor extra energie moet zorgen. Daar was hij goed in bij Brighton. Ballen afpakken. Hij is 22 jaar. Kameroener. Dallo. Net ruimte om voor te zetten. Wacht misschien net te lang. Dan met links dan maar. Bruno Fernandes bijna. Krijg je net zijn hoofd niet tegen. Maar er zit in elk geval meer leven in United in deze tweede helft. Al was dat niet zo moeilijk. Ja, als je daar je hoofd goed kan tegenkrijgen, kan je wegleggen in de verste hoek. Blijft in elk geval zo dat Tottenham zichzelf niet beloond heeft voor dat goede eerste uur. Zirkzee, goed weggedraaid. Bruno Fernandes. Ja, United is eraan begonnen. Hou ze maar in de gaten.

Oleba, sterk. Maar hij krijgt meteen het stadion achter zich. Zirkzee, goed aangenomen. Bumo wil hem hebben. Het gaat naar Bruno Fernandes. Ja, dat is niet de man in principe die je moet aanspelen op snelheid. Maar er zit toch wel meer drive in bij United.

United is in elk geval meer aan het lopen. Zonder de echte cijfers te kennen. Ik heb het in de eerste helft al gezegd dat ze te weinig liepen. De eerste 5 wedstrijden. Te weinig high intensity runs. Te weinig dynamiek. In de tweede helft zit dat in elk geval veel beter. Bergval. Uit de wedstrijd verdwenen. Zeer actief in de eerste helft. Niet in de tweede. Dat is ook geen goede bal. Baleba niet. Solanke. Dit is wel een goede bal voor Udogie. Udogie plots. Ja, Tottenham beloont zichzelf niet. Blijft morsen met de kansen. Wel de vlag in de lucht voor buitenspel. Dus het is eigenlijk geen kans. Was toch geen offside? Ah ja, oké. Okay. Even gedevieerd. Pardon. Even Gallagher ertussen. En daardoor wel offside. En dan was het idee mooi. Bentancur. En ja, Kudus naar de kant. Dus toch wat meer behoudend. Bergval en Kudus. Marmoush. En Bentancur komen in de ploeg. Dat is eigenlijk een positie voor positie. Marmoush in de plaats van Kudus. Dus is het niet echt meer behoudend in die zin. Dus ook 2 wissels bij de Spurs. Even de boekhouding bijwerken.

Ja, de vraag is ook als Baleba blijft staan, wie er naast hem gaat spelen. Op dit moment is dat Menu. Maar dat zou wel eens kunnen dat Yuri Tielemans in die zin het moeilijk heeft om zijn plaats te behouden. We kennen, zoals gezegd, een moeilijke avond ook. Zirkzee. Dat viel mee voor United. Kinski. United dat dinsdag in de Champions League uit moet naar Madrid bij Atletico gaat spelen. Dan uit Leeds. Uit Como opnieuw in de Champions League. Dus drie uitwedstrijden op een rij. Dan thuis Bournemouth uit Chelsea. En thuis Villa. En dan is er weer een interlandbreak. Dan zitten we al in november. Zo snel gaat de Q-Dogie. Ja, slim van Udogi om zich te laten vallen. Dan krijg je in principe toch een vrije trap. Nee, het lukt hem niet. Too obvious. En James Maddison mag nog even meevoetballen. Een minuut of 25. Even overleg, heeft het begrepen. Zoals gezegd, toch weer een dag of vijf geblesseerd geweest. Tijdens de interlandperiode. Tonali. Oeh. Dat viel in eerste instantie mee. En dan kwam er uiteindelijk toch de trap van Savio. En nog de tackle van Menu. Was even chaos achterin bij United. Maguire ongewild met een assist. En dan Savio net niet. Rare actie van United. Goede tackle van Menu. Kan nog alle kanten uit. Een kort genomen corner. Bal voor de goal, Marmoes. Hij kan ook extra kwaliteit brengen. Al heeft hij nooit gescoord in een uitmatch in de Premier League. 10 goals voor City. Wel allemaal in het Etihad. Zirkzee. Ja, en of hij in vorm is, kijk eens. Lang geleden dat we dit hebben zien doen. Zirkzee. Nou, blijft dan te lang met de bal lopen. Maar wel de vlam in de pan. Oh, Paul Trafford. Even nog een statistiek. Als United niet wint, dan wordt het hun slechtste start in 40 jaar. Moeten we ook wel benadrukken. Foutje op Solanke. En United heeft ook maar één van zijn laatste 9 matchen tegen de Spurs gewonnen. Alle competities bij elkaar. De laatste overwinning van de Spurs tegen United was in de finale van de Europa League. In mei van 2025 in Bilbao 1-0. Overwinning voor de Spurs. En zo de Europa League gewonnen. Brandon Johnson was de man van de goal. In een geweldige sfeer, maar een slechte match. In het Baskenland. Van Ekje tot bij Tonali. Een bummel mee aan het verdedigen. Iedereen bij United. Op een smalle strook van het veld. Bruno Fernandes de voorste man. Savio. Gallagher zat vast. Kreeg hem toch nog voor. Menu. Of kijk eens. Met zijn vieren. In de omsingeling. Zo gretig om die bal te veroveren. Ja, als je daar met 4 staat, dan blijft er weinig volk over voor de goal. Baleba. Ja, tegen de grasmat getrokken.
door Marmouche. Maar balvoordeel uiteraard voor United. We zitten aan de overkant bij Dalot. Maguire komt mee. Iedereen bij Tottenham nu mee terug. Marmouche als laatste nadat hij was rechtgestaan. Ja, en zo schuift het van de ene naar de andere kant. Veel spanning, weinig goed voetbal. En belangrijk, die laatste 20 minuten. Want ze hebben de punten zo hard nodig. Kijk eens, daar de goal van Mbeumo. Dan toch het doelpunt voor Manchester United. Tottenham heeft de kansen gehad, heeft zichzelf niet beloond. En dan lopen ze weer op het tegengoal. Maar Tottenham staat weer achter en United leidt na een lelijke eerste helft. Een betere tweede. En zij belonen zichzelf wel. En zo staat het. 1-0 voor Manchester United. En dan staat hij weer te palen. En te vloeken. En te zeggen, het is weer hetzelfde liedje. Goed gedaan van een Mbeumo. Dat zeker. Met zijn derde van het seizoen. Lisandro Martinez, Shaw. Cunha met de actie. Ja, en dan is het moeilijk voor een keeper. Dan zie je die bal moeilijk komen tussen een bos van benen. En is het uitstekend gedaan van Mbeumo. Dat wetende. Kruisen aan de paal binnen. Goeie actie van de Cameroener. Zijn eerste van de avond, zijn derde van het seizoen in de Premier League. En het vuistje bij Carragher. Of Carrick, pardon. Michael Carrick. Ondertussen Madison en Van de Ven in het team gekomen. Twee nieuwe krachten bij Tottenham. Marmouche stond er net bij. Nu Doki naar de kant. Gallagher en Udogi. En dus Madison in de plaats, zoals gezegd. En Van de Ven, daar is hij. Kom meteen gooien. Op de linksachter. Dat kan hij uiteraard ook. En nu is het weer van moeten bij Tottenham. De Spurs hebben geen match meer gewonnen nadat ze op achterstand zijn gekomen sinds november 2024. Een reeks van 48 wedstrijden waarin ze op achterstand zijn gekomen en dus niet hebben kunnen winnen. Dus dat geeft deze mensen niet veel moed. En dat betekent dat ze ook, als ze hier zouden verliezen, laatste blijven. 20ste in het klassement. Met 2 punten. Maar goed, ze hebben nog, laat ons zeggen, 20 minuten. Die van Tottenham, tenzij de veer nu helemaal gebroken is. Shaw aflopen. Nou, er zal toch al een last van zijschouders zijn afgevallen. Michael Carrick. Al is hij er nog niet. Weten dat alleen de 3 punten... voordat de verlichting van de druk kunnen zorgen. Ondertussen zijn die van United aan het zingen. You're going down like Man City. De buren die morgen dus in actie komen. Voor het eerst na het schandaal.
dat is uitgepast. Tenminste, de strafmaat die is er nog niet. Maar wel schuldig bevonden ondertussen. Dikker, hè? Shaw en Bentancur. Daar zit het spel helemaal op de wagen. En dat ook nog. Luke Shaw die woest is. Lisandro Martinez er ook tussen natuurlijk. Bentancur die er juist op staat. Uruguayaanse bloed, dat kookt al rapper over. Maar is een Mount die Shaw probeert te kalmeren. En hij houdt wel van een opstootje. We zijn het aan het checken, zegt Stuart Atwell. Natuurlijk doen ze dat. Niks gedaan. Bentancur nooit. Is er een kaart getoond? Ik heb het niet gezien in elk geval. Het was niet in beeld. Er wordt een kaart of drie uitgedeeld.

En dan Shaw die gaat duwen. Dat mag ook niet. Ja, en dan de kopstoot is de reactie. Nou, Shaw zal wel geel gekregen hebben hier. De vliegende tackle van Van de Ven. Of van Ecke, pardon. Dat ook nog eens. Shaw die duwt. En dan staat hij recht Bentancur. Nou ja. En dan doet hij niet veel, maar hij maakt wel de beweging. En dan gaat Shaw liggen. Is er ook wel ingeluisterd? Of gaan ze het nog herroepen? Ook de rode kaart. Of nog eens de rode kaart die we niet gezien hebben daar straks inderdaad. Herhaling van de rode kaart die daarnet niet in beeld was. En zo wordt het helemaal moeilijk voor Tottenham. En geel voor Van Hekken. En hij weet het wel. Dat het nu heel moeilijk wordt. Met nog 10 minuten op de klok. Met een man minder. En de Brazilianen onder elkaar. En Savio denkt, hoe is het mogelijk, hoe is het mogelijk. En Shaw was dus de slimste. Al had hij ook niet zo mogen reageren, gaan duwen op Bentancur. Was gefrustreerd na die schaar. Uruguayaanse tackle. Marmoes lopen met de bal. Inleveren bij Maguire. Harry op stap. Een Saturday night out. Ja, en nu heeft United tijd natuurlijk. Nu zeggen zij, kom maar op. Als United wint 8 op 18. En dan Tottenham 2 op 18. Dat was een evenaring van de slechtste start in hun geschiedenis. Madison. Nou, Solanke niet. Tonali. En Savio. Daar heeft hij nog jus in de benen. Martinez. En Cunha. Wachten op de tackle, op de fout. Die kwam er niet wel een ingooi. Voor Manchester United. Dat toch op weg is naar de Great Escape. Alles op Marbella. Daar de gezichten weer in dezelfde richting. Ja, als je mag blijven natuurlijk. De derby. Maar je moet toch ook kijken naar het spelniveau. Dat eerste uur. Dat moet je ook meenemen. Niet alleen aan de punten kijken. Een Mbeumo, Zirkzee. Op basis van dat eerste uur moet je De Zerbi toch laten werken. Dat was toch ook het idee. Madison. Marmoes. Balverlies. Nou, Baleba zat ertussen. Nou, de gele kaart. Meteen voor Baleba na de fout. Op Van Hekken. Was Bruno Fernandes die venijnig op de voet ging staan van Van Hekken. Op de Achilles space. Is een zeer venijnige, bewuste overtreding. Hij moet iets

0: zeggen dat hij van niks weet, weet het zeer goed. Dat is een vuile fout. Wat zit er nog in de tank bij de Spurs? Dat is de hamvraag in die laatste 10 minuten. Eens ze bekomen zijn van die uitsluiting van Bentancourt. Blijft toch dom om in te vallen en dan dit te doen. En je ploeg zo in de steek te laten. Ook al wordt hij dan uitgedaagd door Shaw. Dat zeker ook wel. Senesi in de weg. Daar ligt de ruimte. Madison. Hij gaat het spel zeker niet versnellen. Mag blijven lopen met de bal. Als een soort postpolen. Senesi, dat is directer. Baleba, daar is ook direct naar een Bumo, die veel sneller is dan Senesi. Kijk eens naar het verschil in snelheid. En de redding nog van Kinski. Het was bijna helemaal boeken toe. Wat een groot verschil qua snelheid, Senesi. Alsof hij lood in de schoenen heeft. En Memo is natuurlijk heel snel. Niet voorbij Kinski. Die het oplost. De doelpuntenmaker. Bijna met zijn tweede. Qua corners alles in evenwicht. Bruno wegdraaiend. Penaltypunt. Maguire is daar om te koppen. Ja, Tottenham maar 18 punten gepakt in 2026. Dat is het minste van alle ploegen die van januari tot nu in de Premier League voetballen. Maar 3 keer gewonnen ook in 2026. Dat is ook het minste van alle ploegen. Dus 3 overwinningen. Dat is evenveel als managers hebben gehad. Met Thomas Frank, met Tudor. Herinnert u zich die passage nog? En met De Zerbi. Geel ook voor Lisandro Martinez. Madison. Zijn zere enkels. Tere enkels nog eens bezeerd. Getorpedeerd. Van Tottenham. Maandag over 8 dagen thuis tegen Coventry. Superbelangrijk. Dan uit Chelsea. Thuis Crystal Palace en uit Leeds. Dat zijn de 4 volgende wedstrijden. Shaw slim naar de buitenkant. Mainoo. Gray ook mee verzopen in de tweede helft. En Madison maar uitleggen. Van de Ven op de linksachter, zoals gezegd. Pikkelen met Baleba. Ja, die echt wel voor meer stabiliteit en kracht. Hij heeft gezorgd na zijn invalbeurt. Meer duelkracht sowieso. Meer energie. Senesi naar de kant. En Fernandes, Matheus Fernandes mag nog even meevoetballen. alles of niks spelen. Aanvallende middenvelder erin, de Portugees. En centrale verdediger Senesi eruit. Met zijn drie achterin dan maar. Hij heeft gelijk, De Zerbi, dat hij wat probeert, maakt niet uit. Of ze nog een doelpunt te slikken. Proberen een keer te scoren. Maar eerst achteraan toch de deur dicht houden. Een bummel. Bruno Fernandes. Nou, tijd heeft hij natuurlijk. Goed balletje. En dan de kans voor Cunha. Appel voor handspel van Hekken. Dat is toch een dikke kans op 2-0. De voorzet van Dalot. De overname en dan via de benen tegen de arm van Hekken. Dus mooi handspel. Madison nog eens.
1: De referee has indicated a minimum of 8 minutes.
0: 8 extra minuten, alsjeblieft. Na het tumult. Na die rode kaart van Bentancur onder meer. Madison legt hem terug, maar moest bijna. Ja, het kan, want de bonus is minimaal van Manchester United. Savio. En Zirkzee, Paleba. Hakt die bal weg. Ja, Tottenham wil er nog wat van maken. Gaat ervoor, gelijk hebben ze. En je voelt ook dat United niet veel nodig heeft om toch in paniek te slaan. Savio nog een keer. Het Zerbi. Met een goed trapje. Savio nog eens. Buitenom. Dan een tikje. Matheus Fernandes met de voorzet is niet goed. Nou, United kan de bal niet meer bijhouden. Tonali nog eens. De druk nu van de Spurs. En dan gaat die bal binnen. Dan gaat hij binnen. Solanke. Hing daar vast. Alessandro Martinez. En dan scoren ze toch. De Spurs. Na die voorzet. En Tonali bij De Zerbi. En krijgen ze dan toch waar ze op basis van de eerste helft echt recht op hadden. Dat doelpunt. De gelijkmaker. Een punt. En geeft United het dan toch wel. Met een man meer. Manchester United. Hoe kan het? Hoe kan het? Dat ze toch nog een doelpunt incasseren. Dominic Solanke. En Martinez. Ze hingen dus aan elkaar. Tonali naar buiten. Daar de voorzet. Van Tonali. Ja, en raakt hij hem dan nog? Dominic Solanke, heel even. Tonali. Ah, heel even. Dominic Solanke. Geprosseerd deze bal. En dan heel even aaien. Ja, ja, hij raakt hem wel degelijk perfect. En Lisandro Martinez, geen oog voor de bal. Totaal niet. Ja. Dit Servi. En beide in de bal. Na dat doelpunt. Maar een grote vreugde. 1-1. Wordt het dat? Of toch nog United helemaal op het eind? Heerlijk matcha in de bal. Voor de supporters van Manchester United natuurlijk. Die punten hadden bijgeschreven. Kinski niet zuiver. Zirkzee nog eens. En een bummel. En dan Kinski opnieuw. Doldwaas einde. Kinski. En dan moet Lammers komen. Want Marmoes ging erachteraan. Solanke met zijn eerste goal sinds maart. Rashford nog even. Ja, de situatie is weer veranderd. Hij moest niet komen bij 1-0. Nu moet hij alsnog proberen om de drie punten in Manchester te houden. Maguire mag veel. Baleba. Nou, daar is niemand. Toch straf dat Tottenham nog gescoord met die man minder. Shaw op de borst. Ja, en die Sandro Martinez echt alleen ook voor Solanke, niet voor de bal. Dat zie je toch vaak. Een bummel. Bijna Acuña. Krijgen we toch nog een winnaar? Of blijft het 1-1? Savio. Nog eens dribbelen tussen drie mensen. Overtreding. Meenemen aan het kijken naar de kant wie eruit gaat. Shaw gaat eruit. En Rashford dus in de plaats. En Heaven ook. Cunha en Shaw eruit. Dat last blijkbaar. Gevraagd om de wissel. Dat was de enige reden. Andere redenen zijn er niet. Nog 2,5 minuut. Marmoes probeert de bal onder controle te krijgen. Overtreding op Tonali. Nog een gele kaart. Voor Dalot. Trekken en duwen. Niet hiervoor, wel voor deze fout. Tonali onderuit getikt.

0: Nog 2 minuten. Voorlopig dus de puntendeling. Het duurt even voordat die vrije trap wordt genomen. Matheus Fernandes neemt zijn tijd. Moet achteruit. Hij heeft wat meters gepikt. Nee, zegt Madison. Zoveel discussies. De Portugees met de vrije trap. Van Hekken onder de bal door. Menu. Heffen. Nou, Menu knokken voor de bal. Madison ook. Tottenham heeft de bal. Marmoush tegen een overmacht. Madison pikt op. Solanke achter zich aangespeeld. Moeilijk om onder controle te krijgen. Menu. En Tonali onder de polder. Antoinette, wie heeft de bal? Humpemo. En dan Rashford. Met 1 actie. Tonali in de weg. We zijn bijna klaar. Het was een rollercoaster van een wedstrijd. Waarin Tottenham zichzelf niet beloonde in de eerste helft. In het eerste uur. En uiteindelijk dan de voorsprong kwam na 72 minuten een bummo. Bij die rode kaart van Bentancur leken de 3 punten binnen voor Manchester United. Maar dan was er nog Solanke die die bal binnen aaide. Na die voorzet van Tonali. En dan uiteindelijk dus die gelijkmaker. 1-1. Daar zijn we naartoe op weg. En de laatste match op deze zaterdag in de Premier League. Waarin Tottenham op weg is om een puntje te pakken. Tenzij Dalot. En hier Baleba. Baleba. Nou, trapt hem naast. Het zou wat zijn mocht hij scoren bij zijn debuut. Maar dat gaat er niet van komen. En zo gaat Tottenham weg van de laatste plaats. Gaat dan naar plaats 18. En is de rode lantaarn op dit moment voor Fulham. Met 2 punten. Tottenham heeft er een puntje bij. Zit nu aan 3 punten. De handshake nog tussen de 2 managers. En United is bezig aan de slechtste start in 40 jaar. Hij heeft zijn eerste helft compleet gemist. Daar zal het wel over gaan. In de Britse pers. Ze waren beter in de tweede helft. Hadden zicht op de 3 punten na het doelpunt van deze Mbeumo. Maar uiteindelijk was er de late gelijkmaker van Dominic Solanke. Tottenham heeft afgezien. Na die 1-0. Na die achterstand. Na die uitsluiting ook van Bentancur. Maar uiteindelijk pakken ze wel een punt. En eindigt Manchester United tegen de Spurs op 1-1. Blijf nog even hangen voor de nabespreking bij Gilles en zijn gasten.
1: Dankjewel Bart. Frank, het is toch een rare club, Manchester United?
2: Het was een hele rare wedstrijd, alleszins. Ze raken een uur geen leer. Dan komen ze toch op voorsprong en dan denk je, goed, na die rode kaart kunnen ze echt niet meer die punten verliezen. En toch slagen ze nog in om tegen een 10... koppig Tottenham nog 2 punten te grabbel te gooien. Dus het is echt kerk, slechtste start in 40 jaar Manchester United. Dat wil je niet op je palmarès hebben staan.
1: Het staat er al voorlopig. Het zijn moeilijke tijden voor wie in Manchester woont en graag naar het voetbal gaat. Dat weet ook deze Carrick. We gaan kort analyseren nog deze match en gaan we alles van deze mooie speeldag eens op rijtje zetten. Tot over een paar seconden. Dik verdiend punt voor Spurs.
2: Ja, absoluut. Zeker vast. Dat moeten we zeker kunnen zeggen dat deze wedstrijd dat ze 1 ploeg verdiende te winnen, dat het Tottenham was. Maar goed, ze slagen er toch weer zo moeilijk in om doelpunten te maken. Ja. En dan ook nog eens die rode kaart.
1: Ja, ondanks het feit dat de tweede helft een stuk minder dominant was, zeker nog voor de rode kaart ook, dan de eerste. Het was minder.
3: Ja, maar om te zeggen, maar van het moment dat Baleba erin kwam en ja. Zirikzee, kregen ze meer swing. Maar het was nu niet dat Man United zoveel beter was. Hè. Nee. Het was pas toen ze, en dan nog, toen Tottenham met 10 kwam, dat ze wat meer controle hadden. Maar over heel de wedstrijd gezien is dit doelpunt en zeker het gelijkspel voor Tottenham meer dan verdiend.
1: We gaan de dingen chronologisch naast elkaar zetten. En dan moeten we beginnen met gewoon een karrevrachtje aan kansen voor Spurs. 5 dikke kansen hebben we geteld, de eerste helft inclusief. Hè?
2: Het is hier het uitvoetballen van Lammers dat misgaat. En uiteindelijk Solanke met de eerste grote kans. Lammers kan het dan wel rechtzetten. Dan... Nogmaals, kudos die je misschien wel moet laten voor Gray. Wel
1: een, kudos. Niet kudos, dat is iets anders.
4: Kudos voor de aanval.
2: Ja, kudos voor de aanval. Ja. Kudos.
3: De vreemde van hem op de balkon.
2: Ja, kijk, ik zit te veel op Strava, dan zie je dat met een goddelijk lichaam. En dan uiteindelijk hier ook, en dan vond ik misschien wel de beste speler. Ik mag niet Savinho zeggen, maar Savio tegenwoordig. En dit is hier afleggen. Denk ik, het duwtje is nog net genoeg om hem uit de balans te brengen. Maar hier moet je meer mee kunnen doen. Dat zijn potentieel hele grote kansen. Dit is Solanke die een bal gaat krijgen centraal voor het doel. En dan is hij wel gehinderd. Maar ja, als je daar de 0-1 maakt, ja, dan heb je echt wel het heft in handen genomen. En dan hier nogmaals een kans, weliswaar na raar... uitverdedigen van Maguire. Bal via Maino nog over, maar het was weer Savio die daar kwam opduiken. En dan moet ik zeggen, één daarvan moet wel binnen als je wilt winnen.
1: Kudos voor deze
2: prachtige... Ja, dankjewel.
3: Maar hij bleef wel onverstoorbaar.
1: Ja, dat is een professional. Jij, provincie Bergen, ik zou niet over een toren blazen.
3: Provincie Bergen?
1: Dat heb je gezegd.
4: Dat is de hoofdstad van de provincie.
3: Nee, maar jij zei, ik had er straks Bergen gezegd. Dan zei de provincie en ik blijf Bergen zeggen. Van...
1: Ja, dat is er neffen en Bob.
3: Dat was grappig bedoeld, maar ja, niet vandaag naast... is niet meer een dag.
1: En Bubbel.
3: En gisteren ook niet.
2: Wat ze weten. Het is niet zijn weekend, maar volgende week beter.
3: Volgende week
2: beter.
1: Bob, je gaat hier toch blij buiten stappen. Dat is nog altijd ons doel. Je hebt al 2 leuke matchen gezien in fijn gezelschap. Dus er zijn al ergere zaterdagen.
3: Dat van die matchen klopt.
1: Voilà. Een Bumo was de man die de ban kon breken. Uiteindelijk dan voor United op een van de weinige kansen. Ja, dat is dan de efficiëntie die ze niet hebben aan de overkant.
3: Ja, het is... een beetje de situatie waarin dat je ziet, hè, Van Hekken kan hier volgens mij meer doen. Hè. Daar mag je niet laten draaien. Dat je heel kort gaat en eventueel hij gaat door de benen, dat is lastig voor een keeper. Maar hier in de 16 meter moet je scherp zijn en ja, dan moet je er kort erop zitten. Hier zie je het makkelijk. Hè, dat, als keeper ben je natuurlijk kansloos, maar je moet toch op zijn minst proberen te blokken en korter zitten.
4: Dat zijn die tweelingen hè, dat hij gekregen heeft deze week. Een beetje slaaptekort. Maakt daar het verschil?
3: Nee? Klinkt logisch, ja.
1: Ja, Bob klinkt bedachtzaam. En dan de fase die het verder had kunnen doen kantelen, maar het niet heeft gedaan. De rode kaart voor Betancourt. Ja, ongeveer iedereen was aan het vechten met iedereen.
2: Ja, dit is al een doodschop van Hekken.
3: Klap. Die, en dat heeft hij geluk, hè.
2: En dan hier de tackle van Betancourt. En dat is ook waarom Shaw duwt, hè. Het gaat hem niet over, over het wegtrappen van die bal, maar het gaat hem over die tackle. En daarom Betancourt die reageert dan. Met een kopstoot en daarom krijgt hij de rode kaart.
3: Want ik vond die van Van Hekken wel erger dan die van Betancourt.
2: Ja, maar de Betancourt...
3: Deze is toch een dood. Dit is echt voor u.
2: Ja, dit is Fernandes die... en dit gaat niet over deze fase. Deze fase is... daar is het al gebeurd. Het gaat over een tackle die hij eerst doet op Shaw. En Shaw reageert daarom op Betancourt. En die reageert natuurlijk op zijn beurt met net te veel... leunen vooruit, wat al een kopstoot is. En dat zegt de scheidsrechter ook. Het is voor het aanvallen met het hoofd. En ik moet zeggen, ik vind het nog redelijk mannelijk van Shaw om niet neer te gaan op de grond en gaan te liggen rollen. Dus hij pakt het ook wel sportief op, vind ik.
4: Hij geeft wel zelf eerst dat duwken en dan wel een beetje theater. Toch?
2: Ja, maar theater, maar hij gaat niet op de grond liggen rollen. Dus hij krijgt wel...
4: Ja, chance, anders gingen we hem nu aan het uitlachen.
2: Ja, natuurlijk, maar goed. Dat is,
4: dit was al op
2: hoe vaak zien we dat ze duwen en dan bij de reactie ook nog eens gaan rollen? Dan denk ik van, ja, dat hoort niet bij Engels voetbal, dat hoort niet bij Shaw. Zelf ook iemand die de poppetjes aan het dansen wil zien. Dus Ik heb zoiets van, nou, goed opgelost.
1: Het was al sinds, ja. Een zeer viriele fase. Je had ook het kunnen oplossen met geen rode kaart te geven, denk ik. Omdat
2: ik denk
1: het van beide kanten kwam.
2: Dat toch gewoon de domste is door,
1: ja, dat is zeker
2: door vooruit te gaan en te reageren. Dus ja, dan vind ik dat dat wel rood is, want dan moet je niet aanmoedigen. Al de rest daarvoor ook niet. Dus ja, ik had ook met 3 rode kaarten kunnen eindigen. Het is maar met 1 geëindigd.
1: Bob, jij vindt wel dat er een tweede had kunnen vallen later in de match voor captain van United.
3: Blijkbaar. Ik vond die van Fernandes vond ik gemeen. Het is echt... hij heeft geen enkele intentie om de bal te spelen en gaat echt van achter op dat Achillespees staan.
4: Ja, je bent alleen omdat hij is mijn kapitein in fantasy, dus ik wou niet dat hij
3: maar kijk. Maar
1: Bob,
4: dit is erger en gevaarlijker en bewuster dan die kopstoot. Ja, dit is...
3: Als hij op die enkel gaat en die klapt door de enkel... Dan...
4: Want hij kijkt eerst. Het is niet dat hij controle op die bal probeert uit te voeren.
2: Ik vind dit niet een misinschatting van de scheidsrechter, maar de VAR moet tussenkomen.
1: Toch wel, ja.
2: En dan mag hij gaan kijken en mag hij nog altijd bij zijn mening blijven van mij. Maar als hij
3: dit
2: moet
3: is toch gemeen. Dit is echt over de bal en de bal is al lang weg en je gaat echt op die enkel vol staan.
4: En van alle trappen die je wil krijgen, is dat toch de plaats dat je minst graag die je voet krijgt.
1: Maar, zoals je zegt, het is veel bewuster en
3: maar hier mag je toch verwachten dat een VAR toch tussenkomt. En op zijn minst is zegt tegen de scheidsrechter, kom eens kijken. Want...
4: Ik vermoed dat hij denkt, de scheidsrechter staat er vrij recht op. Je ziet het in feite goed.
1: Bob, je bent niet alleen, hè. We zijn het allemaal eens dat dit...
3: Nu wel.
2: Lissandro Martinez was ook nog zo. Hè. Die we die ook nog hebben, die was ook nog... aan het solliciteren voor Rode.
1: Ja, die fase staat nu niet direct
2: klaar. Nee, maar dat was ook nog eentje. Daar was Bob alleen.
3: Dat was minder, vond ik wat overdreven. Hè.
1: En dan moeten we naar de slotfase in de toegevoegde tijd al. Wat je eigenlijk nooit meer had zien aankomen.
4: Bob wel, hè. Bob zei dat er een doelpunt
1: Bob zei, er gaat een doelpunt vallen. Ik weet niet aan welke kant.
2: Het is gewoon een raar doelpunt. Het is een heel raar doelpunt, omdat je denkt...
3: Ik dacht eerst dat hij Martinez vast had, maar het is andersom. En Martinez denkt, die bal gaat voorbij.
1: Kijk. Lammens is er heel gerust op, heb ik gezien.
3: Ja, maar Martinez denkt van, oké, ik heb hem uitgeblokt, die bal gaat voorbij. Maar dit is wel goed gedaan, hè, van Solenke.
4: Gewoon, je geeft klasse toch? Ja. Ogen op de bal houden, eigenlijk is dit geen kans al.
1: Ja, nee, je ziet,
3: en ook ik snap niet goed wat raken, want vaak wil je hem daar nog kracht mee geven. Dus
2: de reactie van Lammens, ik bedoel, die gaat rechts vanuit... Dat hij afgekeurd wordt. Die zegt, goed, die bal gaat binnen en die draait zich om. Alsof dat er niet
1: kunnen. Frank Mollaar
2: ik kan hem niet pakken, maar ik vind het gewoon een rare reactie. Dat iedereen dacht dat er een fout was op Solenke. Of op van Solenke.
4: Het feit dat hij niet springt, laat wel weer ruimte open voor had hij hem kunnen pakken. Man.
3: Nee, dat denk ik.
1: De eerste schuldige lijkt me wel... Lissandro Martinez.
3: Die wist het ook.
1: Weten.
3: Je zag ook na de goal gelijk zijn reactie van... En je hebt vaak, je blokt de spits uit en je denkt, oké, die bal... Ik blok hem en die bal gaat voorbij. Maar hij gaat echt van op zijn knieën, raakt hij die bal en dus verlaat.
2: Ja, hij kan ook niet harder trekken dan Solanke, want dan trekt hij hem neer en krijgt hij penalty tegen. Dus hij moet hem ook op het einde loslaten en hoop dat hij hem naast komt.
3: Maar Lammens kan hier niks aan doen.
1: Hoe gaan die van Spurs nu naar huis?
3: Ja, blij.
1: Ja?
2: Als waren al thuis, dan zijn ze vertrokken.
3: Ja, gezegd, ze gaan morgen op teambuilding naar Marbella. Ja. Als je dan 1-0 verliest en ook nog eens met 10, dan ga je morgen tot... Minder. Met een slecht gevoel. En ik denk dat je nu echt met een goed gevoel naar daar gaat. Van oké, zelfs met 10 mensen zetten we het recht.
2: Ja, ze gaan naar daar voor de teambuilding. Dan heb je eigenlijk de eerste stap van de teambuilding gedaan door terug te komen. Ja. En ga je nu de tweede stap doen.
1: De tekenen van beterschap hebben we vandaag opnieuw gezien. Hè. Die eerste helft was gewoon...
3: Het was op basis van de prestatie verdiende Tottenham veel meer.
1: Binnenschieten.
3: Minimale gelijkspel, maar zelfs de overwinning.
1: Laatste vraag nog. Baleba, is dat een probleem voor Tielemans? Een potentieel...
4: Ik vrees ervoor. Ik heb het toch gezegd tijdens de tweede helft. Hij zorgde wel voor meer duelkracht op middenveld. Iets meer controle het gevoel. Ook wel omdat Tottenham wel een dipje had in de wedstrijd. Kip-ei, wat is er eerst? Maar ik denk dat hij wel iets biedt aan dat middenveld. Wat bij Tielemans, Menu en Bruno misschien ontbreekt. Maar misschien is het wel een mogelijkheid om Tielemans wat hoger op het veld te zetten. En Bruno iets meer te laten zwerven nog. I don't know. Maar het zou mij niet verwonderen als we naar een...
2: Als Baleba zo invalt, dan Bruno Fernandes die gaat blijven staan. Dat is 100% zeker. Dan gaat het tussen Meno en Tielemans. En dan gaat het de komende wedstrijden bewijzen zijn voor alle twee om wie er mag blijven staan.

0: Excelsior speelt thuis om 16:45 tegen FC Groningen. Het is de laatste wedstrijd in deze speelronde. Samen zijn wij sterker. Ja, dat moet ook wel samen hier, want het is natuurlijk een klein clubje. Als er 3.500 mensen zijn, is het al veel. Een heerlijk matje.
1: Ja, niet normaal, hè?
0: Dat is echt juist. Het is overal nu met die zon en die regio. Oh.
1: Ja, nee, het veld zit
0: nu krijg jij zelf weer, want je speelt alleen nog maar zaalvoetbal.
1: Nee, maar Hans Hatenboer gaf net een paar ballen in de warming-upname. Dat deed hij vroeger al, op ballen inspelen. Ik zei, nu moet je het niet doen, hè, want dan speel je de bal uit. Maar nee, dat ging nog wel, hoor. De bal glijdt lekker over het gras.
0: Ja, kunnen we veel nog verwachten van Hatenboer, denk je?
1: Ja, ik moet ook eerlijk zeggen, ik ben ook benieuwd zeg maar, hoe hij ervoor staat fysiek gezien. Kijk, het is natuurlijk een aanvallende back die altijd heel veel energie in zijn spel legt. Dus ja, ik ben benieuwd. Ik moet ook even kijken hoe hij erin hier staat.
0: We zijn zeer benieuwd, jongens. Ze staan al in de catacombes. Dat staat al snel vol daar. Die willen snel naar buiten, dat is logisch ook. We gaan naar onze commentator, dat is Vincent Schildkamp. We wensen je ongelooflijk veel plezier bij Excelsior Groningen. Jij ook, Vincent.
2: Ja, dankjewel. Dat gaat ongetwijfeld goed komen. Want het werd al een aantal keer benadrukt in de voorbeschouwing op deze wedstrijd. Het zijn twee ploegen die over het algemeen wel voor vermaak zorgen. Dat deden ze ook de laatste edities dat ze tegenover elkaar stonden. Overigens won Groningen hier de laatste twee seizoenen van Excelsior. Maar de Kralingers waren dan weer te sterk voor Groningen. In mei was dat in Groningen. 3-2 overwinning. En ze houden elkaar in evenwicht op de ranglijst. Beide ploegen 7 wedstrijden gespeeld, 11 punten. Het doelsaldo van Excelsior is net wat beter dan dat van de ploeg van Dick Lukien. Maar het is een wedstrijd in de subtop. En dan mogen deze twee teams gaan laten zien waarom ze daar staan. Excelsior ging met een goed gevoel de winterstop in. Het pakte een punt tegen Ajax. En voor Groningen gold eigenlijk hetzelfde. Die wonnen met 3-0 van PEC. We kijken ondertussen naar de opstelling van Ruben Den El. Weinig verrassingen daar. Nauwjoks ontbreekt nog altijd. Enkel blessure. Dat duurt veel en veel te lang. Dat vindt alles en iedereen. Maar het is vooral voor Nauwjoks zelf natuurlijk buitengewoon vervelend. Geblesseerd geraakt op de eerste speeldag. Sliti, een van de spelers die in het oog springt. Goed voor 3 goals. Daar zit hij, Nauwjoks, op de tribune. Moet geduld hebben. Staat wel weer op het veld. Maar is nog niet zover om deel uit te maken van de wedstrijdselectie. Het is de week van de scheidsrechter. Dat heeft u kunnen zien aan de aanvoerdersbanden. En dus ook aan de bloemen die in dit geval zijn uitgedeeld aan Richard Martens. De scheidsrechter van dienst.
3: Ik heb oranje en ik heb wit. Oranje. Het is wit.
2: Tos verricht door beide captains. Blokzijl en Wiedel. Twee jonge aanvoerders. Bij Groningen weten ze dat als ze daar blijven staan, dat ze dan tegen de zon in kijken. Dat zal misschien voor Fase, de doelman, veel besproken doelman afgelopen week, misschien wel een factor zijn. Clement en de jongens zijn de controleurs op het middenveld. Daarvoor Van Bergen in zijn rol als nummer 10 om draaikades weet vanaf de linkerkant. En Van der Werf een beetje hangend vanaf rechts. Maar die zal toch ook veel ruimte maken voor Schreuders. De gemaakte rechtsback door Dick Lukien. En Hatenboer start als linksback. Zijn eerste basisplaats in de Eredivisie sinds 29 januari 2017. Een paar dagen later verkaste hij naar Atalanta Bergamo en bouwde die prachtige loopbaan op. Oud international. Hans Hatenboer. Zonnetje. 15 graden. Mooi op tijd begonnen deze wedstrijd tussen Excelsior en FC Groningen. De eerste lange bal van Fase richting de aanvallers. Het cliché biljartlaken worden wel eens van stal gehaald als het gaat over een goede grasmat. Maar daar is hier echt sprake van. Woudenstein heeft een werkelijk perfect grasveld. Daar wordt een overtreding gemaakt. Dat is een stevig hoor. Daar sliet hij. Laat de boer die even laat weten dat hij er is. Als linksback dus. Jansen daar van Gassel. Darden. zo goed doet. Dat is een overgang van de Quick Boys naar de Eredivisie. Maakt er ook al 3. Plug. Boksel, ja, lastig zo tegen de zon inkijkend. Ingeef van Meissen, hier is Hartjes. Hartjes heeft dan wat ruimte. Licht vastgehouden. Bal blijft in de bezit van Excelsior. Van de Berg. Waarden. Berg hoor, ruimte nu. Veel ruimte ook. Ondrejka. Hemsel is mee. Ondrejka heeft het niet nodig. Probeert het in de korte hoek. Maar daar rit van Gassel. Dreiging in die actie van Jacob Ondrejka. Die vorig jaar al een heleboel uithield in die wedstrijd tegen Groningen. Moest capituleren. 0-2.

0: paas van Rente. Net al een behoorlijk zwaar programma achter de rug, Ruben NL met zijn ploeg. Top 3 van vorig jaar. Heeft wel tegen gevoetbald, Ajax, PSV en NEC. Toch 11 punten. Sterk de start van de Excelsior geweest is. Het eerste blok. Draait daar op het middenveld en daarmee hartjes vrij speelt. Ligt de ruimte.
1: Het wordt Jansen.
0: Voorzichtig opererend Excelsior. Groningen heel compact in de buurt van het eigen 16 meter gebied. Dan met de voorzet richting Garden. Weggekomt de blokcel. Bal snel weer in het bezit van de thuisploeg. Kooijan, dat is risicovol. Want als het misgaat, kan Groningen omschakelen met de snelheid van Schreuders. Schreuders, laag. Die Kooijan herstelt zijn eigen fout. Dan is het de beurt aan Excelsior bij deze paas. Van de voet van Hartjes.

Sterker nog, hier komt de eerste grote kans van de wedstrijd. En die wordt ook gelijk afgerond. En zo komt FC Groningen op een 1-0 voorsprong. Dat hij daarvoor in zo te vinden is, zegt natuurlijk heel veel over de intenties van Groningen. Want het is Rente die daar de boel onder druk zet en scoort. Dit is toch echt de centrale verdediger. Iedereen doorgeschoven, iedereen 1-op-1. En dan profiteert Rente van een hele zwakke aanname van Biedel. Dan rond dit vervolgens als een echte spits af, koeltjes oog in oog met Van Gassel. Snelle 0-1 voor FC Groningen. Nou, deze fout van Biedel, die hem ook namelijk behoord wordt aangespeeld. Met het recept, een cocktail, voor problemen. De derde inworp van Meijsen, Garden, en dan nog een keer geschoten. Een halfbakken appel voor Hensbal. Daar heeft geen sprake van. Durfde het aan. Betaalt zich dus uit. Fout van Biedel.

Rinten. De boer krijgt daar steun van Rinten. De vierde verre inworp van Rick Nijssen. Het hoofd verlengd dus door Wiedel en Fase. Een melee in van spelers. En daar vond hij geen uitweg. Never a dull moment. Jim Fase.

als hij de bal eenmaal gevonden heeft, wil hij tempo maken fase. De druk in en Garden. Dat moet er voorkomen dat fase misschien hem op loslaten, maar dat kan niet goed. Het zou de eerste keer zijn dat hij aan de basis staat van iets moois met Groningen. Voor Schreuders. Dat is het ook. Schreuders die ook doorjaagt. Nu wordt het problematisch voor Da Silva Moreira. Is het goed op? Schreuders daar aan zat, maar de inworp is voor Excelsior. Iedereen op de helft van Excelsior. Schreuders. Weg naar Blokcel.

Excelsior in de openingsfase behoorlijk wat problemen om in de buurt te komen van de fase. Mogelijkheden te komen, daar staan kansen. De Jong. Gojan geraakt en niet de bal door Pelle Clement.

Oosteinsel. Deze pas is te scherp. Komt er bij Fase. Hier wel. Die komt er liet hem de bolk in de steek. Guatemala. Krankzinnige omstandigheden, dat moet natuurlijk altijd al bij verteld worden. Guatemala tegen Suriname. Voor de Surinamers. De blessuretijd mist daar. Mist is een kwartfinale plek. Nations League in die zone. Die heeft het na afloop behoorlijk uit de hand. Schreuders. Rijka zoekt de combinatie van Bergen. Het bos in. Van der Werf, goede paas ook, schitterend gevoetbald. Dit moet de 2-0 zijn, maar dat gebeurt niet met Van Gassel. Wat een enorme kans voor de spits van Groningen om er 0-2 van te maken naar een formidabele actie van Van der Werf. Hij speelt zich hier aan de zijlijn schitterend vrij door Jansen te kijken te zetten en dan daarna de steekpaas. Eindelijk voor Jansen. Precies de goede snelheid. Het mooi doen met een stift. Gassel zit er nog net aan. Geen 0-2. Ja, als het misgaat, dan zeg je na afloop altijd meestal wat zakelijker. Dan er dus. Van Gassel 2-5. Zo heeft Groningen in de openingsfase van deze wedstrijd, de eerste 17 minuten, de zaken uitstekend voor elkaar. Positieve balans als het gaat om standaardsituaties. Het scoorde zelf al 5 keer uit de corner. Gaf nog geen doelpunt weg uit hoekschop. Ondrejka.

strafschop weggegeven. Weer de druk in van Gassel, deze keer klem vast. En dan wordt daar een overtreding gemaakt door Van der Werf. Op schiet hij. De Werf krijgt geel. Excelsior wilde er snel uit. Dan hebben ze natuurlijk ook een prima pion met schiet die rap is. Van der Werf hield hem al vast. Voor het moment dat het echt gevaarlijk zou kunnen worden. Kijk, daar gebeurt het links in beeld. Breed leggen. Ja, Excelsior heeft echt grote problemen met een gretig en goed voetballer tegen FC Groningen. Deze bal nog aangeraakt. Uithaal van Clement. De boosheid zit nu op Martens, maar Excelsior heeft grotere problemen dan het wel of niet beoordelen van het moment van zo even. De jongere bal over de goal van Gassel. Thorstensson. Jansen. Eigenlijk geen afspeelmogelijkheden voor Jansen.

Van Gassel, maar de bal de ruimte ingespeeld. En kijk wat er daar te halen is. Fasen. Geen risico met hartjes in de buurt. Meijsen wint het van Clement. Rente. De snelheid.

prima aanname van Van der Werf. En die kan dan op gaan stomen. Aan de rechterkant lag veel ruimte. Het wordt de linkerkant wel een beetje op onthoud. Van Hatenboer.

0: Twente. Zou je bijna zeggen, als je Van der Werf van de bal ziet. Want die voelt het een beetje op dezelfde manier in. Heeft die zijkant naar binnen trekken. Bal op ijzer.
1: Vooruit Lennart! Vooruit Irakli! Vooruit Irakli!
0: Nog snel. Te veel tijd. De jongen. Zag er geen overtreding in. Er is Hatenboer. Rijka. Erg beweegt. Ja. Het houdt een beetje in het midden tussen een poging om die bal te controleren en een doelpoging. Heel veel verrassing eigenlijk in de aanval van FC Groningen. Verdedigend is het goed voor elkaar, heel gedisciplineerd. Opgeteld waarom Groningen al 24 minuten lang de bovenliggende partij is op Woudenstein. Minstens zoveel energie in. Als zijn eigen ploeg. Rijka. Een aantal punten vergeefs buitenop. Hier is op Rijka trouwens. Willemsson die even uit de spits was weggelopen. Voorzet weggekomen door Wiedel. Hier dus weet. Linkerbal van de jongen. En als ze nu opschieten, dan is het 4 tegen 3. En dat kunnen ze zeker met Sliti. Ja, die heeft de andere 3 niet nodig. Het is eigenlijk de eerste min of meer serieuze doelpoging van Excelsior. We zijn al ruim 26 minuten onderweg. Maar hij raakt hem allesbehalve voortreffelijk.

Willemson. Slaan van Plug. Jansen. Komt erin. Jansen. Voorzet geblokt. Het is een corner voor Excelsior. Van Schreuders. Dat is volgens mij dubbel. Van Jegoyan. Ja, hij gaat er gewoon door zijn enkel scheuren. Dus dat ziet er even lelijk uit. Schade valt gelukkig mee, want daar staat weer. De pijn lijkt weg te trekken. Een goede bal, maar de vlag gaat ook omhoog voor buitenspel. Ja, stel, hij loopt er tegenaan en hij valt binnen, dan telt hij niet. Een feitje is aangesneden door Jegoyan. Het lijkt ook dat Van Eysen daar inderdaad buitenspel staat.

Het Excelsior-publiek kijkt een beetje leidzaam toe aan de ontwikkeling in het eerste half uur. Getrommel en geroffel komt uit het Groningse vak. En die hebben het sowieso lekker naar hun zin. Het zijn prima temperaturen, het zonnetje schijnt nog. En ze staan ook nog met 1-0 voor de goal van Rente. In de zevende minuut.

even voorbij komen van die stevige, overigens volkomen correcte sliding van Plug. Rijka, handig. De bal lijkt me over de achterlijn, ja. Dat is ook zo. Groningen.

Raiders. Van dat mannetje voor Willemsson. Die moet dan het duel aangaan met Wiedel. Maar die is in de lucht. Best lastig te kloppen. Die is hij kwijt. Schreuders houdt daar vast. En dan gaat de bal op de stip. Dus de penalty voor Excelsior. Daar heeft hij de schijn natuurlijk al tegen. Door dat eerste moment dat hij even vasthoudt. En daarna doet hij het nog een keer. En die op de som is voldoende voor een penalty. Dit is een vederlichte strafschop die Excelsior hier krijgt. Maar de bal gaat op 11 meter. Torstensson, goede versnelling. Daar al even het vasthouden. Dan laat hij daar uit balans. De vraag is alleen hoeveel Schreuders daar nou mee te maken heeft met dat tweede moment. Dat is vasthouden. Maar hier. Dat is toch heel minimaal. Ja, de vraag dan of de VAR nog een hoek gaat vinden om dat te bevestigen dan wel te ontkrachten. Daar zijn ze nu druk mee bezig. Het eerste vasthouden gebeurt sowieso buiten het 16 meter gebied. Het gaat natuurlijk om het tweede contactmoment. Als dat er al was. Dus. Want de beslissing van Martens vindt goedkeuring in Zeist. Hier is het vasthouden, dat is allemaal naar buiten. En daar nog een keer vasthouden, ja, heel licht aan de linkerarm, daar kon je het goed zien. Het is echt een vederlichte penalty. Als je dat dan weer afzet tegen dat minimale contact gisteren in de Kuip. Ook, bal ligt op de stip. Goyan Fase. 1-1. Onberispelijk binnengeschoten door Goyan. Net werkelijk uit het niets komt Excelsior naast FC Groningen. Wat ruim een half uur lang de bovenliggende partij was. Ja, hij kan er wel een beetje om lachen. Op dit niet. Ik wil te lachen voor Schreuders. Het is gewoon de schijn die hij tegen heeft door dat eerdere vasthouden. En daarna was Martens heel gretig om hem op de stip te leggen. En altijd één grote leerschool, die rechtsbackpositie. Schreuders. Een harde leerschool aan het begin van de competitie. Die was met Van Bommel. Alle kanten voorbij gelopen werd.

begint de wedstrijd eigenlijk opnieuw. Rijka. Maken met de snelheid van Da Silva Moreira. Die komt leek. Om zich toch nog terug bij te vechten in dat duel. Ten koste van een corner. Hij is behoorlijk bezig, die linkerspits. Die ook al die corners trapt. Groningen op Rijka. Een jaar gehuurd van Parma. Is hij weer. En erin gewacht, Willemson niet en val van Gassel. Van Gassel in de fout. Zo betrouwbaar, zo belangrijk voor Excelsior. Hier kan hij pas laat reageren en zit hij mis. En herstelt Groningen de voorsprong. Schitterende voorzet, dat zeker van Tika de Jonge. Want met zoveel vaart getrapt. Heel scherp aangesneden. Men kan Van Gassel pas laat reageren met al die spelers voor zich. Maar dan nog zal hij erkennen dat dat beter moet dan dit. Hij die al zoveel punten pakte voor Excelsior. Dat hier even stevig te mist in. De goal, de naam van Tika de Jonge. Hij redde eerder nog. Dat was kort na de 1-0. Vertreffelijk. Stiftje van Willemson. Van Moreira. Ik zal tegen Van Berg gaan. Die is natuurlijk snel. Groningen omschakelen. De rechtsback van Excelsior een overtreding. En dan zeggen ze bij Groningen. Ja, hallo. Dat is toch een veelbelovende aanval. Maar de kaart houdt Martens op zak. Dat was een rare beslissing. Groningen komt wel echt met 4-5 man uitgestort.

Bergen. Geen controle. Sliet hij eruit. Rap. Sprint weg bij Rente. Maar die heeft er nog eens de goede versnelling te pakken. Sliet hij naar binnen toe. Goed balletje. Garden. Moeilijk hoek. Garden. De inzet van Garden nog geblokt. Excelsior komt er ook wat beter in. Prima actie van Sliet hij aan die rechterkant. Ternauwernood nog kan verdedigen. De jongen moet net zo'n lobby opstarten als Ferry. De spits van Feyenoord eerder deed. Nou, dan krijgt hij de goal nog op zijn naam. Er is iemand die besloten heeft om op naam van Van Gassel te zetten. Tweede treffer van FC Groningen. Voorlopig is het dus een eigen treffer van de Excelsior doelman. Mag maar tot die Groningse lobby op gang komt. Lekker uit de verf. Groningen neemt even zijn tijd. De boel kan er niet al te lang over doen. Martens is aan het aftellen. Van Bergen loopt op alles. Wiedel. Twee minuten minimaal de extra speeltijd in de eerste helft. Zo'n wedstrijd waar we naar uitkeken met deze twee ploegen. Het is ook best vermakelijk geworden allemaal, de eerste 45 minuten. Zeker van de kant van FC Groningen dat er gewoon een stuk beter in zit vandaag dan de thuisploeg. Een beetje de mazzel gekregen van die gemakkelijke penalty. Vrij snel daarna Groningen het voordeel alweer te pakken. Een gegrabbel van Van Gassel. Willemsson. Bergen deed slim, een stapje terug. Geen sprake van buitenspel. 1-1 met Wiedel. Van Bergen. Wiedel blijft goed naar de bal kijken. En Meijsen schatte de situatie vervolgens goed in. Igoyan.
Jansen. Torstensson. Ja, zover was Jansen nog niet. En Clement verdedigt goed mee. Veel vertrouwen aan de bal, Groningen. Beetje te veel misschien hier bij Blokzijl. Balverlies. Karden staat geparkeerd. Rent ertussen. Willemsson in één keer goed doorgespeeld door Ondrejka. Hatenboer is onderweg. Heeft hij het gezien, Willemsson? Misschien wel. Maar andere plannen. Schreuders. Schreuders. Zit geblokt. Was toch nog een aardig moment voor FC Groningen in de slotfase. Niet helemaal de meest gelukkige keuze van spits Willemsson die Hatenboer negeert. En daarmee was de kans eigenlijk weg en had het verschil. Zal hij misschien ook wel denken, Lukien. Iets groter kunnen zijn dan de 2-1 die nu op het bord staat. Rente met de snelle goal. Gepruts van Wiedel. Makkelijke penalty. Gelijkmaker Jegoyan. En het gegrabbel van Van Gassel zorgt ervoor dat Groningen met 2-1 de pauze ingaat. Veel te bespreken. Dat gaan we zo doen met Jan Joost en het Wiegers. Tot zo.

0: Twee ketsers van je welste op Woudestein. 4.500 mensen. Ik was er even 1.000 vergeten in de voorbeschouwing.
1: Ja.
0: Zien dat de man die nou in zijn hele loopbaan misschien wel 55 punten voor Excelsior gepakt heeft, er ook wel eens een keertje naast kan zitten. Van Gassel, geweldige keeper uiteraard. Mooi mens ook. Maar ja, als een bal van afstand wordt geschoten en we hadden het er net over, moeten keepers nou vaker komen? Wat denk je?
1: Ja, dat is moeilijk, hè? Ja. Inschatting en hoort ook bij de kwaliteit van een keeper. Je ziet het eigenlijk wat minder vaak terug in de Eredivisie komen. En nog keepers die heersen zeg maar in de 16 meter. Maar dit is ook een hele goede aangesneden bal. En volgens mij ziet hij hem heel laat komen. En ja, het is natuurlijk een fout van de keeper. Dus ja.
0: Ik twijfel op deze ballen altijd. Het is, kijk, hij zit wel echt in jouw 5 meter. Ja. Moet je dan toch niet gewoon komen?
1: Ja, dat kan. Dat is een keuze van de keeper. Kijk, hij heeft er zicht op. En ja, als hij ervoor kiest, moet hij hem natuurlijk wel gewoon hebben. Want zijn lichaam kan er nog achter zitten.
0: Ja.
1: En ja, dat was ook niet het geval waardoor die bal erin kan gaan.
0: Doodziek uiteraard, want dat was weer een voorsprong voor FC Groningen. De 1-0 was uiteraard ook al eentje waarbij ik denk, oi, oi, oi. Ja, Wiedel is nog redelijk betrouwbaar.
1: Een keer de aanname. Nou, het idee is goed, hè. Vrije man vinden, driehoekje maken. Alleen, hij krijgt de bal op zijn linkerbeen uitgespeeld. Dus hij staat gesloten eigenlijk. Dus hij kan niet vooruit aannemen. En die aanname is met links. Dus veel te hard.
0: Trampoline, hoor.
1: Ja, veel te hard aangenomen. En die fout mag hij natuurlijk ook niet maken. En aan de andere kant moet hij ook gewoon op zijn rechterbeen aangespeeld worden. Want dan kan hij vooruit spelen.
0: Ja, en dan kan hij ook gewoon naar de zijkant meenemen.
1: Ja, precies.
0: Dat is wel
1: daar gaat het wel om, deze kleine momenten. Ja. Het zijn allemaal verkeerde aannames, technische fouten. Dus dat is zonde voor Excelsior.
0: Ja, heeft ze Groningen wel verdiend de voorsprong.
1: Ja, zeker. Ja. Groningen was beter in de eerste helft. Heeft ook meer gecreëerd. Dynamisch rechterkant met Blokzijl, Schreuders en Van der Werf vooral. Die goed aan de binnenkant ook kan spelen. Zo creëerden ze ook een kans, een individuele actie van Van der Werf. Een pannetje, een steekbal.
0: En topfit?
1: Ja, ze zijn allemaal topfit. Dus dat zag er gewoon goed uit bij Groningen. Uiteindelijk in één keer uit het niets in 1-1.
0: Ja, die gaan we er zo meteen even bij pakken. Want het is het weekend van de dubieuze beslissingen. Dat was ook hier weer het geval. Kortom, we zijn zo meteen terug. Halverwege is het bij Excelsior Groningen 1-2. Tot zo. Excelsior Groningen staat halverwege 1-2. En dit? Ja, het liefjes.
1: Ja, het is heel lichtjes, hè. Minimaal.
0: Kijk, daar was een overtreding.
1: Ja, en dit is echt lichtjes. Je ziet het volgens mij hier, zie je het, dat hij hem een beetje vasthoudt. Echt licht. Maar ja, de scheidsrechter maakt de beslissing penalty en de VAR durft niet in te grijpen.
0: Nee, vind je dat de VAR wel moet ingrijpen? Of is het... Kijk, er is wel iets
1: minuscuus. Ja, dat is het. Ik vind het eigenlijk te licht, maar ik begrijp wel dat de VAR niks durft te zeggen. Kijk, gisteren was het ook licht.
0: Gisteren was het ook bij Feyenoord.
1: Het wel weer. En dat is nou eigenlijk precies hetzelfde. Ja. De ene keer wel, de andere keer niet. Maar als voetballer zijnde, en denk ik van ja, weet je, dan weet hij zelf ook eigenlijk denk ik wel dat het minimaal is.
0: Ja.
1: Alleen iedereen kent de regels, hè? Je shirtje trekken, licht vallen.
0: Ja.
1: VAR gaat er naar kijken.
0: Blijft wel een contactsport. Is trouwens wel een heerlijke penalty.
1: Ja, goed ingeschoten. Je gooit hem weer. Speelt overal op het veld trouwens. Overal te vinden.
0: Ja.
1: Dus moeilijk ook te dekken. Maar Groningen was beter in de eerste helft. Hè. Laat dat duidelijk zijn.
0: Ja, een stuk beter zelfs. Overigens hebben zowel de VAR als Makkely gisteren dus dat beeld van achteren, wat we uiteindelijk in de Eredivisie hebben laten zien, hebben zij nooit gezien.
1: Ja,
0: dus
1: dat is
0: vrij pijnlijk.
1: Ja, dat is pijnlijk. Want dan heeft Makkely nu waarschijnlijk het gevoel van, ja, had ik het wel goed gezien, en jullie hebben het eigenlijk niet goed gezien, omdat jullie de beelden niet hadden.
0: Ja.
1: Dat is natuurlijk...
0: Dat is een beetje de omgekeerde wereld.
1: Ja, dat kan niet.
0: Goed, er zijn geen wissels. Excelsior-wissels zijn lekker een beetje aan het ballen. Excelsior zelf komt er ook weer aan. Ik zie Groningen al met een zeer actieve... Hoe heet het ook weer?
1: Ja, activatie.
0: Een activatie-warming-up. En dan komt even een man bij ook die in zijn handen gaat klappen en zijn benen gaat paaien.
1: Dat kan jij ook, hè? Dit.
0: Oh.
1: Nee, maar spieren even weer warm maken.
0: Tuurlijk.
1: Actief zijn.
0: Onder begeleiding kan je ook zelf uit wiegers komen.
1: Ja, tuurlijk kunnen ze dit zelf. Maar weet je, het is allemaal professioneel geworden. En ze zorgt ervoor dat iedereen meedoet. En niet dat je zeg maar dat het fluitsignaal gaat, dat je dan denkt van hé, we gaan nu beginnen. Nu denkt het brein al van nee, we zijn al begonnen.
0: Hij is wel allemaal klaar voor zijn korte broek. Lange noppen, hup,
1: ja.
0: Goed, we gaan lekker weer voetballen, jongens. Het staat 1-2. Het was leuk, het was vermakelijk. Het was lang niet altijd even goed, maar het was wel qua entertainmentwaarde uitstekend. Vincent, terug naar jou. Jij vond het ook leuk, toch, eerste helft?
2: Ja, zeker. Ik heb me wel vermaakt. Zeker van het spel van FC Groningen ben je wel vrolijk. Want het zat echt goed in elkaar, zowel aanvallend als verdedigend. De zaken prima op orde op Woudestein. En zij, Excelsior, waren toch behoorlijk afhankelijk van deze man, van Yegoyan. Hij had een atypische eerste helft van Gassel. Hij staat al het hele seizoen goed te keepen. Excelsior schoot. Voetbal natuurlijk zelf ook niet goed. Dat is één ding. Hij schoot zichzelf bij de doelpunt natuurlijk behoorlijk in de voet. Eerst Wiedel, daarna Van Gassel. Maar goed, 45 minuten om dat te herstellen. We zien vanuit het perspectief van de thuisploeg. Groningen zal ongetwijfeld de lijn willen doortrekken van de eerste drie kwartier. Hakenboer vliegt in de tackle op de bal. Een raad ze tussen ongeveer. Dat is een prima met elkaar vinden, dus niet hier aan te doen. Nijs. Is die Wiedel. Claimer nog een hoekschop, maar die komt er niet. Peter Strikker van Thorsteinsson. De schoenen haakt in elkaar van Thorsteinsson en Van Bergen. De euvel verholpen. Van de Werf. Richting de tweede paal. En niet echt lekker geraakt door Schreuders. Dat sloeg Van de Werf aan het zwerven. Een aantal uitstekende acties in de benen had in de eerste helft.

kan de bal ongestoord oppikken. Doorstaansel. Sliti. Versnelling van Sliti. Schept de bal richting de tweede paal. En dat doet hij. Te scherp. Moet natuurlijk een ongelooflijk leerzaam jaar voor hem worden. Voor Sliti. Veel spelen. Ontwikkelen. Zegiel scenario dat achterhoofd houden.

Drenthe. Gooian af. Deel opgesteld. Situatie onder controle, kan terug naar Fase. Dat is mis bij Fase. Gevolgen. Ruimte voor Clement. Van Bergen maakt het breed. Binnendoor kan ook. Oh, mooi balletje, maar net te hard. Goed gezien door Clement. Geeft net te veel snelheid mee. Het paasje richting Ondrejka. Zo speelt de bal rond. Uit dan Tika de Jonge. Drie wedstrijden ongeslagen. Daarmee een goed gevoel natuurlijk die interlandbreek ingegaan, Lukien. Stadion uitgeknald door Wiedel.

goed uit voor Groningen met Van Bergen. Bergen loopt zich dan vast op Meijsen. Igoyan. En Sliti. Dat heeft de fase ingeschat. Confrontatie met Sliti. Van der Werf voert een steekpaasje. Net te scherp voor Willemsson. Die ruimte ligt er echt wel voor Groningen. Als ze de bal even vrij hebben in het middenveld. In ieder geval voor dat Excelsior kan aansluiten en daar de tegenstander op eigen helft kan vastpinnen. Het begin van de tweede helft, de eerste 10 minuten. Dat is gelukt eigenlijk van Hateboer. Veel te hard van Gassel. Een beetje rommelig. Hard. Komt niet uit tussen drie tegenstanders. Zorgelijke blik bij Ruben Den El, die het belang wel kent van deze thuiswedstrijd. Hierna volgt een vrij stevig programma voor Excelsior. Wedstrijden tegen Heerenveen en Fortuna, volgens Twente. Excelsior hier de vrije trap krijgt. De eerste keer dat Schreuders de beslissingen van Martens en Heerenman gaan volgen. Blijft staan en uiteindelijk bij de tweede paal. Torstein zonder tekort. Matjes ertussen. Van Bergen inmiddels weer op de been. Plug. Uiteindelijk komt hij boven de voeten van Ondrejka. Ploeg natuurlijk weg uit het centrum. Ondrejka naar de tweede paal. Schreuders terugleggen. Dat ziet er aardig uit. En Bidel die het vervolgens oplost voor Excelsior.
valt het net niet lekker voor FC Groningen in de eindfase van die aanval. Intussen van Lukien weer een balbezit. Schreuders, dan maar zelf. En een penalty. Nou, over lichte strafschoppen gesproken. Nu staat hij aan de andere kant van het verhaal. Schreuders, en zijn ze bij Excelsior kwaad over de beslissing van Martens. Eens even kijken. Schreuders zoekt naar afspeelmogelijkheden. Die zijn er niet. Dan maar zelf. Silva Moreira. Schiet die bal dan weg na het contact of door het contact van Silva Moreira? Dat is de vraag. Blijft deze beslissing van Martens ook staan? Dat is een zeer de vraag, want hij wordt naar de zijkant geroepen om het nog eens een keer te beoordelen. Deze hoek bezien gaat die bal toch echt via de voet van de Silva Moreira de andere kant op. Volgt daarna de valpartij en zal deze beslissing van Martens worden teruggedraaid. Hier krijgt hij de bal echt op zijn voet. De rechtsback van Excelsior en is er niet zoveel aan de hand. Kan hij daarna geen kant meer op, maar heeft hij de bal ook nooit meer onder controle, Schreuders. Ziet Martens de botsing daarna als losmoment en blijft hij bij zijn beslissing. Nou, hij neemt in ieder geval zijn tijd.

0: spanning kijken ze allemaal toe rondom Martens. Die denk ik wat problemen met de communicatie heeft, want de telefoon komt eraan te pas. Het is wat allemaal met die communicatie de laatste tijd, die oortjes. Gisteren zagen we het al bij scheidsrechter Van der Laan dat het allemaal niet functioneerde. Nog in Helmond problemen met de apparatuur en nu weer. Eens kijken of alles een keer gereset kan worden. En hij heeft bij zijn beslissing. Martens. En dus is het laatste in het geval in zijn optiek. Wordt de bal wel geraakt door de rechtsback. Maar komt Schreuders daarna in botsing. En wordt dat uitgelegd als een overtreding.
1: Nou.
0: Dat is hoogst opmerkelijk. Bal hiervoor op de stip te leggen. Hij duwt de bal op goed geluk eigenlijk voor zich uit. De ruimte in. De bal raakt de voet van de tegenstander. Kan er nooit meer bij. Botst. En houdt er een penalty aan over. Dat is de gang van zaken. Merkwaardige beslissing. Maar goed. Gesteund door Zeist. Wat nu weer. Apparatuur eerst hersteld worden. Misschien een idee om die kastjes een keer grondig te resetten.
2: Nee, hij heeft niet eens positie misgenomen. Kom op.
0: Het is de week van de scheidsrechter, maar aan controverse deze week. Maar beslissingen. Geen gebrek. Laat zo zeggen. Hij is trigger happy. Als het gaat om het geven van penalties. Richard Martens. Tom van Bergen met de penalty dwars door het midden. Zo staat Groningen met 3-1 voor. Is Van Bergen nu alleen de clubtopscorer van FC Groningen. Dit is zijn vijfde van het seizoen. Berispelijk binnengeschoten. Dat is ook het moment dat Ruben Danel, als we nog eens kijken naar die benutte penalty van Van Bergen, zijn elftal wel drastisch gaat opgooien. Er staan maar liefst vier wissels klaar. Vier wissels in één keer. Verse spits, Janssen en Garden eraf. Bos en Dominguez in de ploeg. Thorsteinsson en Da Silva Moreira. Dat is wel ruim. Van Vianen en Sulzbacher zijn de vervangers. Vier wissels in één keer. Een poging om het tijd te keren. Gaat het Excelsior brengen. De laatste 25 minuten van deze wedstrijd. Wissels van Den El. Misschien meer opportunisme. Daar is wel gelijk de dreiging. Dominguez. Met de corner. De draagje zit echt even helemaal kwijt. Dat die bal op elkaar geraakt. Dat kan natuurlijk nog gecorrigeerd worden. Van Clement, Hensbal. En vervolgens wordt die bal nog aangeraakt. De bal valt op de hand van Clement. Dat is wel een beetje uitgestoken. Maar we gaan door. Clement die wel echt een hele lekkere wedstrijd speelt op het middenveld.

En dan, ja hoor, daar valt hij in. Is het 4-1 inmiddels. Halverwege de tweede helft. Willemsson die nog een enorme kans ziet liggen in de eerste helft. Werkt hem nu wel binnen. Helemaal aan de linkerkant, de afleiding bij Clement Willemsson doorgelopen. Die combinatie past. Uiteindelijk heeft Van Gassel geen zicht op de bal en is hij kansloos als Willemsson die bal binnenschiet. Excelsior Groningen is 1-4. Groningen is gewoon de betere partij. En ruimschoots afstand van de thuisploeg.

stukje mee. Maar daarmee wel 6 veldspelers van Excelsior uitgespeeld. En de opening is prima. Willemson als hij erbij kan, maar dat kan hij niet. Als schiet door. Voor Willemson is het zijn 5e van de competitie. Voetballers die in de combinatie ijzersterk zijn. Land, Clement, Bergen, Van der Werf, De Jonge. We hebben echt iets heel bijzonders nodig in de laatste 20 minuten. De jongen zit mis. Royan. Binnengehouden.

ver voor zich uit. Hartjes zit mis. Groningen kan gaan counteren met Clement. Zijn opgehouden, Clement. Groningen gaat wisselen. Hateboer naar de kant. Zijn wedstrijd zit erop, maar bijna 72 minuten wordt afgelost door Tsinger. De laatste 20 minuten zijn voor de Hongaar. Dat is een behoorlijk rap, onze Hateboer. Zijn 32e. Bos laat de inworp over aan Plug. Meer specialisten dus, Excelsior voor de verre inworp. Fase met één vuist.

Bartjes. Kan het aardig uitpakken als hij de bal een beetje tegen zijn kont aangeschoten krijgt, Dominguez. Vond het uiteindelijk niet gunstig voor hem. Fase, sterk. Land naar Clement. Komt Groningen weer in beweging.

Bos. Door bij Schreuders. Maar die cross terug in dat duel. Bos, altijd. Nu is Schreuders wel gezien. Maar dat gaat. Voorzet. Bos een beetje in de steek. Krijgt Excelsior nog de vrije trap. Te gaan nog op Woudestein. Daar zit Luciano Valente. Groningen uiteraard. Even kijken hoe het ervoor staat. De Houtman is er ook. Mooi te zien. Willemsson. Deze bal schiet door en is dus voor Van Gassel. Van Bergen. Het positiespel van FC Groningen zit deze middag, inmiddels vooravond, gewoon uitstekend in elkaar. De spelers weten elkaar heel gemakkelijk te vinden. Zo laat Groningen Excelsior eigenlijk in grote fases van deze wedstrijd. Excelsior achter de bal aanlopen. Natuurlijk sowieso al meer naar voren leunt om misschien nog iets te kunnen doen in het laatste gedeelte van deze wedstrijd. Maar eigenlijk worden ze keer op keer heel gemakkelijk uitgespeeld door het Groningse middenveld. Tika de Jonge. Willemsson. Willemsson zelf. Alles binnendoor werd eruit gehaald.

0: ineens. Zeg, is dit hier aan het werk? Kijk naar de reactie eigenlijk op deze voorzet van Sliti bij zijn medespelers. De schouders beginnen al een beetje te hangen. Niet zo gek is natuurlijk met een 1-4 tussenstand. En dat niet alleen. De tegenstander die gewoon op alle fronten vandaag beter is. Daar ben je een beetje wanhopig van.
1: Vier man uit positie speelt.
0: Die gooien.
1: Soetsbacher.
0: Dreiging van Jegoyan. Jegoyan nog altijd. Lekker onder controle. Bal valt ertussen en uiteindelijk het schot erop. Uit de tweede lijn van Bos. Het zijn wat momentjes. Maar niet heel veel meer dan dat. Dat Excelsior deze middag vanavond bij elkaar gevoetbald heeft. De berusting zichtbaar bij Emin Sliti.
1: Thank you.
0: gedachte was dat Schreuders daar een overtreding maakte. Dan had hij niet de spel gewoon doorgaan als je dan de bal opraapt. Hier. Dat was steeds. En Groningen staat er nog drie klaar. Wat te maken. Zawada niet zo heel veel nu. En de koek voor Willemsson. Ja, Metoe staat klaar. En Eggens is de derde wissel. Dit wisselmoment van Lucky. Van der Werf. Een goede wedstrijd. Ja, wie niet eigenlijk bij Groningen. Natuurlijk, de wedstrijd tegen Ajax. Heel erg hoor. Dus in de volgende speelronde. Heerenveen op vrijdagavond dus tegen Excelsior Groningen. Tegen Ajax op zondag, zegt de tijdstip als de wedstrijd van vandaag. Fase. Het zit erin opgesloten. Dat het ook wel eens misgaat. Profiteert Excelsior ervan? Dat is de vraag. De draai geschoten door Dominguez. Het antwoord is dus Frans nog nee. Igoya. En weggerost door Eggert. Zelf een positie. Igoyan. Een aardige aanval van Excelsior. Maar weer een blok. Eggens probeert weg te komen. Maar dat slaagt hij niet in. Nijssen. Ja, het heeft weinig invloed gehad op het resultaat. De twee vallende penalties die hij gaf. Zeker die twee. Betwisten dat de overwinning die FC Groningen vandaag gaat boeken op Woudestein, dat die volkomen verdiend is. Nou, hij gaat zijn ploeg over de tegenstander van vandaag heen. Ik heb voorbij. En dan komt FC Groningen op slechts één punt van de tegenstander van volgende week, Ajax. Dat was natuurlijk de inzet van die wedstrijd van vandaag. Aansluiting houden met de bovenste zes. Springt zijn tegenstander in de rug. Dus een vrije trap voor Groningen. Richting de extra tijd. Die bedraagt minimaal 6 minuten. Dat heeft alles te maken met het VAR-moment. De tweede penalty in deze wedstrijd. Helemaal vrij. Van de kant naar het middenveld verhuisd. Met twee van mee toe. De derde optreden dit seizoen. Dit is Clement. Dit van de jongeling was de bedoeling. Dan gaat Echens hier licht over de scheef. Is de vrijschop voor Excelsior.

0: We zijn voor de vierde keer op rij ongeslagen blijven, FC Groningen. Dat is ook het geval voor Excelsior. Dat voor de vierde keer op rij niet winnen. Dat is dan niet de serie waar ze de Kraling heel nerveus van worden. Dat zal er wel vaker gebeuren. In de problemen daar. Wordt hersteld door Blokcel. Die scherpt tot het einde. Dat geldt een tijdje niet meer voor alle Groningers. Heel niet zinnig. De Ramp was dat ook al een paar keer. De derde minuut van de blessuretijd, deze hoekschop van Excelsior. Ja, Max teruglegt. De Groningen wil nog een keer uit met die verse krachten. Laat mee toe. Excelsior heeft nog wel de discipline om volle bak terug te sprinten met zo'n beetje het hele elftal. Ja, dat zit allemaal wel goed. Die fitheid. De selectie van Ruben Danel. Nog gewoon van tussen de buitenspel. Maar aan de bal hadden ze het vandaag gewoon niet. Gewoon overklast door Groningen. Lente er weer tussen. Heeft er nog wel zin in, mee toe. Het is een bijzonder rommelige slotfase. Clement. Eggens, oh, die krijgt hem gelukkig mee. Wiedel zat mis. Eggens en Van Gassel. Voorkomt een grotere uitslag. Goede redding van Gassel. Hij is getast door Wiedel. Maar Wiedel allemaal begon eigenlijk in deze wedstrijd. Hij stevig in de fout. Aangeraakt, bal die blijft hangen, wordt er alsnog 5-1. Ja hoor, het zal hem niet vaak gebeuren, maar hij maakt er 2 in deze wedstrijd. Marco Rente. De 1-0 en de 5-1, dat zou zomaar de eindstand kunnen zijn. En zo beleeft hij een schitterende middag natuurlijk, de centrale verdediger. Dat geldt eigenlijk voor heel FC Groningen. Dat Excelsior declasseert in eigen stadion. Komen verdient de 3 punten. Gaat binnen hengelen. Land met de voorzet. Zawada. Uiteindelijk op de doellijn staan er 2. De goal van Rente niet kunnen voorkomen. De bal gaat er tussen de palen. Ik zal er nog even vanuit dat hij wel op de naam komt van de Rente. Al weet je het nooit helemaal zeker. Meijsen zat er als laatste aan. Zij beleven een schitterende middag in Rotterdam. Ja, de laatste seconde van de wedstrijd wil hij natuurlijk nog een beetje goochelen. En dan is daar het laatste fluitsignaal van Martens. Schade bij Fase valt echt wel mee. FC Groningen verslaat Excelsior. Dat doen ze met ruime cijfers. Het wordt maar liefst 5-1. Tussen 2 ploegen perfect in balans waren. Voorafgaand aan het duel met 7 gespeeld 11. Maar Groningen neemt een dubbelzinnig afstand van Excelsior vandaag. Onder andere met een stelle goal van de Rente die
1: profiteerde van de fout van Wiedel. En dat is een echte spits afronden. Kijk eens even. Groningen katapulteert naar plaats 6. Excelsior levert in positie en staan nu 8e. Grijns op het gezicht van Drenthe. Het is een hele brede. 2 penalties. Waar je nog wel een gesprekje over kan voeren vandaag. Maar die niet meer van invloed zijn geweest op het eindresultaat. Daarvoor maakte Excelsior eigenlijk te veel fouten. En was Groningen ook simpelweg te goed. Met name aan de bal op het middenveld was het smullen af en toe. Van het combinatievoetbal van de ploeg van Lukien met een excellerende Pelle Clement. Die misschien niet spectaculair voetbal, maar bijna alles in één keer doet. En daarmee altijd het tempo en het spel van zijn ploeg weet te houden. Het ziet er gewoon goed uit. Want hij bijna wekelijks met zijn elftal laat zien, dit Lukien. En dan kan hij mee verder. Dan zal Groningen met heel veel vertrouwen gaan voetballen volgende week in het eigen stadion tegen Ajax. Dat gisteren dus een eigen stadion weer punten liet liggen. Hatenboer voor het eerst in bijna 10 jaar weer in de basis in de Eredivisie. Hield dat ruim 70 minuten vol. Dan deed het naar behoren, de routinier. Die verder heel veel jong gut om zich heen heeft. En weet dat die rol dus belangrijk is. Zij praat erna. Een tumultueuze periode en fase kon hij vandaag weer lekker voetballen in de Eredivisie. Maakt hij een gebaar richting de aanhang van ja jongens, sorry, het zat er vandaag gewoon niet in. Ja, sorry zeggen hoeft natuurlijk niet. Het kan een keer gebeuren dat het helemaal niet lukt. En dat de tegenstander gewoon goed is. Misschien heeft de aanvoerder van Excelsior wel soortgelijke conclusies. Dat gaan we horen. Het gesprek met Jan-Joost Avoel.
2: Ja, dankjewel Vincent. Kasper, een dikke nederlaag in eigen huis. Met 2 grote fouten bij jullie. Maar toch, Groningen was over het algemeen veel sterker. Heb je dat ook zo gevoeld?
3: Ja, zeker. Ja, ik vind ons ja, het kapot vandaag. We was niet erbij op de... Ja, eerst ik op de eerste goal, maar ook de tweede goal, de derde goal, vierde, vijfde, ja. It's too easy for them to get the goals today. And we were not doing anything of what we normally do.
2: Yeah, so what would you call it, a total off day?
3: Yeah, it's a really shit day. It's a really shit day for me personally. From I think everyone who played today feel like this shit because we lose 5-1. Of course, I look myself into the mirror first and with the first goal. Yeah, I don't give my team the host, but then we get back into the game again. I think in first we get back into the game with the penalty. We have some advantage also on them. Of course, they are a good team who plays a lot and move a lot, and that's a really good quality to them. But yeah, it was for us just, we were not there. We were not right in positions. We were not defending the way we used to do with the intensity, with the pressure, with the duels. It was nothing what we normally do.
2: Bij de eerste goal zeg je al, dat was mijn schuld. Maar je krijgt hem ook wel erg vervelend op links aangespeeld.
3: Ja, zeker. Ja. Also, but yeah, I just take the full blame on myself. There's nothing else to do. I take the blame on myself. I look myself into the mirror and I move forward. There's no one else to blame on this goal.
2: Het is zo dat je, dat zeg je ook, dit Groningen is wel echt een goed team met heel veel beweging. En ze zijn super fit. Dat zijn jullie normaal gesproken eigenlijk ook. Maar het leek alsof zij nog een beetje fitter waren.
3: Yeah, normally we are also super fit. Today we were not fit at all, it felt like. If you look to the intensity, I haven't seen the meters or whatever, what you normally speak about, but I can imagine they were really low. Maybe second half when it goes forward and back, it gets them a bit better, but at the end I think it's a lot less what we normally do, especially off the ball, when we normally put a lot of intensity, we put the pressure. Of course, they move a lot with the ball, but that's also when we are good, when we have to move without the ball, because then we get in pressure moments and we get chances from that.
2: Thank you very much. Dank je wel.
1: Ja, dat waren de woorden van de aanvoerder van Excelsior. Kasper Wiedel. Die de vinger wel op de zere plek legde. Ja, ik heb mezelf tekort gedaan. Het elftal tekort gedaan. Door te beginnen met een fout vroeg in de wedstrijd. En had ook wel erkend dat FC Groningen vandaag gewoon een stukje beter was. Ook wat meer intensiteit aan de dag legde. Maar ja, dat lijkt ook vaak zo. Als een tegenstander gewoon heel goed aan de bal is en de bal laat rondgaan. Dan lijkt het alsof je net niet op tijd komt, alsof je vaak te laat bent. Dat is eigenlijk hetzelfde, maar ik begrijp wat ik bedoel. En dan ligt het echt niet aan de wil. Die was er echt wel. Groningen schaart zich achter de doelman die nogal wat over zich heen kreeg. Nou, dubbele interland met Guatemala. Met name is dat in Guatemala van racisme. En hij ging in alle opzichten het gevecht aan daar. nu weer terug in het toch wat kalmere Nederland. Afgezet. Wacht, dat Mala dan.

Ze nemen de tijd om het te vieren, die 5-1. Dat was een goed recht natuurlijk. Het zou wel fijn zijn als de aanvoerder misschien deze kant op komt. Om te spreken, Blokcel, maar die staat er ook nog. Plaats 6. Een eclatante 5-1. Dat zijn duidelijke cijfers, of niet, Joost?

0: even waar je gebleven bent. We gaan zo verder.
1: Dit is Jos Thuistra met de hoofdpunten van het radionieuws. Vakbond CNV meldt dat de IT-problemen bij Albert Heijn gisteren voor chaos zorgden. Medewerkers moesten prijsstickers vervangen omdat elektronische schapkaartjes nog oude actieprijzen toonden. Het Werelderfgoedcentrum Waddenzee in Lauwersoog dreigt binnen 2 weken failliet te gaan als aanvullende financiële steun uitblijft. De ANWB verzet zich tegen de Belgische plannen voor een tolvignet. Volgens de Telegraaf willen de Belgische autoriteiten het vignet in mei volgend jaar invoeren. Supermarkten verlagen de prijs van stroopwafels fors om klanten te trekken. Bij Dirk kost een pak van 12 stroopwafels van bakker Joop inmiddels 38 cent, ongeveer 3,2 cent per stuk. Het weer bewolkt met af en toe regen of motregen. Het wordt ongeveer 18 graden. De zuidwestenwind is matig, aan de kust krachtiger. Vanavond wordt het vanuit het westen droog. Morgen volgen zonnige perioden bij 17 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen files.
3: Het station met de meeste en beste hits.
4: Goede Zone FM.

I was naive from the start. I felt it back then, kid.

0: naar Goudenzone FM. Het is 10 uur.
1: Dit is Jos Duistra met het Radio Nieuws. Bij verschillende winkels van Albert Heijn zijn lege schappen ontstaan door het cyberincident waarmee moederbedrijf Ahold Delhaize sinds zondag kampt. Vooral op de afdelingen groente en fruit missen klanten producten. De problemen zijn het gevolg van verstoringen in distributiecentra, waardoor bevoorrading vertraging oploopt. Niet alle winkels zijn getroffen, sommige filialen hebben nog voldoende voorraad. Albert Heijn verwacht dat de beschikbaarheid van producten de komende dagen per winkel en productcategorie kan verschillen. Franse supermarkten hebben tientallen miljoenen euro schade geleden door een grootschalige cyberaanval. Volgens Thierry Cotillard, topman van de supermarktketen Intermarché, worden koelkasten en vriezers in honderden winkels op afstand ontregeld. De temperatuur liep op tot wel 50 graden, waardoor grote hoeveelheden voedsel bedierven en op sommige plekken brand ontstond. Ook ketens als Carrefour werden getroffen. De Franse overheid heeft de Nationale Cyberveiligheidsdienst opdracht gegeven de aanval te onderzoeken. Vakbond CNV meldt dat de IT-problemen bij Albert Heijn gisteren voor chaos zorgden. Medewerkers moesten prijsstickers vervangen omdat elektronische schapkaartjes nog oude actieprijzen toonden. Albert Heijn had systemen preventief uitgeschakeld vanwege een cybersecurity-incident. Volgens CNV verwachten medewerkers herstel vanmiddag, maar Albert Heijn heeft dat tijdstip niet bevestigd. Online bestellingen zijn voorlopig geannuleerd. Ook persoonlijke kortingsacties en verschillende spaarprogramma's zijn tijdelijk niet beschikbaar. Een wedstrijdshirt van basketballegende Michael Jordan heeft op een veiling een recordbedrag opgebracht. Het shirt, gedragen tijdens de NBA-finale van 1998, werd verkocht voor $14 miljoen, omgerekend ruim 12,5 miljoen euro. Volgens veilinghuis Hunt Auctions is dat het hoogste bedrag ooit betaald voor een stuk basketbal memorabilia. Het rode shirt van de Chicago Bulls met rugnummer 23 werd gekocht door een vastgoedontwikkelaar uit Florida. Dan nog het weer, bewolkt met af en toe regen of motregen. Het wordt ongeveer 18 graden. De zuidwestenwind is matig, aan de kust krachtiger. Vanavond wordt het vanuit het westen droog. Morgen volgen zonnige perioden bij 17 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. 150 kilometer file. Het aantal files neemt daarmee af. Maar je hebt nog de meeste vertraging in Noord-Brabant. Zo loopt het vast op de A2 richting Maastricht. Tussen Born en knooppunt Kerensheide is een ongeluk gebeurd. Je kan er langs via de op- en afrit, maar reken op 20 minuten tijdsverlies. Dan naar de A15 richting Rotterdam. Tussen knooppunt Gorkum en Hardingsveld-Giessendam. 5 kilometer file met 20 minuten extra reistijd. De A16 richting Rotterdam, vanaf Breda-Noord 25 minuten oponthoud. Op de A50 Eindhoven richting Arnhem, tussen knooppunt Paalgraven en knooppunt Bankhoef 20 minuten langzaam rijden. En tot slot nog even naar de A8 richting Amsterdam, want er zijn nog steeds problemen bij knooppunt Koenplein. Het verkeer kan niet naar de Ring West en wordt omgeleid over de Ring Noord. Daardoor heb je nu een kwartier extra reistijd.
0: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Goudenzone.

0: met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop dan nu een cadeaukaart van 100 euro en wij maken er 110 van. Een leuk extraatje voor jou. Grijp je gouden kans alleen deze week bij Mediamarkt.
1: Hey kerel, ben je er al? Ik lag nog te pitten, joh.
2: Ja, mijn auto was zo snel opgeladen. Koffietje dan maar.
0: Met de snelladers van Shell Recharge ben je overal net even te vroeg. Shell Recharge. Zo snel laden, dat is even wennen.

0: welkom maandag 12 oktober. Het is weer een mannelijke bezetting voor de tafel. Dat geldt voor Johan Derks, voor Valentijn Dries, voor René van der Gijp. En kijk er nou weer zitten. Lang geleden, Bas Nijhuis. Ja. Wij begonnen ons al een beetje zorgen te maken. Waar is Bas? Wat is hij aan het doen? Is hij geëmigreerd? Ergens naartoe gegaan?
1: Nee, ik was er wel, maar er was ook geen voetbal, toch?
2: Nee, wij dachten dat je in Veenhuizen zat.
1: Nee. Ik ben wel het hele land door geweest op maandag. Dat klopt, maar ik was...
0: Snabbel daar gewoon.
1: Nee, gewoon werk. Nee, maar ik was er wel, maar er was geen voetbal. Dus dan kan beter Chris even over de politiek gaan praten, toch?
2: Maar het is nu eens de hoogste tijd dat je weer op een fluitje gaat blazen.
0: Ja, maar hebben ze iets gemist dit weekend of zo? Dat je niet mee te floot?
1: Hoe?
0: Nou ja, we kunnen wel een paar goede scheidsrechters gebruiken dit weekend. Ja. Dus waar was je?
1: Nou, ik zei net, ik zou vanmorgen eigenlijk om 11 uur de conditietest lopen. Maar ik heb echt de Achillespees gaat eigenlijk heel goed. Dus ik heb echt volop getraind. En dan zou ik even morgen lopen en het weekend in het programma staan. Alleen ik had vorige week in de laatste training of zo, daar had ik iets verkramping of zo in de hamstring of zo. Dus ik had. Ja, ik zie die fout en we lachen, daar gaat hij weer.
2: Wat een gelul, joh. Wat een gelul. Dan kijk je dat ze wat op een fluitje blazen.
1: Ja, dat denk ik. Maar goed, dus ik heb het even behandeld nu en nu gaat het goed. Dus ik moet even een weekje uitstellen, dus kop goed. Ja.
0: Weekje.
1: Ja,
0: maar die conditietest die gaat lukken?
1: Nou, die heb ik nu al 2 keer gelopen zelf al. Echt met tussen die poortjes en dat gaat goed. Ja?
0: Ja,
3: ja. Ja, maar dat zegt Bas ook natuurlijk. Hij loopt veel te veel nu.
1: Ja,
3: want dat zegt hij zelf ook. Nu is hij maar constant aan het lopen, terwijl hij normaal door de weekjes tennis of iets anders doet, weet je wel. Dan ben je er helemaal niet mee bezig. Maar dan krijg je natuurlijk over dan naar je lease. Dan krijg je
1: maar dat is echt waar. Want je traint nu last, echt puur om die peersterkte, om maar die sprints te halen. Want die moet je test normaal. En dan krijg je eens een keer, voel je daar. Ja, dat is gewoon zo. En normaal
3: Ja, want het is niet niks, hè, Bas. Je hebt het al een keer verteld. Maar hoeveel moet je er doen?
1: Nee, we moeten natuurlijk...
3: Moet je? 70?
1: Ja, 75 meter. 40 keer in en weer binnen 15 seconden steeds. Elke keer ping.
3: Dan gaat ga er maar aan staan.
1: Ja. Ja, en dan heb je die sprints nog die in een testje...
0: Waarom zit je steeds te lachen eigenlijk? Je zit hem een beetje uit te lachen.
1: Ja, maar hij zit elke keer...
4: Ja, maar dit is natuurlijk... Het is gewoon mentaal.
1: Hoe mentaal?
4: Daar ben ik nog niet klaar voor.
3: 40 sprints van 75 meter.
1: Ja, in 15 seconden. En dan heb je 18 seconden rust. Maar dan mag je niet even uitheigen. Nee, dan moet je een achterlijn aantikken. Dan moet je echt doorlopen, teruglopen. En dan piep. En dan ga je poing.
3: Dat is echt veel, hè, Pik? Dat is echt veel.
2: Ik hoop wel, Bas, dat jij die sierlijke lange pas houdt.
1: Ja, maar daar ben ik op aan het trainen, jongen. Dat gaat goed komen. Dus nee, dat gaat goed. Dus,
0: hij is bij jou in de rug geschoten met het stofzuiger, begrijp ik.
4: Ja, dat klopt.
0: Dat is heel wat anders meteen.
4: Ik moest direct naar de osteopaat.
2: Ik heb nog goede stofzuigers.
4: Ik
0: ben er kort ook.
4: Daarom kan je gewoon blijven staan. Ik moest hier helemaal bukken.
3: Dus heb jij nog een stofzuiger met een slang?
4: Ja.
2: Ja, maar dat is heel ouderwets.
3: Dat is heel ouderwets.
4: Dat zeg jij.
3: Nee, je moet echt... je moet hebben zonder slang. Nee,
2: ja, maar natuurlijk.
4: Maar en de dingen dan? De elektriciteit?
3: Dan zit de batterij
2: in. Nee, zit de batterij in. En die kun je gewoon iedere keer opladen.
3: Dat de benzine is al. Met dat de benzinemotor was.
2: Jij komt niet door het MIEP-kraak-examen.
4: Nee, maar dat is echt een heel gevaarlijk beroep.
1: Maar heb je een kortingscode, Johan? Zo'n kortingscode, app Johan en dan krijg je een korting of zo. Heb je dat niet, zo'n kortingscode?
2: Nou, dat heb ik niet, maar als mensen aankloppen... dan kan ik uit de kattenbak van mijn auto een hoop verkopen, hoor.
0: Ja. Maar je kan beter een robotstofzuiger, weet je? Die rijdt gewoon voor je rond de hele tijd.
4: Ja, maar continu loopt hij voor je voeten, dus dat schiet
2: Nou ja, maar die gaat ook vastzitten tegen stoelpoten.
0: Die nieuwe doen dat niet meer, die gaan overal omheen.
4: Ja.
3: Nee, ik had er ook een, die heeft je hond aangevallen.
1: Ja, er was niets meer van over.
3: Hij dacht dat hij blafte.
0: Ja, dat moet je niet hebben.
3: Nee,
0: ik zat net naar Eva te kijken. Er zat Gerry Eickhoff en die werd weggezet als het icoon van het NOS-journaal. Maar Gerry vond dat niet een probleem, dat zo werd neergezet.
3: Zeker niet.
2: Dat vond hij zelf ook.
0: Nou ja, dat dacht ik. Mensen hebben er toch wel een beetje last van. Dat ze wel vol van zichzelf kunnen zijn.
3: Ja, heel veel mensen die hebben toch zoiets dat ze het liever groter maken als dat ze het kleiner maken.
2: Nou, dat heeft Freek de Jonge niet gedaan.
3: Freek de Jonge heeft daar geen last van. Ik zat gisteren te kijken, ik schiet dan vreselijk in de lach.
0: Mm.
3: Dan denk ik, weet je, het hoeft niet.
0: Nee, het hoeft niet, maar hij meent
2: het. Maar het hield ook niet op, want ik dacht eerst dat het humor was.
3: Nee, ik dacht, hij bedoelt het inderdaad ironisch. Ja, maar
2: hij meende het.
3: Ja, dat was niet zo.
2: Hij bulkte van het talent en als die ging zitten, het kwam er altijd uit.
4: Ja.
0: Maar ja,
5: moeilijk aan de mensen uit te leggen. Maar ik heb een scheiding gemaakt tussen mijn talent en mijn ego.
6: Ja, jij noemt dat letterlijk, en je hebt er zelfs een hoofdstuk naar genoemd. Ik koos voor de onvoorwaardelijke toewijding aan mijn talent.
5: Ja. Ik zie dat als een goddelijke plicht. Hè? Dus in de Bijbel lees je moet woekeren met je talent.
6: Woekeren met je talent.
5: En ik heb mijn grootvader heeft ooit een roeping gekregen. Dat was al een echte goddelijke ervaring in de familie.
6: Ja.
5: Mijn vader heeft een professor gehad, een cultuurtheoloog... die heel erg bezig was met de goddelijke ervaring. En ik heb op een avond toen ik 13 was in het zaal de Wadden in Koog aan de Zaan, heb ik ook een, laten we zeggen, mijn talent ervaren. Ik heb totaal niet voorbereid, stond ik voor een zaal die dubbel lag van het lachen.
2: Ik heb bijna traumatische ervaringen met die man. Toen ik in Haarlem woonde, ik was helemaal gek van Nederlands Hoop. Hè. Dat was echt hartstikke goed.
3: Maar wij zeggen hier ook niet dat hij geen talent heeft. Nee, talent.
2: Nee, maar toen die show, want we zaten op de eerste rij. En toen was die show bijna afgelopen. Toen deed hij zo'n trommel om en dan ging hij trommelen en dan moesten wij aansluiten polonaise door die hele schouwburg. Nou, je kunt niet weigeren, want dan sta je ook verschrikkelijk.
7: Ik heb 2 keer polonaise gelopen in je leven. 1 keer met Frans Bauer en met Freek de Jonge.
2: Ja, met Freek de Jonge toen. Oh, dat vond ik zo erg, joh. En want dan denk je dat niet alleen de mensen in de schouwburg naar je kijken, maar heel Nederland, hè? Ja. Je loopt voor lul, hè?
4: Ja. Hij was wel de beste voor het oude jaar, vond ik hem de beste.
2: Ja, nou, Joep was ook oké. En onze 2 jongens die nergens aan de bak komen, die vind ik de beste eigenlijk.
4: Ja, maar die komen niet voor die oudejaars.
7: Nee, maar bij Freek staat er ook altijd nog een extra laag.
4: Ja, ik vond het meerdere
2: echt
4: laag.
2: Nee, maar kijk, ik was echt een fan, dat sloeg ik nooit over, Nederlands Hoop. Dat was echt een hoogtepunt.
7: Ja.
2: Want hij is, vind ik, toen die solo ging, is de show er niet leuker op geworden.
7: Nou, hij heeft een paar geweldige voorstellingen gemaakt.
4: Ja. Jij vond ze met z'n tweeën met die Bram Vermeulen voor je leuker dan...
2: Ja, vond ik afwisselender.
4: Ja.
7: Nee, de ontlading bijvoorbeeld, fantastisch. Maar je kan er wel een stuk 4-5.
4: Maar deze mensen zitten gewoon allemaal serieus te kijken dan. En te luisteren.
7: Ja.
4: Hè, die er omheen zitten. Allemaal gestudeerd.
7: Ja, maar net bij Gerrie Eikhoff was het ook zo. Gerrie, de meest originele, de leukste, de beste. En de man zat erbij zo van, wat kan ik eigenlijk van toevoegen?
2: Kan ik me nou vergissen, kreeg hij niet bij het journaal altijd een B-onderwerp?
7: Nou ja, het waren altijd hele aparte onderwerpen. Ja. Dat die heel dag daar
4: want hebben. Die in de lokaal stonden, dat soort dingen.
7: Ja, dat soort dingen. Ja. En het heeft weer gesneeuwd hier in Friesland. En kijk eens naar buiten. Ja. Het waait nu een beetje. Ja, waar ging het over vaak?
4: Grasmat in de arena die vervangen werd.
7: Ja, dat werd hij heel boos. Dat stukje lieten ze zien. Ja. Ging helemaal tekeer ook.
2: Maar ja, kijk, hij heeft er zo lang gewerkt. Het was een bekend gezicht in de huiskamer.
7: Ja, dat zo werkt het vaak wel. Wat is jouw goddelijke plicht in dit leven eigenlijk dan?
4: Mijn?
7: Goddelijke plicht in jouw leven?
4: Ja, ik heb geen enkele goddelijke plicht.
7: Nee, je wordt niet geroepen door een hoger talent.
2: Nee, je hebt geen roeping gehad?
4: Ja, dat wel. Maar de goddelijke plicht is dienstig zijn aan mijn vrouw natuurlijk.
7: Ja?
4: Dat is mijn goddelijke plicht. Of wil ik een beetje normaal leven hebben, dan moet je toch knikken.
7: Dat ze afrekent als dat niet gebeurt dan?
4: Nou, er was een gedeelte waar ze niet gestofzuigd. En dat krijgen we wel even te horen, ja.
2: Dan kun je het onder vergeten zeker.
4: Ja, nou, sowieso wel. Maar onder het matje moet wel gestofzuigd worden. Okay. Ja, dus dat is mijn goddelijke plicht. Maar verder
2: weet je waar ik zo'n hekel aan heb?
4: Nou, vertel.
2: Wij hebben vuilnisbakken voor alles, hè?
4: Ja.
2: Voor groen, voor plastic, voor alles. Dan heb ik wat en dan pleur ik in een vuilnisbak. En dan gaat zij er naartoe, haalt het er weer uit en doet het in die vuilnisbak.
4: Nou, zij zegt tegen mij van,
2: kan ik ze wel
4: wil jij het
2: even
4: uithalen? En vind je een goede gooien? Zo gaat het bij ons, ja. Nee, dat herken ik.
7: En dan heb je een leuk gesprek samen enzovoort bij de koffie. Of?
2: En daarna doen we het even op mijn hondjes.
7: Ja. Is het nou voor Moon ook een goddelijke plicht om bij NRC nog een verhaaltje te vertellen? Of was dat meer...
2: Nou, ik heb me zo geërgerd aan die houding van die mensen van het NRC. Ja. Kijk, die hebben er helemaal niks van gebakken, die partij. Dat is wanstaltig.
7: Ja. En NSC trouwens, hè?
2: NSC, ja. Nee, NEC, daar is mijn hart vol van.
7: Ja, en NRC.
2: Maar dan krijg je dus Mona Keizer, die heeft zich niet aangeboden. Die hebben ze gebeld of die een toespraakje wil houden. En het is niet dat Wilders of Baudet op bezoek komt, dat je kunt zeggen, daar heb ik principieel moeite mee. Een keurige politica, beschaafde vrouw. En dan gaan ze dus weglopen. Die Gotink daar in Brussel, die is meteen gestopt. Dat was het laatste actieve lid als politicus. Maar die is wel gestopt, maar wel als 1 pitter gaat hij door. Want het mag geen geld kosten, hè. Hij blijft wel zitten.
7: Ja, natuurlijk.
2: Weet je wel? Maar dit kan
7: maar
2: toch niet?
7: De mensen liepen weg, hè? Waar gaat
2: het
7: over?
2: Was zo onbeschaafd. En die voorzitter zei nog, als mensen weg willen gaan, ga dan nu weg. Nee, dat moest demonstratief. Toen zij er al stond. Ah, ik vind het echt niet te geloven. En de grote oprichter, Pieter Omtzigt, die hoor je niet, hè?
7: Nee.
2: Die zal waarschijnlijk heel verdrietig van geweest zijn dat hij thuis tranen met tuiten zat te huilen toen hij het zag. Maar die had wel even in de media kunnen zeggen, ja, dit is NSC onwaardig.
7: Mona Keizer.
8: Ja hoor, wat een respect. Hallo. Dag. Goed voorbeeld, jongen.
7: God, dan ben je wel een sukkel, hoor.
2: Nou. Maar Jezus, ze hadden ook, het bestuur is naar aanleiding hiervan ook opgestapt. Ja, nou, maar ze komen nu bij elkaar voor een nieuw bestuur. Maar opheffen die club.
7: Opheffen. Weg ermee. En een zetel ermee.
4: Ja, maar dat is toch al klaar.
7: Ze waren eigenlijk al weg natuurlijk. Ja, daarom. Er is geen zetel over. Maar
4: ze hebben nul zetels.
7: Van 20 zetels naar 0 zetels. Wel knap, hè?
2: Ja, die hadden niet één slechte mensen, hoor. Er zaten goede mensen bij. Maar alleen, ze hebben er niks van gebakken. Maar dat kwam ook door dat Pieter
3: gaan. Ik denk namelijk dat zij daar aan onderdoor gaat. Eerst hebben we Baudet gehad. Toen kregen we BBB. Toen kregen we NSC, waar we allemaal op gingen. Hè? Ja. En nu de vierde, we geloven het niet meer.
2: Ik doe het niet meer, maar we
3: geloven het nu niet meer. Weet je,
7: zij wil rechts verenigen, heeft ze
3: verzocht. Maar ze wil meerdere partijen.
2: Ja, maar je kunt die rechts niet verenigen, want dat doen Forum en de PVV doen daar echt niet aan mee.
3: Nee.
2: Kijk, dan kun je met jaar 21 kun je wat doen.
3: Ja.
2: Maar zij had beter gewoon bij jaar 21 aan kunnen schuiven. Maar die mensen bij jaar 21 denken, ze is net iets te gevaarlijk. Want misschien val ik er dan uit.
4: Ja. Ja. Maar zij zou bij NSC zou ze prima passen. Ze mogen willen dat ze haar als...
2: Ja, maar ze dacht anders over Europa. Het is wat. Kijk, als je in de politiek zit en je kunt een andermans mening niet meer respecteren... Nee. Wat kom je dan in de politiek doen?
7: Waar haal jij je boodschap eigenlijk, Bas? In Duitsland natuurlijk. Stom, hebben ze geen Albert Heijn natuurlijk.
1: Ben je wel en anders bij de API gewoon. Ja.
7: Maar dat kan niet meer morgen waarschijnlijk. Dat wordt lastig.
1: Is er morgen niet meer?
7: Nou ja, het hele distributiesysteem ligt plat volgens mij nu.
1: Ik had laatst nog, dan kocht ik winterpeen. Heel veel winterpeen.
7: Biologisch of niet?
2: Voor jezelf of voor de dieren?
1: Voor de dieren. Mm. En dat was over de datum. En dan wilden ze, nee, dat mag je nu meenemen. Ik zeg, maar ik neem het wel mee. Ik zeg, voor de dieren. Nee, dat mag niet, zeggen jullie. Het is over datum. Kennelijk lag het ergens al afgeprijsd of zo.
7: Ja.
1: Ik zeg, ik neem het toch mee. Nou, ik heb het toch meegenomen. Dus, ja?
7: Nee, betaalt niks van.
1: Gewoon zo in het mandje.
7: Ja.
1: Langs de zelfscanner.
7: Ja, als er wat te halen valt, dan ben je natuurlijk. Je hebt waarschijnlijk ook dat helft zelf opgegeten, of niet?
1: Ik heb er wel een paar worteltjes uitgehaald, dat klopt. Ja. Nee. Maar kun je er morgen niet meer naartoe?
7: Nou ja, dat distributiesysteem, ze zeggen dan steeds niet dat er een misdrijf heeft plaatsgevonden, omdat ze nog niet helemaal duidelijk hebben wat er aan de hand is.
4: In Frankrijk zeggen ze het wel.
7: Ja, daar waar hadden ze de koelkast op 50 graden gezet.
4: Daarom. Dat was gewoon een hek. Ook bij de Albert Heijn. Dus dit is natuurlijk ook gewoon een hek.
7: Ja, we hadden Dave gevraagd.
2: Bedrijven die geven niet graag toe dat ze gehackt zijn.
7: Nee, maar we hadden Dave nog gevraagd. Maar Dave is in de Efteling. Met zijn kind. En Dave, ja, kijk, daar is hij, Dave. Bolle Dave, hè. Ja, nee. En lange Dave.
2: Ja, deze rol met die lange nek, dat past niet zo bij hem.
7: Ja. Of nu een beetje in de 7 Davies. Hij is daar wel bij. Hij kon dus niet komen vanwege... Nou, maar het is wel een verhaal weer. Want voor Albert Heijn is het dodelijk natuurlijk. Want iedereen gaat nu naar Picnic en naar Poys, had je het net over. En naar Jumbo. Dus,
4: Lidl.
7: Ben je aan het hamsteren? Nee, of zeg je nou nee?
3: Nee. Komt wel goed voor de hekjes.
7: Nou ja, nu de hekjes, hè.
3: McDonald's blijft altijd open.
7: Ja, ja.
3: 100%.
7: Dat zou het zijn als we van die snackdingen aan gingen pakken. Daar zullen heel veel mensen toch van slag van zijn, toch?
4: Natuurlijk.
7: Even naar je collega's gekeken. Wie ga je aanpakken allemaal? Laten we ze dat moment nemen. Pakken wij Mokkio. Rood.
1: Ja, Ajax-NEC, je bedoelt die strafschop. Ja. Nee, kijk, wat je ziet is, hier komt die bal. En... hij wordt vastgehouden en kan daarna eigenlijk denk ik die bal inschieten. Nou, wat je als scheidsrechter op veld, kijk, hier komt het moment. Wordt hij vastgepakt. En dan moet je dus afvragen, moet je dat moment stilzetten wanneer hij die bal in bezit heeft. En als je dan op dat moment gewoon vrije doel in kunt schieten, dan is het omdat hij hem vasthoudt, is het een scoringskans en is het een rode kaart. En ik ben wel van mening als je dit ziet. Dat je kijkt, als scheidsrechter op veldkamer nog voorstelt, als je fluit, komen er allemaal spelers omheen staan. Ja, dat is gewoon zo. Dan denk je, dat is geel. Maar als je kijkt, dit is het fotomoment. Als je nu ziet dat die spits of het doelpunt kan maken, dat is vrij inschieten. Dus dan is dit een rode kaart. Ja.
2: We zullen de beelden niet hebben van Gravenberg, denk ik, hè?
7: Ja, die hebben we wel. Maar jij hebt altijd Engels voetbal, dat sloeg nergens op wat daar gebeurde, toch?
2: Nou ja, dat was geen Engels voetbal. Dat was niet eens een zware overtreding. Dat was een overtredingetje. Maar even later viel ik van verbazing van mijn stoel af. Want we hebben die Henderson bij Ajax gezien. Die heeft nooit een knikker geraakt.
7: Wat is Gravenberg hebben doen? Dat was absurd.
3: Die bal in de kruising.
7: Dit is al een aparte gele kaart. Ook niet echt nodig, lijkt mij, toch?
1: Ja, deze. Ja, dan kun je denken van... Hij is zwaar, maar als je hem geeft, het kan, omdat hij zijn voet...
2: Ja, maar deze ging
1: hij nog. Zet zijn voet op de andere voet, dus dan kun je wel zeggen...
4: Maar in Engeland, jij altijd zegt... als je niet met een brancard van het veld afgaat, dan krijg je geen kaart.
1: Deze, Johan.
2: Ja. is toch niks?
1: Nee, kijk, en de enige manier, want het is niet echt onbezuis wat hij doet. Daar zou je hem voor geel kunnen geven. En de andere manier is dat je hem geeft voor een veelbelovende aanval. Maar dit is geen veelbelovende aanval op eigen helft, nog met zoveel spelers
2: kijk,
1: voor je.
2: Hij raakt hem nauwelijks.
1: Dit vind ik geen tweede gele kaart.
3: Nee, want die andere jongen wil ook gelijk opstaan.
1: Ja, ja daarom.
3: Eigenlijk die andere jongen, die struikelt eigenlijk alleen maar. Ja. Raakt niet geblesseerd.
1: Het zou anders zijn als dit echt onbezuist was. Dan kun je voor onbezuis overtreden. Maar als je dit voor
2: maar je verwacht dit niet van een Engelse scheidsrechter.
1: Nee, in een Engelse competitie helemaal niet. Nee, maar dit is geen promising attack. Nee.
3: Maar ik heb wel heel vaak op Bas, ook met die overtreding van die Ajax ziet in de midden dat hij te laat is. Dat ik denk, nou ja, hij krijgt geel, vind ik prima. Ja. Die rood gekregen had ook goed geweest.
1: Ja,
3: weet je, het is altijd. Ja.
4: Ja, maar als je ziet hoe die Linse door de lucht heen vliegt.
3: Ja, dat was toch.
4: Maar Salto mortale en dan op de rug terechtkomt.
7: Maar jij zegt omdat het niet gestrekt been is, begrijp ik?
1: Nee, hier is het zo. Bij ons is de regel zo dat als iemand. Kijk. Als je echt in komt vliegen, je komt inspringen, het been komt van de grond. Kijk.
3: Ja, maar geef die hier rood voor, vind ik het ook goed.
1: En daarvoor ook zeg, want
2: dit is een gestrekt been, ja.
1: Ja, gestrekt been. Maar Johan, maar dan heb je ook nog, zeg maar, als jij met je noppen omlaag, voet op voet, is het bij ons in de regels, dan is het geel. En gaat je nop omhoog en komt hij tegen de enkel, scheenbeen aan, dan is het rood. Alleen voor de manier van inkomen, als een scheidsrechter die je rood geeft, dan blijft de VAR ook weg. Dat blijft natuurlijk weg. Maar volgens de regels, voet op voet, is het geel.
4: Ja, maar het is toch hoe de manier waarop die inkomt. Dus onbesuisd inkomen. Het is toch gevaar voor
1: onbesuisd,
4: een andere
1: speler. Onbesuisd inkomen, dus dat is geel.
4: Ja.
1: Dat is geel.
4: Nou, met deze overtreding
1: erbij. Als jij zegt met buitensporige inzet.
4: Buitensporige inzet dan, ja.
1: Ja.
7: Hey, dan wil je nog even die. Oh, nou nog één keer. Ja.
1: Dit is voet op voet, de geel is prima.
4: Ja. Nee, maar ik zie je, nu neemt hij de rol weer in van de strateeg.
1: Nee,
4: die namens de KNVB hier zit.
7: Ik heb hij heeft net een collega aangepakt, weet je wel.
2: Maar hij wil niet in de eerste divisie fluiten.
4: Nee, maar dus daarom moet hij dit. Ja, maar ik heb net een anonieme brief van de scheidsrechter gekregen.
1: Oh,
4: daar staat dat Bas wordt misbruikt als strategisch vooruitgeschoven pion door de KNVB bij de mooie site.
7: Maar die heb je strategische pion. Heb je bij het vallen?
4: Ja, die ligt
2: eigenlijk is Bas een spion.
4: Als ik die hele. Ja, dat is een spion. Ja, dat werkt.
7: Maar even dus, serieus dit verhaal van de brief?
4: Nee, is echt serieus. Maar ik kan niet alles zeggen wat er in die brieven... Ik heb heel vlug...
2: Zet hem maar gewoon in de gezonde brievenrubriek.
4: Ja, nou, dat is misschien wel. Maar daar hebben we wel een hele pagina nodig. Want de man heeft wel zijn best gedaan. Die scheidsrechter. Maar, dat is vier.
2: Nou, er staat ook eens een keer een goede brief in jullie kaart.
4: Maar, jij leest iedere dag die brievenrubriek.
2: Ja, ik vind dat heel leuk.
4: Ja,
2: ik bij het AD is dat heel anders. Jullie hebben een goede brievenrubriek. Bij het AD, nu heeft dus... Angela heeft gezegd, de bondgenoten, dat is het failliet. Nu komen de ingezonden brieven tegen de bondgenoten. Dan wordt Angela gesteund. Ja, daar houden ze daar echt rekening mee. Ja, ik weet zeker dat ze er ook 10 hebben dat ze Angela helemaal afmaken.
7: Maar ze is een beetje fit hier
2: want
7: aan het worden,
2: ik heb er minstens 10 geschreven.
7: Hey, maar die Angela, die Tina wordt een beetje fit hier op dit moment. Hè?
2: Die, nou, ik vind het wel leuk. Die twee dames die beginnen elkaar te irriteren. Hè? En Angela was natuurlijk de koningin van de talkshowtafels. En nu blijkt Tina... Kijk, Angela schreef over tv, maar die schreef op basis van haar eigen fatsoensrakkerige smaakje.
7: Onderbuik.
2: En van de onderbuikgevoelens. Ja. En Tina, die weet alles van tv. Die heeft programma's gemaakt, die weet wat er verdiend wordt, die weet wat een programma kost. Dus die kan veel genuanceerder over tv praten. En ze spat van het scherm, terwijl Angela altijd op haar beurt zit te wachten. En dan gaat ze even zijn zeiken. En dat was het dan.
4: Maar dat is toch heerlijk, die catfight, zo?
7: Ja, nou ja, dat is goede
4: televisie. En het is denk ik voor allebei goed, dat polariseren. Dat is altijd goed tegen elkaar.
2: Nee, maar het is voor beide kranten ook goed. Ja. Want kijk, Angela is lang de enige journalist van het AD geweest die landelijk bekend stond en die echt gelezen werd.
4: Ja. Eus,
2: toen ze nog Eus, zo, dan biedt het toch op met Eus. Die zag ik weer heel groot. Zijn kinderen krijgen op hun 16e krijgen ze dus pas een telefoontje.
7: Ja, nou, wat vond je ervan? Dat vond je overdreven?
2: Ja, belachelijk. Belachelijk. Je kunt toch kinderen niet tot hun 16e dom houden... en dan een telefoontje, die schrikken zich te pleuris. Ja. Maar zo gaat het niet, want die kinderen hebben op hun 12 al een maniertje... om dat te omzeilen. Australië is helemaal stilgelegd voor kinderen. Nou, ze hebben allemaal een telefoon met alles erop, hoor.
7: Ja, dus dat gaat niet werken, zeg jij?
2: Nee, joh, dat is van de ouders die dat willen. Dat moeten ze zelf weten, maar ik vind niet dat een land dat moet bepalen voor je.
7: Maar je was bij Henderson, dus jouw grote vriend.
2: Nou ja, Henderson,
7: had Ajax er niet
2: dat vond ik een waardeloze voetballer. Ja. Huistuin- en keukenvoetballer. Heeft in Nederland geen enkele indruk gemaakt. Ging terug naar Engeland, toen dacht ik, nou, dat wordt een tweede divisieclubje.
7: En nu bij Chelsea.
2: Basisplaats bij Chelsea. Hij schoot er 2-1, de ene nog mooier dan de andere.
4: Ja, maar Johan, jij vindt iemand gelijk goed op het moment dat hij twee keer een bal verkeerd raakt.
2: Hij raakte ze wel redelijk goed vandaag.
4: Ja, voor hem is dat verkeerd. Want normaal raak je nooit
2: maar
4: zo goed.
2: Hij zal toch een bepaalde prestatie leveren. Kijk, misschien is hij als een soort waterdrager tussen al die sterren wel nuttig.
4: Ja, joh, maar dit is de eerste keer dat hij in de basis staat, man. Echt.
7: Jij bent geen fan.
4: Niks voor.
7: Jij bent geen
8: Henderson.
7: Fan. Nee.
8: Ja.
7: Nee. Vind je niks eigenlijk.
4: Nee, ik hou niet van
3: maar in Engeland wordt hij natuurlijk gezien als de ideale prof.
7: Ja. Ja.
3: Een beetje wat Tadić van zichzelf denkt. Ja. Dat wordt Henderson. Ik kan weten altijd iemand anders even voor je zeggen natuurlijk. Maar Henderson wordt daar echt gezien als de ideale prof.
2: Ja, maar hij is ook international. Hè? Ja.
3: En als je dan allemaal jongens hebt gekocht de afgelopen 2 jaar, 3 jaar... van 20, 21, 22, 23 voor 80 miljoen, voor 60 miljoen, voor 100 miljoen, voor 120 miljoen, dan is het misschien best wel fijn dat je zo'n gozer ertussen hebt lopen.
2: Maar jij zegt Tadić, hè? Dan denk ik, Tadić die was eigenlijk al uitgevoetbald. Bij Ajax was het over. In Turkije heeft hij als een veteraan wat meegehobbeld. En toen was Marcel Boeghoorn zo gek. Die vond dat wel leuk, een keer een grote naam erin.
3: Ja.
2: Hij heeft niks toegevoegd aan NEC. Ze gaan met hem de oorlog niet winnen. En dan gaat hij dus, weet je wel, Ajax in de kont kruipen en dan hatelijke dingen zeggen als van, ja, ik was gewend natuurlijk met clubs te spelen waar het om de prijzen ging.
4: Ja.
2: En dan later zeg ik ben verkeerd geciteerd. Nou, dat is gecorrigeerd, maar dat was helemaal niet verkeerd geciteerd. Het was helemaal juist geciteerd.
4: Ja.
2: Die moest zijn handen dichtknijpen dat die rare miljonair in Nijmegen hem waarschijnlijk het beste salaris van ook de hele club heeft gegeven. Want hij heeft niets gepresteerd nog. Nee. Hij voetbalt alleen uit stand.
4: Maar die medespelers die moeten daar toch ook tegen optreden? En de trainer? En we zeggen, normaal gesproken krijgen dat soort spelers gewoon een wedstrijd schorsing. En zeggen ze, ga maar weg. Nou, of spelen hem gewoon helemaal niet aan in de wedstrijd.
2: Vroeger kreeg hij op de eerste de beste training een kleine blessure.
4: Ja, dat. Zoiets.
1: Ah, Johan, zijn wel leiders in het veld. Die met jou contact zoeken met de scheidsrechter, die dingen sturen. Was Henderson, was daar bijvoorbeeld bij Ajax, was dat ook. Was echt wel iemand die wel gewoon het spul aanjaagde. Dan merk je wel dat het later wel wat minder is geworden.
2: Ja, maar ik hoorde ook dat Henderson belangrijk was in de kleedkamer.
7: Heel belangrijk in de kleedkamer. Hij had ook thee vaak, koffie soms ook.
1: Hij kon niet tegen grapjes, maar ik weet nog maar. Hij scoorde bij Ajax en toen liep hij terug. En toen zei ik ze, no, it's the far, it's offside. Huh. What? Ik zeg, the far, it's offside. Fucking dit, fucking dat. Ik zei, no, was a joke. Nou, dat was hij kwaad.
7: Ja. Maar hoe zit het nou precies bij die wedstrijd van Feyenoord? Waarom hebben ze die beelden achtergehouden van het moment van Meerdink? Is dat met opzet om Feyenoord
1: te voordelen? Nee, het is niet met opzet. Dat is niet helemaal goed gegaan.
7: Dat is helemaal niet goed gegaan.
1: Nee, luister. Allereerst komt
7: niet helemaal.
2: Het wordt tijd dat jij weer terugkomt, hoor, want het is een chaos.
1: Nee, maar Johan, wat er gebeurt is, en met die situatie, die komt toch met Meerdink. Nou, die gaat de 16 in. En dan zien we alleen het beeld van de
7: penalty.
1: Kijk, Danny loopt erachter. Ik snap heel goed dat Danny denkt van, dit is een strafschop. En als je maar volle snel is, denk je echt, het is een penalty. Kijk hier van de zijkant, dan moet je toch echt eerlijk zeggen, tenminste, dat vind ik. Als je van de zijkant kijkt en je ziet hem met dat been, dan zie je al dat hij valt, dat hij eroverheen valt. Vind ik absoluut geen strafschop. Dan is dat beeld van achteren hebben ze niet getoond. Waar het mis is gegaan bij de VAR, ik heb echt geen idee. Maar dat is pas later gekomen, dus via via ESPN en zo kan het pas naar buiten. Maar ook al is hier contact, hè, Valentijn, ook al is hier lichtcontact, daar valt hij niet door. Ik vind het echt geen strafschop. Ik vind het geen penalty. Ben je wel, René?
3: Nee, maar Meerdink, ga maar voor één ding. Dat is voor de strafschop.
1: Maar dit is toch geen penalty? Dus
3: maar dat doen er 100.000. Ja. Hè? Want die keeper komt uit.
4: Ja.
3: Jij hoeft eigenlijk maar één ding te doen. Dat is hem voor zijn.
1: Ja.
3: En dan tik je hem naar de cornervlag, bij wijze van spreken.
1: Maar of dit beeld er nou was geweest, natuurlijk, dit beeld hadden ze meteen moeten laten zien. Ja. Nou, dat is waarschijnlijk niet goed gegaan.
4: Die cameraman die kwam naar mij toe in de rust. Om te zeggen van, heb je dat beeld gezien? Ik heb helemaal niks gezien. Ja. Ik heb het beeld zelf gemaakt.
7: Ja.
4: Zie je duidelijk dat hij hem raakt.
7: Wat staat er over in die brief?
4: Dat hij, wat moet hij daar nou over zeggen? Nee, dat geen penalty is.
1: Okay.
4: Moet hij daarover zeggen. Dat staat in die brief.
7: Dat is wat hij nu gedaan
4: namens
7: heeft.
4: De
1: maar ik zie ook dat er overal vandaag staat.
2: Nou, dan opdracht vervuld.
4: Ja.
1: Nee, maar heel afvinken. Nee, maar ik zie dat er vandaag overal staat van, ja, KNVB geeft toe dat er fout is gegaan. Maar de KNVB heeft helemaal niks. Ik heb toch nog nagevraagd. Hebben jullie dan een bericht eruit gedaan dat fout is? Is helemaal niet zo. Is helemaal niks fout.
4: Nee, maar gisteren kwam bij ESPN, daar werd het gezegd, dat zij contact hadden gehad met de KNVB. En dat
1: met wie dan? Want ik heb gevraagd met de scheidsrechtersbaas. Die hebben gezegd, we hebben helemaal niks naar buiten gebracht. Dus wat naar buiten gebracht?
7: Maar gisteren zat hij toch bij, dit was het.
1: Goedemorgen Eredivisie.
7: Goedemorgen, ja. Dit was het nieuws.
1: Maar als je toch dat beeld ziet, ondanks toch van achter de goal, dan blijft het toch geen penalty. Dus de juiste beslissing is dat.
4: Maar hij raakt hem toch gewoon. Dan kan hij toch niet doorlopen. Hij kan niet doorlopen.
1: Hij uitvalt. Dit is toch gewoon.
2: Ik vond het een twijfelval. Kijk, als hij op de stip legt, kan het. Maar dit kon ook.
7: Maar als het met Feyenoord was gebeurd, had hij hem zeker op de stip gelegd, toch?
4: Hij had hem op de stip gelegd. En als er dan een twijfelgeval is, dan mag de VAR niet op de lijn komen.
1: Klopt. Maar ik kan me ook dus voorstellen dat de VAR zegt van... ik vind het totaal geen strafschop. Nou, dat heeft de VAR niet gedaan. Dus
4: die Makkely stond ook weer 3 minuten voor dat scherm te kijken. Te koekeloeren. Ja. En dat stadion wordt natuurlijk steeds wilder en gekker. Daar, ja, in die
7: je wil nog wel naar je auto.
4: En toen dacht hij, nou, als ik hier nog levend uit wil komen... Ja. Geen penalty.
7: Maar ja, goed, jij wil ook weer naar de Kuip toe. Dus jij gaat ook iets moois van Feyenoord laten zien, toch? Je wil even Valente, toch?
4: Van die Valente, die vond ik echt een wereldbal, werkelijk waar.
7: Ja, die ging dus zo 2-3 linies door. Ja. Dat is een wereldbal, inderdaad.
4: Ja, dat is een topbal.
7: Ja.
4: Die zie je bijna niet, hoor, in Nederland. Kijk dit, ja. Het is jammer dat hij hem niet goed aanneemt.
2: Dit is echt een goede aankoop, van Valente.
3: Ja, is een waanzinnige aankoop. Is een waanzinnige aankoop.
2: Meestal was AZ daar goed in, hè? Om jongens uit de Eredivisie en Eerste Divisie te pakken. Maar dit hebben ze goed gedaan.
7: Maar even complimenten voor Feyenoord, ook qua voetbal, toch? Dat speelt heel lekker.
4: Nou, zeker de eerste half uur speelden ze echt heel goed. Ja. Met de AZ gewoon met de rug tegen de muur gezet. Maar daarna lieten ze AZ wel komen en dergelijke. Maar AZ kon echt niet gevaarlijk worden. Toen vond ik AZ leuker spelen. Maar Feyenoord had er wel wat meer uit kunnen halen dan...
7: Ja, maar ik vond ze leuk voetballen. Ik weet niet,
4: zeker in het begin, ja.
7: Nee, ik wil als liefhebber.
3: Zeker, zeker. Maar ik schrok wel van dat moment van Goes.
4: Ja.
3: Dat hij... Ik denk
2: langzaam. Ja, hij werd weer even gek, hè?
3: Nee, maar ik denk, die is niet snel, Johan.
2: Nee.
7: Hè? Die zal ook niet zo snel zo zijn, toch?
2: Die spits
4: heb ik gezien tegen Brugge, die kwam niet vooruit.
7: Nee.
4: En tegen Sparta kwam hij niet vooruit. Maar als je dit ziet, dan denk je...
7: Is hij heel snel.
4: Wat heeft hij gegeten?
7: Ja, of een Goes is niet zo snel tegen,
3: weet je. Dat deed me een beetje denken aan Satulo ook. Weet je, die hebben ze bij Ajax...
7: Satulo.
3: Nee, maar die hebben ze natuurlijk bij Ajax gescout... bij een club die ook in de 16 speelde.
4: Ja.
3: Want als je hem nu ziet sprinten, daar kan je niet mee op de middenlijn spelen. Nee, dan heb je echt een probleem.
4: Ja, ja.
2: Nee, want hij moest eerst nog draaien.
3: Ja, dat heb je echt een probleem, hoor.
4: Ja, ja.
7: Hij draaide wel heel langzaam ook, hè?
4: Ja.
2: Weet je wie ook een probleem heeft? Ik noem maar één naam.
3: Weet ik niet.
2: Harm Edens.
7: Ja? Ah. Ja.
2: Nee, maar zou die flapdrol ons programma wel eens gezien hebben?
4: Nee, tuurlijk,
2: want hij
4: ergert
2: zich dood vanwege de homofobe shit van jullie twee.
4: Ja,
2: en dan denk ik, als er nou één programma is... die uitstekend met homo's omgaat... want het is een wonder dat ik hier vanavond met louter hetero's aan tafel zit.
7: Ja.
2: Dat overkomt me nooit. Nee. Maar Gerard Joling is altijd...
7: We hebben een homoseksuele regisseur vandaag.
2: Wat?
7: We hebben een homoseksuele regisseur.
2: Oh ja, Johan uit Volendam.
7: Ja, die is er, ja.
2: Dat is de enige nicht in klederdracht, hè?
7: Ja, geintje, Johan.
2: Maar Gerard Joling is een graag geziene gast en komt hier graag. Wouter de Winter, die zit hier te genieten, altijd de vrije slag nog even. Ja. Nou, mensen is hier niet weg te slaan. Nee. Wie hebben we nog meer?
7: Raymond.
3: Raymond. Ja, onze vriend van Etia Boulevard, weet je?
4: Albert Verlinde.
2: Ja, Albert Verlinde. Ja. Het sterft hier van de homo's en hoezo homo's...
4: Ja, maar ook omdat ze hier gewoon worden benaderd... als zijn het gewone, normale mensen.
7: Ja, maar dat zijn het ook. Wat is dit nou voor raar opmerking?
4: Nee, maar in allerlei andere programma's worden ze echt...

0: zijn duim gezogen. En ze hebben het gecontroleerd. Ze wisten het al een paar jaar dat hij het uit zijn duim zoog. Maar het mooiste vind ik nog dat de man die zijn boek geschreven heeft, die is woedend. Die zegt, ze gooien hem voor de bus. Nee, je hebt je alles wijs laten maken, lul.
1: Ja. Ja,
2: die deze man heeft overal voor onderscheiden. Is ook nog als held van Polen uitgeroepen een paar jaar geleden. En heeft overal onderscheiding gekregen in Nederland. Heeft zelf naar eigen beweer heel lang in Dachau gezeten. Maar hij blijkt nergens terug te vinden te zijn op welke lijst dan ook. Dus dat blijkt gewoon niet waar te zijn. Het Dachau-comité heeft gezegd, nou, we kunnen helemaal niks terugvinden.
0: Hij heeft ook gezegd dat hij 40 mensen van de dood gered heeft.
1: Ja.
2: Maar hoe lang heeft hij het volgehouden?
1: Tot nu?
0: Vanaf 1945 tot nu.
3: Ja, maar dat heb je natuurlijk ook. Dat heb je natuurlijk ook. Dat de eerste jaren, denk je, is niet goed.
2: Nee.
3: Maar op een gegeven moment ga je er ook zelf in geloven natuurlijk. Ja. Steeds meer zeggen dan, jij was die van die... Ja, nee, dat was ik.
2: Dat is dat verhaal ik. Wat jij
3: als je dat maar lang genoeg volhoudt...
2: Ja, dat is het verhaal wat jij altijd vertelt met dat potje.
3: Met zuurbier.
2: Met zuurbier die op dat potje heeft gepoept.
3: Dat hij zo vaak dat verhaal had moeten vertellen... dat hij echt op een gegeven moment dacht dat hij er echt bij geweest was.
0: Nee, er is geen weg meer terug.
3: Nee, er is geen weg meer terug. Maar dat had die man natuurlijk ook.
0: Maar we moeten die oude baas een keer aan de bar zetten. Dat kan hij echt vertellen wat hij meegemaakt
2: heeft. Ja, koek ook, of niet?
0: Ja. Oh, dan brengt hij zijn nek waarschijnlijk.
2: Ja, maar het is toch best bijzonder.
0: Maar ja, dat is wel leuk. Zijn familie blijft achter hem staan.
1: Ja, mag ook wel na zoveel jaar.
2: Ja, maar het blijft wel heel bijzonder. Nou ja, goed.
0: Ja, maar je staat wel voor lul. Hè?
1: Maar er zijn toch veel meer verzetshelden die nooit verzetshelden zijn geweest.
0: Nee.
1: Hè?
0: Nee,
1: toen
0: zat
1: ineens iedereen in het verzet. In 1945. Ja. Nou,
2: dat is een beetje die van, hoe heet die broers ook alweer, bij Verkoten de Bie. Ik heb in het verzet gezeten. Do was de baanhof, had hij toen gezegd.
1: Oh, ja.
2: De baanhof was doof. Do was de baanhof, maar ik heb gezegd, Do is de baanhof. Maar daar was hij niet.
1: Dat is goed.
3: Wat was Jiske Vet ook goed, hè, met die twee? Ja. Die dan is niet zo ging halen bij de slager. Wat was dat goed met die Duitse
2: helm? Je moet het wel gezien hebben.
0: Dat zijn allemaal tv-dingen die nu niet meer kunnen.
2: Nee, dat zou absoluut niet meer kunnen.
3: Deze zou dat niet meer...
2: Nee, ik denk dat het lastig wordt.
1: Ja.
2: En Camille Eurlings was weer naar India geweest of zo, geloof ik. Indian Air nu gevlogen weer. Weer iemand die met een powerbank gewoon lekker aan het opladen was.
0: Ja, maar die Eurlings die is daar goed van afgekomen. Hè? Die heeft een vliegtuig en een hele hoop mensen in de problemen en in gevaar gebracht. En die doet net of hij gek is. En die laat de KLM voor de kosten opdraaien.
1: Ja,
0: ja. Wat een klootzak is dat, joh.
2: Ja, kijk, daar gaat hij weer. Nee, maar dat kan heel fout aflopen, dat soort dingen.
1: Ja, tuurlijk.
2: Ja, dat is toch
1: zeker
2: niet fijn.
1: Als je in de lucht zit.
3: Ja, je kan geen
2: raampje openzetten.
1: Nee.
3: Je stikt.
2: Hey, nog even naar het voetballen toe, want we hebben het eigenlijk helemaal over dingen die fout gaan. Maar Feyenoord speelt wel goed.
3: Natuurlijk.
2: Ajax weer punten verspeeld. Hoe verklaar je dat?
1: Ja,
2: waar ligt het aan?
1: Het is gewoon een vreemdelingenlegioen. Alles is bij elkaar gekocht en dan krijgt de man 3 weken om te trainen. Want hij heeft bijna geen internationals. Er zijn bijna geen van allen geselecteerd.
2: Nee.
1: En gaat hij een week naar Spanje? Ja, dan denk
2: wel
1: ik
2: lekker weer.
1: Misschien kan je beter gaan trainen. Met dat stelletje. Misschien dat er dan wel wat uitkomt met die wedstrijd.
0: Is zijn gezin niet hier?
1: Nee, dat is daar. Of zijn gezin is daar. En zijn zoon heeft volgens mij een zware knieblessure opgelopen. Dus daar wilde hij ook bij zijn. Dat vind ik allemaal prima hoor. Ja. Laat dat voorop
2: maar
1: staan.
2: Maar wordt geen trainer van Ajax dan? Nee. Lekker in Spanje.
1: Nee, ja, hij bakt er natuurlijk weinig van. Kijk, als jij iedere wedstrijd gewoon je allerbeste man op de bank zet. Die Oezane.
2: Oezane, dat is echt geweldig voetballen.
1: Wat doe je dan daar nog?
2: Maar zijn er nog een paar aankopen van je zegt goed gedaan?
1: Ja, die Leonardo, die spits.
2: Daar ben je tevreden over.
1: Spits, ja, ik weet niet of ze die beelden hebben, maar hij schiet op een gegeven moment op goal. Dan denk je,
2: maar het is een mooie bal van Brandt is dit volgens mij, toch? Schitterend.
1: Ja, deze jongen die heeft het wel. Ja, zie je. Ja, en die kost maar 20 miljoen.
2: Ja.
1: Ja.
2: En ik kwam die man van Dieland tegen, die was hier van de week.
1: Die kan toch niet, joh?
2: In de raad van bestuur zit hij, geloof ik.
0: Ja, die heeft
2: een
0: functie bij Ajax.
2: Ja, dus die ziet hem regelmatig op de training. Dan schijnt hij het best goed te doen op de training.
1: Ja, dat gelul over die training. Maar die zijn natuurlijk altijd afgesloten. Daar kan je nooit wat van zien.
2: Hij wel, zei hij. Maar hij
1: wel. Ja, nou, daar heeft hij ook geen verstand van.
0: Waarom heeft Ajax Seedorf niet als trainer genomen?
1: Nee, dat had beter geweest.
0: Die hebben ze over het hoofd gezien.
1: Ja, maar die hebben wel meer clubs over het hoofd gezien. Die wordt al 7 jaar over het hoofd gezien.
0: Maar als je nou de carrière van Seedorf hebt, dat je overal binnen een half jaar weer weg was, dan moet je toch ook tot de conclusie komen, ik ben niet zo geschikt voor dit vak.
1: Maar dat je dan nog wil, ook.
0: Hè?
1: Want dit wordt natuurlijk het volgende ongeluk. Dan kan je
2: die hebben nu 9 keer achter elkaar verloren, dat Corinthians, toch?
1: Ja, dat gaat 8 of 9 keer,
2: Salaris wordt niet meer uitbetaald.
1: Nee.
2: Dus hij gaat het salaris ook betalen voor jongens.
1: Ja. Maar hij heeft nu al, ik zag een videoboodschap, voor alle supporters een dikke knuffel. Nou, ik denk dat je daar weinig punten mee wint.
2: Nou ja, het begint goed dan. Je zoekt wel sympathie op.
0: Het lullige, kijk, Clarence is geen onaardige jongen. Als je met hem spreekt, het is een vriendelijke,

0: Aardige jongen. Heel gastvrij. Ik ben toen nog een keer bij de Botafogo geweest dan in Brazilië. Nou, dan leidt hij je rond en prima kerel. Ja. Maar dan begint hij te lullen en dan word je horendol van hem. Hè?
1: Ja.
0: Want het gaat allemaal over zijn overwinningen. En hij heeft er een paar, hè? Als hij dat gaat vertellen.
1: Ja. Ja, maar de man heeft gewoon 4 keer de Champions League gewonnen.
0: Ja.
1: Bij 3 verschillende clubs. Dat is waanzinnig gewoon.
2: Hey, fantastisch gedaan. Maar ik las wel dat je zei dat hij niet meer bij de KNVB kan blijven nu. Dat is nu al klaar.
1: Nee, je kan niet en commissaris van de KNVB zijn, technische zaken en trainer van een van de spelers.
3: Nee, is te ver.
0: Kijk, je moet zelfs de verantwoordelijkheid hebben. Als je in de Raad van Commissarissen ergens gaat zitten, dan moet je voor de structuur moet je daar een bepaalde periode blijven zitten. Want nu stelt hij mede die Spaanse trainer aan en nu gaat hij weg.
1: Ja.
0: Dat kan niet.
1: Plus hij heeft een speler die graag bij die Spaanse trainer wil gaan voetballen. Maar voor hem is het misschien veel belangrijker dat hij de paai niet naar het Nederlands elftal gaat. Hmm. En zegt, hij kan niet naar het Nederlands elftal. Terwijl hij is ook commissaris van de KNVB.
2: Ja, dus dat gaat niet samen.
1: Of wat.
2: Nee. Lekker weer vandaag trouwens wel, Johan.
0: Dat zei je.
2: Lekker weer.
0: Heerlijk.
2: Was lekker weer? Ja, toch? Vond je niet?
0: Ook heerlijk. Bij ons regende pijpen stelen, hoor.
2: Het was echt heel zonnig bij ons. Ben jij ook lekker weer?
4: Ja, heerlijk, man. Ja? Ik ben heel dag buiten geweest. Lekker.
0: Heb je geen betere onderwerpen?
2: Is het ook een lekker wijntje, of niet?
3: Heerlijk wijntje.
2: Lekker wijntje, toch?
3: Ja, tuurlijk. Ja.
2: Moet je een stukje kaas? Jij ook? Lekker stukje kaas?
1: Nee, een stukje worst halen.
2: Hoezo? Ik zag net het NOS-journaal. Het is de week van het praatje. Mensen maken geen praatjes meer met elkaar. En er is nu een comité. NOS-journaal, net, hè, serieus.
0: Nou, dat doen we al jaren.
2: Ja, dat we meer met elkaar moeten gaan praten weer. Dat deden we
0: toch niet in huwelijk, hoop ik, hè?
2: Nee, maar wel met de mensen om je heen. Dus dat mensen die je eigenlijk niet kent, die moet je gewoon aanspreken op straat. Of je gaat op een bank naast iemand zitten. Want we praten niet meer met elkaar, jongens. Ja. We moeten weer met elkaar...
1: Ja, nee, wat is het probleem eigenlijk?
2: Ja, dat we vroeger nog veel met elkaar spraken. En dat er meer sociaal contact was. Oh. En dat je naar de buren ging, hè, een leuk weekend gehad en zo. Lekker gegeten, dat soort dingen. Doe
4: maar gebeurt dat bij jullie niet meer? Bij ons, als je op straat loopt en mensen lopen langs. Hey, hallo. Het is
2: maar in de sauna. Je zit vaak in de sauna, hoor ik. Om de hoek bij jullie, toch? Of niet? Dat vertelde je net in de kleedkamer.
4: Ik heb het zo dicht bij ons bij het huis. Ja, dat klopt. Ja.
0: Maar zit je ook op het platteland is dat makkelijker, want je kent elkaar allemaal. Ja. Kijk, als je ergens komt op het platteland in je dorp, dan kom je altijd mensen uit het dorp tegen.
2: In de sauna kom je toch alle mensen uit het dorp tegen dan, of niet?
4: Gewoon mensen die. Ja, maar als je in de buurt denkt, dan komen niet de buren
0: Pas,
4: komen.
0: Gemengde sauna?
4: Ja, is wel gemengde sauna. Oh, maar dan kom je ook wel mensen die zeggen dat tegen jou van
0: God. Wel eens last gehad van een stijve plassen?
4: Nee, dat heb ik niet gehad. Ja, mensen zeggen wel van goh, nu kennen we je ook op deze manier. Ja, mensen kennen je toch. Ja, dat wel natuurlijk. Maar. Ja. Nee, maar je praat bij ons,
0: ik weet het wel, maar ik vind het ook gelul, die praatjes. Weet je wat ik zo erg vond? Toen Sandra ziek was, toen brak er al naar het academisch ziekenhuis. Dan zat je in zo'n volle wachtkamer te wachten. En dan kwam er een lul binnen en die ging zo voor je staan en zei... Dat is een bekend gezicht. Ja. Mensen kijken. En op laatst kon hij zich niet meer bedwingen. Je was hier gisteren ook al, dus dat scheelt eraan.
4: Ja, want mensen gaan ook met je praten, of niet?
0: Dan hoeven niet met mij te praten.
4: Nee, echt niet?
2: Dus het week van het praatje is niet voor jou bekend.
1: Wat wou je zeggen, Bas?
4: Dat mensen ook gewoon op straat tegen je praten, net als ze je kennen. Dus die gaan, Bas, hoe is het? En dan denk ik, hoe is het? Denk, ken ik hem nou of
0: ik
4: niet?
0: Ik moet eraan wennen, Bas. Iedereen in Grollo die steekt de hand op en zegt je gedag. En in het begin dacht ik, ik ken die man helemaal niet. Maar ze vinden het raar en je bent arrogant als je het niet doet. Ja, dus ik denk, hey! Zeggen ze, weet je wel, mooie.
1: Hoe?
0: Mooie. Ja, waar ik vandaan gekomen zei ik al, aju. Maar hier zeggen ze mooie.
4: Als jij in het centrum loopt en iemand gaat tegen jou praten en denk je, die kent mij. En dan ga ik maar terugpraten. Op een gegeven moment, bijna 5 minuten praten, denk ik, ik ken die helemaal niet. Dan denk ik, dan loop ik maar door. Maar dat is heel raar, is dat. Dat zullen jullie ook hebben. Dat is heel raar.
2: Ja, dat is heel raar.
4: Ik denk, jou niet denk
1: dat is gewoon gedag zeggen, maar...
4: Ook bij jou wel?
1: Ja, nee, ik zeg gewoon gedag. Want anders, wat die jongens zeggen, ben je een arrogante lul. Ja,
4: maar dat vinden ze
1: ben ik
4: niet.
1: Nee, ik zeg gewoon gedag, maar een praatje, ja. Gewoon met de vrouw bij de bakker.
2: Ja, doe je niet.
1: Nee, maar
0: we hebben geen bakker, dus dan kunnen we ook niet een praatje houden bij de bakker.
1: En alles hebben we daar in dat dorp. Maar voor de rest, ja, gaat toch niet je diepe zielenroerselen.
2: Nee, maar ik had
1: op straat
2: lekker
1: bij de Albert Heijn. Ja.
4: Nou, ik had laatst, we hebben het toch heel tijd geleden over de Chinees gehad. Je weet het nog, over de Chinees gepraat.
2: Ja, dat was heel populair.
3: Ja, die Chinees voor jou op die Bami Pang.
4: Ja, nou, dat was echt
2: tof. Je hoeft nog steeds niet te betalen, heb ik begrepen.
4: Nee, dat klopt. En dat is heel fijn. Dat is heel...
3: Ja. Maar, jij eet er 3 dagen van, zeg
4: ik. Ja.
3: Maar lopen niet de koelkast uit dan?
4: Nee, je dat niet. Maar die Chinees, daar was ik van de week even weer. Maar die zegt, ik word ook steeds door mensen gebeld en zo. Maar die man die kent natuurlijk niet de naam. Moldavië. Ik zei, door wie word je gebeld dan? Ja, ene Johan Derksen belt me elke keer. Ja. Maar jij bent toch niemand Chinees aan het bellen?
0: Nee, nee, maar ik ging vroeger, toen Ton van Dalen nog leefde, ja, ja, gingen we al naar een Chinees in Enschede en die was hartstikke goed.
4: Ja, de Mandarijn. Ja, die zat
0: is dat de Mandarijn?
4: Ja, dat is de Mandarijn. Ja.
0: Oh, ik dacht dat
2: dat is jouw Chinees.
4: Dat is mijn Chinees, ja.
2: Dus je kan weer een maandje of drie gratis eten.
4: Ik kom, waar is de camera? Morgenavond ben ik er weer. Dus, ja.
2: Ja. Hoe vaak eet jij Chinees dan?
4: Nou, wel, ja.
2: Eén keer per week zeker?
4: Ja.
2: En dan drie dagen?
4: Ja, dat probeer ik
2: dus wel. Dus heb je nog vier dagen over. Dus,
4: ja, dat klopt, ja.
2: Dus, jeetje,
4: ja.
2: Mina, drie dagen.
4: Ik vind Chinezen zo lekker. Oh, is zo lekker. Ja, ja, echt.
2: Ja, bij de Mandarijn.
4: Bij de Mandarijn.
2: Lekker dit allemaal, zeg. En die Verstappen, zoals die weg was, hè?
5: Niet normaal.
2: Ja. Heb je het gezien of niet?
5: Dat ja, maar dat was wel op dat Verstappen was, hè?
2: Dat hij hem nog even voor afkneept.
5: Nee, maar dat die andere, die denkt van ja, ik ga het gewoon niet doen.
2: Nee, die Leclerc dacht, ik ga
5: nee,
2: het toch niet
5: gaat
2: proberen.
5: Gewoon niet doen. Ieder ander die ja, zo slecht weg is, mm-hmm, moet ingehaald.
2: Ja.
4: Maar dit is ja, wat knapper,
5: hè?
4: Dat is echt knap, hoor.
5: Superknap.
2: Via Play, toch, dit?
5: Ja. Superknap.
2: Ja, maar buiten categorie, jij, buitenlandse media weer.
5: Nee, maar ik heb nu ook alweer deze week zoveel mensen horen zeggen, dat is het beste wat ooit in de Formule 1 in een stoeltje gezeten.
2: Ja, toch?
4: Maar nee, hij wordt tweede nog wel. Let maar op, hij wordt nog tweede in het eindklassement straks. Maar
2: wat heeft hij daar nou aan?
4: Ja, Antonelli zal die niet voorbij gaan, maar nummer 2 zal die nou, daar wordt hij
0: ja,
4: nog.
0: Maar hij is gewoon de beste coureur. En als hij een goede auto ja, heeft, is hij niet te kloppen.
5: Wint hij alles. Nee. Ja, maar nu had je natuurlijk, Johan, omdat hij zo'n status heeft, hij is slecht weg, maar die andere denkt toch, ja, ik ga het gewoon niet doen. Weet je, terwijl die bij...
0: Ja, dat, ze respecteren hem.
5: Ja, ze respecteren mijn Noorum natuurlijk.
2: Hij wordt gewoon tweede als je dit
0: terwijl, zegt. Terwijl er volgens mij geen aardige collegiale jongen is.
5: Geen idee.
2: Nou, volgens mij ligt hij wel goed. Alleen ze weten wel, tijdens de wedstrijd moet je niet met hem dollen. Weet je wel? Hij zet hem gewoon boem meteen voor. Geen gezeik. Ja. Hey, nog 2 uur extra de week werken. Zou je dat een probleem vinden of niet? Of zeg je nou...
0: Nou ja, de Rabobank heeft uitgerekend, we hebben in Nederland bijna 5 miljoen mensen die parttime werken. En ja, als we de werkers 2 uur erbij doen, dan zou de economie een hele hoop mee opschieten.
2: 2 uur, hè? Per persoon?
5: Per dag.
0: Ja. Nee, per week. Nee,
4: per week.
5: Per week.
0: Per week. Dat zou heel veel opleveren. Kijk, wij zijn gewoon een heel lui landje. Er zijn zoveel mensen die parttime. 44% in Nederland is parttime. En de gemiddelde in heel Europa is 17%.
2: Wat is het eigenlijk wat jij doet, René? Waar valt dat onder?
5: Dat slapen.
0: Hoeveel uren maak jij de week, René?
5: Nou, dan moet je moet niet vergeten dat ik sta gewoon op, hè, soms.
2: Ja, ja.
5: Gaat het wekkertje? Ja. Gaat het wekkertje?
2: Moet het gebeuren? Ja. Dan moet je even wakker worden.
5: Ach ja.
0: Nee, jij hebt toch geen wekkertje? Want nee, oude bed.
5: Natuurlijk heb ik geen wekker.
2: Nee, maar goed, voor de meeste mensen in Nederland 2 uur erbij. Het zou een stuk schelen. Tot zo na de reclame. Dag.
6: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop dan nu een cadeaukaart van 100 euro en wij maken er 110 van. Een leuk extraatje voor jou. Grijp je gouden kans alleen deze week bij Mediamarkt.
7: Hey kerel, ben je er al? Ik lag nog te pitten, joh.
8: Ja, mijn auto was zo snel opgeladen. Koffietje dan maar.
6: Met de snelladers van Shell Recharge ben je overal net even te vroeg. Shell Recharge. Zo snel laden, dat is even wennen.
2: Laatste gedeelte van deze uitzending. Grote mensen vanavond allemaal, hè?
1: Enthousiast publiek.
2: Ja. Ik vroeg het net aan jullie, maar hoe kan dat nou? Hoe kan nou een verstandelijk beperkt iemand zomaar een tijgerkooi inlopen? Hoe werkt dat?
5: Ja. Dat vind ik op zich nog niet zo gek. Maar wat ik gekker vind, is dat die anderen dat niet door hadden.
2: Ja.
5: Er stonden er meer bij. En dan zou je toch denken, als het... Kijk, hij wilde al op de foto, mensen moesten foto's van hem nemen. Daar heb je al snel door, joh, die is verstandelijk niet helemaal bij.
2: Nee.
5: Maar dan zou je toch een beetje op hem letten misschien, weet
2: dat
5: je wel?
2: Dat zou ik denken, maar...
5: En als dan iemand aanstalt te maken om die kooi in te gaan, ja, dan hou je hem tegen. Ja,
0: maar ik las dat de beelden zo verschrikkelijk zijn dat ze niet uitgezonden worden.
2: Maar het leek me wel alsof je tegen dat beest zijn niet meer doen of zoiets. Ja. Dat leek het eigenlijk op, ja.
0: We moeten trouwens even beterschap wensen aan onze collega Bert van Lossel, waar René en ik heel vaak mee op pad
5: zeker
0: zijn geweest.
5: Zeker, topgozer.
4: Ja,
0: nu heeft hij slechts Bas nog om mee op pad te gaan.
4: Ja.
2: Oh, ja. Maar goed, maar hij heeft een hartaanval gehad.
5: Hij heeft een hartstilstand gehad in de kleedkamer.
4: Ik doe met Bert al de radioprogramma elke zaterdag. En Bert is echt ook wel een druk iemand. Maar ja, hij is echt wel geschrokken zaterdag in de rust van een voetbalwedstrijd waar die floort. En hij heeft echt geluk gehad, jongen.
0: Oh, hij floort die wedstrijd.
4: Ja. Hij floort de wedstrijd. Hij is een scheidsrechter, doet dit nog op zaterdag. En dan had hij in de rust had hij dus gezegd tegen zijn begeleiders, iemand een waarnemer van de KNVB, zegt: kom even in de kleedkamer. Nee, dat mag eigenlijk niet. Ach, kom toch mee. Nou, dat is wel zijn redding geweest. Want in de rust gebeurde dat hij in één keer een hartstilstand kreeg. En die man heeft hem daarin gered toen om in ieder geval de AED alles erbij te halen.
2: Zo.
4: Stel je voor dat je alleen in zo'n scheidsrechterkamer zit. Ja. Dus hij ligt nu in Deventer, kamer 2001. Dus als mensen naartoe willen, heel graag. Vinden ze het leuk.
5: Ja.
4: Nee, maar Bert is wel, ik heb hem wel gesproken en hij is echt super geschrokken.
0: En hij kan ik me voorstellen, ja.
4: Hij zegt, ik moet nu echt 2 tot 4 weken lig ik hier wel. En dan gaan ze allemaal onderzoeken doen. En dan is het, dan moet ik echt even maanden rustig aan doen.
0: Maar zo oud is hij nog niet, Bert?
4: Nee, Bert is begin 50, ja. Ja.
2: En ook leuk bij Estefana. Ik begrijp dat Estefana nu een andere baan heeft gevonden als manager.
0: Ja, Estefana die gaat handbalsters begeleiden. Die heeft een eigen bedrijfje opgericht. En die heeft haar carrière in de media vaarwel gezegd. Maar eigenlijk heeft haar dominante moeder die carrière ook een beetje in de weg gestaan. Want de Volkskrant die wilde haar interviewen. En die wilde daar 3 uur voor uittrekken. Want we willen een goed verhaal hebben. Ja. En dan gaat die moeder bedenen in conclave. Zegt, ja, maar daar beginnen we niet aan 3 uur. Hoor. Dat kan ook wel in 2 uur. En tijdens het interview zit die moeder erbij. En die zegt dan, ja, dit onderwerp wil ik niet in de krant hebben. Nou ja, dat vindt een journalist heel vervelend. Want we komen Estefana interviewen en niet de moeder, hè. We hebben het hier gehad. Hier was ze ook dominant aanwezig achter de schermen, die moeder. Die zat overal bovenop. En nu...
2: Ja, kunnen we niet beter die moeder aan tafel zetten dan?
0: Ja, maar die is te dominant voor ons.
2: Oh, oké. Okay, maar...
0: Nee, maar nu krijg je dus... Privé wilde haar columnist maken, maar...
2: Estefana.
0: Ja, en Evert Santacruz die heeft dus wat informatie... ingetroffen en die kwam tot de conclusie, ja, daar begin ik niet aan, want dan krijg je die moeder erbij die ook die dingen wil lezen en die wil bepalen wat er in de privé komt.
2: Zo dominant is die moeder.
5: Was bij ons, was Estefana ook, die werd geïnterviewd door Pim CD voor een podcast. Ja. Nou, dat was allemaal prima, dus iedereen wilde die podcast online zetten. En toen moest er ineens ook een stukje uit. En dat kwam ook van die moeder.
2: Die moeder altijd wel aardig als ik het tegenkom. Maar ze is
5: ik ken ze voor de rest niet. Maar ik hoorde dat verhaal, dus wat hij zegt over Evert Santacruz, kan ik me voorstellen dat dat misschien ook...
0: Nou ja, maar die moeder heeft zelfs geregeld, toen hun in het buitenland zaten, een huis in Huissen. Maar wel tegenover die moeder.
5: Ja, dat moet je natuurlijk al niet willen.
2: Dan kunnen ze vaak koffie drinken.
5: Ja.
0: Ja.
2: Je kijkt er een beetje bedenkelijk bij.
0: Ja, nou ja, ik vind het eigenlijk jammer, want die moeder die gaat met haar om... Als een kleuter is een volwassen vrouw. Ja,
5: maar
0: in de verwachting van haar tweede kind en zo.
5: Daar is ze zelf ook wel bij. Dan.
0: Tuurlijk is ze zelf ook bij, ja. Maar misschien is dat een beetje gemak van haar als Moe het regelt. Ja. Maar Moe die heeft zich nu zelf benoemd tot manager en die bemoeit zich overal mee. En dat moet je niet doen in de mediawereld.
5: Sowieso niet.
2: Ja, hey, Cambuur gewonnen, mag ik even bij mij zijn natuurlijk. Vinicius, wat was die aan het doen eigenlijk daar bij Madrid?
4: Nou,
2: ging aan haar hangen, hè?
4: Ja, dat is ook zo dom. Hij trekt hem, ja, kijk. En we hebben nou in die regels dus opgenomen, ook bij de UEFA en FIFA... dat als je echt aan haren loopt te trekken... en ik kan dan beter aan een shirtje trekken... dan krijg je misschien nog een geel kaartje.
5: Duidelijker kon je het niet hebben, hè?
4: Nee, maar hoe dom in een aanval. Je kunt toch zien dat hij...
5: Kijk, hij gaat er ook nog even bij met juichen.
2: Ja, even juichen, ja.
5: Even dat hij ook bepaalde...
4: Kijk, hoe dom.
5: Ja, superdom. Ja.
4: En dit is gewoon bij de UEFA en FIFA... en ook bij ons is gewoon gezegd... als je dat doet, is het gewoon direct een rode kaart.
5: Dus ja, weet misschien die hele regel niet, joh.
4: Nee, maar hoe dom, net wat je zegt, zo opzichtig.
5: Ja. Wilde jij dat
0: maar hoe kunnen mensen protesteren als je daar rood voor krijgt?
4: Ja. Ja.
2: Hey, en Malen, vond je dat rood of niet bij AS Roma? Of?
4: Ja, Malen heeft wel het verschil dat hij echt inspringt.
0: Die ging met
4: en hij sprong echt, Johan. Hè? Ja. Kijk, je ziet hem op een gegeven moment zo van dichtbij.
0: Maar dat was een reactie, hij was boos of zo.
4: Ja, en hij springt ook echt, maar dat been gaat echt vanuit de lucht. Dus ik kan wel begrijpen dat hier een rode kaart komt. Kijk, hij springt er echt in. Hup, bam! Ja.
0: Ja, maar dan kun je hem zijn enkel breken, hè?
4: Ja.
2: Ik las nu ook dat de KLM de klantenservice verplaatst heeft naar de Filipijnen... en met AI, dus dat gaat heel soepel worden straks als je... Ja. Jij had het lastig meegemaakt met die auto toen je... Ja,
0: maar als je instanties belt, of je moet druk dat nummer voor dat nummer voor dat... Ja. Of je krijgt een AI-stem die vragen aan je stelt... dan zit je te communiceren met, ja, met een computer. Ik vind het allemaal... Als ik een bedrijf had, zou ik dat niet willen.
1: Nee, maar als de computer nou alles oplost... maar die lost uiteindelijk lost die natuurlijk heel vaak helemaal niks op.
0: Ik had een heel eenvoudig probleem. Ik zei lekker band en toen zegt de computer fout antwoord.
2: Ja. Ja. En ik neem aan dat je hebt dood zitten erger toen je las dat er de komende 10 jaar 340.000 woningen moeten worden gebouwd voor asielzoekers en migranten. Dus dat wordt wel lastig, denk ik, of niet? Of serieus?
0: Nou ja, kijk, ik kan het niet meer bijbenen. Kijk, als je in Amsterdam ziet. Alle Amsterdammers trekken uit Amsterdam. Je hebt in Amsterdam heel veel illegalen, heel veel daklozen, heel veel expats. En waar is behoefte aan? Gezinswoningen voor Amsterdamse gezinnen. Ja. En wat wordt er gebouwd? Kleine, dure appartementen.
2: Voor expats, met name, ja.
0: Weet je wel, dan denk ik, jongens, jullie weten toch al zo goed... met je linkse kabinet daar?
1: Ja, maar ik las ook over die asielzoekers. Er waren er weer een paar die moesten buitenslapen.
0: 20, er waren, waren echt vreselijke foto's. In de stromende regen lagen ze in slaapzakken in het gras.
1: Maar tegelijkertijd zitten er ook 30.000 daklozen... precies in dezelfde situatie. En daar wordt niet naar omgekeken. Nee. Dat, dat zijn gewoon Nederlanders die gewoon geen dak boven
0: hoofd hebben. Nee, maar dat mag je niet zeggen, Nederlanders first. Dat mag je niet zeggen, maar daar zou ze best een beetje rekening mee kunnen houden.
1: Dat lijkt
0: me
1: ook wel.
0: Een asielzoeker die even moet wachten op zijn toestemming of niet... die krijgt daar een dwangsom, sommige 100.000 euro. En als onze kinderen een huis willen hebben... staan ze gewoon 10 jaar op een wachtlijst. Ja. Ja. En die krijgen niet een ton dwangsom. Nee.
2: Hey, China zijn veel dingen ver vooruit, maar twee ballen in het veld... is dat een goed plan of niet voor de toekomst? Dat we met twee ballen gaan spelen en dat je dan... Of zeg je nou niet...
4: Nee, laat maar gaan, toch? Ja? Nee, hoezo? Is dat weer iets nieuws?
2: Nou ja. Kijk, gaan we gewoon lekker door.
1: Zo'n hele lange aanval dit.
4: Gaan ze met twee ballen?
2: Ja, we spelen nu met twee ballen.
4: Dit is ongelooflijk. Ja. Kijk dan. Dit is
2: doelpunt.
4: Twee goals. Ja, het is wel aantrekkelijk.
2: Ja, maar is het een idee of niet?
1: Nee, is een goed idee.
4: Ik zeg volgende
0: keer. Nou, het geeft wel wat meer reuring. Ja.
2: Nou, morgen zijn we er weer met Lisette Willens. Hè? Dat lijkt jou leuk.
0: Ja, dat talent heb ik ontdekt. Doe een beetje voorzichtig en niet na één uitzending afserveren.
2: Nee,
0: want ik heb heel lang gezocht en eindelijk heb ik het gevonden. Ik hoop dat ze de haar wat wild heeft, wat woest.
2: Ja, daar heb je er zin in. Oké, nou, zijn we er morgen weer. Bas, bedankt. Jou ook weer natuurlijk, Valentijn. Morgen een nieuwe aflevering. Tot dan. Dag.
6: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop dan nu een cadeaukaart van 100 euro en wij maken er 110 van. Een leuk extraatje voor jou. Grijp je gouden kans alleen deze week bij Mediamarkt.
7: Hey kerel, ben je er al? Ik lag nog te pitten, joh.
8: Ja, mijn auto was zo snel opgeladen. Koffertje dan maar.
6: Met de snelladers van Shell Recharge ben je overal net even te vroeg. Shell Recharge. Zo snel laden, dat is even wennen.

0: Je luistert naar Gouden Zone FM. Het is 11 uur.
1: Dit is Jos Tuinstra met het Radio Nieuws. In België is een politieagent om het leven gekomen na een achtervolging van een gestolen auto. Dat gebeurde in de Brusselse gemeente Jette. Volgens Belgische media stapte de verdachte uit het voertuig en opende direct het vuur op agenten. De zwaargewonde politieman werd naar het ziekenhuis gebracht, maar overleed daar aan zijn verwondingen. Of er verdachten zijn aangehouden is nog niet duidelijk. Het Brusselse parket geeft later vandaag meer informatie. Voor de kust van Bulgarije zijn twee koopvaardijschepen getroffen door drones. Een van de schepen is gezonken. Volgens de Bulgaarse premier Roman Radev waren de doelen burgerlijke vaartuigen. 15 bemanningsleden van een Oekraïns schip en 1 opvarende van het gezonken schip zijn gered. Bulgarije vermoedt Russische betrokkenheid, maar zegt daarvoor nog geen hard bewijs te hebben. De regering heeft de Europese Unie en de NAVO geïnformeerd. Toezicht en handhaving zijn ingewikkelder geworden sinds de invoering van de Omgevingswet. Dat concludeert de Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur in een nieuw advies aan het kabinet. Door extra administratie brengen toezichthouders meer tijd achter hun bureau door en minder in het veld. De Raad wil dat minister Eleanor Boekholt O'Sullivan met maatregelen komt om de uitvoering van de wet te verbeteren. Bij verschillende winkels van Albert Heijn zijn lege schappen ontstaan door het cyberincident waarmee moederbedrijf Ahold Delhaize sinds zondag kampt. Vooral op de afdelingen groente en fruit missen klanten producten. De problemen zijn het gevolg van verstoringen in distributiecentra, waardoor bevoorrading vertraging oploopt. Niet alle winkels zijn getroffen, sommige filialen hebben nog voldoende voorraad. Albert Heijn verwacht dat de beschikbaarheid van producten de komende dagen per winkel en productcategorie kan verschillen. Dan nog het weer, bewolkt met af en toe regen of motregen. Het wordt ongeveer 18 graden. De zuidwestenwind is matig, aan de kust krachtiger. Vanavond wordt het vanuit het westen droog. Morgen volgen zonnige perioden bij 17 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Vertraging op de A2 richting Maastricht. Tussen Echt en Eurmond staat een kapotte auto. Daardoor is de rechte rijstrook dicht en ben je 10 minuten langer onderweg. Op de A27 richting Utrecht tussen Noorderloos en Lexmond 4 kilometer file met 10 minuten oponthoud. En tot slot de A59 richting knooppunt Zonzeel. Vanaf Waspik 10 minuten extra reistijd.
0: Darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Gouden Zone FM.

0: Die was goed.
1: Hey, VIZSM-luisteraar. Wil jij genieten van de beste VI Pro-artikelen, video's en podcast? En wil jij nog meer inzichten krijgen rond al het voetbalnieuws? Word dan nu lid van VI Pro. Voor exclusieve podcasts, tactische analyses, interviews met spelers en financiële inzichten. Ga nu naar vi.nl/zsmpro voor de scherpste aanbieding.
2: De ZSM van dinsdag 13 oktober met Tim Tempelaars. Goedemorgen, Tim.
3: Goedemorgen, Bart.
2: Eredivisie weer hervat afgelopen weekend. En vandaag gaat de Champions League weer van start. Met een mooie wedstrijd voor PSV uit bij RB Leipzig. Als we Bos moeten geloven tijdens de persconferentie, kunnen we wat verwachten.
3: Ja, hij kreeg de vraag of hij zich zou gaan aanpassen aan Leipzig. Omdat dat natuurlijk ook best wel een aanvallende ploeg is. En of hij dan vuur tegen vuur zou gaan krijgen. En daar antwoordde hij volmondig ja op. Dus hij gaat zich niet aanpassen. Hij gaat aanvallen. En het grappige is dat Leipzig dat waarschijnlijk ook niet gaat doen. Want de trainer van Leipzig heeft dat tijdens de persconferentie ook al aangegeven. Die gaat zich ook niet al te veel aanpassen. Die hebben onlangs met 6-0 gewonnen. Dus we krijgen, als het goed is, volgens de trainers, heel veel spektakel vanavond.
2: Dan wordt 5-5 of zo.
3: Ja, nou ja, ze spelen allebei vol op de aanval. Dus het is ook wel interessant om te kijken wie de ander kan neutraliseren.
2: Hoe doen ze het in de Duitse competitie eigenlijk? Vijfde volgens mij, hè?
3: Ja, ze staan vijfde. Maar dat vertelt niet helemaal het hele verhaal. Het is echt een soort alles of niets. Ze hebben 3 keer thuis gespeeld in de Bundesliga. 3 keer vrij stevig gewonnen. Waaronder de laatste keer met 6-0 tegen Eintracht Frankfurt. Beide uitwedstrijden hebben ze echter ook weer stevig verloren. En in de Champions League hebben ze bij Como ook met 4-1 stevig verloren. En ze hebben in de beker een potje dik gewonnen. Maar dat is in Duitsland is dat altijd die eerste ronde. Ja. Dat stelt niet zo heel veel voor. Dus het is een beetje alles of niets. En De Michelis, de trainer waar ik net aan refereerde, die stond al eventjes onder druk. Nagelsmann werd eventjes genoemd. Dus daarom kwam die 6-0 zege best wel heel erg goed van pas voor hem. Maar het is nog geen overweldigend goede start voor De Michelis bij Leipzig.
2: Nee, en als ik dat zo hoor, dan is het behalen dat PSV uitspeelt in plaats van thuis. Dan kun je ze beter overtreffen. Ja.
3: Nou, dat zei Bos zelf ook tijdens de persconferentie. Die werd met die statistieken geconfronteerd. En die zei dat ook. Overigens speelt Feyenoord later dit Champions League seizoen nog wel thuis tegen Leipzig. Dus voor Feyenoord is het ook wel interessant om mee te gaan kijken. Maar het wordt een hele belangrijke en interessante krachtmeting voor PSV. Want ze hebben een ontzettend zwaar programma. Ze krijgen hierna Porto, Club Brugge en dan mogen ze 2 keer tegen Madrileense ploegen, Atletico en Real. Ja. Dus als je naar dat programma kijkt, dan zou een zege, zeker met dat punt op zak tegen Shakhtar, echt wel brood nodig zijn. Maar het wordt interessant, want Leipzig is echt niet te onderschatten. Ze spelen echt een paar heel aardige spelers daar.
2: Ja, ik zag Banzuzi, oud NAC, die daar speelt. Ja. En een oude bekende van PSV. Komen we misschien tegen, toch? Johan Bakayoko?
3: Ja,
2: dat namelijk
3: ja,
2: het misschien.
3: Ja. Nou ja, hij werd tijdens de persconferentie van Leipzig even aangehaald. Hij ontbrak bij die 6-0 zegen vanwege een klein disciplinair probleempje. Daar had de trainer het over, maar die zei ook al dat hij het alweer was vergeten. Dus hij zit waarschijnlijk wel bij de selectie.
2: Vergeten of vergeven? Of allebei?
3: Nou, hij zei dat hij het vergeten was en daarmee is het dus vergeven. Dus eigenlijk allebei.
2: Ja. Maar we weten niet wat hij gedaan heeft. Hij heeft iets uitgesproken.
3: Nee, dat is niet bekendgemaakt. Dat wordt speculeren, maar het klinkt een beetje als een beetje te laat komen of zoiets. En dat hij daarna goed getraind heeft en dat het alweer vergeten en vergeven is inderdaad. Maar als je naar Johan Bakayoko kijkt, het is niet helemaal geworden bij Leipzig wat menigeen ervan verwacht had. Ik denk dat hij bij menig Nederlandse voetballiefhebber ook een beetje van de radar is verdwenen. Ja. Dit seizoen heeft hij maar 3 duels gespeeld bij Leipzig. Ook vanwege fysieke ongemakken een klein beetje. 144 minutjes. 2 keer maar in de basis. Waaronder tegen Werder 3-1 verloren. En een bekerpotje. Dat zijn geen statistieken om over naar huis te schrijven. Afgelopen seizoen was die ook al niet onomstreden. Worstelde die af en toe ook wel weer met wat blessures. Maar het is niet. Hij is niet helemaal uit de verf gekomen zoals gehoopt was toen hij bij PSV vertrok. Want ze hebben toch wel aardig wat geld voor hem neergelegd. 20 miljoen.
2: Zo, ja.
3: Terwijl, en dat, als je dan zit in te lezen over zo'n speler, die werd ooit aan Al Hilal voor 55 miljoen werd die mee in verband gebracht. Brentford wilde 40 miljoen neerleggen. PSG werd genoemd. Dat was niet eens in zijn laatste seizoen bij PSV, want toen is hij uiteindelijk door Perisic uit de basis verdreven. Maar het seizoen daarvoor had hij volgens mij 14 goals, 14 assists. En toen was het echt een hele grote belofte.
2: Ja, ja, absoluut. Nou, ik kan me voorstellen dat hij gebrand is om tegen PSV, als hij minuten mag maken, dan weer te laten zien, hè?
3: Ja, het zou voor hem het ideale duel zijn om zich weer in de picture te spelen. Of hij die kans krijgt vanaf de basis, dat vraag ik me wel af.
2: Sam Planting, onze huisanalist, die heeft even de loep gelegd op RB Leipzig. Waar moeten we een beetje rekening mee houden? Maakt PSV kans?
3: Zeker. Het is niet meer zo'n echte Red Bull ploeg van vroeger die echt alleen maar full gas voetbal speelt. Ze pakken af en toe wel een momentje, en dat stipte Bos tijdens de persconferentie ook aan, om wat rustiger op te bouwen. Maar waar volgens mij voor PSV vooral wat te halen is dat ze in de omschakeling de defensieve restverdediging en het positie kiezen vaak niet zo heel erg goed op orde hebben. En dat zag je ook tegen Como, die wonnen 4-1 achter hun verdediging. Ligt dan veel ruimte. En PSV heeft natuurlijk wel spelers met Guus Stil, met Meinans, met Van Bommel, die dat normaal gesproken moeten kunnen uitbuiten. Nou is Van Bommel iemand die blijft vooral aan de buitenbaan, om het maar zo te zeggen. Dus daar weet je wel een beetje in welke zones die gaat uitkomen. Maar zeker als Meinans en Til een beetje gaan zwerven en dat wordt goed op elkaar afgestemd, dan is daar echt wel wat te halen. En ook dat kwam weer tijdens de persco aan de orde. Bos noemde die twee intelligente voetballers die echt wel hun weg gaan vinden met elkaar. En ja. Tegen Heerenveen was dat nog niet allemaal helemaal 100% op orde, maar hij heeft echt alle vertrouwen dat dat goed komt.
2: Ja, dat is een goed voorteken. Zo mooi als PSV hier wat uit weet te halen. Zeker omdat je al dat programma opnoemde. De wedstrijd die PSV nog krijgt. Die wedstrijd vanavond om 9 uur. Wat mij betreft, en ik kijk je ook gelijk even aan, het hoofdmaal, Atletico Madrid, Manchester United.
3: Vanavond. Ja, dat is maar waar je voor kijkt. Ik denk dat dat een hele interessante wedstrijd is. Atletico, Manchester United. Omdat dat ook wel beide kanten op kan. Als je echt van hele mooie aanvallen houdt en van mooi voetbal, dan zou je ook naar Galatasaray, Barcelona kunnen gaan kijken. Maar ik lees veel Engelse media. Ik kijk veel naar de Premier League. Dus ik ga altijd wel met extra interesse zitten voor de Engelse ploegen. En dan is United inderdaad wel heel interessant nu. Want het gaat daar nog niet zo heel erg lekker.
2: Nee, dat is een understatement. Eerst maar even naar misschien wel de grootste verrassing. Matthijs de Ligt. Zitten we in de wedstrijdselectie, toch?
3: Ja, we zagen maandag al wat beelden van de training opduiken. Ze deelden wat fotootjes, daar stond hij op. Dus nou, hij heeft weer op de groepstraining heeft hij meegedaan. En 's avonds vertelde Carrick bij zijn persconferentie dat hij ook mee zou gaan reizen. United maakt nooit de wedstrijdselectie bekend. Dat doen ze om de tegenstander niet wijzer te maken dan die al is. Nou ja, goed. Vervolgens kreeg hij op de persconferentie de vraag of hij mee zou gaan. En toen beaamde hij dat. Maar dat zou voor de Ligt, als hij kan spelen en als hij gaat spelen, zou dat voor het eerst sinds 30 november 2025 zijn. Dat is bijna een jaar geleden. Ja. Hij kampte met een slepende rugblessure. Is daar ook aan geopereerd. Miste daardoor het WK. En laten we vooral voor hem hopen dat tellertje weer gaat lopen vanaf nu. En is het niet vandaag dan in een van de volgende wedstrijden. Want het zou toch zonde zijn als dit allemaal nog veel langer gaat duren. Want hij is pas 27. Hè? Dat vergeten we nog wel eens.
2: Ja, pas. Ik zat toch ook al te kijken. Ook alweer, hij is ook wel weer 27. Of nou weer. Hij is al 27. Frenkie de Jong was 29. Daar schrik ik ook altijd van. Denk je ook altijd dat hij 23 is?
3: Ja, wij worden
2: is.
3: Ook ouder, Bart.
2: Ja, dat is ook wel, ja. Heb je ook weer een goed punt. Nee, vrij vroeg maar eens even in.
3: Nee, maar
2: ik vind het mooi dat jij kijkt naar pas 27. Vind ik ook wel
3: Ja, mooi. Hij is natuurlijk heel vroeg is hij doorgebroken. Toen is hij ook heel erg opgehemeld. En daardoor zorgt hij nu nog wel eens voor wat wrijving onder voetballiefhebbers. Bij ons op de site. Ik zit veel in de analysemodellen om te kijken wat veel gelezen wordt. De Ligt, het gaat altijd sky high. Want mensen hebben er altijd een mening over. Maar goed, hij is Golden Boy geweest. 2 keer de halve finale van de Champions League. 1 keer de finale van de Europa League. Hij heeft best veel meegemaakt al. 52 interlands achter zijn naam. Hij heeft echt wel heel wat meters gemaakt. En dan heb ik het nog niet eens over de clubs waar hij heeft gespeeld. Maar we hoeven ook niet de illusie te hebben dat Matthijs de Ligt, als hij weer gaat spelen, in 1 keer alle problemen van Manchester United gaat oplossen. Want daar is veel en veel meer aan de hand.
2: Nou, ja, dat snij je een aardig punt aan, want er is inderdaad wel wat aan de hand, hè?
3: Ja, het was gewoon weer schrikken tegen Spurs. Spurs kwam als nummer laatste in actie tegen United. En ja, je weet eigenlijk niet waar je moet kijken, want op alle fronten gaan wel dingen mis. De opbouw was slecht. Ze krijgen het niet goed voor elkaar om kansen te creëren. Het druk zetten is niet goed op elkaar afgestemd, waardoor ze best wel veel ruimtes weggeven. En Spurs, nou ja, daar kun je toch niet van zeggen dat die makkelijk scoren. Die hadden er echt 3 of 4 kunnen maken. En komt United eigenlijk misschien nog wel redelijk weg met een gelijkspelletje. Al maakte Spurs natuurlijk laat gelijk. Maar zo'n wedstrijd, dan zie je helemaal niks van groei of van verbetering. En als je dan ook nog Carrick na afloop hoort, dan zegt hij eigenlijk dat het allemaal wel meevalt. En volgens mij is dat een zoveelste voorbeeld van een veel groter probleem bij United. Het zit daar veel en veel en veel dieper. Carrick is vorig seizoen ingestapt. En dat was ergens rond januari. En dan moet je het seizoen redden. Ze staan laag en dan kun je dus wat makkelijker voor resultaat kiezen. Nou, dat heeft hij gedaan. En dit seizoen hebben ze op de een of andere manier toch het idee dat ze voetballend tegenstanders ook wel op de knieën kunnen gaan krijgen. Maar daar hebben ze helemaal de selectie niet voor. En die denkfout, dat gebeurt eigenlijk iedere keer als iemand de meubelen komt redden bij Manchester United. Dan kunnen ze wat meer op resultaat spelen. Daar is die huidige selectie echt al een paar jaar op ingericht. Vervolgens krijgt de nieuwe manager een vaste aanstelling en wat ruimte om zelf spelers erbij te halen die hij vindt passen. Gaan ze proberen wat beter te voetballen, of althans wat meer vanuit dominantie, zoals vroeger te voetballen? Vaak niet in de laatste plaats, omdat de vijfde kolonne, de Roy Keane's, de Scholes, de Nevilles, altijd maar blijven vertellen hoe het vroeger ging onder Ferguson en dat ze iedere tegenstander kapot speelden en hoe het hoort bij Manchester United. En wat gebeurt er? Iedere keer hetzelfde patroon. Ze gaan het proberen en het lukt niet. En als je nu naar de selectie van Manchester United kijkt en je ziet bijvoorbeeld een Mbeumo, Cunha, Diallo en een Bruno Fernandes, dan is dit team eigenlijk gemaakt om wat verder in te zakken en iets meer vanuit de tegenstoot te gaan voetballen met dat soort spelers. Omdat als je naar de verdediging kijkt, hè, de concurrenten van de Ligt zelf misschien ook wel, die vinden het dan weer wat lastiger om met ruimte in de rug te voetballen. En als je daar dan nog eens bij optelt dat ze het druk zetten niet zo heel erg goed op orde hebben, dan toont het niet alleen een probleem aan bij United dit seizoen, maar ook een veel dieper liggend probleem. En ik zie dat eerlijk gezegd niet zo heel snel opgelost worden. Tegen Spurs was het middenveld misschien nog wel het grootste probleem. Met Menu en met Tielemans. Nou, Menu is er niet bij. Dus het zou mij niks verbazen als Baleba nu de kans krijgt. En het zou me ook niet zo heel veel verbazen als hij voorlopig erin blijft staan. Omdat hij toch iets meer intensiteit en vermogen heeft om wel wat grotere afstanden te overbruggen. En dat zijn dus allemaal van die elementen waardoor ik wel interessant geïnteresseerd ben in United. Hoe ze het er vanaf gaan brengen in Madrid.
2: Ja, mooie wedstrijd. In de competitie 1 keer gewonnen. Ze hebben die vorige Champions League wedstrijd wel gewonnen met 4-0 van Saba. Ja. Beetje de grote onbekende in de Champions League. Maar mocht je er trouwens wat meer van willen weten, Dave Albers heeft een heerlijk verhaal geschreven over een Curaçao International die daar speelt, hè?
3: Ja, een soort jongensdroom. Speelde 3 jaar geleden nog bij ADO en mag zich nu opmaken voor Barcelona, Dortmund, Napoli, Arsenal. Het is een schitterend verhaal en Dave heeft dat opgeschreven. Een soort jongensdroom. En dat leest heel lekker weg. En dat moeten mensen vooral even gaan lezen als ze morgen de verrichtingen van Saba gaan volgen.
2: Inderdaad. Xandre Severina die daar speelt. Trouwens over een andere Manchester United speler of oudspeler gesproken. De Tarwel Malasia dook weer op, hè? In de Verenigde Staten.
3: Ja, goed nieuws. Hij heeft zijn debuut gemaakt voor Cincinnati. Hij heeft voor het eerst in 1,5 jaar langer dan een helft gespeeld. Dat zegt ook wel wat.
2: Dat is ook wel bijzonder.
3: 72 minuten gelijk. Dat is dan ook wel weer stevig. En dan hoop je maar dat het goed gaat. Met 3-1 gewonnen bij Atlanta United. En het is vooral voor Malasia te hopen dat er nu een serie wedstrijden gaat ontstaan waarin hij steeds kan gaan spelen. Hij heeft natuurlijk heel veel met blessureleed geworsteld. 4 jaar bij United gezeten en eigenlijk maar tot 49 wedstrijden gekomen. Dat is natuurlijk niet genoeg. Was ooit een grote belofte. En moet zich nu lekker richten op wedstrijden spelen, fysiek klaar zijn. En dan is al het andere is voor veel later.
2: Ja, mooi nieuws voor hem. Dat hij dus kon schitteren afgelopen weekend in Amerika. Ik viel me trouwens nog. Ik heb nog één naam die ik even hier opwerp. J1M. Als ik het een paar maanden geleden had gevraagd, had je dan direct zo... Je zit nu in stemmen te knikken, maar had je dan ook al zo
3: gezegd van... Die kende ik toen nog niet. Overigens, Malasia kan dan over 4 potjes tegen Messi gaan spelen. Dus als hij een klein beetje fit blijft, dan gloort er wel wat moois. Maar over Enem gesproken, die speelt nu bij Bologna. Die heeft dit weekend de winnende goal gemaakt op bezoek bij Lecce. Hij viel in en hij maakte een kwartiertje voor tijd. Was hij het eindstation van een vlot lopende counter. Het is een in Amsterdam geboren spits. Hij is vrij lang, bijna 2 meter. Ja. Hij heeft in de jeugd bij AZ en Ajax gezeten. Is via allerlei omzwervingen, volgens mij Venetië, 2 keer Cyprus... en uiteindelijk via Servië, tweede klasse, en toen de Rode Ster, Belgrado. Zeg ik het goed, Piet?
2: Ja, ik heb hier zijn hele doopcel. Ik heb zijn hele voetbal even uitgeprint. Maar ja, dat zijn namen en clubnamen waarvan je denkt, die bestaan ook.
3: En op Deadline Day heeft Bologna 6 miljoen voor hem neergelegd, volgens mij.
2: Wat een goed verhaal, hè?
3: Ja, dat is een uitstekend verhaal. En hij heeft nu de winnende gemaakt. Hij kwam er eerder in dan Dovbyk. Een toch wat gearriveerdere naam. Ja. En hij maakte winnende.

0: allerhoogste niveau acteert. Dit is de andere kant van de medaille. Maar zo kun je dus ook het uiteindelijke topvoetbal halen. Ja. En vaak zijn dat ook hele interessante verhalen om op te tekenen. Dus laten we vooral hopen dat hij er nog een paar binnenprikt.
1: J1M, houd die naam in de gaten. Ja, lekkere wedstrijden vanavond. Ik vind toch Viking Bayern München toch ook wel een programma of zo'n wedstrijd waarvan je denkt, wat moet je daarvan verwachten? Ja, het kan ook zo 0-7 worden.
0: Nou ja, maar zo'n club is toch ook leuk om in de gaten te houden in de Champions League. Alles wat die meepakken is winst.
1: Ja, absoluut. Het hoofdmaal. Ik zei het al, Atletico Madrid, Manchester United. Het is misschien op papier de leukste wedstrijd, maar wij gaan met extra veel interesse kijken. Natuurlijk naar RB Leipzig tegen PSV. Mocht je daar nog wat meer over willen weten over het voetbal in Oost-Duitsland, dan kunnen we ook nog een verhaal van Willem Spaans aanraden, toch? Op VPRO.
0: Ja, onze Oost-Duitsland-kenner heeft alles op een rijtje gezet van de aversie tegen Leipzig zoals dat ooit is begonnen, eigenlijk in heel Duitsland. En hij vroeg zich ook vooral af waarom er nu geen andere Oost-Duitse club hoge ogen gooit. En hij heeft eigenlijk de hele geschiedenis daarvan een beetje op een rijtje gezet. En voor de mensen die morgen voor de tv gaan zitten, ga dat vooral eens lezen. Want je weet ook gelijk veel meer over Leipzig.
1: Ja, laten we vanavond zeggen. Want nu verklap je dat we het op maandagavond later opgenomen. Toch? Nou, maar geeft niet. Maakt niet uit. Dan weten we dat ook. Daarom kun je ook zo vroeg luisteren. Heerlijk is dat. En laten we hopen dat PSV dan wint. Hè? Want dat is ook voor Bos zijn record ook wel lekker, toch? Dat hij een keertje wint daar bij Leipzig.
0: Nou, ja, ik weet niet of we de PSV-fans nu met een soort teleurstelling richting de wedstrijd sturen. Maar Bos heeft nog nooit van Leipzig gewonnen. Eén keertje met Dortmund verloren en 5 keer met Leverkusen gespeeld, waarvan 3 keer 1-1 en 2 keer verloren. Dus dat zijn geen hoopgevende statistieken. Maar goed, aan al die statistieken moet een keer een einde komen. Hè. Laten we het dan vooral nu maar doen, aangezien het programma er niet om ligt.
1: Zo is het. En PSV ook nog nooit in Europa Cup 1 of Champions League uit in Duitsland gewonnen. Tegen een Duitse ploeg is het. Nou ja, goed. Het zijn een hoop statistieken die na vanavond, want dat is het, vanavond, dinsdagavond, de prullenbak in kunnen. 9 uur begint die wedstrijd. PSV uit bij RB Leipzig. Ga daar voor zitten, ga hem kijken. En dan voor nu houden we je op. Tim, dankjewel en veel plezier vanavond.
0: Tot ziens.

0: luistert naar Gode Zone FM. Het is 12 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Hevige regenval en overstromingen door de tropische storm Rachel en orkaan Simon hebben in Mexico aan zeker 5 mensen het leven gekost. In de deelstaat Baja California kwam een gezin om het leven toen hun huis overstroomde en in het zuiden van het land overleed een man door een ingestorte muur. Reddingswerkers hebben tientallen mensen met helikopters in veiligheid gebracht. Ook de westkust van de VS heeft overlast van het noodweer met zware regenval in onder meer Las Vegas en Los Angeles. De Zweedse klimaatactiviste Greta Thunberg heeft zich aangesloten bij de grootschalige scholierenprotesten in Frankrijk. Bij een schoolblokkade in een voorstad van Parijs zei ze trots te zijn op de jongeren die tegen een gebrek aan investeringen in scholen protesteren. Verspreid over het land worden vandaag tot 200.000 demonstranten verwacht. Later vanmiddag loopt Thunberg mee in een grote mars in Parijs. Ze kreeg in 2018 als 15-jarige bekendheid met scholierenprotesten tegen klimaatverandering. 2 koopvaardijschepen zijn voor de kust van Bulgarije getroffen door drones waarbij 1 vaartuig is gezonken. Dat heeft de Bulgaarse premier Radev bekendgemaakt. 1 van die schepen was Oekraïens en had 15 opvarenden die allemaal zijn gered. Bij het gezonken schip kon 1 persoon in veiligheid worden gebracht. Radev denkt dat Rusland achter de luchtaanvallen zit, maar heeft geen bewijs en noemt het voorval volstrekt onacceptabel. Hij is van plan om de Russische ambassadeur te ontbieden. En asielminister Van den Brink vraagt in een dringende brief aan alle Nederlandse gemeenten om extra opvangplekken, omdat de situatie in het aanmeldcentrum in Ter Apel onhoudbaar is. Het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers kampt nu al met een ernstig tekort, waardoor mensen afgelopen week weer buiten moesten slapen. En zonder ingrijpen loopt volgend jaar het opvangtekort op tot mogelijk ruim 7600 plekken. Volgens de minister zet het ruimtegebrek de veiligheid in en rond de opvanglocaties ook erg onder druk. Het weer bewolkt met af en toe wat regen of motregen bij een graad of 18 en een matige aan de kust en boven het IJsselmeer vrij krachtige tot krachtige zuidwestenwind. Morgen is het droog met veel zon bij zo'n 17 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen files.
0: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Gode Zone FM.

0: Action, you're alone.
1: Beleef het adembenemende verhaal van Willfall.
0: You gotta become so dangerous, the predators can't help but let you go.
2: We gotta get out of here.
1: Willfall, 14 oktober in de bioscoop.
3: Een voetbalpraat van 12 oktober met Jeroen Haarsma, met Martijn Krabbendam en met Kenneth Perez op de maandag. Er is heel veel te bespreken. Het weekend, we kijken een beetje vooruit naar de Europese week. Met andere woorden, alles komt wel zo'n beetje voorbij. Maar we beginnen op de maandag altijd met jouw moment wat je opviel in het weekend, Kenneth. Ja.
4: Nou, dat eigenlijk wat ik jammer vond aan al die scheidsrechtelijke dwalingen en die hele hijze daaromheen in de week van de scheidsrechter. En voor mij gaat de week van de scheidsrechter gaat helemaal niet om hun. Het gaat eigenlijk om de amateurscheidsrechter die met al dat geweld te maken krijgt, met al die gekke ouders die langs de kant met alle ambities van hun kinderen hebben en zo. Daar is eigenlijk te weinig misschien over gegaan.
3: Je vindt dat het ondersneeuwt vanwege de beslissing?
4: Het is ondersneeuwd vanwege wat er dit weekend gebeurt. Want dat is natuurlijk wel wat de talk of de maandag is. Mm-hmm. Bij heel veel mensen van hoe kan dat? En dan de optreden van de scheidsrechtersbaas die dat probeerde recht te praten. Alles wat krom was. Dat het eindelijk niet helemaal ging om al die problemen op de amateurvelden.
3: Ik vind het interessant wat je zegt. Ik kom er zo even op terug. Maar je zegt, hij probeert recht te praten wat krom is. Hm. Had je niet het idee dat hij juist probeerde vanuit zijn perspectief, vanuit de regelgeving, om perspectief te schetsen juist? Of vond je echt dat hij dat probeerde te manipuleren, is een beetje een zwaar woord?
4: Nou, niet manipuleren, maar meer van dat hij, ja, weet je, dat het heel veel alles werd dan grijs. Alles was, ja, is dit nou echt in grote kans? Ja, is de allergrootste kans die je kan krijgen. Dus ja, kijk, en ik snap wel dat je niet elke keer jouw scheidsrechter kan zeggen van ja, fout, fout, fout, fout. Alleen, ja, dit zijn wel zulke grote fouten en duidelijke fouten. En dat je hartstikke boos moet worden op jouw VAR bij Feyenoord AZ en niet op Makkely. Ja, dat is natuurlijk ook wel een nuance die je kan plaatsen. Maar los van al die dingen, dat gaan we waarschijnlijk straks bespreken. Is gewoon jammer dat de amateurveld scheidsrechter, nou ja, Marciano deed een goede poging. Maar dat een beetje ondersneeuwt. Ja, wat eigenlijk het grote probleem is. Jullie komen waarschijnlijk op amateurveld, ik weet niet.
5: Ja, ik schrijf inderdaad voor een krant die ook veel over amateurvoetbal schrijft. En daar is het natuurlijk wel echt een probleem. We proberen ook terughoudend te zijn met amateurscheidsrechters beoordelen. Ja. Stukken moeten niet steeds daarover gaan. Maar er zit natuurlijk nu wel een verschil in als je nu als scheidsrechter in de Eredivisie werkzaam bent en je hebt zo'n professioneel opgesteld systeem met VARs die mee kunnen kijken. Ja, dan oordeel je daar ook anders over. Dus ik vind dat wel inderdaad wel echt gescheiden dingen. En dan vind ik het ook niet gek dat er hard geoordeeld wordt als er dingen misgaan. Is het ook prima als een scheidsrechtersbaas dat komt uitleggen. Alleen als die met redeneringen komt, ja, waar je levensgrote gaten in kan slaan, ja, dan is dat natuurlijk ook niet gek als daar ook weer op wordt doorgediscussieerd. Want het is de hoogste man in rang die daar het verhaal komt uitleggen. En dat verhaal klopt niet.
3: Aan de voorkant klopt dat plaatje misschien denk ik wel vanuit de KNVB bezien. Het is de week van de scheidsrechter, dus sturen we onze belangrijkste man. Alleen die man.
4: Martijn, maar dat is ook prima. Daar is helemaal niks mis mee. Goed dat die komt.
3: Alleen de ironie is natuurlijk dat er dan vervolgens van alles nog wat misgaat in het weekend.
5: Ja.
6: Week van de scheidsrechter.
3: Ja.
6: Week van de materiaalman hebben we gehad.
3: Week van de scheidsrechter, wat Jeroen schetst, is op zich niet zo gek idee.
6: Nee, natuurlijk is er geen gek idee.
4: Volgens mij het gaat niet om Makkely. Het gaat niet om Gusebuur. Het gaat niet om Van Eyck. Het gaat om
5: die mensen
4: Hans
5: die om 12
4: en
5: uur om,
4: Klaas en die met al die gekken te maken hebben.
3: Ja. Waar ze van 20.000 volgens mij naar 3.500 of zo zijn gegaan in twee decennia.
5: En het gaat ouders maar mensen langs de lijn. En mensen gedragen zich natuurlijk bijzonder apart rondom een voetbalveld. Dus het is echt goed. Daar kan niet genoeg aandacht voor zijn hoor, op die manier. Dus dat is heel goed. Maar het komt nu op een hele ongelukkige manier samen. Maar ik vind dat wel. Het een moet het ander ook niet uitsluiten. Zeker niet in journalistieke programma's. Dus prima dat het erover is gegaan, toch?
3: Ja.
5: Lijkt mij.
3: Ja, heb jij ernaar gekeken, Martijn? Nou, discussie?
6: Nou, een beetje hetzelfde als Kenneth ernaar keek. Kijk, als je gaat kijken, kan je elke situatie wel wat vinden en het in je voordeel uitleggen. Dus het blijft natuurlijk gewoon in die zin hartstikke moeilijk. Maar ja, als je bij Ajax bijvoorbeeld kijkt, die drie momenten met Baas nu weer twee keer. Ja, dat kan je op een gegeven moment toch niet meer van weglopen. Wat moet je daar nou nog van zeggen? Hoe moet je dat nou nog goed praten om te zeggen van ja, nou, het was toch wel geen rood, weet je wel, dat soort dingen. En hetzelfde als dat penalty moment bij AZ. Ja, het wordt wel ingewikkeld op die manier.
3: Ja.
4: Te ingewikkeld.
3: Ik hoorde iemand gekscherend zeggen, misschien moeten we een keer een weekje zonder VAR. Om te kijken wat de discussie dan is op maandag.
5: Nou ja, wat wel goed zou zijn, denk ik, als er dan in de week van de scheidsrechter, als er wordt onderstreept dat het ook wel goed is om gewoon iets meer af te gaan op wat die scheidsrechter bepaalt. Ja. Ik denk dat dat wel een stap in de goede richting zou zijn. Ik bedoel, dat moment bij Feyenoord AZ, ja, een scheidsrechter oordeelt, een grensrechter kijkt mee. Hè. Het zijn in principe wel twee mensen die bij dat soort situaties redelijk zicht hebben. Nou ja, dan ga je in eerste instantie daar gewoon op af. Iets meer vertrouwen in de scheidsrechter. En ja, als je hem dan naar het scherm roept en iemand moet 20, 22 keer kijken. Misschien is dat ook wel een suggestie om een soort maximale schermtijd af te spreken.
4: Ja, weet je wat wel handig is? Weet je wat wel handig is? Als je de juiste beelden laat zien.
5: Daarom
4: kon je makkelijk niet kwalijk nemen dat hij dacht dat dit in Zwalbe was en geen penalty. Want hij heeft dat beeld van achter
5: niet gezien.
4: Nee. Die heeft hij niet, zeg maar, aangeboden gekregen van hé, kijk hierna.
3: Dat is wel de crux natuurlijk in deze situatie.
5: Maar ja. Vind je sowieso niet dat als je 20 keer moet kijken naar een situatie, want het was geloof ik 20 of 22 keer afgespeeld.
6: Ja, dat hij moet wegblijven.
5: Hij ging met zijn hoofd veel dichter naar het scherm toe met een seconde. Ja, waar ben je dan nog? Ja, maar dan is toch al niet. Ja, maar dan kan het toch al niet clear en obvious zijn.
6: Maar
5: dan,
6: als makkelijk zeggen, oké, ik vind de penalty, dan moet hij zo naar de stip wijzen. Hij kwam aanlopen, hij deed
5: kort handje, vingertje.
6: Zo deed hij. Was het nou achterbal? Hij wist het zelf ook niet.
4: Los ervan, hij had het bij het juiste eind. Dat was een penalty.
5: Goed, daar kan je dan. Ik denk, als hij had gefloten voor geen pingel, dan had dat ook, wat mij betreft, prima geweest. Want je kijkt naar die beelden en je denkt, ja, ik kan het niet goed zien, zeg maar. Maar hij oordeelt penalty.
6: Je gaat zelf ook twijfelen. Je denkt, ja, als ik nou geef ik een penalty, is
4: het
6: dan niet.
4: Maar het gaat om het beeld daarachter. Dan zie je dat die voet van Ernst, dat die omzwikt. Dus daar zie je dat er contact is geweest. En ze fluiten voor veel minder dan dat. Maar los van, weet je, ze maken fouten. Natuurlijk maken ze fouten. En ik vind, in principe vind ik VAR in de kern een geweldige uitvinding. Mits goed gebruikt.
5: Ja.
4: Maar wat er fout gaat is ook weer mensenwerk. Het is niet zoals met tennis in en out. Het is mensenwerk. Het is weer gewoon iemand anders die het moet beoordelen. Met meer beelden. Dus je verwacht, oké, hij heeft
3: die
4: meer.
3: Hij kan een beter oordeel vellen.
4: Ja. Maar het is natuurlijk ook zo, die VARs zijn misschien ook niet de allerbeste mensen die ze hebben.
5: Nee. Maar de werkwijze.
3: Sorry dat je onderbreekt, maar is die discussie niet in de kiem te smoren als Makkeli in de afloop van die wedstrijd wel voor de camera was gaan staan?
4: Nee,
3: als hij gezegd had, luister,
4: ik heb
3: die beelden niet gezien van achter de goal, dus daar zit het probleem. Dan is toch de discussie getackled?
4: Ik hoef die uitleg niet. Weet je nog, dat was een periode waar ze matig graag voor de camera
3: maar
4: kwamen.
3: Hier gaat het niet over interpretatie, maar hier gaat het gewoon over, er is een fout gemaakt.
4: Ja, maar dat evalueer ze dan op maandag.
3: Ja.
4: Kijk, wij hadden natuurlijk gehoopt, of verwacht, dat de scheidsrechtersbaas op zondag hier al zal gaan vertellen van, nou ja, we hebben een fout gemaakt. De VAR heeft helaas niet de juiste beeld laten zien. Weet je, dan is ook veel uit de lucht. Alleen, ik hoef niet de scheidsrechters elke keer. Weet je nog, er was een periode waar ze maten graag kwamen. Ja, sorry, ja, ik had het verkeerd gezien. Ja, wat heb je eraan? Helemaal niks.
5: Hier had het ook niet zoveel opgelost, toch, denk ik? Want de fout zat in principe bij Makkeli. Dus dan was de discussie nog dezelfde geweest. Dat Makkeli inderdaad ik heb dat beeld van achteren niet gezien. Ja. En dan heb je alsnog de discussie, hoe kan het nou dat je dat beeld niet te zien krijgt?
4: Maar dat is niet zijn schuld, hè?
5: Maar dat is dan nog steeds. Dan heb je nog steeds dezelfde.
3: Daar is operationeel iets misgegaan in Zeist. Anders hadden ze dat beeld natuurlijk wel laten zien.
5: Maar dat vond ik dus wel een beetje.
4: Nee, dat denk ik niet.
5: Nee, want
4: het is de keuze van de VAR. De VAR, hij kiest voor welke beelden hij de scheidsrechter wil laten zien.
3: Maar er zit een techneut naast, hè? Dus in overleg, die weet welke camera's
5: standpunten
3: zijn.
5: Ja, maar toch, gisteren zei Van Meenen in de uitzending, die zei van ja, als je het op normale snelheid bekijkt, dan was het een penalty.
3: Ja.
5: Maar als je het vertraagd kijkt van de zijkant, dan zie je dat er misschien geen contact is.
3: Ja.
5: En toen kwam ook de vraag, maar we ook die beelden van achter.
3: Ja.
5: En toen zei Van Meenen, ja, maar als je die beelden van achteren laat zien, dat is een super slow-mo, dan lijkt elk contact erger dan dat het is. Dan ga je toch zoeken naar.
3: Daarmee impliceert beweert hij dus dat hij bewust niet is laten zien.
5: Want... Ja, precies. Want dat, als
3: maar
5: je
3: dat niet... is niet zo, want we hebben zo vaak bij VAR-beslissingen... Ja. juist wel die super slow-mo gezien.
5: Ja, maar dat verhaal is ook... daarom is het ook, zijn mensen daar ook over gevallen, over dat verhaal. Omdat dit natuurlijk klinkt van... ja, we zoeken naar de beelden waarop je kan zien... Ja. op de juiste snelheid. Ja, als mensen vanuit AZ die dat bekeken hebben... die denken, ja, wat is dit? Je hebt gezocht naar de juiste afspeelsnelheid...
3: Daar liggen wij
5: om te laten zien. Ja, ja. Ja, dus het is...
4: Dan kan de dooddoener. Aan het einde van het seizoen krijg je plussen. Ja,
6: zo is het.
4: En minnen.
3: Nou ja, alleen, vraag is natuurlijk wel of die clubs die iedere keer tegen die topclub spelen... en dit meer dan eens meemaken, of die er ook zo over denken zoals jij nu schrijft.
4: Nee, zo denk ik ook niet over. Want dit is ook heel erg bepalend. Bij zo'n moment was het 1-0. Je had niks in te brengen als AZ zijnde. Dus dit had je nog zeg maar, in de wedstrijd kunnen brengen, krijgen... Nou ja, dat is wel een cruciaal moment. Dus al die dingen met mee of tegen is natuurlijk wel afhankelijk of het bij 4-0 is of dat het bij...
3: Ja, maar even nog even over dat wel of niet voor camera verschijnen. Want je zei, ja, ik hoef niet te horen of een scheidsrechter goed of fout heeft gezeten. Maar we hebben vaak van scheidsrechters wel te horen gekregen... Ja, als het gaat over een regeluitleg of een regel kunnen duiden... dan kan er nog wel een scheidsrechter voor de camera verschijnen. Die specifieke situatie waar Mocchio die overtreding maakt... Ja. Dat is toch een schoolvoorbeeld dat een scheidsrechter het aan de achterkant... dan toch moet uitleggen waarom ja, die dat...
4: Dat heb je toch gehad? De scheidsrechtersbaas kwam het uitleggen op zondagochtend.
3: Ja, maar dat was niet een goede uitleg volgens jou.
4: Nee, maar dat is niet wat je vraagt. Je vraagt of ze het komt uitleggen.
3: Ja.
4: Of ze het goed uitleggen of niet. Dat is,
3: ja, maar jij zegt het hoeft voor mij.
4: Op zich is natuurlijk wel goed dat hij zondag is gekomen. Hij probeert het uit te leggen. Alleen, ja, dat is wel handig als je het goed gezien hebt. Mm-hmm. Is het ook wel handig als je in onze ogen of in mijn ogen... dan de juiste uitleg van... Nou, dit is natuurlijk een hele duidelijke... en wat ik zeg, Mark van Rijswijk had het binnen 1 seconde... noemde hij die regel op. Nou ja, als je die... als Guusje Buurk ook... nou, hij kent de regels beter dan Mark van Rijswijk, denk ik.
3: Als het goed is wel...
4: Nou ja, die had natuurlijk gewoon dit ook. Als je dit is helemaal geen voetbalovertreding hebt.
5: Ja, want het is op zich heel sterk dat de baas daar gaat zitten en zijn verhaal gaat doen. Dat vind ik ook beter dan iedere keer het pijnlijke moment van een scheidsrechter die dan na afloop moet gaan zeggen. Ja, ik heb het verkeerd gezien. Sorry, mea culpa. Ja, dat schiet daar toch niet zo heel veel mee op, denk ik. Nee.
4: En het werkt de helft van de tijd ook niet. Zeg maar bij Excelsior, wat was het? Groningen.
3: Ja, dat was ik gisteren. Dat waren twee nog.
4: Toen werkte de elektronica niet.
6: Maar het is van alle tijden. Voor de VAR zaten we ook gewoon zo urenlang te praten over scheidsrechters die wel wat verkeerd hadden besloten. Dus denk dat zal niet, de komende jaren ook nog maar weer gaan.
4: Maar denk je ook niet dat het probleem was misschien dat... Maar ja, dat is nu al achterhaald. Maar het was een beetje van de dag, oké, nu komt de VAR. Waar moeten we het dan over hebben bij de koffiemachine? Nou, zat.
6: Genoeg om te bespreken.
3: Het probleem is het niet. Wat vond je van het voetballen, Martijn, zaterdagavond?
6: Bij Feyenoord AZ? Ja. Nou, ik heb me wel vermaakt. Eigenlijk wel de hele wedstrijd. En Feyenoord het eerste half uur echt heel goed. En daarna AZ wat iets beter in de wedstrijd kwam. Maar over de hele linie denk ik dat het gewoon een dik verdiende overwinning voor Feyenoord was. En toch weer naar AZ gekeken met het idee van... gaat het nou wel een keer gebeuren, weet je wel? Het was onder slot een keer gebeurd dat ze wonnen bij Feyenoord. Maar toch dan net niet op het moment dat je verwacht van... nu wordt het echt een echte wedstrijd. Laten ze zich toch de eerste half uur toch redelijk overrompelen wel weer.
3: Ja, ik kan me nog terughalen begin van de competitie... na een gelijkspelletje thuis in de Kuip tegen ADO... dat de Kuip de mensen naar buiten liepen. Nou nee, wordt weer zo'n jaar. Wat is nou de omslag precies geweest?
4: Barcelona uit.
6: Ja, dat zou je bijna denken dat de omslag... Nee, de omslag is gewoon op het trainingsveld geweest. Je begint natuurlijk te werken aan een ploeg... en met andere ideeën en andere spelprincipes. En je kent het allemaal wel, andere trainers ook. Spelers die gewoon moeten wennen. Zo Ferry bijvoorbeeld, die heeft toch even tijd nodig... om van Westerlo te wennen aan Feyenoord. En dan heb je gewoon een keer een goede wedstrijd nodig. En gek gezegd, we even kennen het wel gelijk... bij Barcelona kwamen ze een aantal keer onder druk uit... en het werd dan een beetje weggelachen van... je wordt daar natuurlijk gewoon helemaal weggespeeld met 5-1. Maar het had ook 5-3 kunnen zijn, hè, met een beetje mazzel... qua VAR heb je het weer. Dus dat gaf die spelers wel het gevoel van... oké, we kunnen zelfs tegen de beste ploeg ter wereld... kunnen we aardig voor de dag komen. Ja, en als hij dan 7-0 bij Zwolle wint... los van de tegenstand die Zwolle gaf... Ja, dat doet iets met een elftal. En daarna kwam Utrecht eroverheen. Ja, en dan leidt het ene succes tot het andere. Dus zo gaat dat gewoon met voetballers. Dat weet jij toch?
4: Maar de trainer zei ook... van ik was bij hem vorige week toen hij coach van de maand werd... en hij zei echt dat die wedstrijd... had de ogen open gedaan bij een heleboel spelers ook... van wat het eindelijk vraagt... om zo goed te moeten zijn. Dat was veel beweging, hoge intensiteit. Mm-hmm. Dus je kan ook, wat hij ook uitlegde... hij had ook zelf in nederlaag ooit geleden... waar hij heel veel van geleerd had.
6: Juventus,
4: waar hij heel veel van geleerd had. Dus het kan wel, het klinkt gek... omdat je wordt eindelijk van een matje gespeeld... 5-1 verloren. Maar toch is, zegt hij, en misschien kan hij het gebruiken als trainer, weet je, van nou, als jullie nou zo goed willen zijn, nou heb je gezien hoe zij. Weet je, dan kom je first hand, kom je tegen van, nou, hoe snel gaat dit en hoeveel beweging is er? Weet je, en dan probeer je dat misschien na te bootsen. En zoals Feyenoord nu speelt, spelers zijn met de hoogste intensiteit in Nederland. Daar kunnen de meeste ploegen, in ieder geval de laatste drie tegenstanders, totaal niet mee omgaan.
6: Nee, ja, dat is ook gewoon trainbaar. Ze trainen het ook gewoon.
4: Ja, maar goed, je moet het wel. Het moet wel getriggerd worden van, hey.
6: Zeker, ja. Maar dat is ook wat die trainers natuurlijk doen. Heel de dag door die spelers op die manier proberen te beïnvloeden. Ja. Van,
4: maar het lukt niet. Alle teams lukt het niet.
6: Nee, dat lukt zeker niet alle
4: wat
6: teams.
4: Wat zeggen ze bij AZ over de nederlaag?
5: Nou, in ieder geval wat wel opviel was dat Echtot, die begon daar niet over. Over dat penalty moment. Dat was ook wel sterk. Ja, dat vond ik ook wel sterk. Ik weet niet of het was omdat hij bang was dat hij dingen zou zeggen waar hij spijt van zou gaan krijgen.
4: Of geleerd van het begin van het seizoen, waar hij elke keer tegen de vierde man
5: hij liet het nu gaan en hij wees het echt volledig op van als we die penalty hadden gekregen, waren we hem eigenlijk bijna niet verdiend, zei hij. Gezien de eerste start van de wedstrijd. Ja, daar was hij wel teleurgesteld. Daar was heel AZ wel teleurgesteld over, want die hadden natuurlijk ook wel gedacht van, wij kunnen ook in de Kuip misschien wel links en rechts het initiatief een beetje naar ons toe trekken. Ja, dat kwam er totaal niet van. We werden echt een beetje afgebeukt. En dat kwam toch ook wel als een verrassing. Ze hebben een paar weken geleden tegen Sunderland gespeeld, uit de strijd. Dan ging dat eigenlijk best wel goed. Dat was ook de verwachting van, nou, dat gaat stormen in het begin. En dan bleef ze best rustig. Speelden ze zich er aardig onderuit. En dat was nu een stuk moeilijker.
7: De belangrijkste reden, de kwaliteit van Feyenoord was in het eerste half uur? Of?
5: Ja, als je bijvoorbeeld hoe Reed het deed tegen Daal. Ja, Daal is wel de man die het verschil maakt dit seizoen. Dat is eigenlijk het verschil tussen het AZ van dit seizoen en het AZ van vorig seizoen. Dat ze een linksbuiten hebben die gewoon wel mensen voorbij komt. Maar ja, Reed die was zowel verdedigend als aanvallend natuurlijk hartstikke goed. Dus die kwam er moeilijk in. En buitenspeler van het kaliber Hajj Moussa. Ja, dat is natuurlijk voor de Eredivisie.
7: Maar stond het probleem ook niet in het middenveld, waar dat middenveld van Zeker. Feyenoord natuurlijk super dynamisch is en waar AZ met een pion,
5: ik denk
7: Kelvin
5: dat
7: Stengs,
5: ze hadden
7: die
5: meer
7: dat
5: gerekend,
7: niet meer kan belopen.
5: Ze hadden meer gerekend op toch iets meer balbezit, denk ik, met het opstellen van Stengs. Want in de wedstrijd waarin ze nu kwamen, met dat middenveld van Feyenoord, ja, dan heb je aan Stengs natuurlijk een stuk minder. Dan mis je eigenlijk een speler. Die is ook nog gewoon niet 100%. Die zit 80-90% van zijn kunnen. En heeft het tot nu toe vooral vanaf de zijkanten gedaan. Ja, die moet ineens in zo'n wedstrijd aan de bak en achter mensen aan. Ja, dat was niet. Het middenveld zat er gewoon niet goed in. En als je bij Feyenoord kijkt, ik geloof Darralin, die gaf binnen 2 minuten gaf hij al 2 balletjes achter zijn stambeen. Die zat er heerlijk in. Valente zat natuurlijk. Die speelde met ontzettend veel zelfvertrouwen.
6: Ja,
5: dat was inderdaad gewoon net even.
6: Ja. Maar was het ook wel een in die zin een test dat ze wel heel benieuwd waren. Want ja, het ging wel goed, maar het was wel tegen Utrecht en tegen PEC. En nou kwam AZ. Hadden ze goed bestudeerd. Hè. Een ploeg die op verschillende manieren heel goed druk kan zetten. Dus hebben ze echt heel de week zijn ze ermee bezig geweest. En dat het dan zo uitpakte. Ja, dat zorgde natuurlijk bij die spelers en bij die staf en bij iedereen toch ook wel weer voor extra optimisme van, ja, wie weet kunnen we dit seizoen echt wel tot het einde gaan meedoen.
7: Toch even terug naar een week of 6 geleden, want toen werd er gezegd, ja, wacht nou even, 30 miljoen negeren voor Reed, dat is eigenlijk bedrijfseconomisch onverantwoord.
6: Geweldig gedaan.
7: 35 miljoen Hajj Moussa.
6: Ja, top gedaan.
4: Hoeveel voor Reed?
6: Zo gaat het, hè?
7: 30 miljoen.
6: 30 miljoen bij elkaar.
4: 30 is echt misdadig om dat af te wijzen.
7: Ja, 35 miljoen voor Hajj Moussa. Misdadig?
4: Vind ik anders, maar voor een
6: voor de rechtsback vind jij dat misdadig?
4: Vind ik 30 miljoen bijna misdadig.
7: Jij zegt misdadig, jij zegt geweldig gedaan.
6: Dat zeg ik ook een beetje cynisch, want zo snel kan het natuurlijk keren in het voetbal. Want ja, ze zijn blij dat ze zijn gebleven. Zo eerlijk moet je natuurlijk ook zijn.
7: Ja.
6: En dat scheelt natuurlijk wel nog wel of je Rita hebt lopen of Del of wie dan ook. Of Hajj Moussa, die toch gewoon echt een grote verschilmaker is. Dat maakt je elftal gewoon veel sterker.
7: Je moet ook maar durven als beginnend technisch directeur, toch?
4: Ja, ik vind dat hij echt een heel goede indruk maakt.
6: Rico?
4: Ja. In zijn interview over van, nou oké, we gingen uitleggen met die salarissen en dat soort dingen, dat allemaal.
6: Je ziet nou, de financiële situatie van Feyenoord is nou toch naar buiten gekomen vorige week.
7: Ja. Dat wisten we dat niet.
4: Nee,
6: dat kon je wel ongeveer inschatten, maar het was dus geen gespreid bedje waar ze in terecht kwamen. Nee. Dus ze moesten natuurlijk de dingen doen die ze hebben gedaan. En dan getuigt het inderdaad wel van lef om te zeggen, oké, Riet, het is allemaal leuk en aardig, maar we hebben jou gewoon nodig, want we willen dit seizoen ook nog wat presteren. Hetzelfde geldt voor Hajj Moussa, al ging dat natuurlijk om een bankgarantie, als die hij er was gekomen, dan was hij waarschijnlijk nog wel vertrokken. Maar als je nu kijkt naar het Feyenoord en ook de aankopen, ja, dan is Feyenoord geen ploeg meer die afhankelijk is van Ueda bijvoorbeeld, of tot 2 jaar geleden van Jiménez. Als je ziet, die Ferry heeft de 5, Ezequiel heeft de 5, Juan Musa heeft de 5, Valente heeft de 4. Ja, dat maak je natuurlijk in de breedte wel tot een sterk team. En dan moet je maar net mazzel hebben dat dat allemaal zo uitpakt, maar het is wel van tevoren bedacht, want Rico zei natuurlijk bij zijn presentatie kort daarna ook van dat hij iemand is die geen club koopt of geen ploeg koopt, maar het liefst bouwt. Mm-hmm. En je ziet natuurlijk nou bij Ajax bijvoorbeeld, ja, die hebben gekocht. Die hebben een ploeg bij elkaar gekocht. En dat zorgt dan toch voor wat andere...
4: Maar dat heeft ook niks met hem te maken.
6: Dat heeft te maken met de
4: technische staf. Je kan wel zeggen dat je in een ploeg wilt bouwen, maar als je trainers hebt die dat niet goed kunnen uitbuiten, zeg maar, en goed kunnen uitbouwen.
6: Nou, maar Ajax heeft toch een prima trainer? Of niet? Dat weet je niet. Nou ja,
4: dat
6: heeft hij bij Girona toch bewezen. Dat het toch een prima
4: trainer is. Nou ja,
6: Geef hem een keer het voordeel van de twijfel, dat is weer niet goed.
4: Dat is prima. Hij heeft minder punten dan Heitinga.
6: Eén, hè? ja. Dat wordt altijd erbij gepakt als staartje. Ja, maar 1 punt minder dan Heitinga.
4: Maar het is ook gek, want het positivisme is wat hoger. Wat meer bij Ajax.
7: Feyenoord. Zijn dingen ook niet verklaarbaar. Als je Sint-Juste vorig jaar zag, tweede... Zijn broer...
4: Onbedreven drang om leider te zijn vorig jaar. Fit.
6: Zei hij ook zelf, hè? Ik heb hem gesproken, wanneer was het? Vlak voor die interlandbreek, toen zei hij ook, ja, ik was gewoon... Ik zat soms aan mezelf te kijken en toen dacht ik ook van, ja, het ziet er wel een beetje gek uit allemaal. Maar hij wilde zo graag die ploeg bij de hand nemen. Ja, dan moet je natuurlijk wel die fysieke voorwaarden ervoor hebben. En daarom had hij ook besloten in de zomer, ik ga er alles aan doen om als fit terug te komen op het trainingsveld en het dit jaar wel te laten zien. Nou ja, en dan zie je hoe ze dan ook een verdedigende actie vieren met z'n allen. Ja, dat ziet er natuurlijk leuk uit. Van mij hoeft het niet, hoor, om dan high five te geven. Maar laten we zeggen, er zit teamgeest in.
4: Hoe elftal bij elkaar. Zegiel was eigenlijk ook niet de bedoeling dat hij zou spelen.
6: Nee, hij speelde wel zijn minste wedstrijd.
4: Maar los van die wedstrijd. Ja. Hij zou natuurlijk eigenlijk...
6: Die was al weg.
7: Maar moet maar even kijken.
4: En zo kan het in elkaar vallen. En nu hebben ze het over familie.
6: Familie.
4: Dat is
6: bij Oranje ook al familie.
7: Ja, dat is Van Houten de gezellige oom? Of de...
6: Van Houten?
7: Ja.
6: Nou, dat is wel de oom die zorgt dat iedereen op tijd in de taxi naar huis zit. Ja. Zo oom is het wel, ja. Want als die niet speelt, dan loopt iedereen overal. Dus die heb je wel echt nodig om de balans goed te bewaken, ja.
4: Tagalin was ook niet de bedoeling dat hij op middenveld zou spelen.
7: Nou, ze staan er toch wel. Zometeen wil ik het nog even hebben over Meerdink onder andere. En uitgebreid over Ajax, PSV en de rest van de Eredivisie. En Seedorf. Tot zo. Voetbalpraat van 12 oktober, tweede gedeelte. We waren gebleven bij Feyenoord tegen AZ. Jeroen, het ging in de aanloop naar die wedstrijd vaak over of het een test is voor Meerdink onder andere.
8: Ja.
7: Nou, als dat zo was, was dan het eindresultaat?
8: Ja, hij had het wel lastig. Hij zei zelf na afloop, ik sprak hem even. Hij zei ook, ja, ik kwam eigenlijk bijna niet in het spel voor. Ik werd er niet echt bij betrokken. En hij gaf ook aan van, ja, dan begin een beetje te dubben van, wat moet je doen? Moet je dan heel erg gaan inzakken om dan de bal maar te gaan halen? Maar ja, trainer verwacht ook dat ik uiteindelijk in de punt sta om af te maken. Dus ja, die stond er eigenlijk een beetje grote delen van de wedstrijd verloren bij. Kreeg natuurlijk wel die grote kans. Ja. Die nam hij goed mee met zijn borst. Schieten met rechts. Ja, als je een spits daar dan op wil afrekenen. Dat
7: was best een lastige hoek, toch?
4: En de penalty, ook een diepteloop.
8: Ja, dat was een goede actie.
4: Is natuurlijk ook een goede diepteloop, als je daar die penalty krijgt.
6: Ik vond die heel slecht, hoor. Meer denk
8: ik. Was gewoon oké. Hij kwam niet heel veel in vorm. Hij
4: deed werkomstandigheden. Ja. Je hebt natuurlijk wel de rest nodig om
6: ja, wat had hij verder dan nog? Oefkier en ook bij niemand die daar eigenlijk...
7: Lastig. Daal is een verschilmaker geweest tot nu toe.
8: Ja, dat is inderdaad echt de revelatie dit seizoen. Ja, en dat die er niet meedoet, of dat die niet eraan te pas kwam. Ja, dat helpt Meerdink ook niet. Want hij is toch vaak met zijn actietjes. Dan komt er een tweede bij, dan komt er een derde verdediger bij. En dan komt er ook iets meer ruimte in het centrum voor hem om...
4: Maar zegt het jou dat hij dan in zo'n wedstrijd waar het om gaat, hè, waar het tempo omhoog wordt geschroefd, dat hij dan niet thuis geeft? Wat zegt dat jou? Want jij was waarschijnlijk ook een van die mensen die hem in Oranje vond passen.
5: Ik heb de naam Oranje niet in de mond genomen, maar ik zou dat inderdaad niet gek vinden als hij daar nog naartoe groeit. Okay. Ik denk wel dat hij die potentie wel heeft. Mm-hmm. Als hij dan een uitwedstrijd tegen Feyenoord minder speelt, ja, staat tegen Riet, goede speler ook. Feyenoord hield ook echt rekening met die hele linkerflank van AZ. Zowel Chaves als Daal kregen direct mannetjes op zich, goede mannetjes.
4: Dus als de tegenstander goed is, dan telt het niet.
5: Sunderland was hij oké.
7: Twee keer toe wat cynisme te horen. Dus jij denkt niet dat hij dat kan aantikken uiteindelijk in het Nederlands elftal, Daal?
4: Nee, dat denk ik niet, nee.
7: Nee?
4: Nee.
7: Want wat mis je dan?
4: Nou ja, sowieso het fysieke gedeelte. Als je ziet hoe spelers nu tegenwoordig zijn in zijn fysiek, dan heeft hij een heel groot nadeel. En als je zo klein en tenger bent, dan moet je snijder goed zijn. Wil je het verschil kunnen maken in het topvoetbal nu? Mm-hmm. Nou, dat is die by far niet. Dat zijn weinig mensen die zo goed zijn. Dus ik denk dat dat niet daarom is. Het ging klek, maar klinkt gek, maar die blessure van Bommel heeft hem bijna geholpen om dat wel te worden, à la Gakpo.
5: Ja, die is veel sterker geworden. Ja.
4: Dus ik bedoel, ik denk dat dat dus echt een probleem is. Dat hij vaardig is aan de bal, dat hij technisch leuk is. En dat ja,
5: maar ik vind hem niet technisch leuk of zoiets. Hij is wel gewoon iemand wat AZ jaren niet heeft gehad. Die gewoon buitenom, binnendoor kan passeren. Echt wel veel meer gevaar dan alle buitenspelers die ze de afgelopen jaren hebben gehad. Maar eigenlijk sinds Jesper Karlsson is vertrokken, hebben ze daar niet echt een lekkere invulling voor gevonden. En hij is opgeleefd en hij doet wel echt dingen die andere gasten die daar hebben gestaan niet hebben gedaan.
9: Hoeveel heeft hij er nou gemaakt tot nu toe?
5: 4. Dus dat is redelijk.
4: Veel assist ook, denk ik dan?
5: Dat valt nog wat tegen. Hoeveel maar hij dat heeft er... dat weet ik niet, heb ik niet paraat.
7: Nee,
5: maar
7: ik had het opgenomen.
9: Hoeveel gebommeld waren heb je dit vast losgeknipt?
4: Kom nooit in Oranje.
7: Dit moment gunnen we maar even.
9: Kom nooit in Oranje. Nou ja, we zullen het zien over 2 jaar.
7: Andere vraag, het gaat nu over de voorhoede. Was wat bravoure bij AZ. Min of meer geholpen ook door collega Perez. Over zo lang mogelijk meedoen om een kampioenschap. Kan dat met het centrale duo Louis Schout? Wouter Goes?
5: Ja, dat denk ik wel. Het ligt niet daarin dat het niet zou kunnen, denk ik. Want dat is gewoon een prima duo. Goes was natuurlijk ongelukkig bij dat tegendoelpunt. Maar is nou niet iemand waarvan je kan zeggen, nou, die maakt eens in de zoveel wedstrijden gaat hij enorm in de fout. Die is vrij steady. En Louis Schouten is dit seizoen toch ook een van de spelers waarvan iedereen baas zegt. Ik denk, god, die staat er wel ineens. Ik vond hem ook goed.
4: Nederland zelf spelen.
5: Misschien nog niet voor Oranje.
4: Nog niet.
5: Maar is wel gewoon... Penetra in de voorbereiding, die jarenlang basisspeler was, eruit gespeeld. En ook wel logisch als je hem nu ziet. Ja, dus het is. Ja, ik denk niet, als AZ afhaakt, dan zal het niet komen door het centrale verdediging.
7: Maar daar was jij verbaasd dat je een vleugje oude Wouter Goes ineens naar boven zag drijven.
9: Op het einde wel weer, ja, ja. Een paar momentjes. En ik las overal dat hij bij geholpen was om dat minder te doen. Ja, dat krijg je natuurlijk nooit helemaal uit, dat soort dingen. En ik vond verder dat hij prima speelde dat niet, maar dat ze gewoon niet netjes gedroeg. Ja, op het einde kwam die frustratie een beetje naar boven. Ja, ja, ik hoor de Roberto de Zerbi zeggen dat hij dat juist heel erg zoekt nou in zijn elftal. Hè? Dat gekke gedrag. Krijg je dat nooit meer helemaal uit.
5: En hij sleept dat ook met zich mee. Want als het niet goed was geweest, die daar even blijft staan over die speler, maar Schouten of Chaves, dan was de reactie denk ik van de bank van vijf, was ook anders geweest. Ja. Zeg maar hij heeft dat natuurlijk ook wel, is ook zijn eigen schuld voor wat hij heeft gedaan. Maar daar wordt anders
9: op gereageerd. Ik zie ook geen spitsen meer zo kijken van, heb ik nou weer een blauwe plek? Dat valt,
4: gaat toch hartstikke
9: dat
4: goed. Gaat ook,
9: ja, dat gaat
4: heel
9: goed.
4: Steady.
9: Ja.
7: Het ging even over Ajax heel kort. Inmiddels 9 punten laten liggen in thuiswedstrijden. Gelijke spelen nu dus tegen NEC, ook tegen Heerenveen en tegen Excelsior en thuis verloren van PSV. Toch is op de een of andere manier die stemming niet hetzelfde als 365 dagen geleden, toen ze een punt meer hadden. Wat is nou de belangrijkste verklaring?
4: Ja, hoe
7: is die er?
4: Nou, er is er wel dat er wel leuker, beter wordt gevoetbald in periodes.
7: Kun je dat overeind houden als je gelijk speelt tegen Heerenveen, Excelsior en NEC?
4: Maar zo ben je natuurlijk verder te kijken van is ook waar je vandaan komt. Hè? Dan is alle klein beetje beter is meegenomen.
7: Maar de ironie is dus dat het niet beter is.
4: Qua punten niet. Nee. Maar de potentie is er misschien. Dat is misschien wat mensen misschien zich aan vasthoudt, dat de potentie is. Ze vinden ze hebben een hele goede spits, fysiek zeer sterke spits. Ze hebben brand. Nou ja, en daar houden ze zich aan vast. En dat soort spelers hadden ze niet 365 dagen geleden. Dus misschien is dat de potentie dat je hoopt dat wat zal brengen. Tot nu toe is het in fases van wedstrijd. Willem II thuis was volgens mij de enige waar ze echt goed waren.
7: Ja.
4: En nou ja, in één hele goede helft tegen PSV.
5: Maar de grap van dit beleid was toch wel een beetje ook dat werd gezegd van ja, we halen nu deze gasten omdat we dan direct, direct er kunnen staan.
6: Ik meedoen,
5: zeg maar, hè? Als je, maandag binnenkomt, dan moet je er dinsdag staan. Ja. Beetje dat idee. Ja. Maar als je Ajax nu ziet, je hebt nog steeds wel het idee dat ze in de eerste of tweede speelronde zijn met allemaal spelers waarvan niet iedereen nog echt weet wat hij nou kan, waar hij het best op zijn plek is en zo. Ja, dat is
4: ze
5: toch
4: hebben
5: wel
4: een probleem met de selectie is gewoon dat ze nul diepte hebben. Ze hebben echt, Klaassen hebben ze die een beetje diep gaan en verder is het allemaal in de bal. Dus je hebt qua specifieke kwaliteiten van een selectie mis je dat onderdeel. En dat onderdeel is best wel belangrijk.
6: Dat wisten ze in juli ook wel, toch?
4: Sorry?
6: Dat wisten ze in juli toch ook wel?
4: Nee, dat, in augustus, ja, maar ja. Ik probeer uit te leggen wat de reden kan zijn waarom het niet beter gaat. Terwijl je op de posities wel best wel wat aardige spelers hebt staan. Maar als je allemaal in de bal komt, ja, dan is er niks wat een tegenstander kan verrassen. En als je een aanspeelpunt hebt als Tolu. Nou, weet je hoe lekker dat moet zijn om 10 te spelen, om daar omheen, alleen maar daar omheen te lopen.
7: Maar dat,
4: je krijgt gratis.
7: Je zou zeggen, dat is dan toch niet zo ingewikkeld als je een Klaas in de selectie hebt die daar.
4: Maar die kan je niet elke keer opstellen, blijkbaar. Maar je hebt alleen maar hem.
7: Je hebt nu tot 3 weken rust gehad.
4: Nee, dat begrijp ik, maar blijkbaar, ja, maar Berger is ook 3 weken, maar hij was ook geblesseerd.
7: Ja.
4: Maar ik bedoel, het kan natuurlijk in die 3 weken wat gebeuren. Maar je hebt gewoon, is natuurlijk ook wel eens te zeggen, oké, we hebben alleen maar Klaas, maar je natuurlijk ook een buitenspeler hebben die. Buitenspelen, hoe lekker dat moest zijn. Hij gaat de lucht in, hup.
7: Ja, ga maar lopen.
4: Je is zo binnendoor. Je staat zo alleen voor de keeper vaak. Als je spel daarop geïnd is. Maar dat is niet zo. Want er zijn momenten in een wedstrijd waar het normaal zou zijn van als jij wordt ingespeeld, Jeroen erachter, nou, Martijn gaat lopen. Dat, weet je, want je weet dat de.
7: Dat is een slecht voorbeeld, maar goed.
4: Nou, ja. Nou, weet ik niet. 90% kans dat jij de bal wint, omdat je fysiek veel sterker is. Nou ja, dan is het eigenlijk vrij ABC om dan daarop te anticiperen. Maar
5: zou niet iets te makkelijk gedacht zijn inderdaad van we halen veel grote namen. Het is eigenlijk een beetje wat veel Turkse topclubs ook doen. We halen gewoon heel veel grote namen. We zetten er een goede trainer op papier bij die dan al dan niet de taal spreekt van de spelers. En dan zou het misschien wel goed moeten komen. En soms komt dat ook, maar soms komt het ook niet goed.
7: Nee.
5: En
7: nee.
5: Het is nu toch wel vrij vroeg in het seizoen dat er al een gaatje is. Dan heeft Ajax denk ik nog geluk dat bijvoorbeeld Feyenoord ook in 2 relatief makkelijke
6: thuiswedstrijden
5: punten laten liggen.
6: Ja, maar als Feyenoord bij Telstra wint en het gaat per ongeluk mis van Ajax bij Groningen, is het 8 punten al.
5: Ja, dat is
4: veel.
6: Ja.
7: Ja, maar los van, je had het net over ontwikkeling op het trainingsveld bij Feyenoord. Ja. Die zie je per wedstrijd gewoon beter worden. Die ontwikkeling, misschien zie ik iets over het hoofd, die zie je bij
6: 20
7: Ajax
6: minuten. Dat vond ze het begin altijd wel aardig, vind ik.
7: Mm-hmm.
6: En dan en daarna, we hadden het er net over, dan zie je zo.
4: Ze leek vermoeid.
6: Ja.
7: Dat was het grote probleem van vorig jaar al.
5: De fitheid. Ja. En bij sommige spelers heb je toch ook het idee, als je het over fitheid hebt, Marcus Leonardo is gehaald, die was niet fit. Dat was het probleem. Nou ja, nu week na week verstrijkt. Hij heeft nu 3 weken gehad waarin hij toch best wel gewoon goed heeft kunnen trainen. En goed heeft, ja, als je

0: Ja, die moeten nog naartoe groeien, zeg maar. Dat weten we ook niet helemaal. De voortekenen zijn fantastisch, want dit is echt een... Hoe hij acties
1: ik denk dat als je aan 100 Amsterdammers vraagt, moet je hem opstellen. Zeggen de 100, doe dat maar.
2: Ja, hij mist toch wel een beetje te veel kansen nog, hoor. Als hij elke keer, die creëert hij dan wel zelf. Maar hier mogen we toch ook wel best in. Of vind je van niet?
1: Nee, zeker.
2: Dus hij doet het echt geweldig. En dan toch weer te gehaast over naast. Ik denk, ja, als dat er nu niet in zit...
0: Ja, dat kan wel.
2: Kan wel, ja.
0: Dat kan
2: wel. Kan je afronden, kan je dat leren?
0: Soms heb je wel de bewijsdrang dat je daardoor te snel gaat afwerken. En als je meer gevoel hebt van dat je wel basisspeler bent... en dat het niet op basis van... Hij had natuurlijk ook makkelijk rood kunnen hebben.
1: Nou, dat lijkt me wel, ja.
0: Eigenlijk had hij al rood.
1: Ik verbaasde mij erover dat er nog discussie over was, eerlijk gezegd.
0: Hij had rood moeten hebben voor die aanname, eigenlijk. Dat hij zo slecht was.
1: Dat hij zo slecht was, ja. Nee, maar die tackle die erop volgde, ik bedoel... Voet op de grond, maar als je met die snelheid buitensporig... dan is het toch wel een rode kaart, of?
3: Ja, zeker. Nee, dat, ook daar was inderdaad een gevalletje. Ging
0: even
3: niet helemaal lekker.
0: Wegblijven van de scheidsrechter.
1: Maar jouw inschatting staat hij snel in de basis, hoe was dat?
3: Ja, Michel geeft natuurlijk een beetje aan van... ja, we willen hem... hij voelt de verantwoordelijkheid om hem goed te brengen... op de juiste manier. En dat pleit natuurlijk ook wel voor hem. Maar het aantal argumenten om hem buiten de ploeg te houden... dat neemt natuurlijk wel heel snel af. Ook met dit soort invalbeurten.
0: Maar dat komt door zijn concurrent. Ja, als zijn concurrent, die begint, als hij gewoon goed speelt en zijn goals maakt, ja, dan...
3: Zeker, en het publiek speelt natuurlijk ook een rol daarbij. Zeker. Want je merkt, iedereen wil hem zien in dat stadion. Ja, dan moet je op een gegeven moment toch als trainer denk ik ook een beetje
1: slim mee omgaan. Ik denk ook een beetje dat het karakter van die Glog die dat helemaal niet leuk gaat vinden als die gepasseerd wordt. Dat lijkt me eentje die dat niet zo makkelijk naar zich
0: neemt. Vorig jaar werd hij ook vaak gepasseerd.
3: Nou, dat was wel een opvallend moment inderdaad. Dat hij toch eventjes in woord ook duidelijk maakte van... ja, maar je hebt wel op tip 2 kansen gehad. Je hebt ze verpest, dus je gaat eruit. Ja, dat was wel even duidelijk hoe dat lag. Maar ja, dat blijft toch verbazingwekkend. Als je inderdaad dat soort kansen mist... en dat je dan alsnog verbolgen bent dat je eruit wordt gehaald. Dat blijft iets wonderlijks bij voetballers. Misschien heb je het ook wel nodig, een beetje zo'n bord voor je kop. Maar
0: dat klopt.
2: Maar vroeger was toch de normaalste zaak van de wereld... als hij 17 was, speelde hij gewoon bij Ajax als hij goed genoeg was.
1: Ja.
2: Oh. Dat is nou niet meer, hè? Dat moet allemaal heel voorzichtig gebracht worden.
1: Zeker.
2: Voor mensen, et cetera.
1: Vond je Martijn van de liefdesverklaring van het Ajax-publiek voor Tadić? Vond je daar niet zoveel van?
2: Daar vond ik niet zoveel van. En het was wel wederzijds, had ik het zo stiekem het idee.
1: Zeker, in de aanloop.
2: Tadić was ook wel heel erg gehouden. Ook heel erg van Ajax. Meer dan van zijn vrouw, of evenveel als van zijn vrouw.
1: Ja.
2: Of het was een ex, of met een gebroken hart. Ik weet het ook allemaal niet meer. Maar het gaat allemaal wat door. Ja, dat wisten we. Hij houdt erg van Ajax. Maar hij speelt bij NEC. Dus daar zal hij toch wel mee moeten dealen. Het gekke was, ik heb hem toen met mezelf toch gezien. Speelde hij geweldig.
1: Een beetje als valse spits.
2: Als valse spits. Alleen bij NEC wordt het een stuk moeilijker blijkbaar. Dat had hij natuurlijk van tevoren kunnen weten. Ja, en dan meteen maar weer de hele sportpers een draai om zijn oren te geven... omdat hij vindt dat hij verkeerd geciteerd is. Nou ja, ik ken toevallig de verslaggever die dat... en jij ook, die dat stuk heeft geschreven. Die is normaal altijd heel secuur, hoor. Dus volgens mij ligt het wel wat anders.
1: Is het een mismatch? Ken het? Tadić en NEC?
0: Ja, hangt vanaf van hoe ze nu gaan spelen. Want ik zag al een NEC die, en dat vond ik wel weer sterk van Schreuder... dat hij toch wel die 3 weken heeft gebruikt om te zeggen... oké, we moeten toch wel iets behoudender of iets realistischer... of iets meer spelen, zodat we punten kunnen halen... en niet alleen maar naar voren rennen. En dat zal wel fantastisch beter kunnen zijn. Dat renje rood voetbal is niet voor hem weggelegd. Echt niet.
1: Dus, dan zien we hoe zich dat ontwikkelt. We waren allebei bij PSV afgelopen vrijdagavond. Ik was tamelijk verbaasd dat die ontsnapte tegen Heerenveen. Ik hoorde Peter Bos wel zeggen dat het excuus dat hij dat niet vaak aangrijpt... maar dat er wel veel kilometers in de benen zaten bij zijn internationals.
0: Was ook bij Feyenoord trouwens.
1: Ja.
2: Ja, mentaal, zei Van Bronckhorst. Dat vond ik ook wel opvallend. Ja. Zeker, bijvoorbeeld heel weinig, niet helemaal niet veel gespeeld. Maar blijkbaar was hij zo verschrikkelijk moe. Want de informatie wat hij heeft meegemaakt, heeft mijn jonge Oranje gevlogen, gaat toch in je hoofd zitten.
0: Al die indrukken die je heb opgedaan. Maar dus dat. En hij had natuurlijk. Mauro Junior was zijn mooiste voorbeeld. Alleen Mauro Junior had net ervoor gezegd: ja, maar ik ben al sinds zondag. In Eindhoven.
1: Maar dat was Australië en India.
2: Dat is wel even een stukje weg.
0: Hij was wel 5 dagen. Al in Eindhoven. Ja. Maar goed, dat, weet je, als je dat wil gebruiken, prima. Is natuurlijk ook wel, je moet het ook even doen. En ze hadden geluk dat Heerenveen alle die kansen liet liggen. En dat inderdaad wat Guus Til zei. Ja, daarom is PSV een topclub. Ze maken wel de kans af en wint zo'n wedstrijd 2-0. En gaat weer vrolijk door. Alleen, ja, dat mankeert wel de een en ander aan dit PSV om...

0: Feyenoord in het gun op dit moment het moeilijk te maken.
1: Ja, gaat zien of twee weken staan ze tegenover elkaar.
2: Ja, 25 oktober.
0: Och, daar heb ik zo zin in.
2: Ja, ja, ga je erheen?
0: Ja, ja, zeker.
2: Ben je gewoon weer bij?
0: Ja. Ja.
1: Nou, dat wordt wel
0: daar heb ik wel echt zin in.
1: Komt af en toe...
0: PSV kan ik namelijk ook wel. Als het moet, dan kan je me ook vorig jaar herinneren. Of was het jaar daarvoor, was Feyenoord ook echt een hele goede doen. En toen met Noah Lang, volgens mij, hij scoorde. Ja, toen was PSV. PSV heeft wel dat ze wel iets kunnen oproepen, zeg maar. Alleen, dan moet je wel hopen dat je Geert Rijder weer terug hebt. Want die twee centraal, dat is een...
1: Weet je dat Martijn, of die er tegen Como al bij is? Sorry, de Geert Rijder. Nee,
2: ja, die is er, maar ik was wel dat hij erbij was. Bij
1: Leipzig.
0: Ja, maar hij was ook aan het... Ik zag hem trainen na de wedstrijd. Ja. Stonden we nog een tijdje daarna te praten. En toen was hij aan het trainen. Maar meer van dat te schil. En een echte spits is natuurlijk ook wel even lekker. Als een van die drie spitsen. Wat is het, Peppi?
1: Playa voorlopig niet.
0: Playa. En wie is het? Is er nog één, toch?
1: Nee, twee nog.
2: Nee, twee.
0: Lammers.
1: Sorry, Lammers.
2: Hij is heel lang geblesseerd, toch?
1: Een beetje onder de radar. Nee,
3: hij is wel weer terug ook bijna, toch? Als
2: Lammers
3: is, Lammers. Ja. Die was niet zo. Die zou niet heel lang uit zijn.
0: Ik vergeten dat hij bij PSV...
2: Nou, zo snel gaat dat, hè?
0: Jij alles weet.
1: Ja, bijna alles. Een van de leukste onderdelen van wat we hier altijd doen aan zo'n tafel... is dat er ergens soms een jonge speler opvalt... en dan gaan wij discussiëren, is het hier toe aan een stapje hogerop. We proberen dat best wel vaak te vermijden, omdat het wat opportunistisch is.
0: Maar toch.
1: Wij zagen die maar toch. Wij zagen die Koertens heb ik nu een paar keer tegen AZ zien spelen. En nu tegen PSV, die van Heerenveen. Hoe kijk jij naar hem? 19-jarige Belg op het middenveld.
0: Dat was een van de... Maar sowieso was het middenveld goed van Heerenveen. Maar mag het, hè, met de geboden ruimtes. Maar het ging mij meer om de situaties waar hij rustig moest blijven en niet te gehaast iets gaan doen. Nou, en daar was hij heel goed in. Want dat is wat je vaak hebt als je tegen een topclub speelt. Dan ga je heel gehaast dingen doen, want je denkt van, nou, ik moet zo snel handelen. Maar hij bleef rustig, keek om zich heen. Is dat de goede optie? Nee. Ik draai om, ik speel een andere kant en dan gaan we daar weer verder. Dus al die dingen zagen gewoon heel goed uit. Eén moment, ik weet niet of ik kan herinneren, dat hij eindelijk 1-1 stond, richting zijn eigen goal. Mm-hmm. Met Mijnans, dacht ik. En dan bleef hij heel rustig. En met zijn techniek verwerkte hij die bal en ging ze weer vrolijk verder.
1: Ja, hij zat er al een jaar. Dat hebben ze hem een jaar laten wennen. Dus dat hebben ze goed gedaan, Heerenveen. Martijn, zag je aankomen, eerlijk zeggen, dat Clarence Seedorf de nieuwe trainer van Corinthians?
2: Nee, dat zag ik niet aankomen, nee. Je dacht, die Seedorf heeft na die mislukte avontuur natuurlijk wel afscheid genomen van het trainersvak. Hij was natuurlijk commissaris bij de KNVB, maar hij gaat er toch weer aan beginnen. Hij gaat Corinthians helpen.
1: Hij is nog steeds commissaris, toch? De KNVB heeft toch nog niet gezegd van de stoppen?
2: Nee, maar dat moet natuurlijk wel. Hij kan het natuurlijk, dit valt natuurlijk niet te combineren. Je kan niet trainer zijn en dan ook nog commissaris bij het mede het beleid bepalen. Want normaal controleert de commissaris. Maar Seedorf heeft zich gewoon actief met de zoektocht bemoeid naar een nieuwe bondscoach.
0: Maar dat is afgerond.
2: Dat kan natuurlijk niet. Wat zeg je?
0: Maar dat is afgerond.
2: Ja, maar er zijn toch zat andere dingen die nog gedaan moeten worden.
0: Zoals?
2: Ja, weet ik het. Maar gewoon in ieder geval genoeg in ieder geval.
0: Maar hoezo zeggen dat het niet kan?
2: Het kan niet. Want je hebt een functie. Je bent trainer van een speler van normaal gesproken die nog kans maakt om met het Nederlands elftal te komen. Je kan toch niet gewoon een commissaris zijn en dan ook nog trainen, een club trainen?
1: Maar we kennen het kan fysiek ook niet. Je wordt geacht om één keer in de zes weken
2: hoe gaat die vergaderen
1: met andere commissieleden.
0: Maar hoe vergaderen heel veel mensen dan?
1: Ja, via Zoom en Teams, dat weet ik ook wel. Maar dat is toch ook handig.
0: Als jij als KNVB zijnde... Het is niet ideaal, maar als jij KNVB zegt, zijn inbreng is cruciaal.
1: Ja, maar dit vind ik echt heel naïef. Dat hele Corinthians zat in de fik. Die jongen moest 24 uur per dag die Brazilianen redden. En die zou dan ook nog even het beleid bij de KNVB...
2: Ja, Marianne belt even. Van Leeuwen belt even.
0: Dat jullie een commissaris wel heel hoog gezet.
1: Maar zoals de manier waarop hij het heeft ingevuld...
0: Maar dat heeft hij afgerond. Er is een nieuwe bondscoach.
1: Maar het houdt toch niet op omdat er een nieuwe bondscoach is? Hij is toch verantwoordelijk
2: voor... Dus dan kan het. En twee maanden geleden kon het niet dan.
0: Ik zeg niet dat het kan, maar jij zegt hij moet nog heel veel dingen doen, maar je weet niet wat.
2: Jij moet toch al dat beleid controleren. Nou, dat moet hij doen.
1: De contractverlenging van Nigel de Jong ligt bijvoorbeeld op tafel. Daar zouden ze tegenaan moeten bemoeien.
0: Wanneer loopt die contract af?
1: Dat weet ik niet uit mijn hoofd.
0: Nou, volgens mij is hij net verlengd voor ik weet niet hoeveel jaar.
1: Volgens mij mag dat er niet naar buiten komen. Maar dat was wel de bedoeling, dacht ik. Ja.
2: Ja, nou, ja, goed. Hetzelfde geldt voor Van Leeuwen.
1: Dus, laat het maar gewoon zo gaan.
2: Nee, wat is het nou weer? Je snapt toch...
0: Ze komen vergaderen om niks.
2: Kenneth, het kan toch gewoon niet? Je bent gewoon met een functie in de voetballerij heb je. Je bent trainer. En daar moet je al je aandacht heb je daarvoor nodig. En dan kan je toch niet even zeggen... Oh jongens, overspelen we wat Sao Paulo? Ik ben er even niet, want ik moet even vergaderen met de KNVB. Het kan gewoon niet.
0: Maar een dag heeft ook 24 uur.
2: Ja. Ja,
0: dan heb je een Zoom-meeting van een uur. Over hoe gaat het? Gaat goed? Oké.
2: Oké, dan zeg je tegen die trainer, ik kan even niet die liniebespreking doen.
0: Als het nu Martijn de zoektocht naar een trainer was en hij was daar nauw bij betrokken.
2: Dan moet je los van elkaar
0: dat
2: zien.
0: Dat kan het zeker niet.
2: Ja, maar
0: het
2: hoort maar je los van elkaar zien.
1: Jongens, jullie standpunten zijn duidelijk. Kan het Jeroen of niet?
3: Het is vooral heel verwonderlijk dat die Brazilianen toch bij hem zijn uitgekomen.
1: Ja, dus dat gaan niet, we even aan voorbij, ja.
3: Is dat niet een beetje gek? Dat zij denken, het staat inderdaad in de fik, alles gaat mis. Wie hebben we nodig? Kleiner Seedorf.
1: Ik heb het even opgezocht. Vier maanden bij Milan, 5 maanden bij Shenzhen, 4 maanden bij Deportivo La Coruña en 11 maanden bij Cameroon. Dat zijn trainers.
0: Als dat ongeveer de tijd is daar, dan is het ook zonde om zijn commissaris. Ja. Hij is bij de volgende.
2: Is hij weer?
1: Kan wel.
2: Het is eigenlijk zonde om hem weg te sturen als commissaris, want hij komt toch wel weer terug.
1: Hebben jullie Vinicius en Mourinho nog gezien bij Real Madrid Villarreal of niet?
3: Ja, het is... Ja. Het zou wel... De ironie zou wel mooi zijn. Mourinho wilde geen verhaal doen in afloop. Hij ging niet naar de persconferentie. Hij vond natuurlijk dat Vinicius zoveel onrecht werd aangedaan voor die rode kaart. Hij kan nu geschorst worden omdat hij niet bij die persconferentie was. Okay, en hij gaat niet naar die persconferentie omdat hij niet geschorst wilde worden, omdat hij dan dingen zou zeggen waar hij inderdaad een schorsing voor zou krijgen.
1: Dat is een mooie cirkelredenatie aan het einde. Dank jullie voor je aanwezigheid. U bedankt voor het kijken en of luisteren.
2: Okay, tot de volgende keer.
1: Dag.
2: Huh?

contact met de studio? Dat kan. Stuur je bericht naar 06-3405-4306. 06-3405-4306. En laat van je horen.

0: luistert naar Goudenzone FM. Het is 1 uur.
1: Dit is Ewald van Lint met het radionieuws. De bevoorrading van Albert Heijn ondervindt nog altijd grote hinder door het computerprobleem gisteren. Omdat IT-systemen grotendeels plat liggen, proberen medewerkers de winkels nu handmatig en via omwegen te bevoorraden. 5 van de 6 grote distributiecentra zijn dicht, waardoor leveranciers hun goederen vandaag niet kunnen afleveren. Albert Heijn waarschuwt dat er vooral bij vers producten zoals groente en fruit lege schappen kunnen ontstaan. Online bestellen blijft voorlopig onmogelijk. Reizigers in het streekvervoer moeten morgen rekening houden met flinke vertragingen en uitval van bussen en treinen door een landelijke staking. Vakbonden FNV en CNV eisen een betere cao en laten hun leden vanaf nu elke week een dag het werk neerleggen. De staking treft onder meer regionale vervoerders als Arriva, Qbus, Keoli en EBS. Wat de exacte impact zal zijn is nog onduidelijk, omdat vervoerders pas bij het begin van de dienstregeling zien hoeveel personeel er daadwerkelijk komt werken. Hevige regenval en overstromingen door de tropische storm Rachel en orkaan Simon hebben in Mexico aan zeker 5 mensen het leven gekost. In de deelstaat Baja California kwam een gezin om het leven toen hun huis overstroomde en in het zuiden van het land overleed een man door een ingestorte muur. Reddingswerkers hebben tientallen mensen met helikopters in veiligheid gebracht. Ook de westkust van de VS heeft overlast van het noodweer met zware regenval in onder meer Las Vegas en Los Angeles. En het Spaanse koningspaar Felipe en Letizia is aangekomen in Ceuta voor een historisch bezoek. Honderden inwoners verzamelden zich met Spaanse vlaggen bij het gemeentehuis om het paar te verwelkomen. Het is voor het eerst sinds 2007 dat het koningshuis de Spaanse exclave in Noord-Afrika bezoekt. Met hun komst willen Felipe en Letizia steun betuigen aan de inwoners na de massale migranteninstroom van afgelopen zomer. Morgen reist het koningspaar door naar die andere exclave, Melilla. Het weer bewolkt met af en toe wat regen of motregen bij een graad of 18 en een matige aan de kust en boven het IJsselmeer vrij krachtige tot krachtige zuidwestenwind. Morgen is het droog met veel zon bij zo'n 17 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op de meeste plaatsen rijdt het goed door. 2 vertragingen gemeld, te beginnen op de A12, de Duitse grens richting Utrecht. Tussen knooppunt Velperbroek en knooppunt Grijshoord staat een kapotte vrachtauto en daardoor heb je 10 minuten tijdsverlies. En op de A16 richting Rotterdam doe je er tussen knooppunt Ridderkerk en knooppunt de Brechtseplein 25 minuten langer over.
0: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Goudenzone.

0: Zin in een huis waar je straks nog blijer van wordt? Met een hypotheek van ASM Bank krijg je extra's om te verduurzamen. Zo geniet je van meer wooncomfort en een lagere energierekening. En je hebt zelfs 2 jaar lang de tijd om je plannen uit te voeren. Samen maken we de toekomst. Benieuwd? Kijk op asmbank.nl of vraag na bij je adviseur. ASM Bank. Nu al zin in morgen.
1: Let op. Geld lenen kost geld.
2: Hier een avond bezig geweest om die salarissen kloppend te krijgen? Daar gaat je kostbare tijd. Stel je voor dat je HR en salaris gewoon geregeld zijn. Dan krijg je dus weer tijd voor je mensen en je plannen. Stap jij over naar SD Works, dan regelen wij het dagelijkse werk. Kijk op sdworks.nl.
3: De AD Voetbal Podcast.
4: Alsof de druk nog niet groot genoeg is voor de jonge Kees Smit. Nu heeft Lionel Messi hem op een lijst gezet met 9 andere beloftevolle voetballers in een campagne. Onder de naam De Rode Haring.
5: Etienne Verhoef.
4: Hoi, dit is de AD Voetbal Podcast van 13 oktober met de... God, dan moet ik een bijnaam... Dit moeten we denken. Wat zou ik dan voor jou voor bijnaam kunnen verzinnen in plaats van De Rode Haring?
6: Ja, denk er maar even over na.
4: Ja, ik ga er nog even over na. Misschien ga ik onze luisteraars even vragen. Wat zou een goede bijnaam zijn voor Sjoerd? In plaats van Kees Smit is De Rode Haring. Wat zouden we voor Sjoerd voor bijnaam kunnen geven? Geef me door via X en Blue Sky.
6: Ik ben razend benieuwd, maar hou het netjes.
4: Ja, wel een beetje netjes houden, precies. He? Ja, precies. Ik denk dat een beetje met de bebaarde parel of zoiets. Dat is een beetje iets in die hoek.
6: Ik denk dat Breda er ook nog wel in voorkomt.
4: Ja, nou, dat is een, we gaan wel eens kijken. Was leuk even Messi dat hij dat deed.
6: Heel leuk, maar heeft hij ook die bijnaam zelf bedacht?
4: Nou, dat stond er niet bij.
6: Oké, de Rode Haring. Nee, ja. Dat is een hele slechte bijnaam natuurlijk. Leuk, maar zou Messi, Kees Smit echt hebben zien voetballen? Ja, ik denk het wel. Hè. In Europa zou dat misschien kunnen.
4: Ik denk wel dat Adidas een klein duit in het zakje heeft gedaan in dit filmpje door te zeggen, dit zijn onze talenten van de toekomst, kies er nou even 10 uit. He?
6: Ja, dat verklaart een hoop. Ja. Spelen ze allemaal op Adidas schoenen?
4: Nou, of in ieder geval een Adidas shirtje als ze op een verdwaald voetbalterrein staan ergens in Nederland of ergens aan de polder. He?
6: Niets is meer echt in deze wereld. Hè?
4: Nee, maar goed, hij staat er wel bij. Ik bedoel, dat is de andere kant van de medaille natuurlijk.
6: Ja, maar we hebben volgens mij toch wel een beetje geleerd van vorig jaar dat hij opeens 70 miljoen moest kosten.
4: 60.
6: Dat we Kees Smit lekker een beetje moeten laten voetballen en een beetje met rust moeten laten. En daar niet al te grote stempels op moeten plakken. Lijkt me verstandig. Maar goed, van de andere kant moet je ook met dit soort lof moet je ook wel om kunnen gaan. Dan heb je ook al die Golden Boy lijsten.
4: Ja.
6: Dat is ook zoiets. Die zijn natuurlijk veel prestigieuzer nog. En daar zie je ook wel, als je teruggaat in de tijd, dan zie je wel heel duidelijk dat heel veel talent is echt moeilijk te voorspellen, hè, voor de toekomst, hè, wat dat gaat opleveren.
4: Ja.
6: Daar zitten ook jongens tussen dat je denkt, nou, ik weet het niet of dat een Golden Boy is. Ik kan me herinneren dat Johnny van Beukering er ook op stond, op de lijst van de Golden Boys in 2001 of zo.
4: Ja.
6: Prima spits voor NEC en Vitesse, maar
4: hij heeft het wel een beetje op. Hij heeft het tot de Kuip geschopt, hè?
6: Ja, hij heeft het tot de Kuip geschopt, ja.
4: Ja, daar is ook alles mee gezegd. Dat klopt inderdaad. Ik eindigde gisteren de podcast met de grote vraag. Wat is er nu? Hoe kom jij terecht op een diner met clubartsen?
6: Oh ja, nou ja, dat is op zich niet een heel spannend verhaal. Er is een jaarlijks diner van clubartsen. Dat heet het College van Clubartsen en Consulenten, het CCC. Die bestaan 35 jaar, maar die gaan volgens mij ieder jaar een keer met z'n allen uit eten. En die vroegen mij, goh, zou jij daar een verhaal willen vertellen of een column willen voordragen, waarbij je ons een spiegel voorhoudt, dus onze beroepsgroep een spiegel voorhoudt.
4: Ah.
6: Nou, dat heb ik braaf gedaan. Dus ik heb een beetje mijn licht laten schijnen op dit fenomeen. Want op zich, als je er een beetje gaat verdiepen, best wel een grappig beroep is eigenlijk. Want veel, kijk, die mensen die hebben 12 jaar gestudeerd, hè, over het algemeen, die clubartsen. En die moeten dan in dat totaal irrationele voetbal moeten die aan het werk. Dus die hebben te maken met trainers die vinden dat het allemaal onzin is met die diagnose, want die speler die moet komende zaterdag gewoon spelen. Het hele scheidsrechter die zingt dat de scheidsrechter een IA onderlul is, weet je wel.
4: Ja.
6: En in die wereld moeten deze mensen, rationele mensen, die moeten daar allemaal maar een draai in zien te vinden. Het zijn ook vaak een beetje de pispaaltjes, hè, in zo'n selectie. Want clubartsen, ja, het zijn toch net iets andere types vaak dan die voetballers, weet je wel. Dus dan wordt het al snel dokkie of dok. Of,
4: dok, kom eventjes dit, kom op dokkie, ja precies. Ja.
6: Dokter Anders Wijsneus, ja, weet je wel. Ja. Dus dat was eigenlijk wel grappig. Ik heb dat een beetje overstaan oreren voor die zaal met de clubartsen. Maar het was natuurlijk ook daarna erg leuk om al die anekdotes een beetje te horen van die mensen, van die mannen zelf. Het waren vooral mannen. Er zijn tegenwoordig ook vrouwen, maar bij het diner waren vooral mannen.
4: Maar toch die dame die bij Real Madrid ook clubarts is?
6: Nou, dat is dat geweldige verhaal van Eva Carneiro. Je bedoelt bij Chelsea, met Mourinho. Ja, dat is een legendarisch verhaal. Dat was tegen, volgens mij was het tegen Swansea. Speelden ze een wedstrijd en Chelsea stond al met 10 man. En op een gegeven moment raakte er één geblesseerd. We zouden nog een quizvraag van kunnen maken wie dat was. Maar ik zeg het gewoon, Eden Hazard. En op dat moment rent die Eva Carneiro trouwens een hele, volledig terzijde, voor de luisteraars boos worden. Maar was een hele knappe vrouw, was dat, maar goed. Die rent als een hazenwind het veld in om die Hazard op te lappen. Want die lag daar allemaal te creperen alsof hij bijna aan doodgaan was. En toen was Mourinho dus woedend. Omdat Hazard moest uiteraard naar de kant omdat hij behandeld was. En Chelsea moest toen met 9 man verder. En toen is zij daarna op non-actief gesteld. Of in ieder geval verbannen eigenlijk binnen de club. Mocht niet meer bij het eerste elftal zijn en zo. En dat is toen nog een hele rechtszaak geworden. En die heeft zij volgens mij ook gewonnen. Ze is volgens mij ook in het gelijk gesteld destijds. Maar met dat soort types als Mourinho, en je kunt wel invullen, we hebben ook daar ook allerlei Nederlandse voorbeelden van. Ik noem Gert-Jan Verbeek. Stel je voor dat je trainer is als je dokter bent. Dan kun je het wel uittekenen hoe dat gaat. Met dat soort dingen krijgen die mannen te maken. Dus dat is wel.
4: Ik bedoel ook Suzanne Huurman, die vanuit PSV naar Real Madrid ging. Heb je ook nog gehad natuurlijk.
6: Ja, zeker. Nee, maar het is een hartstikke serieus vak. Het is wel zo dat bij de wat kleinere clubs zijn het over het algemeen artsen die daar één dag per week of op wedstrijddagen eigenlijk een beetje uit liefhebberij meehelpen. Zo moet je het zien. Ja. En de topclubs hebben natuurlijk echt mensen in dienst, clubartsen in dienst, die een hele medische staf aansturen. Maar ook die krijgen met allerlei spanningsvelden te maken. Want die artsen kijken natuurlijk gewoon vooral naar de gezondheid van die spelers. En de trainer wil dat ze zaterdag weer op het veld staan. Want zet er maar een spuit in, weet je wel. Dat ouderwetse geleuter. En wat ook nog wel aardig is, wat ik ook hoorde, dat was voor mij ook wel een beetje nieuw, is dat ze ook steeds meer te maken krijgen, die clubartsen, met zaakwaarnemers.
4: Echt waar?
6: En toen, want die spelers, dat is tegenwoordig iets heel moderns, hebben we wel eens vaker over gehad. Die hebben tegenwoordig een enorme entourage van specialisten. En dat wordt een beetje gerund door die zaakwaarnemers vaak. Er zitten ook vaak allerlei familieleden bij die allerlei baantjes krijgen om zo'n speler heen. Maar wat je dus tegenwoordig steeds meer ziet, is dat als een speler geblesseerd raakt en die krijgt de diagnose, ik noem maar wat, 2 maanden aan de kant, dan gaat die zaakwaarnemer gaat shoppen onder de artsen in de rest van Europa, hè, om die speler maar fit te krijgen.
4: Oh.
6: Dus dan gaan ze soms extern, bij een externe dokter, gaan ze proberen om sneller opgelapt te worden. Dus dat leidt ook weer tot allerlei spanningsvelden.
4: En heb je ook nog de specialisten daaromheen weer zitten, hè? Zoals we natuurlijk met Van Basten ooit hebben gezien. Dr. Martens van die enkelspecialisten of de kniespecialist die dan ook nog tussendoor komt zeilen.
6: Ja, uiteraard. Maar kijk, die voetballers zijn natuurlijk hartstikke veel geld waard. En ook voor dat entouragetje eromheen zijn dat een soort eenmans familiebedrijven geworden, die voetballers. Dus er zit een enorme druk op om snel weer terug te komen. Maar dat betekent dat er ook af en toe allerlei kwakzalvers om de hoek komen kijken. Hè? Mensen worden opeens geraadpleegd die op zijn minst een dubieuze reputatie hebben in die medische wereld. Dus daar gebeuren ook de gekste dingen tegenwoordig.
4: Dus je hebt een leerzame avond gehad, dat blijkt. Lekker gegeten, neem ik aan.
6: Zeker, ja.
4: Ja, want dan kunnen die artsen wel natuurlijk, hè?
6: Dat was geen friet met een frikandel, kan ik je vertellen.
4: Nee, dat vreesde ik al, ja. En heb je daar dan ook nog wel gehad over dat snoes zijn intrede een beetje doet in die kleedkamer?
6: Nou, we hadden het daar de maandag daarvoor of de middag daarvoor over gehad op de vergadering, de voetbalvergadering. En inderdaad heb ik dat ook toen aan een paar van die artsen gevraagd. Van, is dat echt zo'n serieus probleem?
4: Michiel Kramer
6: probleem,
4: kwam er mee, hè? Dat die zag ook in de kleedkamer dat spelers aan de snoes zitten.
6: Ja, Michiel Kramer die wierp dat op. Zo kwam dat een beetje het nieuws. En uiteindelijk is Fabian ermee in de slag gegaan, Fabian van de Pol, om een groot verhaal over te maken. Maar inderdaad, die avond vertelde ook al 2 clubartsen dat een serieus iets is. Dat onder voetballers heel veel wordt gebruikt. Ik kende het zelf alleen, eerlijk gezegd, van Michel Preud'homme.
4: Ja.
6: Ik heb jaren geleden Eddie van der Leij heb ik een keer Preud'homme geïnterviewd toen hij trainer was van Twente. En die vertelde daar toen heel open over. Die was daar aangekomen via Ralf Edström, die oude Zweedse speler. Samen speelden ze bij Luik. En daar had hij van dat snus daar had hij iets van geleerd. En sindsdien is hij er eigenlijk best wel serieus verslaafd aan geraakt, Michel Preud'homme. En ook in zijn Twente-tijd deed hij dat nog. Dus als hij in de lijn, langs de lijn stond, dan had hij altijd zo'n bolletje tabak onder zijn bovenlip.
4: Bijzonder, hè? Dat je dat, tegenwoordig, je hebt het dan vaak over topsport, gezond. En voetballers die roken dan niet meer, tenminste na hun carrière of aan het einde. Vroeger deden ze dat allemaal wel, hè? Stonden ze stiekem nog ergens een sigaret te roken buiten de kleedkamer. Dat gebeurt dan minder. Ze zijn allemaal bezig met topsport, maar ondertussen wel daar dan de verslaving aan hebben.
6: Ja, het is heel gek. Het staat niet op de lijst met verboden middelen natuurlijk. Nee. Dus het mag in feite wel. Maar dat het ongezond is, daar is iedereen het ook wel over eens. Maar blijkbaar voelen voetballers zich daar comfortabel bij. Het schijnt dat je er wat rustiger van wordt. Maar ik vond het wel heel opvallend, dat verhaal. Mensen moeten dat vooral even lezen op de site en in de krant van afgelopen zaterdag. Dat echt wel wijdverbreid is onder profvoetballers anno 2026.
4: Ja, wat doe je als club ook eigenlijk aan dan? Hè? Want ja, je kan als dokter dan leuk zeggen, hey, doe dat nou niet, dat is niet goed voor je. Maar ja.
6: Nee, je kunt het moeilijk controleren. Je kunt natuurlijk wel, op de club kun je het volgens mij wel verbieden.
4: Ja.
6: Daar kun je volgens mij regels voor stellen. Want die voetballers krijgen allerlei regels om hun oren. Dus dat zou je ook met dit kunnen doen. Maar daarbuiten kan het natuurlijk niet. Want of een voetballer thuis dat spul gebruikt, dat kan hij natuurlijk zelf weten. En het gebruik ervan is niet illegaal. De handel ervan is wel illegaal. Dat is een beetje wat je met softdrugs ook hebt.
5: Bij Interpolis helpen we je graag waterschade voorkomen.
7: Ah, nee, ik heb een leiding geraakt.
5: Leen daarom een leidingzoeker via Interpolis. Daarmee scan je eenvoudig de muur en zie je of er een leiding zit. Zo is de kans groter dat je in één keer goed boort.
8: Ah, hier kan het.
5: Dus gaatje boren plus leidingzoeker via Interpolis is geen nattigheid. Kijk op interpolis.nl.
4: DW Dujardin die vraagt, hoi Sjoerd, hoe beoordeel je nu na 8 wedstrijden het werk van technisch directeurwerk van Cruijff en Rigaud?
6: Dat zijn twee heel verschillende verhalen natuurlijk. Rigaud heeft natuurlijk, en dat is ook gebleken uit de financiële cijfers die vorige week naar buiten kwamen, dat die heeft echt met heel zuinig beleid een selectie moeten hervormen. Zo kunnen we dat wel zien. En we kunnen niet anders constateren dat de meeste spelers die hij tot nu toe heeft gehaald, een schot in de roos zijn. Over de keeper kun je discussiëren. Ik denk dat ze met de keeper niet echt op vooruit zijn gegaan.
4: Nee.
6: Met Ernst. En dat had je wel verwacht na Wellenreuter. Dus dat is een klein minpuntje. Maar ja, god, Feyenoord draait natuurlijk als een trein. En de meeste aankopen waren, ze hebben er niet ongelooflijk veel gehaald. Maar de meeste beslissingen die ze genomen hebben op de transfermarkt zijn tot nu toe best redelijk goed uitgepakt.
4: Beter dan vorig jaar met de Kloes. Natuurlijk een hele zwik spelers hadden en het jaar daarvoor die ook niet slaagden. Dat is een beetje gebruikelijk bij TD, dat niet alles gelijk een schot in de roos is.
6: Nee, niet alles is schot in de roos, maar je moet hier denk ik heel erg mee laten wegen dat Rigaud met zeer beperkte middelen moest handelen.
4: Ja.
6: Dus ze moesten natuurlijk wat verkopen en ze konden ook niet zo heel veel terugdoen. Kijk maar naar de financiële cijfers. En dat maakt het natuurlijk wel extra knap. Ik denk ook wel dat er nog steeds wel aardig wat waarde op het veld staat. Ik geef ze ook volledig gelijk dat ze Hadji Moussa niet verkocht hebben op het allerlaatste moment. Ik snap dat het heel veel geld is, maar die club kwam niet over de brug met harde garanties en voorwaarden. Dus dan heb je groot gelijk dat je op je strepen blijft staan in mijn ogen. Nee, dat hebben ze volgens mij, dus Feyenoord heeft het volgens mij tot nu toe prima gedaan.
4: En dan Cruijff?
6: Zeker. Ja, Cruijff is een heel ander verhaal natuurlijk. Kijk, hij heeft grondig geïnvesteerd in ervaring en in, zullen we zeggen, kant-en-klare kwaliteit. Althans heeft hij geprobeerd. Dus eigenlijk spelers gehaald die, waarvan je op voorhand zou kunnen denken dat het risico beperkt is. Dus een soort van kant-en-klare topspelers. Dus daarom werden we ook veel Ajax-supporters daar heel enthousiast van. Hè. Grote namen gehaald, dol enthousiast. Vaak creatief, want ook Ajax kon niet onbeperkt met geld smijten. Dus vaak werden daar originele constructies bij bedacht om die spelers alsnog binnen te halen. Spelers zonder veel restwaarde, dat moeten we er ook meteen bij zeggen. Als je de elftal van Ajax bekijkt, dan staat daar volgens mij veel minder restwaarde op het veld dan normaal gesproken bij Ajax vaak het geval was. Even de afgelopen ellendige jaren even niet meegerekend. En nu zie je het risico heel erg van deze keuze. Al kun je ook stellen dat Ajax wel moest, hè, want er moest natuurlijk iets gebeuren. En dus ik begreep echt wel dat Jordi Cruijff heel hard aan de slag is gegaan om die selectie te verbeteren. Maar je ziet natuurlijk wel het risico dat als je spelers overal vandaan haalt, van allerlei soorten nationaliteiten, en je zet er ook nog een trainer bij die geen Engels spreekt, dat vind ik eigenlijk nog het meest hilarische aan dit hele verhaal. Dat vind ik wel echt Ja, kijk, je kunt voetbal heel ingewikkeld maken. Je kunt de data bijhalen. Je kunt een uitgebreid scoutingbeleid op loslaten. Maar een hele zwik internationale spelers halen en vervolgens een trainer aanstellen die geen Engels kan. Dat vind ik toch echt heel erg bijzonder. Probeer er dan maar eens een team van te smeden.
4: Ja, maar moet je allemaal Spaans laten spreken? Kan ook, hè?
6: Ja, nou, ik denk dat ik weet niet helemaal zeker. Maar ik denk dat er ook nog dat. Noem eens iemand. Ja, Deli Blind spreekt zeker Spaans. Maar Davy Klaassen zou geen Spaans spreken, denk ik.
4: Italiaans natuurlijk, hè? Ja, dat is waar. Ja, en Toto ook.
6: Er zijn er nog wel een paar. Ja, nee, dus die keuze, ja, dat is een groot risico. Die combinatie. En je weet dat als je zo'n elftal samenstelt, dat het even tijd nodig gaat hebben om het in elkaar te laten vallen. En die druk zit natuurlijk wel heel erg op bij Ajax. Ze moeten kampioen worden. Dus voorlopig kunnen we nog niet stellen dat dit beleid tot een voldoende heeft geleid. Want dat heeft het gewoon nog niet.
4: Nee. Reino vraagt, het lijkt alsof er in de arena bij Ajax en in de Kuip bij Feyenoord minder snel en hard wordt gestraft, tussen aanhalingstekens. Snap je wat hij daarmee bedoelt, dat gevoel?
6: Jazeker, tuurlijk. Maar dat was afgelopen weekend was daar natuurlijk een schitterend voorbeeld van. Maar ja. Kijk, daar hoeven we helemaal niet kinderachtig over te doen. Iedere speler die in Nederland heeft gevoetbald en die niet bij de top 3 heeft gespeeld,
4: heeft dat gevoel.
6: Iedereen kent dat. Ja. Nee, maar dat is. Maar daar hoeven we. Kijk, daar zie ik helemaal geen complot in, hoor. Dus ook niet dat scheidsrechters partijdig zijn. Ik zie daar veel meer een soort zwak menselijke component in. Daar komen we zo wel op. Nee, je hoeft vaak alleen maar de vraag te stellen: was deze beslissing in het omgekeerde geval ook zo genomen? Dus even het voorbeeldje Obispo bij PSV Heerenveen. Mm-hmm. Tweede gele kaart. Kreeg hij niet. Stel je voor dat dit een Heerenveen-speler was geweest op bezoek bij PSV in Eindhoven. Altijd.
4: Ja.
6: Daar kun je, nou ja, laten we zeggen, in 95 van de 100 gevallen had een speler van Heerenveen hier gewoon zijn tweede gele kaart voor gekregen. De twee rode kaarten bij Ajax, die van Mokyo was natuurlijk ongelooflijk dat hij geen rood kreeg, want dat was volgens de regels onomstreden, een rode kaart. Had een speler van NEC in dezelfde situatie ook geen rood gekregen? Uit bij Ajax.
4: Ja.
6: Nou ja, stel deze vraag aan, aan 500 Nederlandse voetballers met ervaring in de Eredivisie. En die zullen die vraag denk ik allemaal hetzelfde beantwoorden. En ja. Dat is niet omdat er een complot is van de top 3 die tegen de kleintjes. Mijn verklaring is dat scheidsrechters gewoon mensen zijn. En dat de implicaties van een beslissing tegen een topclub, die weegt gewoon vaak zwaarder. Daar hebben wij het langer over in de podcast. Dat staat met grotere letters in de krant. Dat wordt uitgebreider belicht bij de tv-shows. Dus scheidsrechters voelen dat, denk ik, dat is mijn verklaring, meer druk bij van oh jee, als ik deze Ajax-speler uit het veld stuur, dan krijg ik nog 3 dagen te horen op televisie. En zo werkt het natuurlijk ook, laten we eerlijk zijn. En andersom is dat veel minder. Als jij een NEC-speler uit bij Ajax van het veld stuurt, en het is ook nog terecht, want dat had in deze twee gevallen was het natuurlijk terecht geweest. Dan levert dat veel minder discussie en gesprekstof vaak op. Dus ik denk dat scheidsrechters daarin een soort veiligheid toepassen.
4: Maar de marge in, de topclubmarge in de beslissing.
6: Ja, de topclubpenalty en de topclubrode kaart. Ja, ik ben echt niet van de complot, maar ik geloof dat herkent iedere speler van een modale club.
4: Ja.
6: De penalty bij Feyenoord AZ vond ik dan nog het moeilijkste geval. In die zin dat je, daar kon je natuurlijk een zwalbe in herkennen.
4: Ja.
6: Maar ook daarvan kun je denk ik afvragen, als het andersom was geweest, had ik het nog maar moeten zien.
4: Ja. Overigens is die topclub rode kaart niet altijd het geval, hè, dat een topclub wegkomt met wangedrag. Ik zag dit weekend Vinicius.
6: Zeker, nee, maar dat moet ik ook even tegelijk bijzetten. Dit is natuurlijk niet in alle 100% van de gevallen. Hè. Dat is niet zo dat Ajax alle vrije trappen meekrijgt. Dat is natuurlijk onzin, of PSV. Het gaat om dit soort 50-50 beslissingen. Ja. En daarin valt het voordeel vaak heel vaak voor de topclub.
4: Maar ik wilde even naar Real Madrid, want daar zagen we afgelopen weekend, was gisteren even vergeten mee te nemen in de podcast, de allereerste volgens mij rode kaart voor haren trekken.
6: Ja.
4: Dus ik heb hem nog nooit gezien. Het trucje, je hebt Pelle gehad ooit die op de middenlijn, toen hij bij Feyenoord speelde, de verdediger een duwtje in de rug gaf, waardoor hij makkelijker wat ruimte had. Die overtreding heb je gezien, maar even iemand hup zo aan de haren trekken en het dan langs gaan.
6: Heel slim eigenlijk.
4: Ja.
6: Heel slim. Ja. Nou, ik weet dat Barry van Aalen trok vuller aan zijn haren. Maar, in de halffinale in 88.
4: Echt?
6: Maar toen, ja, zeker. Maar toen lag vuller al op de grond. Dus die lag op de grond, lag die zich aan te stellen als een volleerde Duitser. En toen trok Barry hem aan zijn krullen.
4: Ja.
6: Dus dat weet ik nog wel. Maar dat was niet niet in een actie, zeg maar, zoals Vinicius dat deed.
4: Nee.
6: Dat was een andere situatie. Maar ja, je kunt zeggen het was slim, maar met de VAR kom je er niet meer mee weg.
4: Nee, want er stond direct rood op. En ik heb toch afgelopen week met Nederland zelf al bij Servië toch vaak gezien hoe die Serviërs heel slim zijn door eerst de overtreding te maken. Die wordt niet gezien en dan maakt Nederland een overtreding, wordt die wel gezien. Die Serven uitstekend. Mm-hmm. Maar dit was van Vinicius, die was en dan ook nog juichend stond hij vol ongeloof daarna. Dat was echt, als je de beelden terugkijkt. Mourinho in het veld schreeuwen tegen hem en twee tellen later was er ongeloof en was hij woest.
6: Ja, het kan een soort vlaag van verstandsverbijstering zijn geweest. Ja. Dat hij zich niet meer kon herinneren. Maar nee, het was wel een heel vallend moment, ja. En ik vind vooral hilarisch dat er dan ook in Spanje wel allerlei complottheorieën uit de hoge hoed komen. Mourinho kwam ook niet bij de persconferentie opdagen.
4: Nee, Real Madrid zal weer een brief gestuurd hebben om te zeggen dat ze allemaal worden. Hè? Maar dat harentrek is rood, hè, dit jaar gewoon, heel simpel. Dat hebben ze verscherpt aan de Liga.
6: Ja, staat het ook op die manier in de regels?
4: Volgens mij staat het op die manier in de regels, hoor ik. Ja, dat La Liga dat echt heeft gezegd. Dan het is echt rood, is echt rood, zeg maar, in deze.
6: Oké. Okay.
4: Dus, ja, nou ja. Hey, er waren nog wel meer vragen binnengekomen die wel aardig waren. We hadden natuurlijk gisteren in de podcast onder andere over die strafschoppen en de beslissing van de VAR. Had hij daar weg moeten blijven, ja of nee? Bart Wassink die vraagt, en jij bent natuurlijk in het begin van het seizoen heb je nog gesproken met de scheidsrechtersbaas Raymond van Meenen. Kan het zo zijn dat in de nabije toekomst de regels omtrent de VAR nog gaan veranderen?
6: De regels, bedoelt hij de regels of bedoelt hij zeg maar de toepassing van het systeem?
4: Ik denk de toepassing van het systeem, daar doelt hij ook op.
6: Nou ja, wat interessant wordt is wat ze met de KKD gaan doen. Hè.
4: Ja.
6: Daar komt een soort light variant waarschijnlijk van de VAR. Dat kan twee kanten op. Dat kan een soort tennisvariant worden, noem ik het maar. Hè. Dat je twee of drie calls krijgt waarmee je kan vragen om een review. Er is al vaak voor gepleit. Daar zit één heel groot nadeel aan. Namelijk, als je die reviews hebt verspeeld, dan kan het nog steeds zijn dat de scheidsrechter in de allerlaatste minuut een handsbal à la Henry over het hoofd ziet. Hè? Dat kan, hè?
4: Dat kan, ja.
6: Dus dat is natuurlijk het grote nadeel van dat systeem. Maar ik ben daar niet per se op tegen, omdat het in ieder geval is te testen. Het is in ieder geval een soort milde tussenvariant. En de tweede variant zou kunnen zijn, en daar geloof ik eerlijk gezegd meer in, althans daar geloof ik in beginsel meer in, is dat je de video official gewoon een videoschermpje heeft en een, zeg maar, het hulpmiddel geeft in de wedstrijd om mee te kijken. Dat zou ook nog kunnen. Dat is een beetje een far light, zoals die ook bij in veel kleine landen wordt toegepast.
4: Ja,
6: en daar ben ik heel benieuwd van hoe dat gaat uitpakken. Omdat dat zou ertoe kunnen leiden dat we die variant vaker gaan zien. Daar zou ik op zich best wel voorstander van zijn. Omdat ik heb al het gevonden, maar dat hebben we al zo vaak benoemd, dat die VAR veel te ver is doorgedraaid en dat we veel te veel willen controleren.
4: Ja.
6: En dan kan als zou blijken dat dit voor de keukenkampioendivisie goed functioneert, dan waarom zou je dat niet meer ervaren? Waarom zou je dat niet meer gaan afschalen, ook op hogere niveaus? Maar goed, dat moet allemaal blijken. Maar dat is in ieder geval, qua kans, is dat de meest realistische route. Dat die experimenten op een goede manier slagen.
4: Mm-hmm.
6: En dat we dan langzaam gaan inzien dat we eerder minder VAR nodig hebben dan meer.
4: Ja.
6: Dat zou een mooie conclusie zijn.
4: Peter Bos gaat vanavond met PSV in Leipzig spelen in de Champions League. En heeft een extraatje gekregen. Want ja, die aanvallers, dat is toch een beetje een probleem. Een spits erbij. En ze hadden natuurlijk al een speler gehaald. Vanuit Noorwegen, Bodø/Glimt. Bro Hansen. Die was eigenlijk niet ingeschreven. Maar ze mogen hem nu wel wisselen door de blessure van Plea die nog lang uitgeschakeld is. Dus daarmee hebben ze aanvallend in ieder geval nog een spits op de bank zitten.
6: Ja, sympathiek van de UEFA dat ze dit soort wisselingen toepassen. Want je moet natuurlijk een spelerslijst invoeren voor het Champions League seizoen. En op zich is dat de lijst waar je het mee moet doen. Ik kan me herinneren dat ze Ruud van Nistelrooy ooit vergeten waren.
4: Ja.
6: Op de Champions League lijst te zetten.
4: Ook handig, ja.
6: En bij Ajax hebben ze daar ook een keer gedonder mee gehad. Nog niet zo lang geleden met die lijst. Maar als je dus kan aantonen dat het een langdurige en serieuze blessure betreft, zoals in het geval van Plea, dan mag je hem dus vervangen. En dat hebben ze bij PSV gedaan.
4: Met welk gevoel zou PSV moeten afreizen naar Leipzig?
6: Nou, Uiteraard gaat PSV, speelt altijd vol op de aanval en vol voor de winst. Dus je moet ook helemaal niet bang zijn voor Leipzig. Maar als je de thuisresultaten van Leipzig bekijkt, ja, van de laatste tijd, dan zijn ze wel heel sterk.
4: Zo'n 6-0 zoals afgelopen dinsdag tegen Eintracht Frankfurt doen ze niet twee keer achter elkaar, zei Peter Bos op de persconferentie.
6: Nee, meestal niet. Maar
4: ja, meestal niet.
6: Nee. Op deze vorm van kansberekening klopt, hoor. Of je nou de tweede, daarna minder kans hebt dat het 6-0 wordt. Het is een leuke. Hier is de wens de vader van de gedachte, denk ik. Ja. Maar ze hebben gewoon hele goede thuisresultaten gehaald. Ook dit jaar. Ja. Ruime overwinningen. Dus het is gewoon een goede ploeg.
4: Ja, en spelen thuis gewoon ook heel goed. Hè? Want uit is het wat wisselend, maar thuis is het vooral natuurlijk heel erg goed.
6: In het prachtige Centraal Stadion, hè. Want dat is hetzelfde stadion als waar vroeger Lokomotief Leipzig speelde. Oh. Alleen daar is een zeg maar, modern stadion ingebouwd. Ik ben er jaren geleden was geweest. Uh-huh. Dat oude Centraal Stadion was een van de grootste stadions van het Oostblok. Dat was echt zo'n mega ding waar 120.000 man in kon. En dat nieuwe stadion hebben ze daar als het ware ingebouwd. Net als bij NEC in Nijmegen. Dat is wel leuk om te zien.
4: Ja. Maar goed, PSV in de Champions League. Want ik bedoel, de ploeg van Bos heeft natuurlijk wel gewoon de wens om te overleven. Dan moet je hier ook wel een beetje resultaat gaan boeken natuurlijk, toch?
6: Ja, dus zoals altijd starten ze zwakjes. En ja, dan moet het later in het toernooi gebeuren. Ja, Leipzig is een moeilijke uitwedstrijd. Maar als je naar het lijstje met wedstrijden kijkt, ja, moet je die ook wel omcirkelen als daar is een resultaat te halen. Ik bedoel, ze hebben uit bij Liverpool ook gewonnen, hè, vorig jaar.
4: Ja.
6: Dus het kan heus wel. Ik verwacht een wedstrijd met twee aanvallende ploegen. Een wedstrijd die dus volledig... Het kan ook wel zijn dat dat neutraliseert. Hè? Dat die beide ploegen allebei hetzelfde doen. En dat daardoor eigenlijk heel vervelend wordt om naar te kijken. Maar ik verwacht wel een dynamische, attractieve wedstrijd eigenlijk.
4: Ja, er zijn nog meer wedstrijden. Onder andere Barcelona, dat aardig op stoom is gekomen weer. Dit seizoen speelt tegen Galatasaray. Arsenal tegen Lille. Inter tegen Club Brugge. Atletico Madrid tegen Manchester United. Dat ook blijft zo ook, hè? Dat United. Vorig jaar moest de trainer blijven en nu moet hij weer weg. Zo gaat het, hè, in Manchester.
6: Het gaat vaak even een halfjaartje goed. Ja. Dan hebben ze weer nieuwe hoop. En daarna is het allemaal weer crisis. En dan moet alles weer opnieuw. Ja,
4: ja, nee, dat mogen duidelijk zijn. De topper natuurlijk, deze speelronde is woensdagavond. Manchester City, Paris Saint-Germain. Dat is wel het grote affiche.
6: De oliegeld derby, hè?
4: De oliegeld derby, ja, precies. Ja,
6: en de grote vraag wordt natuurlijk, want dat is ook wel interessant in het hele licht van het hele schandaal, is wat gaat er met Paris Saint-Germain nog gebeuren? Mm-hmm. Want daar gebeurt natuurlijk al jaren hetzelfde.
4: Ja. Ja,
6: daar in Frankrijk hebben ze andere regels dan in de Premier League. En die worden, hè, dat is een iets ander financial fair play systeem. Maar in Qatar gebeurt natuurlijk in feite hetzelfde. Er wordt door de staat Qatar geld in die club gepompt. En dat wordt een beetje weggemoffeld als zijnde sponsorgeld.
4: Ja.
6: Dat is natuurlijk ook allemaal net zo dubieus als bij City. Maar nee, dat wordt. Nou ja, die wedstrijd gaat helemaal in het teken staan van dat verhaal. Dat kan niet anders natuurlijk.
4: Ja, en Feyenoord speelt tegen Como natuurlijk ook woensdag. En voor de Feyenoord-fans is dat de belangrijkste wedstrijd natuurlijk in de Champions League. Maar die gaan natuurlijk wel met goed gevoel en vertrouwen daar naartoe. En vandaag is het favoriete moment voor Giovanni van Bronckhorst. Want dat zei hij afgelopen week nog, hè, de persconferentie op dinsdag. Was hij even vergeten dat hij nog even zijn favoriete moment met de media had. Maar
6: is ook een van de leukste momenten van de week. Ik kan me voorstellen dat hij zich daarin omverheugt.
4: Zie je Mikos weer, dat is toch hartstikke leuk?
6: Absoluut, ja. Ja.
4: Maar die gaan natuurlijk wel met vertrouwen. Dat vertrouwen in Rotterdam groeit wel. Dat hoorde je gisteren ook al een beetje aan Mikos in de podcast.
6: Zeker.
4: De verhalen die daar wat aankomen.
6: Nee, maar het is toch ontzettend leuk om naar Feyenoord te kijken op dit moment. En het draait als een trein. En dat had je na de eerste moeizame thuiswedstrijden tegen Go Ahead en Den Haag. Doe ik het even uit mijn hoofd. Ja,
4: mm-hmm, ja.
6: Had je dat niet durven denken. Maar het is een redelijk geoliede machine. En daarom snap ik ook wel dat er vertrouwen is tegengekomen. Wat natuurlijk een goede ploeg is. Maar ook weer niet onverslaanbaar op Champions League niveau. Is dat een van de middenmotors, denk ik. Ze zijn debutant. Dus we moeten het afwachten. Maar
4: een
6: Italiaanse club. Die Italiaanse clubs zijn natuurlijk niet meer, hebben natuurlijk niet meer de status en kwaliteit van pakweg 10 of 20 jaar geleden. Dus je hebt heus wel een kans. Lijkt mij.
4: Er zijn nog wel een paar vragen die nog zijn binnengekomen voor jou. Cedric Visser, die vraagt, regelt Sjoerd zijn tripjes naar Engeland zelf of laat hij dat doen door een partij?
6: Nee, regel ik over het algemeen zelf. Maar het wil nog wel eens voorkomen dat je bij bepaalde clubs een externe officiële ticketpartner moet gebruiken. Dus bijvoorbeeld Liverpool.
4: Ja.
6: Dat is best wel moeilijk. Zeker in de tijd dat Arne Slot daar kampioen aan het worden was. Toen wilde ik daar met mijn zoon naartoe. En dan kun je inderdaad beter eens een officiële ticketpartner inschakelen. Want dat hebben ze tegenwoordig, die clubs. Mm-hmm. Maar meestal regel ik het gewoon zelf. En dan via de clubwebsite. En ik ga dan graag met de auto naar Engeland. Dus dan rijden we door die tunnel. Niet in Noord-Engeland trouwens, hoor. Dat is iets te ver. Maar Zuidoost-Engeland is goed te doen met de auto. Of af en toe met het vliegtuig. En dan boek je gewoon een hotelletje. Is allemaal tegenwoordig heel simpel.
4: Ja, mooi. Sjoerd Privé die vraagt nog of je nu ook de AFC Champions League gaat kijken. Oftewel, of je naar Somerville gaat kijken.
6: Ik hoorde dat je dat nu kunt kijken, toch?
4: Ja, dan kan je dankzij Chris Woerts kan je dat allemaal kijken. Hè? Even een abonnementje nemen en je kan al die wedstrijden zien.
6: Nou, ik denk dat ik vanavond met mijn vrouw, mijn vriendin... Ik ben niet getrouwd namelijk, zeg het maar even bij. Niet dat mensen denken dat ik in de war ben. We gaan lekker even Saoedische competitie kijken. Ja. Gewoon de volle 90 minuten.
4: Heb je het thuis ook uitgelegd of niet? Heb je ook verteld?
6: Wat?
4: Weet ze dat ook, dat je dat gaat doen?
6: Dat de Saoedische competitie op televisie is.
4: Ja, dat je vanavond lekker romantisch dat gaan doen. Dat ze nootjes ervoor heeft ingekocht en...
6: Ik heb er al even uitgebreid voorbereid. Toen ze hoorden dat... Ze hoorden via Chris Woerts, geloof ik, dat de Saoedische competitie op tv is. En toen was ze meteen dol enthousiast. Toen hebben we gelijk Netflix eruit gegooid.
4: Goed, ik wist dat ik zo'n antwoord kon krijgen. Laten we snel naar de vraag van vandaag gaan, vind je niet?
6: Ja, goeie.
8: De vraag van vandaag.
4: Dit was de vraag van Mikos gisteren.
9: Welke Nederlander speelde nooit een Europese finale... maar zat wel 90 minuten op de reservebank tijdens een Champions League finale... en 90 minuten op de bank tijdens een Europa League finale? En daar zegt hij bij nadruk bij... de strijd om een Europese Supercup, die speelde hij blijkbaar wel... is geen finale. En om het nog iets makkelijker te maken... hij speelt inmiddels in de Nederlandse competitie.
4: Nou, Mikos heeft natuurlijk een vraag doorgekregen van collega Riepke Bakker. Die zei, dit is nog een leuke vraag voor de vraag van vandaag. En Mikos dacht, mooi, die stel ik eventjes. Die kwam met deze vraag.
6: Dat doet hij heel slim. Hij is terug in Nederland.
4: Mm-hmm.
6: Dat hoorde ik er op het laatst bij komen. Dat maakt het wel iets anders, denk ik. Wie heb je nou terug? Je hebt Deli Sinkgraven is terug. En... ja, dat is dingen, denk ik. Mitchell Bakker.
4: Juist, dat was inderdaad het andere.
6: Ja, de Paris Saint-Germain Champions League finale, denk ik.
4: Atalanta. Ja, en Atalanta.
6: Oh ja, Atalanta, ja.
4: Emiel van Veen, bij deze eervolle vermelding is voor jou. Jij was een van de vele goede inzendingen. Velen wisten dit trouwens vandaag, in de vraag van vandaag. Dat is een mooie vraag, dus dat is mooi. Heb jij een mooie vraag voor morgen?
6: Ja, ik heb een quizvraag opgeduikeld bij dat clubartsen-diner.
4: Dat dacht ik al, ja. Ja.
6: Ja. Nee, er was ooit een trainer van Fulham. En die had te maken met een geblesseerde Noorse aanvoerder. Dat was Brede Hangeland, dat geef ik graag weg. En die had een zware knieblessure. En toen droeg deze Fulham-trainer zijn speler op... om naar de supermarkt te gaan. Daar een blok verse kwark te kopen. Dat op zijn knie te smeren. En vervolgens, nu komt hij, zijn moeder te bellen. Want volgens deze Fulham-trainer, dit is echt gebeurd, hè? Volgens deze Fulham-trainer hielp dat bij de genezing van een ernstige kruisbandblessure. Dus kwark erop smeren en je moeder bellen. Want moederliefde, dat bevorderde het genezingsproces. Ja. Ja, en de vraag is uiteraard, welke trainer was dat?
4: Nou, kom maar op met de trainer Kwark. Wie zoeken we eigenlijk vandaag?
6: Wie is morgen in de show?
4: Maarten.
6: Oké, ja, die weet het denk ik wel. Ik denk dat hij het weet. Ja, het is een redelijk bekende anekdote. Het is ook niet eindeloos lang geleden. Het is niet, we hebben het niet over de jaren 70 of 80 of zo. Het is relatief kort geleden.
4: Ja, maar Maarten zit morgen met zijn hoofd helemaal in Leipzig PSV. Die heeft heeft drie velletjes volgeschreven over die Champions League wedstrijd. En de analyse gemaakt. En heeft hij nog doorgebeld ook naar PSV... wat de volgende keer anders moet. Natuurlijk als assistent bondscoach. Heeft de internationals bekeken. Heeft de hele dag contact gehad met de RVC van de KNVB... om te kijken wie Clarence Seedorf moet... en dan kom jij met deze vraag over coach Kwark.
6: Ja, het is niet, misschien niet makkelijk. Kijk, als je een anekdote niet kent, dan weet je het natuurlijk niet. Dat begrijp ik, dus dat vergeef ik hem dan. Maar het is toch wel een redelijk bekend verhaal. En ik heb ook zoiets bij deze... theorieën.
4: Ja.
6: Je kunt natuurlijk denken, baat het niet, dan schaadt het niet. Hè?
4: Dat is waar.
6: Nou, je kunt op zijn minst proberen, denk ik dan. Het is een kleine moeite. Het is met een gescheurde kruisband natuurlijk wel lastig om naar de supermarkt te lopen. Maar ga dan, laat je

0: Nou, in de stories of door in de emmetje te sturen. Of via Spotify kan een reactie achterlaten. Dat zijn ook de kanalen om nog een goede bijnaam voor Sjoerd te hebben. Hè, waar we mee begonnen, de Rode Haring.
1: Oh jee.
0: Dus ik wil ook nog wel een paar goede bijnamen voor Sjoerd hebben. En als je dan toch bezig bent, verzin ook maar gelijk één voor Wijfels. Want ik kom morgen in de podcast. Ik had vorige keer al de Goddelijke Kale bedacht. Maar mocht je nog betere suggesties hebben, hè, de Ziltige Zeeuw, ik weet het niet. Kom
1: dat,
0: erop.
1: Die vind ik al uitstekend. Ja, de Ziltige Zeeuw. Ja, niks meer aan doen. Niks meer aan doen. Trouwens, nog één ding over die dokters. Ja? Kun je nog herinneren dat je had vroeger ook bij PSV de Placenta-dokter? Weet je dat nog?
0: Oeh, nee? Wat was dat?
1: Ja, dat was denk ik rond. Ja, dat zal het zijn geweest. Rond 2005 zoiets. Toen had je bij PSV. Toen speelde Dan Kolasevic daar.
0: Ja.
1: En die geloofde er heilig in dat spierblessures behandelen
0: waren. Oh ja, dat weet ik nog. Ja. Ja.
1: Door een Servische dokter, dat was een vrouw.
0: Ja.
1: En die werd de placenta-dokter genoemd. En die smeerde spierblessures in met een gel van paardenplacenta.
0: Ja, dat verhaal heb ik ook nog, ja.
1: En op een gegeven moment geloofde iedereen bij PSV erin. Ja. Dus al die PSV's gingen toen naar Belgrado om hun hamstring te laten behandelen met paardenplacenta. En wat nog grappig is, die vrouw is volgens mij nog steeds actief in de medische wereld. De meningen zijn verdeeld over hoeveel mate van kwakzalverij hier in het spel is. Maar goed, laten we het daar niet over hebben. Ik zou zeggen, beste luisteraars, google deze dame eens. Dan zul je meteen begrijpen waarom al die spelers zo dol enthousiast waren om opeens naar Belgrado te gaan.
0: Ja, kijk, wat kwakzalverij is of kwarkzalverij in deze. In het kader van de vraag van vandaag. Hè?
1: Ja, heel goed. Ja.
0: Mooi. Nou,
1: de placenta-dokter.
0: Google de placenta-dokter. Geef je eens bijnamen door voor die gasten. En morgen een gloednieuwe AD Voetbalpodcast. Sjoerd, ik wens je een mooie dag. En ik spreek je binnenkort aan met jouw nieuwe titel. Dankzij onze luisteraars.
1: Ik ben benieuwd.
2: Foute Party. The Big One is getting bigger. Zaterdag 19 juni, Gelredome, Arnhem. Met onder andere de DJ's van Q-Music. Snollebollekes, Paul Elstak, Jan Smit, Cascada en Chips. Koop je tickets vanaf vrijdagochtend 10 uur op qmusicfouteparty.nl.

nieuwe Jack Swing. Disco, soul, swingbeat, R&B. De allerbeste classics hoor je op zaterdagavond in de Soul Dance Train met Vincent de Groot.

Nistel Roy, de zoon van, inderdaad, de enige treffer maakte. Hij staat vanavond niet in de basisopstelling van de ploeg van Jasper Wakens. Gaan we zo dadelijk nog wel even zien. En Leipzig speelde in de eerste ontmoeting tegen Como, onder 19. En dat eindigde in een 1-1 eindstand. Nou, heel wat bekende gezichten gaan we ongetwijfeld voorbij zien komen op de tribunes van dit mooie trainingscomplex. Ja, vanavond het grote werk, het echte werk met RB Leipzig tegen PSV. Maar nu is de jeugd van deze twee ploegen al aan de beurt. De talenten van de toekomst die zich hier en daar al voorzichtig melden bij de eerste teams van hun ploeg. Als je kijkt naar bijvoorbeeld Leipzig, dan zijn er een aantal spelers die het afgelopen seizoen in de voorbereiding zelfs met het eerste team mee mochten naar Zuid-Afrika voor een oefenduel tegen de Mamelodi Sundowns. Die vandaag hier dus in de basis staan bij Leipzig. Het team van Mark Heidenman tegen het team van Jasper Wakens uit Eindhoven. Ja, daar zul je ze net hebben. Leipzig in topvorm, want zij doen het goed in de onder-19-competitie in Duitsland. 6 competitieoverwinningen op rij. Alle thuiswedstrijden leverden een mooie overwinning op. En PSV onder-19 draait de laatste weken wat minder, want er werd 3 keer op rij verloren. Waaronder het duel van een paar dagen geleden. In de divisie 1 onder-19 werd er gespeeld tegen de Graafschap. Het werd 5-1 in die wedstrijd voor de Graafschap. Die volgt op een nederlaag tegen Zwolle met 4-2. Maar goed, in de UEFA Youth League, de competitie waar we nu naar kijken, heeft PSV de eerste punten binnen. Een 1-0 zege met een uitblinker onder de latten. Dat geldt ook bij Leipzig trouwens, die tegen Como het goed deed. Frans Hanschmann, die het goed deed in die wedstrijd, eindigde in 1-1. PSV in het blauw. Met doelman Kuijsten. En de lange keeper Hanschmann van de Duitsers is ook mooi herkenbaar in het lichtgevend geel. Een mooi trainingscomplex. Het weer is fantastisch. Dus niet staat ons een mooie wedstrijd in de weg in de UEFA Youth League. En als al deze formaliteit achter de rug zijn, dan kunnen we gaan beginnen aan de high fives, de low fives, de handshakes. Matteo Tozan, Sloveense scheidsrechter bij deze wedstrijd. Voor beide ploegen dus wedstrijd 2. Ja, de opzet van die UEFA Youth League is eigenlijk net zoals in de grote Champions League. Wat betreft de ploegen die ook uitkomen in de Champions League. Waarbij de beste 22 naar de knock-out fase gaan van het toernooi. Ieder team speelt 6 wedstrijden in de Youth League. Om uiteindelijk dan te kijken of ze bij de eerste 22 zitten naar de knock-out fase. Nou, voorlopig heeft PSV de eerste 3 punten binnen. Dit is opstelling van RB Leipzig. Met Hanschmann in de goal. Met een Kroatische spits die tegen Como nog bijna de winnende maakte. Schoot tegen de lat in de slotfase van het duel. Klapja is dat. Dien Klapja. Johnson is een Noor. Ook PSV heeft een Noor in de opstelling. Dat is Philip Holsten. Holseter Karlsen. Noor van 18 jaar. Die zo dadelijk met rug nummer 9 speelt. Ja, de formaliteiten. De aanvoerder is Sebastian Ditmer. Die vorig jaar in november debuteerde voor Jong PSV. En dan heb je het dus over een wedstrijd bij de profs. Voormalig aanvoerder van Oranje onder 16. De man links in beeld dus. Nog even de formaliteiten die worden besproken voordat de scheidsrechters de aanvoerders weer richting hun team stuurt. Captain van Leipzig is Tony Langsteiner, die ook al regelmatig meetraint bij het eerste team van Rasenballsport Leipzig. En hier zien we de opstelling van PSV. En die ziet er op een aantal punten anders uit dan in de eerste wedstrijd van PSV onder 19. 6 spelers zijn blijven staan. Maar we zien Penso, Bresser, Dumbiri, Colas, Belg en Austin Jones die in de basis staan bij PSV. En dat betekent dus geen Liam van Nistelrooy die de winnende maakte
in de eerste wedstrijd tegen Shakhtar Donetsk. Hij begint op de bank in deze wedstrijd. 5 wijzigingen dus voor de ploeg van Jasper Walkens. Tegen deze Duitsers die in vorm zijn. Internationaal gezelschap met een Kroatische spits, een Noorse middenvelder. Speler uit Benin in de gelederen. Een Zweed, Warren Nagana, die een basisplaats heeft gekregen. Kortom, ook Leipzig is natuurlijk aan het rondkijken in Europa om de beste spelers op te pikken. PSV trouwens is wel een aardig verhaal. Met die Holstheter Carlsen, middenvelder van PSV, die al een tijdje in Eindhoven actief is. In 2024 opgepikt uit de Noorse derde divisie, waar hij op 15-jarige leeftijd al in het eerste team speelde van zijn club. Dus naar Eindhoven gehaald. Daar Kuijsten, de 19-jarige keeper van PSV, verlengde zijn contract tot medio 2028. En dan kunnen we gaan beginnen aan wedstrijd 2 voor beide ploegen in de UEFA Youth League, als hij het goed vindt. Matteo Tosan wordt de bal aan het rollen gebracht. Prachtige omstandigheden. Ja, kan dit jonge PSV-team tegen Rasenballsport Leipzig net als in de eerste wedstrijd, dat betekent winnen. En daarmee zou PSV een uitstekende uitgangspositie hebben. Als je de eerste 2 van 6 duels weet te winnen om uiteindelijk bij de beste 22 te komen in de UEFA Youth League. Daar is het allemaal om te doen. En natuurlijk voor deze jonge spelers. Daar was die UEFA Youth League in beginsel om te doen geweest. Ervaring opdoen. Tegen leeftijdsgenoten van andere clubs in dezelfde leeftijdscategorie. En die 6 wedstrijden zijn dan ook heel waardevol in de ontwikkeling van jonge voetballers. Het begon ooit, is trouwens de 20e editie van de UEFA Youth League. Het begon ooit met een wedstrijd van de 2 jeugdteams die de finale speelden. En later is daar de hele competitie omheen gebouwd. Hansman, PSV dat druk zet. Met de Belg Colas, die sinds 2021 in de jeugdopleiding speelt van PSV. Hansman. Eens kijken of hij weer zijn rol als uitblinker kan oppakken, net als in de eerste UEFA Youth League wedstrijd. PSV nu met Bresser. Maakte al lange tijd geleden zijn debuut bij PSV 1 in 2024 was dat. Heidenman is de coach. Nieuw bij RB Leipzig. 10 jaar was hij werkzaam bij Mainz. Maar hij heeft dus de overstap gewaagd naar Leipzig om daar de onder 19 ploeg te gaan trainen. Balbezit voor de Duitsers met Jacht Sekou. Speler afkomstig uit Benin. En Jasper Walkens, zelf ooit opgeleid bij PSV in de jeugdopleiding. En nu dus PSV onder 19, dat ook in de UEFA Youth League uitkomt. Het eerste optreden van Stijn Kuijsten. Eerste schot op doel. Jasper Walkens, we zagen het net even in beeld, terwijl we hier de poging zien van Tony Langsteiner. Walkens die bezig is met het behalen van zijn UEFA Pro diploma. Dat is de hoogste trainerslicentie. Zelf ook nog actief is als voetballer bij Avanti. Na een profcarrière. Almere City zijn laatste club. Opnieuw is het Leipzig dat de aanval zoekt over de rechterkant. 6 competitieoverwinningen op rij. Werd het tegen Nürnberg, waarbij een Nederlander, hij zit op de bank, Gennaro Wijks van Sparta overgekomen, het winnende doelpunt maakte. Het was het duel tegen Nürnberg in de Duitse onder 19 competitie. Wellicht dat we Wijks nog in actie gaan zien in deze wedstrijd voor Leipzig onder 19. Het zou mooi zijn. Nederlandse inbreng bij die Duitse topclub. Hansman. Wat enthousiaste opening.
waarbij PSV kan overnemen met Dieran Stam. Zoon van Ronnie Stam. Inderdaad, drie zoons van bij deze PSV-selectie. Van Nistelrooy al genoemd. En, daar is het eerste schot, maar werd ingegrepen door de scheidsrechter. Dus een echt gevaarlijke schot leek daar te ontstaan. Maar er werd ingegrepen door de scheidsrechter uit Slovenië. Ja, drie zoons van Dieran Stam, zoon van Ronnie Stam, Jairo Berens. Bij PSV in de basis met nummer 11. Zoon van Roy Berens, die zelf ook zijn carrière in de PSV-jeugdopleiding begon. En dus Van Nistelrooy die voorlopig vanaf de bank moet toekijken. Vrijtrap. Die vrijtrap is voor Kalte Fleiter. Een van die spelers die regelmatig aansluit. Zeker in de voorbereiding was dat het geval. Bij het eerste team van zijn club. Er zijn er een aantal in deze selectie van Mark Heideman. En Leipzig probeert het initiatief te pakken. Dit is Klapia, de Kroaat. Ghana, geboren in Zweden. Nieuwe vrije trap. Die overigens opnieuw niks oplevert voor Leipzig. Heel lange bal naar voren. En nu is het PSV met Stijn Kuijsten. Goeie lijnkeeper. Ook in onderlinge duels wordt hij geroemd om zijn kwaliteiten, deze 19-jarige PSV'er. Nou, nu zet Leipzig toch PSV behoorlijk onder druk als het gaat om de opbouw. De manier van spelen van Heideman is meteen duidelijk. PSV voortdurend onder druk zetten. En niet onder de druk uit te laten komen. Dit is Jaseku. Bal over de achterlijn. Hoekschop voor Leipzig. Eén schotje tot dusver in de eerste paar minuten van deze wedstrijd. Maar PSV is gewaarschuwd. Bij de eerste paal is het Austin Jones die zich meldt. Speler die van Utrecht is gekomen in 2023. Scoort al regelmatig in de KKD, de keukenkampioendivisie. Hij was afgelopen zomer bij de voorbereiding van PSV 1. Hoekschopbal naar de eerste paal. Weggebokst door Kuijsten. Niet helemaal uit de gevarenzone, maar nu door Jonkers. Die bal weggekopt. Centrale verdediger van PSV. Wel een nieuwe hoekschop. En opnieuw bij de eerste paal. Bal die doorschiet. Niemand staat er bij de tweede paal van Leipzig. Opgepikt door Evario. Daar is hij weer. Evario levert de bal af voor de goal. Langsteiner. Nee, het is Nagana. Johnson. De Noor. Van Leipzig. En nu kan PSV eruit. En het is goed. Deze bal. Op Berens. In zijn eentje, maar hij heeft inmiddels hulp gekregen. Maar ook Leipzig is teruggekomen. Berens. Voorzet. Levert een hoekschop op. De bal via Nagana. Over de achterlijn.
Eerste hoekschop van PSV. Met de Noorse middenvelder. Holsweter Carlsen. Die hoekschop gaat trappen richting de tweede paal. Jones die de lucht in gaat, komt er niet aan te pas. Aardig duel. Met Iran Stam. Hansman. Nu staan PSV om de opbouw van Leipzig te verstoren. De rollen zijn dus in dat opzicht omgedraaid. Hansman, verre trap. Opgepikt door PSV, maar daar is Abby, Manuel Abby. Ging als onder 17 speler al een keer met het eerste mee. En dit is de kans aan het doelpunt. Dien Klapja. Een doelpunt van de Kroatische spits van RB Leipzig. Uitgerekend op het moment dat PSV toch ook de boel wat onder druk is gaan zetten. Ja, klap ja, belangrijk voor de onder 19 ploeg van RB Leipzig. Kuijsten voor het eerst gepasseerd. Een vroege treffer. Klapja dus kunnen we noteren als de eerste doelpuntenmaker. PSV moet aan de bak. Dat is wel duidelijk in de eerste fase van deze wedstrijd. Dit is Berends. Berends. Ja, Klapja die tegen Como pech had. Door de keeper werd zijn bal verwerkt. Tegen de lat aangeschoten. PSV met de hoekschop. Een mooie opmaat. Dit PSV onder 19 team. Deze prachtige Europese voetbaldag. Bij Ziggo Sport. En zo gaat het maar door tot een uurtje of 12 vanavond. Waarbij ook de nodige Nederlandse inbreng uiteraard van PSV 1 tegen Leipzig 1. In de Champions League. Bal weggekopt. Levert geen gevaar op. Bijna is het Berends die nog het hoofd tegen de bal aan kan zetten. En nu is het Vincent Clair, de Duitser, die de bal wegwerkt. Jonkers, 2023 van Sint-Truiden gekomen. En PSV nu met de voorzet van de Billy weggewerkt. Holsweter Carlsen. Weinig ruimte daar voor Colas. En voor de twee Belgen in de basisopstelling van PSV.
aanvoerder Ditmer. Voormalig aanvoerder van Oranje onder 16 dus. Dumbilly. Speelt sinds zijn 10e bij PSV. Snelle speler, maar dat geldt ook voor Langsteiner. Tony Langsteiner. De aanvoerder van RB Leipzig. Dumbilly. PSV met Penso in de 16. Die kan er dan net niet meer bij. In Breda geboren voetballer. Presser. Presser krijgt de bal hier terug. Ditmer. Bal ingeleverd. Bij Langsteiner. En dan kan RB Leipzig omschakelen, maar dat doen ze niet goed. De bal wordt ogenblikkelijk ingeleverd bij PSV. Holsteter Carlsen. Uit de derde divisie van het Noorse voetbal dus destijds gekomen. Viel op tijdens stage bij PSV. Door het nemen van goede vrije trappen. Hij heeft zijn kwaliteiten. Kuisten. Trapt die bal ver naar voren. Uitstekend gedaan door de PSV-keeper. Dit zag er heel goed uit. Berends houdt de bal in de ploeg. Penso staat daar helemaal vrij met beide armen in de lucht. Presser. Jonkers. En dit maar. Penso. Jones. Dumbilly. En Jones, die daar net iets te laat arriveert. Op zich goed bedacht. Prima aanval van PSV. Austin Jones. Tot en met 2029 tekende hij bij de Eindhovenaren. Waar hij al sinds 2023 actief is. Nadat hij bij FC Utrecht begon in de jeugdopleiding. Hansman. Vrije schop. PSV. Doet dat snel. Jonkers. Debuteerde in maart voor Jong PSV tegen FC Eindhoven. Dat was een aardig debuut. Een mooi verjaardagscadeau. Twee dagen na zijn 18e verjaardag mocht hij zijn profdebuut maken bij de Eindhovenaren. Ditmer. Jagdzeko. Even de staande weg, maar PSV kan door met Berends. Die tot dusver een goede wedstrijd speelt, die nummer 11. Jairo PSV. Jairo Berends van PSV. En de snelle uitbraak van Leipzig met Johnson. Die blonde Noor in de 16. En dit kan natuurlijk ook. Oeh, dat schot. Van Tony Langsteiner. Maar PSV is er dan wel uit. Gebel. Al aardig verhaal. Gebel die onlangs terugkeerde van een kruisbandblessure. En daar nog eens kijken in de 16. Oei, als je daar niet op rekent. Dat is altijd pijnlijk. Bresser staat er overeind. Verdediger. Augustus 2024 maakte hij zijn debuut bij PSV 1. Toen er met 7-1 van Almere City werd gewonnen.
Nou, iedereen staat weer overeind, zo te zien. Malkens. De coach van PSV onder 19. Voor de bank. PSV even met zijn tienen. Verzorging in het veld geweest. En RB Leipzig valt aan. Dat doen ze met Vincent Clair. En Langsteiner. Maar Jonkers, let daar goed op. De bal is weg. Via Brent Jonkers. Kuisten. Druk aan het communiceren. Om het allemaal neer te zetten voor die hoekschop van Leipzig. Vico Gebel. Augustus de rentree gemaakt na een langdurige blessure. Bal weggewerkt. En opgepikt dan door Klapja, de man van de enige treffer tot dusver in deze wedstrijd. PSV blijft overeind. Als de bal door Holseter Carlsen wordt weggeschoten. Heerworp gaat naar PSV. Halverwege de eerste helft. Ja, Penso baalt. Bal ondertussen al bij Hanschman. Lange keeper van de Duitsers. Vertrouwen daar ontbreekt het niet aan bij Leipzig. Een goede wedstrijd achter de rug. In de A-junioren Bundesliga. Het RB trainingscentrum Kottaweek, zo heet het hier. Dat is de vaste thuisbasis van deze ploeg. Beetje vergelijkbaar met de hertgang van PSV. Waar de PSV-jeugd en de thuiswedstrijden van onder meer de vrouwen worden gespeeld. Normaal gesproken. Als ze niet in het stadion spelen. In Eindhoven, in het centrum. Opnieuw de bal opgepikt. Door Vigo Gebel. Zo komt het niet tot een aanval voor de Eindhovenaren. Claire. Johnson. Bal wordt opgepikt door Vincent Claire. En daar komt Leipzig dicht bij de 2-0. Dien Klapja. Die Kroaat. Die toch weer gevaarlijk is. Bal die maar net over naast de Suist. Klapja, geboren in New York. Begon zijn jeugdopleiding ook daar bij de New York City FC. En zijn transfer vanuit Kroatië was al een miljoenentransfer. Dus wat dat betreft is Dien Klapja ook in financieel opzicht een grote speler voor RB Leipzig. Kuisten.
En wie is dit? Ook op jonge leeftijd, 17 jaar al doorgebroken. Nou, die klep, ja. De man van het doelpunt en de man van de kans zo even. Werd al voordat hij tekende bij Leipzig gescout door clubs uit de Premier League. Maar koos uiteindelijk voor die ploeg uit Duitsland. Zijn huidige club. Een miljoen of drie heeft hij gekost. En als hij het goed blijft doen, dan kan dat bedrag nog oplopen tot ruim 5 miljoen. Voor de club waar hij vandaan komt in Kroatië. Opnieuw een schot. En dit keer is het Kuijsten die precies op de goede plek staat. Na de poging van Tony Langsteiner. Nee, naar Ghana was het. Met de poging. Kuijsten. Garcekou. Ingeleverd. PSV met twee man op de helft van de tegenstander. Dit zouden ze moeten kunnen uitspelen als die bal naar rechts gaat of in één keer schieten. Ja, de poging was er van Samuel Dumbili. Geboren in het Belgische Mol. Heeft de Nederlandse nationaliteit. Iets te gehaast geschoten misschien. Waardoor de kans voor PSV verloren gaat. Kans om op 1-1 te komen. Vrij schop PSV. Jonkers. Jonkers met de bal door het centrum. Pencil. Goeie aanval van PSV dit hoor. Maar de keeper laat zich niet verrassen door het schot van Austin Jones. Hansman. In Worpstam. 16 is hij pas. Jonkie in de ploeg. Van Jasper Walkens. Ditmer, opnieuw een aanval van PSV door het centrum. Althans, Tumbiri aan de rechterkant. Liet de bal over de zijlijn glippen. Berends. Goeie poging, Berends. En Hansman met een goede redding. Jairo Berends. Met toch een hele grote kans voor PSV. Maar Hansman is een uitstekende keeper. En we hebben in de vorige wedstrijd gezien van de UEFA Youth League tegen Como dat meerdere mogelijkheden kreeg om de winnende te maken. Trouwens, Leipzig ook, maar die Hansman was de grote sta in de weg. Holstetter Karlsson. Noorse middenvelder. Rechterarm de lucht in. Laag rolletje. Oh, en dan is daar de treffer voor PSV. En dit is lekker. Het is een laag schot. Austin Jones. Die precies op de goede plek staat bij de eerste paal. Althans, komt daar inlopen richting de eerste paal. Ja, dit keer waar iedereen rekent wellicht op een hoge bal richting de tweede paal of richting de penaltystip, liep het allemaal heel anders. Hard en laag. En die bal die dan doorschiet. En Jones, die dan trefzeker is. 1-1. PSV onder 19 komt op gelijke hoogte. En het is een heerlijke gelijkmaker voor de ploeg uit Eindhoven. Jones met de treffer. Ja.
perspectief voor PSV. Jones die in de keukenkampioendivisie tegen Jong AZ bijvoorbeeld heeft gescoord. En dat was in de onder-19 competitie. Centrumspits. Vijf doelpunten in de KKD. En nu zijn eerste in de UEFA Youth League. Hansman. Goed gezien. Johnson. In ieder geval is de conclusie van het eerste half uur dat PSV verdedigend overeind blijft. Niet al te veel kansen voor de thuisploeg. En dus inmiddels op gelijke hoogte is gekomen. En dat trapt naar voren. Jones zat er even aan. Maar nu is het weer RB Leipzig met Jaceku. Hansman. Abby. Tumbili, daar het duel met Warrenagana. Nou, dit is een goede aanval. Klapja. Voorzet. Wordt niet binnengewerkt. Zeker nog, PSV weet zich eruit te redden. Die uitblinker, de Kroaat. De miljoenen aankoop. De jonge miljoenen aankoop. En nog maar eens een schot van afstand. Maar hier zag Kuijst al snel dat dit geen doelpunt zou opleveren. Wakens rustig aan de zijlijn. 8-4 het aantal doelpogingen. En Leipzig op weg naar de 9e. Maar PSV weet dat voorlopig te voorkomen. Gebel, actie maken, ruimte zoeken. Gebel vindt die ruimte niet. Claire. Prima bal. Van achteruit. En ineens staat Leipzig weer op de helft van de tegenstander. Maar dit schot van Abby gaat ver naast. Tussen van Sebastien Ditmer en PSV met Dylan Stam.
Stam. Goeie bal van Stam. Jairo Berends. Berends, duel met Gebel. Berends wint het duel. Berends nog altijd. En dan is hij in de handen van Hansman. Ja, in duel. Met Stam. Vrije schop voor RB Leipzig. Tien minuten nog in de eerste helft. Abby. Hier wordt PSV. PSV onder 19 dat dit seizoen won van Ajax. Inmiddels ook wel 3 wedstrijden op rij. Hij heeft verloren in de onder 19 competitie. Dismer. Onderschept die bal door Johnson. Die zijn landgenoot al regelmatig is tegengekomen binnen de lijnen. Johnson nog eens. Nou, met een gelukje. Hai. Wordt gefloten door de scheidsrechter. Vrij schop. Koude fluiter. Lange bal van achteruit, levert niks op. Komt recht bij Nakana.

massa opbouwen via de rechterkant van het veld. Goeie bal hoor dit. Er is ruimte. De Ghana, Langsteiner. Veel gecommuniceerd wordt er. Opnieuw terug naar de aanvoerder, Langsteiner. Zo is het de beurt aan Leipzig weer om PSV onder druk te zetten. Ploeg die de meeste kansen creëerde, heeft hij balbezit. Johnson. De Ghana. En dit schot gaat naast. De poging van Kaltefleiter. Een aardige poging hoor van RB Leipzig. En een goede aanval. Gebel. Hier wordt snel genomen door Gebel. Leipzig heeft overduidelijk haast, de ploeg van Mark Heidenman. Die zich natuurlijk ook moet bewijzen bij zijn nieuwe club. Nadat hij 10 jaar bij Mainz heeft gewerkt. En Wario. Ja, zo is die bal over de achterlijn geweest. Van Jasper Walkens in de eerste helft nog iets creëren. De jonge Eindhovenaren. Colas, de Belg, levert in. Goed werk daar van Bresser. Kan niet voorkomen dat Leipzig opnieuw in balbezit komt. Loopactie van Johnson. Johnson, daar is de voorzet. En een goede actie hoor van Kuijsten. Die daar prima reageert. Ja, het blijft lastig om in te grijpen op zo'n moment. Maar hier bewijst Stijn Kuijsten dat hij dat echt goed kan. Op de lijn. In dit geval er net voor. Kans voor RB Leipzig. Goed gepakt. Door de keeper van PSV. Op een heel belangrijk moment, zo vlak voor rust. Kuijsten. Is PSV dan nu weer aan de beurt met Samuel Dumbili. Dumbili, weet die Vincent Clerc niet omzeilen. En dan het tempo bij de Duitser. Die in zijn eentje in de 16 arriveert. Maar wel 2 man van PSV bij zich heeft. En dus geen kans creëert. Buiten de lijn. En inworp voor PSV.

0: Fransman. Eerste instantie opgepikt door PSV. Maar dan moeten de Eindhovenaren toch weer terug. Ditmer. November zijn profdebuut gemaakt. Deze man de aanvoerder. Achterin Jonkers, bal wordt ingeleverd. En bij Leipzig is de bal dan weer kwijt, omdat Tony Langsteiner net niet lekker kan aannemen. Dumbili, PSV, misschien de laatste kans van de eerste helft. Berends en gevlacht en gefloten vanwege buitenspel. Komen ze weer, Johnson, opnieuw op zoek naar ruimte, maar dit keer doorzien. Actie waarbij Colas, de Belg, goed ingrijpt, maar wel geblesseerd raakt. Van de officiële speeltijd tikken weg. 1-1 de stand. Een minuutje komt erbij. Loopt de speaker keurig om. Het is alweer ruim een kwartier geleden. Die treffer van Austin Jones. En nog één keer kan PSV aanvallen met Dumbili. Daar is de ruimte met Benzo, die is doorgelopen. PSV rond de 16 van de tegenstander. Maar bal buiten de lijn gewerkt. Nog één keer ingooien. Presser. Ditmer. Nog één keer. Berends. Met het schot. En dan levert PSV geen hoekschop op, want doelman Hansman kan zich over de bal ontfermen. En dan zal zijn schot zo ongeveer het laatste balcontact zijn in de eerste helft. Ja hoor, dat is ook zo. De scheidsrechter uit Slovenië fluit voor het einde van de eerste helft. Een entertainende eerste helft waarin best veel gebeurde, waarin RB Leipzig op voorsprong is gekomen. En uiteindelijk PSV. Na die treffer van in eerste instantie Dean Klapia. Die topper van RB Leipzig. De miljoenentransfer. Waarbij PSV via Austin Jones op gelijke hoogte kwam. 1-1 de stand bij rust. En we hebben nog een tweede helft voor de boeg zo dadelijk. Op deze start mag je zeggen. Van een prachtige UEFA voetbaldag bij Ziggo Sport.
1: Geniet bij Ziggo Sport van twee memorabele Champions League avonden. Met vanavond Leipzig tegen PSV en morgen vanuit de Kuip.
2: Geen kaartje meer te krijgen, geen stoeltje meer vrij.
1: Feyenoord tegen Como. De tweede speelronde van de Champions League. Vanavond en morgen live op Ziggo Sport 1. En wil je niks missen? Alle goals, hoogtepunten en opvallende momenten komen langs in Champions League Switch. Vanavond en morgen live op Ziggo Sport 4.
3: De UEFA Champions League wordt mede mogelijk gemaakt door Hyundai

0: de nieuwe Silit Bang reinigingspasta ziet er geweldig uit. Wauw! Hey, super effectief. Oh. Niets kan de nieuwe Silit Bang Ultra reinigingspasta weerstaan. Bang! En het vuil is weg.
1: De elektrische Suzuki e-Vitara kan je nu 24 uur lang proefrijden. Dus test hem als zakelijke auto, familieauto, zo ruime auto, kampeerauto, surfauto en een wat fijn dat hij all-grip heeft auto. Ga naar de Suzuki dealer of suzuki.nl. Suzuki, serious about fun.
2: Te veel jongeren spelen de zwaarste wedstrijd tegen zichzelf. Voor iedereen die een ander mentaal wil supporten, is het de Checkers. De online tool die helpt om signalen te herkennen en het gesprek af te trappen.
3: Hoe was je dag vandaag?
4: Ja, goed hoor.
3: Hoe was het echt?
2: Aangemoedigd door Zilveren Kruis en de KNVB. Doe de Checkers op onzichtbareblessure.nl en check hoe jij iemand mentaal kan supporten.
1: Let's go! Boek nu de 24 uur proefrit op suzuki.nl. Want er is tijdelijk €4.000 extra voordeel. Suzuki, serious about fun.
5: Wat voor jou elektrisch afval op de zaak is, waar je gewoon snel en gratis vanaf wil, is voor ons een wereld aan mogelijkheden. Onze hele elektronica-keten staat voor je klaar. Van installateurs en metaalrecyclers tot verwerkers en toezichthouders. Wij halen op en zorgen voor veilige afvoer. Voor hergebruik en verwerking tot nieuwe grondstoffen. Zo blijven apparaten, lampen en batterijen in beweging. En houden wij samen Nederland draaiend. Win-win voor iedereen. Recyclevoorbedrijven.nl.
6: Play every day met de nieuwe collectie van Mr. Marvis. In onze collectie vind je de perfecte broeken, truien en jassen voor al je avonturen. Gemaakt in Portugal van hoogwaardige materialen. Ontdek de nieuwe collectie nu op mrmarvis.com of in een van onze winkels.
5: Doe als bedrijf ook mee aan de Nationale Recycle Week. Samen houden we Nederland draaiend. Win-win voor iedereen. Recyclevoorbedrijven.nl.
6: Ontdek de nieuwe Mr. Marvis collectie nu op mrmarvis.com of in een van onze winkels.
7: Wanneer de tweeling Eva en Emma een leuke dag beleven, zou niets die mogen verpesten. Maar de ene heeft last van brandend maagzuur en de ander van indigestie. Daarom gebruiken ze Gaviscon Duo. De dubbele werking neutraliseert niet alleen overtollig maagzuur, maar creëert ook een beschermlaag tegen zure oprispingen. Voor een snelle verlichting tot 4 uur. Probeer net als zij Gaviscon Duo. Nu beschikbaar in bosvruchtenkoudtabletten.
8: De mensen van wie we houden verspreiden graag bacteriën. In tegenstelling tot een vaatdoek voorkomen Dettol-doekjes dat bacteriën zich verspreiden van oppervlak naar oppervlak. En ze zijn ook nog biologisch afbreekbaar. Dettol verspreidt vreugde, geen bacteriën.
9: Ik hoor dat jullie mijn hulp nodig hebben. Gebruik je het niet? Verkoop het dan.
10: De herfstdeals bij Avent. Geniet van zorgeloos leasen voor een scherpe vaste prijs per maand. En het comfort van een nieuwe auto. Bekijk alle herfstdeals op Avent.com. Ben er snel bij, want op is op. Avent. Better with every move.
11: Als ondernemer weet je toch al lang wat je wilt? Meer tijd, minder zorgen. Juist. Meer boel, minder shit. Bevrijd je bedrijf van onnodige complexiteit. Go, go, grow met business software van Numbers.
10: Herfstdeals bij Evens. Nu de Kia Picanto al vanaf €259 per maand.
11: Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportage.
12: Wordt jouw moment verpest door beginnende keelpijn? Vertrouw op Strepsils voor snelle verlichting. Wetenschappelijk bewezen. Strepsils bevat 2 antiseptica, doodvirussen en bacteriën en verlicht de pijn. Strepsils, merk nummer 1 tegen keelpijn in Nederland.
13: Dit is het Ciutat de Valencia, de thuishaven van Levante. Vorig seizoen won Levante hier van Sevilla, de tegenstander, met 2-0. En ook in Sevilla wisten ze de nul te houden en wisten ze te winnen. Sevilla had dus iets om goed te maken deze maandagavond. Maar het gaat helemaal mis aan het begin van de wedstrijd bij Ndoukwe. De jongen die wordt gehuurd van Liverpool, een 18-jarige Oostenrijker die voor het eerst in de basis staat. En hij met zijn verkeerde terugspeelbal is de slemiel. 1-0 wordt het door Robbie Jure. Man die debuteerde voor Schotland onlangs als international. Hier Fofana. Bal komt uit bij Sierra. En die trapt hem op de bovenkant van de lat. Het gebeurt allemaal in de tweede helft. In de eerste helft gebeurde niet heel veel. Sierra hier dichtbij, de tweede voor Sevilla. Sevilla, de bovenliggende partij. Levante creëert niet heel veel. Hier is Sierra opnieuw. Sierra, met een heerlijk chippertje. Robbie Euro houdt het overzicht en dan de inprikker voor Felix Correa. Er wordt gevlacht voor buitenspel, maar dat lijkt niet het geval te zijn. De speler die ooit schitterde voor Jong AZ blijft hier achter de bal en tekent voor 2-0. Ja, en dan lijkt Sevilla in veilige haven. Maar dit gebeurt luttele minuten na de 2-0. Ivan Romero krijgt de bal en uit de draai. Met een beetje geluk schiet hij hem binnen. De aansluiting is daar. En dan heb je het gevoel dat het helemaal kan draaien. Levante maakt eigenlijk geen schijn van kans. Maar na die aansluiting is alles weer mogelijk. Hier de slotfase. En een lange bal van Matthew Ryan. Niemand krijgt de bal weg. En dan De La Fuente met een heerlijke uithaal. A la Zidane. Adrian De La Fuente met de 2-2, stadion ontploft. Want er zijn nog maar een paar minuten te gaan. Sevilla gaat die puntenverlies leiden, toch zou je zeggen. Maar daar is Sevilla. En dit is Isaac Romero. En die heeft vandaan een kanonskogel in zijn voeten. En dat etaleert hij hier. Met het rugnummer van Antonio Puerta. Rost hij die bal binnen. En staat Sevilla weer voor. Maar Isaac Romero had al geel. Is dit excessief juichen van de man die net scoorde. En dan krijgt hij zijn tweede. En dus rood. En dan kijk je naar de klok. Dan zijn er nog een paar minuutjes over. En hoopt Levante nog op iets moois. En Levante gaat ervoor. Daar is hij weer. De La Fuente. Flagodimos met twee reddingen. En weet u nog, de man die de slemiel was aan het begin van de wedstrijd. Die Ndoukwe, hij maakt er 3-3 van. Zo kan het dus verkeren. Van slemiel naar held binnen 90 minuten. Levante Sevilla. Een knotsgek einde en een 3-3 eindstand. Een punt gewonnen voor Levante en Sevilla verliest er 2.
0: Oh, de nieuwe Gillette Bank reinigingspasta ziet er geweldig uit. Wauw! Hey, super effectief. Oh. Niets kan de nieuwe Gillette Bang Ultra Reinigingspasta weerstaan. Bang! En het vuil is weg.
8: De mensen van wie we houden verspreiden graag bacteriën. In tegenstelling tot een vaatdoek voorkomen Dettol-doekjes dat bacteriën zich verspreiden van oppervlak naar oppervlak. En ze zijn ook nog biologisch afbreekbaar. Dettol verspreidt vreugde, geen bacteriën. Nu net instapt of al heel lang klant bent, Ziggo geeft trouwe klanten graag iets terug.
4: Zo krijg je videolot cadeau.
8: Geniet je van de beste plekken bij sportevenementen.
4: Hier kan ik wel aan wennen.
8: Krijg je korting op muziek en theatershows bij jou in de buurt.
14: Hoe zit jij allemaal, Ziggo?
15: Waar zijn jij nou niet geboren, Jochie?
8: En met een VIP-upgrade is het net alsof je zelf op het podium staat. Want hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Dat is het nieuwe Priority. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo. De herfstdeals bij Evens. Geniet van zorgeloos leasen voor een scherpe vaste prijs per maand. En het comfort van een nieuwe auto. Bekijk alle herfstdeals op evens.com. Ben er snel bij, want op is op. Evens. Better with every move.
5: Wat voor jou elektrisch afval op de zaak is, waar je gewoon snel en gratis vanaf wil, is voor ons een wereld aan mogelijkheden. Onze hele elektronica-keten staat voor je klaar. Van installateurs en metaalrecyclers tot verwerkers en toezichthouders. Wij halen op en zorgen voor veilige afvoer. Voor hergebruik en verwerking tot nieuwe grondstoffen. Zo blijven apparaten, lampen en batterijen in beweging. En houden wij samen Nederland draaiend. Win-win voor iedereen. Recycle4bedrijven.nl.
8: Herfstdeals bij Evens. Nu de Kia Niro al vanaf €479 per maand.
5: Doe als bedrijf ook mee aan de Nationale Recycle Week. Samen houden we Nederland draaiend. Win-win voor iedereen. Recycle4bedrijven.nl.
2: Te veel jongeren spelen de zwaarste wedstrijd tegen zichzelf. Voor iedereen die een ander mentaal wil supporten, is het de Checkers. De online tool die helpt om signalen te herkennen en het gesprek af te trappen.
3: Hoe was je dag vandaag?
16: Ja, goed hoor.
3: Hoe was het echt?
2: Aangemoedigd door Zilveren Kruis en de KNVB. Doe de checkers op onzichtbareblessure.nl en check hoe jij iemand mentaal kan supporten.
9: Ik hoor dat jullie mijn hulp nodig hebben. Gebruik je het niet? verkoop het dan.
11: Als ondernemer weet je toch al lang wat je wilt? Meer tijd, minder zorgen.
5: Juist.
11: Meer boel, minder shit. Bevrijd je bedrijf van onnodige complexiteit. Go, go, grow. Met business software van Numbers.
12: Wordt jouw moment verpest door beginnende keelpijn? Vertrouw op Strepsils voor snelle verlichting. Wetenschappelijk bewezen. Strepsils bevat 2 antiseptica, doodvirussen en bacteriën en verlicht de pijn. Strepsils merk nummer 1 tegen keelpijn in Nederland.
11: Numbers. De business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportage.
7: Wanneer de tweeling Eva en Emma een leuke dag beleven, zou niets die mogen verpesten. Maar de ene heeft last van brandend maagzuur en de ander van indigestie. Daarom gebruiken ze Gaviscon Duo. De dubbele werking neutraliseert niet alleen overtollig maagzuur, maar creëert ook een beschermlaag tegen zure oprispingen. Voor een snelle verlichting tot 4 uur. Probeer net als zij Gaviscon Duo. Nu beschikbaar in bosvruchtenkoudtabletten.
14: Op Ziggo Sport geniet je niet alleen van de Nederlandse clubs, maar ook van al het andere Europese voetbal. Met onder andere Salzburg tegen Milan, Lyon tegen Crystal Palace, Benfica tegen Celtic en Kopenhagen tegen Braga. De Europa en Conference League. Donderdag live op Ziggo Sport. En wil je niks missen? Alle goals, hoogtepunten en opvallende momenten komen langs in Europa en Conference League Switch. Donderdag, live op Ziggo Sport 4.
16: De toekomst begint hier. De sterren van morgen komen in actie in de UEFA Youth League. Morgen live op Ziggo Sport 2.

We zijn terug in Leipzig, op de RB Leipzig voetbalacademie, waar het jonge PSV, PSV onder 19 op bezoek is tegen RB Leipzig onder 19. Het staat 1-1 in wedstrijd 2 van de UEFA Youth League. We zien hier Warren Nagana, de Zweedse speler van RB Leipzig, het veld betreden. 1-1 dus. Doelpunt van Dean Klapja, Kroaat. Nagana. Maakte in de laatste competitiewedstrijd tegen Nürnberg een doelpunt. In de openingsfase was dat al trouwens. Waarbij Gennaro Wijks van Sparta overgekomen bij RB Leipzig ook trefzeker was. Maar hij is nog niet gesignaleerd, binnen de lijn althans. Wellicht dat hij nog in de ploeg van Mark Heidenman zo dadelijk in de ploeg gaat komen. Stijn Kuijst is er in ieder geval wel bij. Een aantal knappe reddingen. Kuijsten, de 19-jarige keeper van PSV onder 19. En daar de maker van de goal, Austin Jones. Tosan. Is er weer bij. En we gaan beginnen aan de tweede helft. Wedstrijd 2 dus in de UEFA Youth League. Voor beide ploegen. Op de derde wedstrijddag speelt PSV. Op 20 oktober is dat. Volgende week tegen FC Porto. En bij Leipzig gaat dan op bezoek bij Real Madrid. Ja, het zijn de grote namen dus. Van de grote clubs uit de Champions League. Die in dit deel van de competitie meedraaien. Dertiende seizoen van de UEFA Youth League. De bal rolt. 1-1 de stand. En PSV meteen op zoek naar de mannen voorin. Hey. Flink scheur in het shirt. Dat zal vervangen moeten worden. Hansman. Achterin weggekopt door Brent Jonkers. Een van de twee Belgen dus van PSV. Bal weggewerkt door Ditmer. PSV-captain. Ook in de eerste helft begonnen bij Leipzig met veel pressie. Waarbij PSV het ook best moeilijk had. Maar op een gegeven moment kwam het antwoord van PSV. Berends. In de eerste helft lekker op dreef aan de linkerkant van het veld. Geen wijzigingen nog bij beide ploegen. Dat zal ongetwijfeld later gaan gebeuren. Vertreed ik daar op Benno Kaltefleiter. Iwaro. Gebel. Gebel heeft daar heel veel ruimte. Kan het veld oversteken. Jaseku. Gebel. En dan is de achterlijn net wat te dichtbij. Die bal werd bovendien keurig afgeschermd. Nou, wint PSV, dan hebben ze 6 punten uit de eerste 2 duels. Staan ze in de bovenste gelederen van de UEFA Youth League. In
het zogenaamde leak face path. Met de clubs dus uit de Champions League en de eerste teams. Kuijsten. En weer is de bal weg via Kuijsten. Aanval van PSV komt niet uit de verf. Jaceku. En een flinke beuk. En dus de vrije trap. Naar de overtreding van Jonas Kolaas. Een man die al een jaar of 5 in de PSV-jeugdopleiding rondloopt. Vrije trap. Kolaas heeft geel gekregen voor die overtreding. Gebel. Knikt even begrijpend naar zijn ploeggenoten. Alsof hij al weet waar de bal heen moet. Of dat zij dat ook weten inderdaad. Een soort van blik van verstandhouding. De scheidsrechter is daar nog bezig om de boel uit elkaar te halen. Duurt even voordat de vrije trap genomen wordt. Penso. Even luisteren naar wat de scheidsrechter uit Slovenië allemaal te vertellen heeft. Volgende wedstrijd dus voor RB Leipzig. Tegen Real Madrid, de titelverdediger. In de UEFA Youth League. Vrije trap en de kopbal belandt niet voor de goal. Tweede instantie Langsteiner met het schot. En dan Emmy die niet uit kan halen. Manuel Abby. Nou, dan krijgt Abby een vrije schop tegen. Nou, hij krijgt hem toch mee. Nee, toch tegen inderdaad. Kijk, zelf verbaasd. Maar nu is het toch echt Bresser die de vrije trap neemt voor PSV. Gebel pikt hem op. Kopbal van Dietmer. Jonkers. Net als in de eerste helft is het Leipzig dat dicteert wat er binnen de lijnen gebeurt. En PSV moet er dan onderuit zien te komen. In de eerste helft lukte dat overigens prima. Voor deze jonge ploeg van Jasper Walkens. Deze bal is iets te hard en te opportunistisch. Kuijsten. Lekker ver uittrappen van Kuijsten. Bal meegenomen door Holseter Carlsen. Kan hem dan net niet meegeven aan Dumbili. Hansman. Tijd met de bal in de handen. Verder trap naar voren. Was al op gerekend. Aan de kant van RB Leipzig. Johnson. Johnson in de 16. Johnson. Het is daar druk. En voldoende PSV'ers om te voorkomen dat hij hier zomaar doorheen kan lopen.
Dus wat dat betreft levert dit ook weer niks op voor de jeugdploeg van deze Duitse topclub. Rasenballsport. Dat RB staat normaal gesproken natuurlijk voor een energiedrankje. Maar zo mag de club in de Duitse competitie niet worden genoemd. Dus daar hebben ze Rasenballsport voor verzonnen. Billy, zomaar wordt die bal ingeleverd bij de PSV'er. Kuisten. Via Nagana de bal over de zijlijn. Benzo. Met die worp voor PSV. Kuisten. Kuisten. Mario gaat het duel aan. Levert niks op. Dit is Ditmer. En dan toch nog RB Leipzig dat kan overnemen. PSV komt niet van de eigen helft af. Nu dan misschien met Jonkers. Die dit goed doet. En dan in één keer zit de snelheid in de aanval. Maar wel een overtreding. Nee, geen. Ja, toch wel nu. Gefloten voor de overtreding van Vincent Clair. Scheidsrechter die even wilde afwachten met fluiten. Uiteindelijk toch floot voor een Duitse overtreding. Sneller dan Billy. Nog eens, Dembili. Bal valt dan net niet goed. En zo golft het heen en weer. En kijk eens, wat een snelheid van de man die ook al de openingsgoal maakte. Dien Klapja. Die snelle Kroaat. PSV komt hier goed weg. Overtreding nu van Stam. En dus komen alle mannen die daarvoor in wat te zoeken hebben aan de kant van RB Leipzig mee naar voren. Ja, de scheidsrechter is een streepje al gezet. Maar wie gaat de vrije trap nemen? Dat wordt Vigo Gebel. Die dat gaat doen voor de ploeg uit Duitsland. Koppers mee naar voren. Ook Kaltefleiter, die zich ongetwijfeld bij de tweede paal zal gaan melden. Bij een stand van 1-1, 57e minuut. Bal richting de tweede paal. Nog eens, Gebel. Clair. Leipzig houdt balbezit. En, nou, dit is lekker. Oh, Austin Jones. Het doel is leeg, maar Jones, een schot. Nou, treft dan de speler van Leipzig. Een rode kaart. Voor het onderuithalen van een doorgebroken speler. Die keeper die
zijn doel uitkwam. Nog eens even terugkijken. Frans Hansman, die hier dus de PSV'er onderuit loopt. Niet de bal raakt, maar de voet van Austin Jones. Hij moet er dus af. Ja, wie gaat Mark Heidenman er dan afhalen? Een rode kaart voor die uitblinkende doelman tegen Como in de eerste wedstrijd. Dan bewust het risico. En nu is het Janos Kanjai die in de ploeg gaat komen. Maar wie wordt er dan uitgehaald? Waar gaat Heidenman voor kiezen? Noodgedwongen een wisseling in het doel dus. Maar dan moet er nog een veldspeler vooraf. Het gebeurde ver van de goal. Aan die loopactie van Austin Jones. En hij heeft RBL, oftewel Rasenballsport Leipzig, een probleem. Met 10 man. En in eerste instantie meteen die invallende keeper, Janos Kanjai, die in actie moet komen. Als PSV de vrije trap mag gaan nemen. Met Holstetter Carlsen, die dat normaal gesproken goed kan. Die dat nu moet gaan doen. Gelijk maar 2 wissels aan de kant van de Duitsers. Matteo Kutscher, zien we daar staan links. En Israel Oget, die ook gaat invallen. Dat betekent dat het er ineens heel anders uit gaat zien. Bij Leipzig, wie gaat er dan af? Ja, dan moeten er 3 af. Die nummer 21 zal het toch ongetwijfeld niet zijn. De sterspeler van dit onder-19-team. Wel even gelegenheid om iets te drinken. Kanjai voor Vincent Clerc. Die dus naar de kant wordt gehaald. Eerste wissel. Langsteiner. Toch altijd met de aanvoerdersband om. Er wordt toch even goed naar de nummers gekeken. Kutscher stond al een tijdje klaar. Clerc, die er dus af was al, dacht ik. Maar die dus inderdaad zich aan de zijlijn meldt. De keeper gaat erin komen. Hansman eraf dus. En Janos Kanjai. Die voor hem op de plek in het doel terecht gaat komen. De man in het geel. Wat kleinere keeper. Dan is Vico Gebel eraf gehaald. Dat is de wijziging dan vanwege die rode kaart. Gebel. De man die een kruisbandblessure heeft gehad. Terwijl we nog eens een keer kijken naar de overtreding op Austin Jones. Van de doelman. Vrijschop. De specialist. Holstetter Carlsen.
staat achter de bal. De afstand is groot hoor, halverwege de helft van RB Leipzig. En dit levert niks op. Ja, kansje van Austin Jones. Bij Leipzig zich organiseren. En hoe pakt het uit met die wisselingen? Abby is dit. Die is er nog altijd bij. Manuel Abby. Die al op jonge leeftijd voor zijn 17e, ruimschoots voor zijn 17e opviel. Bij RB Leipzig. In positief opzicht uiteraard. Ewario, lange bal naar voren. En meteen moet PSV verdedigend bij de les zijn. Moeten ze zeker bij de les zijn, want daar is Langsteiner. Die komt niet tot een schot. Toen is het even rommelig. Zeker vanuit de PSV-kant. Berends. Een man meer binnen de lijnen. En de PSV-aanval op snelheid voor de goal. Is daar ook Berends, die nu de bal oppikt in de 16. Berends. En Kutcher. Verse kracht bij RB Leipzig. Kanjai. Die kampioen werd in de keukenkampioendivisie. De eerste divisie met NEC. Met NEC inderdaad was dat. Almere City heeft gespeeld. Kan PSV het uitbuiten? Met nog iets meer dan een kwart wedstrijd te gaan. Nu heeft het wel een enige tijd stilgelegen. Dus die tijd gaat er sowieso nog bij komen. Kunnen ze omgaan met die man meer situatie? De vraag is eerder, kan er bij Leipzig met een man minder omgaan? Voorzet, Berends in het zijnet. Werk aan de winkel voor Kanchai. Holstetter Carlsen. Hoogschop bij de eerste paal. Bal dan net niet voor de voeten van Jairo Berends. Maar de poging komt er wel van Dombili. Snel uitbraak. Abby. PSV goed terug met drie man. Dan is het 3-3. En Penso verricht haar goed werk om Abby dicht bij zich te houden. Die krijgt geen ruimte om die bal te pasen, laat staan de voorzet af te leveren of zelf op doel te schieten. Dan maar een poging van afstand, maar daar wordt Kuisten niet koud of warm van. Schot van Benno Kaltefleiter.
de Ghana. Hij mocht later hebben ingeschakeld. De UEFA Youth League. 13e seizoen van die UEFA Youth League. Titelverdediger Real Madrid is er natuurlijk bij. PSV is erbij. Met 1 overwinning inmiddels binnen op Shakhtar Donetsk. En nu de uitwedstrijd bij Rasenballsport Leipzig. En Jairo Berens. Berens met het goede actie, zeg. Berens. En Jones. Jones. Filip Holzhetter Carlsen. Dit had PSV beter uit kunnen buiten. Zag er veelbelovend uit, deze aanval van de Eindhovenaren. Nog eens. Holzhetter Carlsen. Die het zelf gaat proberen, maar zijn schot gaat ruimschoots over. Hier het dreigen van Jones. De bal afgeven. En de hoek wordt dan langzamerhand moeilijker. En de Noor die voor de korte hoek kiest. En daar staat doelman Kanjai goed opgesteld. Het aantal pogingen on target zagen we daar. 4-5. Dus in dat opzicht PSV in het voordeel. Maar de belangrijkste statistiek zien we daar in het blauw staan. De 1-1. Het doelpunt van Austin Jones. In de eerste helft. Kalte Fleiter speelt de bal breed. En bij Leipzig valt weer aan. Het gevaar is geweken. Voor zover het gevaarlijk werd. Falcons aan de zijlijn. Druk bezig met het geven van aanwijzingen. Speelt tegenwoordig weer bij de club waar hij ooit begon als voetballer. De aanval van PSV strandt hier omdat Dumbiri de bal zomaar inlevert. Bij de verdediger van RB Leipzig. En die ploeg heeft dan alle tijd en ruimte om met snelle opbouw richting Klapja naar voren te komen. Oeh. Ja, goed gezien. Had toch zomaar iets anders kunnen aflopen met Tony Langsteiner. Maar Kuijsten heeft de bal vast. Kuijsten wordt niet nerveus van die aanvallen van Leipzig in zijn buurt. Dietmer. Ai. Dan komt Leipzig toch wel heel snel weer in balbezit. Oget. Klapja. Kutcher. Kaltefleiter. Richting de rand van de 16. PSV werkt daar de bal weg. Met Brent Jonkers. En van omschakelen is niet echt sprake. Komt er in ieder geval niks gevaarlijks uit. Uit deze aanval. Of in ieder geval het omschakelen. Wat had moeten leiden tot een aanval. Kanjai. Komt nog een wissel aan. Het is Taito Kanda. Die in de ploeg gaat komen bij de thuisploeg. Een Japanner. Jonge Japanner uiteraard. 18 jaar is hij. Hebby gaat eraf. En Kanda dus, centrale middenvelder. Begon bij Omija Ardia. En hij wordt verhuurd aan RB Leipzig. 1,80 meter vrij lang voor een Japanner. Die nummer 7 die in de ploeg is gekomen. Japans Jeugd International. Maakt deel uit van de onder 19 selectie van Japan. Een mooi jaar voor hem dus, in ieder geval. Ongetwijfeld, als hij hier slaagt, zal dat huurcontract worden wellicht wel omgezet te worden in een vast contract. Of hij moet opgepikt worden door een andere club uit Europa. Centraal of middenvelder komt hier in ieder geval heel knap in balbezit. En initieert meteen de aanval voor RB Leipzig.
Goed verdedigd door Jonkers. PSV doet dit goed met Bresser die de bal wegwerkt. Eerste balcontact voor deze Japanner die nu weer de bal heeft was in ieder geval uitstekend. Maar PSV is verdedigend bij de les. Heel Ario. Bal over de lijn geweest. Voor deze jonge voetballers van de PSV is het seizoen natuurlijk nog niet gek ver. Het begon met een gelijkspel tegen Feyenoord in deze leeftijdscategorie, 3-3. Goed opgelet achterin. PSV kan schakelen. Voorlopig betaalt het overwicht wat betreft het aantal spelers binnen de lijnen zich nog niet uit. Voor PSV. Berends, voorzet en het doelpunt. Daar is de 2-1. Nou, daar valt hij dan. En het is opnieuw de man die belangrijk is, ook in de eerste divisie. Voor PSV de duim omhoog van Waalkens. Austin Jones tekent voor treffer nummer 2 in Duitsland voor PSV. Goeie aanval. Nou, die voorzet is uitstekend. En Jones, 18 jaar, geboren op 16 april 2008. In totaal 9 doelpunten in zijn nog prille profcarrière. Allemaal in de eerste divisie gemaakt. Dat zijn de profdoelpunten die ertoe doen. Debuteerde in september vorig jaar. Dan is het Berends die naar de kant wordt gehaald door Waalkens. Dubbele wissel bij PSV. Nu de voorsprong op het scorebord staat voor het laatste kwartier. Eens kijken wie er dan in gaan komen bij de Eindhovenaren. Ook Jonas Colas, de 17-jarige Belg, wordt naar de kant gehaald. Gomes Ferreira in de ploeg. En Emre Durancan. Tilo Stam is dit. Tiran Stam. Het is goed aan de rechterkant bij PSV. En ja, kan de ploeg van Waalkens nu doordrukken. De linksback van PSV daar met rug nummer 5. Die belangrijk was bij die tweede treffer. Lijkt in de tweede helft wat meer ruimte te krijgen dan in de eerste helft. Dat is op zich logisch met een man minder op het veld bij de tegenstander. Stam maakt daar handig gebruik van. Aanval door het centrum, Ditmer. Kijkt om zich heen, de aanvoerder van PSV. Jones. Ditmer, die moet de voorzet gaan afleveren. Maar doorzien werd het door Kutcher. Maar de bal is nog niet weg uit de gevarenzone. En PSV komt zelfs op 3-1. Dit is een heerlijk scenario. Zeker voor die invaller die in de ploeg is gekomen. Durancan. Nou, prachtig voor PSV. Een kwartier voor tijd. Wordt het 1-3 in Duitsland. Natuurlijk enigszins geholpen vanwege het feit dat de Duitsers met een man minder spelen. Emre Durancan. Trefzeker, geboren in Gent.
Speelde voor de Turkse jeugdselecties. Kwam 2 jaar geleden over van Royal Antwerp. Heerlijk gedaan. De duim omhoog. Tevreden. Kanjai en Heideman. Waar de berusting zo'n beetje heeft toegeslagen zo in het laatste kwartier. Want er valt weinig eer meer te halen. Heb ik zo het idee. Of er moet heel snel gescoord worden door RB Leipzig. Dan kunnen ze er nog een wedstrijd van maken met z'n tienen. Stam kijkt goed naar de punt van de 16. En ja, die Duracan die in de ploeg is gekomen, is een verdediger. De Turkse nationaliteit, in België geboren dus. Schotje van Kaltefleiter. Die geen kansje onbenut laat om op doel te schieten. En waarom ook niet? Daar ligt de speler, dat is de aanvoerder van RB Leipzig, Langsteiner, op de grasmat. Van PSV is het trouwens dit maar trouwens. En inmiddels ook pijn bij Stam. De linksback. Andere invaller bij PSV die in de ploeg is gekomen is Damian Gomes Ferreira. 16 jaar. Overgekomen van Ajax en aangesloten bij PSV onder 19. En daar is Wijks. Gennaro Wijks. Kwam via Sparta bij RB Leipzig terecht.

0: En dat is een lekker begin van deze UEFA voetbaldag. Terwijl Jones daar de bal toch nog onder controle krijgt. Komt daar aanval met Doumbili en het harde schot. En dan is het raak. Is daar de vierde treffer voor PSV. Zo walst PSV over RB Leipzig heen. En Kanjahi had zich een leukere middag kunnen voorstellen. De keeper die ineens moest aantreden na die rode kaart van zijn ploeggenoot Hansman. Dit is heerlijk. Randje 16, de bal lekker geraakt. Samuel Doumbili, heerlijk schot. Prachtig gedaan. De 1-4. PSV onder 19 haalt uit in de UEFA Youth League. Twee treffers van Jones. Duranchan, die meteen na zijn invalbeurt een doelpunt meepikte. En nu ook Doumbili. Samuel. De man die sinds zijn tiende bij PSV speelt. Verlengde bij de laatste contractverlenging zijn contract tot en met de zomer van 2028. Nou, PSV gaat nog twee keer wisselen. Ja, daar heeft Stam toch behoorlijk wat last van een blessure. Doumbili gaat eraf. William Ostrander. Amerikaanse aanvaller die in de ploeg gaat komen met rug nummer 17. Voor de slotfase van het duel. Ja, moet je misschien wel een beetje zijn Amerikaanse uitspreken zoals de speaker dat doet. Als trainer. En Sabayo. Kevencho Sabayo. 18 jaar. Kwam afgelopen zomer van Heerenveen. Tekende voor twee seizoenen in Eindhoven. Kan PSV ook nog een vijfde maken in de slotfase. Zo richting de slotfase van het duel. Dit is Gomes Ferreira. Of Gomes Ferreira. Ostrander. Penso levert de voorzet af. Bij de eerste paal weggekopt door Iwario. PSV blijft daar Leipzig maar onder druk zetten. Het wordt een slijtageslag voor de thuisploeg. Ja, als je op voorsprong staat en een riante voorsprong met een man meer, dan voel je de vermoeidheid net wat minder. Waar nog is de treffer? Nou, de treffers kun je beter zeggen. Met twee keer Austin Jones. Hier Stam met de uitstekende voorzet. Prima wedstrijd van de linksback. En een duimpje omhoog van Walkens. Laat een lach op het gezicht daar ook bij de man op de bank bij zijn jonge PSV-formatie. Jones eraf en Van Nistelrooy. De maker van de enige treffer in de vorige wedstrijd in de UEFA Youth League komt in de ploeg. Van Nistelrooy. Zo zijn er drie zoons van die in deze wedstrijd in actie zijn gekomen. Van Nistelrooy is de laatste van de drie, van dat drietal. Kan het nog? En nee. Bijna. De invaller. Ostrander.
1: Kleine gooi toon. Van
0: 18 jaar is hier Liam van Nistelrooy, die ook door de stadionspeaker wordt aangekondigd. Vanaf de onder

0: tijd. Deel uitmakend van de PSV-jeugd. Liam van Nistelrooy. Laatste paar minuten van deze wedstrijd. Bal daar opgepikt. Door Gomes Ferreira. Bresser. Bresser. Kutcher. Kaltefleiter. Balletje breed. Taito Kanda. Als de Japanner heeft niet het verschil kunnen maken met een man minder binnen de lijnen. Nou, PSV laat RB Leipzig nu een beetje komen. Leiter. Achtentachtigste minuut. Er komen wel wat minuutjes bij. Vanwege die rode kaart en het feit dat het wat lang duurde voordat de tweede keeper van RB Leipzig in de ploeg is gekomen. Dus die minuten worden sowieso nog bijgetrokken. PSV zullen ze dat niet heel erg nodig vinden. Klapja. Duurste speler binnen de lijnen, maar hij kon het verschil niet maken vandaag. Alhoewel wel tekenen voor de openingsgoal. Die jonge Kroaat. Die begeerd werd door zo'n beetje alle ploegen uit de Premier League. Zeker de topploegen. Die hem konden betalen, wilden betalen. Nou, komt daar nummer 5. Van Nistelrooy. Ja hoor, dit is een lekkere entree. Net in de ploeg. Liam van Nistelrooy tekent voor de 5-1 tegen Rasenballsport Leipzig. Zijn tweede UEFA Youth League goal. Nadat hij in de eerste wedstrijd tegen Shakhtar Donetsk de enige treffer maakte. Nu doet hij knap even inhouden. Kijken waar de keeper staat. Is in ieder geval verdediger Nagana dan kwijt. En een heerlijke treffer voor Van Nistelrooy. Die dit goaltje in de slotfase nog maar even mooi meepikt. Oget. 5 doelpunten. De PSV-jeugd is lekker op dreef. Bij Leipzig krijgt het moeilijker en moeilijker. Zeker na die rode kaart hebben ze de boel niet meer op de rit gekregen. Ja, de Duitsers zitten simpelweg in de hoek waar de klappen vallen. En die vallen allemaal aan de kant van het doel van Janos Kanjai. Er is geen eer meer te behalen voor RB Leipzig. Oget. Oget, bal net niet binnen of net wel binnen gehouden. Ja, het wordt een inworp. Door Bresser. Voorzet en geen schot van Kanda. Vier minuten vol mee, de extra tijd. Wedstrijd natuurlijk al lang en breed gespeeld. Even nog een duwtje. In de rug van Penso. Vijf doelpunten tegen RB Leipzig. Naar de 1-0 tegen Shakhtar Donetsk. Tweede overwinning is binnen. Van Nistelrooy. Nou, maakt er ook nog even een zesde bij voor PSV. Dat is een lekkere entree.
1: Met
0: 18 jaar is hij. Hier geeft hij al aan dat hij de bal graag wil hebben. En dan met rechts niet eens super hard binnengeschoten. Maar Kanjai kan hem niet stoppen. Zo kan hij voor de tweede keer juichen in de slotfase van het duel. In de 88ste minuut en in 90 plus 1 staat hij op het wedstrijdformulier. Nadat hij net binnen de lijnen was. Jonkers, goed gedaan. Ditmer. Overname de Ghana. Kan er dan net niet meer bij, maar wel de inworp voor RB Leipzig. Die dus volgende week tegen Real Madrid gaat spelen. Bij die ploeg waar Wijks nog in het team kwam. Gennaro Wijks. Maar ja, die komen al in een lastige fase binnen de lijnen. Heeft de tijd dus niet kunnen keren. En nu is het eigenlijk alleen nog maar wachten op het eindsignaal. Waar Kuijsten dit goed doet. PSV overneemt met Durangchan. Alhoewel het overnemen was van korte duur. En ook Langsteiner heeft niet al te veel geluk met zijn afstandsschoot. Thuisploeg. Kuijst op de goede plek. Dien Klapja. Kan het verschil niet eens in eentje maken. Laatste minuut. Penso. Nog één keer aanvallen. Via de aanvoerder van PSV over de rechterkant van het veld. Assist. Zo even bij... De laatste goal van Sabayo, ook een invaller. Dit is Gomez Ferreira. Schot nog aangeraakt, werd geblokt. PSV kan het nog één keer gaan proberen met deze poging van Kaino Penso. Maar dan zegt de scheidsrechter, we stoppen ermee. PSV wint met 6-1 in Duitsland in Leipzig. Twee doelpunten van Austin Jones. Durangchan scoorde als invaller. Doumbili scoorde in de 81ste minuut. En Van Nistelrooy. Liam van Nistelrooy maakte er 2 nadat hij net was ingevallen. Maar goed. En bij Leipzig natuurlijk met een speler minder gedurende lange tijd. Na die rode kaart van Hansman. Daarna ging het lopen voor PSV en kreeg Leipzig de boel niet meer op de rit. Lachende gezichten bij de ploeg uit Eindhoven. Want PSV wint wedstrijd nummer 2 in de UEFA Youth League. Na Shakhtar Donetsk moet nu RB Leipzig eraan geloven. 6-1 is de eindstand. Op weg naar FC Porto volgende week. Wedstrijd 3 voor de jonge talenten van PSV. En hij kon het verschil niet maken. De duurste speler van RB Leipzig. Dien Klapja maakte nog wel de openingsgoal. Maar daar is het bij gebleven voor de thuisploeg. 1-6. Mooie overwinning voor PSV.

0: FM. Het is 4 uur.
1: Dit is Ewald van Lint met het radionieuws. Onderzoekers van het Vlaams Instituut voor Biotechnologie zijn er voor het eerst in geslaagd om menselijke moedercellen te kweken die orgaanspecifieke immuuncellen aanmaken. De wetenschappers wisten de vroege embryonale ontwikkeling na te bootsen met stamcellen in het laboratorium. Die medische doorbraak biedt belangrijke inzichten voor bestrijding van hersenziekten. De onderzoekers hopen met de techniek de ziekte van Alzheimer beter te kunnen begrijpen en zo te werken aan een behandeling ervan. Ahold Delhaize heeft vooralsnog geen aanwijzingen dat de klantgegevens zijn gestolen bij het cyberincident. Het moederbedrijf van onder meer Albert Heijn, Ethos en Gal en Gal haalde uit voorzorg verschillende IT-systemen offline, maar is inmiddels alweer begonnen met het gefaseerd herstarten daarvan. Het bedrijf benadrukt dat het onderzoek naar de exacte oorzaak en omvang van de digitale aanval nog in volle gang is. De lege schappen in de winkels zorgen sowieso voor een miljoenenschade. Na de droneaanval op 2 vrachtschepen voor de Bulgaarse kust zijn er nog 11 bemanningsleden vermist. 1 schip is na 3 treffers gezonken, 5 opvarenden zijn daar in veiligheid gebracht. De 15 bemanningsleden van het tweede getroffen Oekraïense schip bleven ongedeerd. Oekraïne beschuldigt Rusland van de aanval. De Bulgaarse premier Radev heeft de Russische ambassadeur om opheldering gevraagd. NAVO-chef Rutte zei dat de alliantie de situatie nauwgezet volgt en waar nodig zal reageren. En de iconische dichtregels op de vuilniswagens in Rotterdam zijn officieel uitgeroepen tot Nederlands immaterieel erfgoed. Het initiatief begon in 1988 met een gedicht van Jules Deelder en is een samenwerking tussen Poetry International en het Rotterdams afvalbedrijf. Inmiddels rijden er ruim 150 vuilniswagens door de Maasstad met poëzie van bekende en jonge lokale dichters erop. Volgens de organisatie vormt die rondrijdende poëzie een stille, waardevolle verrijking van het Rotterdamse straatbeeld. Het weer bewolkt met af en toe wat regen of motregen bij een graad of 18 en een matige aan de kust en boven het IJsselmeer vrij krachtige tot krachtige zuidwestenwind. Morgen is het droog met veel zon bij zo'n 17 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Dit is even de hart van de ANWB. Drukte is begonnen, de avondspits met verspreid over het land een aantal files met redelijke vertraging. Op de A27 Breda richting Gorinchem een half uur extra reistijd. Tussen Hank en de brug bij Gorinchem, 8 kilometer file. Door een ongeluk is de rechterrijstrook dicht. A50 Arnhem richting Oost, tussen Knoop het Grijsoord en Renkum 20 minuten vertraging. Op de N325 Duitse grens Arnhem, de 3 kwartier vertraging tussen Nijmegen en Knoop het Ressen in 3 kilometer file.
0: Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Goldenzone F.

0: Dit is het weerbericht.
1: Vanavond klaart het vanuit het westen op en wordt het droog, maar eerst valt er vooral in het midden en oosten nog af en toe regen. De westelijke wind is matig, aan de kust en boven het IJsselmeer vrij krachtig. Komende nacht blijft het droog bij een graad of 9 en een zwakke tot matige westenwind. Aan de kust en op het IJsselmeer is die wind krachtig en komt die uit het noordwesten. Morgenochtend is er al snel veel zon, het blijft de hele dag droog. 'S Middags zijn er flinke zonnige perioden, het wordt een graad of 17 en er waait morgenmiddag een zwakke tot matige zuidwestenwind. Morgenavond klaart het verder op. Na morgen houden we zacht en droog herfstweer met zonnige perioden en is het warmer dan normaal voor deze tijd. Op vrijdag en in het weekend krijgen we meer bewolking met af en toe wat regen en wordt het ook frisser. Tot zover het weerbericht van het Radionieuws.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Het is al redelijk druk op de weg op de A2 Utrecht-Den Bosch. Een lange dagelijkse file tussen Utrecht-Papendorp en Beest 20 kilometer. Op de A2 Eindhoven-Maastricht een half uur vertraging tussen afrit Budel en Nederweert in 8 kilometer file. A9 Amstelveen-Alkmaar tussen Heemskerk en Knoop het Kooimeer 8 kilometer file. Dat komt door werkzaamheden. Op de A27 Utrecht richting Breda staat 9 kilometer file tussen Lexmond en Werkendam. Op de AN242 Alkmaar-Middenmeer een half uur vertraging tussen de A9 en Ring Alkmaar, 4 kilometer file.
3: Het station met de meeste en beste hits.
0: Codezone FM.

mooie plaat, hè. Die is echt, oh, echt zo emotioneel, hè. Puh, die tranen schieten me in de kont, echt waar. Motor.

0: voetbal, vriendschap en goede verhalen. Gesprekken over van alles en niets. Kieft, Jansen, Egmond, Gein.
1: Ja, lieve kijkers en luisteraars, zijn we in het Zalmhuis. Kijk dan toch hoeveel fans we al hebben. Ja. Ongelooflijk.
2: Het is nog nooit zo goed gegaan met Zalmhuis.
1: Nee, ja, ze zijn echt tevreden met ons. Stijn zit daar, die gaat ons helpen als we domme dingen zeggen. En daar zijn we dan weer mensen met Wim Kieft. Zoekt u zelf even op waar u die ook alweer van kent. Ja. En René van der Gijp. En geen Rob Jansen.
3: Nee.
1: Want Rob, die zit in Curaçao.
3: Rob zit in Curaçao, ja. Ja. Die gaat zo'n vitaminekuur doen, denk ik.
1: Ja. Oh ja, die gaat natuurlijk weer aan zo'n infuus hangen daar.
3: Aan zo'n infuus hangen, ja.
1: Als herboren komt hij terug.
3: Op laatst had hij ook, moest hij iets met ozon. En toen moest hij ook naar Curaçao, weet je dat nog?
1: Ik weet niet.
3: Alsof ze dat alleen daar doen.
1: Oh ja, ja, ja, ja, heel belangrijk.
2: Ja. Nee, dat is een goede kliniek, die kennen we.
1: Ja, die kennen we.
2: Ja.
1: Jij maakt een hele opgeruimde indruk op mij, de hele ochtend al.
2: Echt waar, ja.
1: En nu kom ik er net achter hoe dat komt. Je vrouw is er niet.
2: Ja.
1: Je vrouw is op vakantie.
2: Ja, die is, ja. Met mijn dochter.
1: Met je dochter. Ja. En dat doet altijd wat met jouw humeur.
2: Nou, niet per se of zo, maar nee. Dus ik zei, gisteren zal ik taxi voor je bellen of zal ik je zelf even brengen? Maar het moest om, ging om half zes weg. Ik zeg dus, hoe laat gaat het vliegtuig dan?
1: Ja.
2: Ja, die gaat 6:45. Ik zeg, vind je het niet een beetje later om 5:30 weggaan of zo? Nou ja, nee, die is lekker een paar dagen op Mallorca.
1: Jouw vrouw laat zich, laat zich niet opjagen door de klok?
2: Nee, ook niet door de douane.
1: Ook niet? Ook niet door de man?
2: Nee, zeker niet door de man. Ja, ik vind altijd lekker om eventjes een beetje op tijd ergens te zijn, toch? Of zo?
1: Nou, jij bent altijd te vroeg overal.
3: Waar, in Hilversum?
1: Overal.
2: Ja, nou, nee, niet. Ja, nee, maar dat je in ieder geval in de buurt bent.
1: Ja. Nee, tuurlijk.
2: Bedoel, als je Hilversum moet zijn, je kan het beste maar altijd zo laat mogelijk komen, vind ik.
1: Ja.
2: Voordat al je energie is afgepakt door alles en iedereen.
1: Door de visagisten.
3: Ja, zit ik wel eens aan te denken, hè, Wim. Hè?
2: Ja.
3: Dat net als Ruud bijvoorbeeld en ook nu die Aldewereld. Als je bij dus analist bent bij Match of the Day.
2: Ja.
3: Dan begin je dus 's avonds om 11 uur.
2: Ja.
3: En dan moet je er dus middag, 's ochtends om 11 uur al zijn.
2: Ja, ja. Ja.
3: Dat is
1: echt
3: 12 uur.
1: Moet je daar hangen?
3: Ja. Moet je daar hangen?
2: Ja, ja, ja.
3: Dat is
2: vreselijk.
3: Ja, want je moet al die wedstrijden gaan kijken. Nou, die beginnen om 12:15.
1: Ja.
3: Is de eerste. En, want dat is ook allemaal verdeeld daar, hè, voor de tv-rechten.
2: Ja. Ja.
3: En dan heb je ook nog, op het einde had je nog Liverpool tegen
1: City.
3: Maar die is dan 8:00 klaar en dan ga je eten met elkaar.
2: Ja.
3: En dan is om 11:00...
1: Ja. Dan begint het.
2: Ja, maar Ruud vond dat ook wel lang. Het is zelfs voor Ruud lang om 8:30 te moeten praten.
1: Ja.
2: Nee, want Ruud heeft zijn stof nooit gebrek.
1: Nee, maar praten is het probleem niet. Maar naar voetbal kijken, dat valt hem zwaar.
2: Ja, ja, ja.
1: Want liever kijken naar golf.
3: Maar weet je, als je dan bijvoorbeeld kijkt, hè, Wim, hè, dat er wordt heel veel achter de schermen ook gefilmd. En dan weten ze het niet. Maar hoe die Micah Richards, dat is dan weer een andere zender. Micah Richards, Gary Lineker, Shearer, Gary Neville. Hoe die zich aanstellen, Wim.
1: Want als er gescoord wordt
3: als
1: door hun...
3: Het is buitenspel en de VAR grijpt in.
2: Maar dat doen ze dan voor de show.
1: Voor de camera.
3: Dat denk ik bijna wel. Maar het is wel kinderachtig als je ernaar kijkt, hoor.
2: Er was een stukje, ik zat een beetje te scrollen op YouTube. En toen zag ik Roy Keane zat daar met die Neville. En hoe heet die oude spits van Arsenal ook alweer? Die Ian Wright.
3: Ian Wright.
2: En dan gingen ze ze begonnen ermee van hoeveel rode kaartje denk je dat je gaat?
1: Ja.
2: Heb je het gezien?
1: Ken ik, ja.
2: Hij zei, ja, een stuk of 6 of zo. Okay. Ja. En dan bleken er 13 te zijn. En dan gingen ze één voor één al die rode kaarten af. En de ene keer zei hij, nee, dat kon echt niet, zei hij dan. Of, ja, ik zat die dag niet lekker in mijn vel. Of,
1: ja, maar je had ook wel een excuus voor.
2: Mijn vrouw zat te zeiken,
3: dat hij ook zei bij een van zijn verschrikkelijke overtreding. Toen zei hij, maar dat verdiende die wel een beetje.
1: Ja.
3: Goed was dat.
1: Maar jij hebt ook wel eens die neiging gehad om uit een soort algehele frustratie iemand uit het niets een schop te geven.
2: Ja,
3: Rudy Vuller.
2: Ja.
1: Ronnie Fuller.
2: Ik had een keer met... ik had soms ook een beetje klaar mee was of zo. Maar wij speelden tegen AS Roma met Bordeaux. Ja, ja. En we stonden binnen 20 minuten stonden met 3-0 achter. Omdat die keeper van ons die bal twee keer in zijn eigen doel gooide. Dus die wil heel snel een spanningafvatting.
3: Ja.
2: Toen bedacht hij zich op het laatste ogenblik. En dan. Dus toen dan kwamen we in de kleedkamer. En ik kreeg een beetje de schuld weer. Dat was allemaal niks. Maar goed, in ieder geval, Blankens zijn de scheidsrechter. En er komt een strafschop. En die... die gaat heel overdreven juichen. Ja. Nou weet ik niet meer of ik hem een doodschop heb gegeven of die andere. En toen zei Blankenstein, die zei, ik zag het wel hoor, maar ik geef je lekker geen geel of rood.
1: Dat was nog in de tijd dat je ongestraft een Duitsers moest toegeven. Ja.
3: Op het sterfbed van Blankenstein, daar waren Maarten en ik bij, hè?
1: Ja.
3: En met zijn zus en die man heeft gewoon bijna 14 uur over dat die scheidsrechter was gesproken.
1: Ja.
3: En daar kwam dat verhaal van jou in voor.
1: Oh,
3: en
1: ja.
3: Andere verhalen dat hij in het Oostblok was.
1: Ja,
3: en, maar toen, dat was eigenlijk voor het eerst dat ik naar huis ging, s'avonds om 9:00 of 10:00. Toen werd ik gebeld om 1:00 dat hij was overleden. 3-4 uur nadat wij weg waren. Dat was eigenlijk voor het eerst dat ik bij mezelf dacht, wat de impact.
1: Ja. Dat scheidsrechters hun vak ook serieus nemen.
3: Nee, maar dat de impact die het zijn van scheidsrechter op iemand kan hebben. Op een mens in dit geval.
1: Ik ben wel eens in dat kamertje geweest. Zijn zus heeft dus een kamer. Die is helemaal ingericht met alles wat hij heeft nagelaten op scheidsrechtersgebied. Ja. Dus daar liggen al zijn fluitjes, al zijn badges, al zijn tickets. Maar ook zijn dagboeken. Hij hield ook dagboeken waanzinnig. Bij, weet je wel.
3: Waanzinnig.
1: En daar blijkt ook allemaal uit dat het allemaal het centrum van zijn bestaan was natuurlijk.
2: Hij zou, als ik het goed heb, hij zou de finale fluiten. Ja. Barcelona AC Milan.
1: Klopt.
2: En daar is hij door die lobby van AC Milan afgehaald. Omdat connectie met Koeman en Johan Cruijff.
1: Ja.
2: Althans, dat is het verhaal.
1: Dat was de officiële regel. Maar hij heeft altijd vermoed dat het met zijn homoseksualiteit te maken had.
2: Nee, hoezo?
1: Nou ja, er stond ook in de Engelse kranten stonden van die berichten van... final referee is gay en dat soort dingen en zo. Hij heeft altijd dat vermoeden gehad. Ja.
2: Ah, belachelijk toch?
1: Ja.
2: Ja.
1: Hij was een hele. Ik heb wel eens uitgebreid met hem gesproken over hem met zijn zus. Maar weet je wat het gekke aan hem was? Dat hij heel buiten dat veld heel onzeker was. Hè?
3: Ja.
1: Dus hij kon bijvoorbeeld op woensdagavond Real Madrid AC Milan leiden voor 70.000 gekken in het stadion. En de volgende dag naar een restaurant willen en niet alleen naar binnen durven gaan.
3: Ah, ja.
1: Belde die zijn zus en die moest dan mee naar binnen.
3: Ah, ja.
1: Hele
3: ontzettend aardige man.
2: Wij hebben hem geïnterviewd, toch, René?
3: Ontzettend aardige man,
2: voor dat programma, weet niet meer voor iets hebben wij.
3: Maar wij hadden, zeg maar, toen de tijd met de Oud International, daar was jij niet bij, dat heb ik nog even een paar jaar gedaan, hadden we Van Zwieten en Blankenstein eigenlijk.
1: Ah, ja.
3: Die twee die wisselden. Ook een aardige man.
1: Ja.
3: Ook een aardige gast.
2: Van Zwieten was toch met Kees Kist.
1: Wat dan?
2: Dat het publiek ging zingen Casey is een pyromaan.
1: Casey is een pyromaan, ja. Omdat hij een
2: gerucht sportzak in de fik gestoken.
1: Hij had niet zijn sportzak in de fik gestoken. De sportzak was in de fik gevlogen en het gerucht ging dat hij het zelf had aangestoken. Wat niet zo was, maar het was wel aanleiding om 10.000 aanstekers op het veld te gooien. Overal waar die kwam.
2: Kaasje.
1: Ja.
2: Ja.
3: Oh.
2: Ja.
1: Kees Kist, daar stond jij mee in het Lido ooit.
2: Ja. Ja.
1: Omdat hij de bronzen schoen won.
2: Hij was veel
1: flamboyant.
2: Nou ja, dat was ook een beetje dooie, toch? Of niet? Een aardige kerel, echt een aardige kerel. Maar hij had een hele flamboyante vriendin. Die had zich ook echt erop gekleed om gefotografeerd te worden op de Champs-Élysées. Die had zo'n hele grote hoed had ze op.
1: Oh,
2: en, ja. Dat was net of zij die hier schoen had geworden. Maar dat misverstand is er wel vaker, hè, met voetbalvrouwen. Hè?
1: Sommige voetbalvrouwen wel, ja.
2: Ja,
1: ja. Ja, dat klopt.
2: Ze denken dat ze er ook een aandeel in hebben gehad. Want je komt ook weer thuis natuurlijk na zo'n wedstrijd. En
1: maar het komt door al die zwakke voetballers die dan altijd in die interviews zeggen, achter elke sterke, als elke goede voetballer staat een sterke vrouw.
2: Ja.
1: Ja, toch?
4: En daar is het fluitsignaal. We zijn onderweg. Hij staat er toch maar weer. Oog in oog met zijn grootste tegenstander.
5: Te veel jongeren spelen de zwaarste wedstrijd tegen zichzelf. Voor iedereen die een ander mentaal wil supporten, is het de Checkers. De online tool die helpt om signalen te herkennen en het gesprek af te trappen. Aangemoedigd door Zilveren Kruis en de KNVB. Kijk op onzichtbareblessure.nl.
1: Feyenoord AZ, jongens.
2: Ja.
1: Genoten?
3: Jawel, ja. Genoten en geschrokken. Ik schrok wel heel erg van de manier waarop Goes eruit gelopen werd.
2: Ja.
3: Jij niet?
2: Ja, maar hij moest draaien, hè? Hij moest draaien, toch?
3: Nou, maar hij heeft toch 15 meter achter hem gelopen.
2: Ja, maar jij dacht dat hij sneller was.
3: Dat dacht ik, ja. Dat dacht ik.
2: Oh ja, ja.
3: Jij niet?
2: Nou, nooit zo van nagedacht, eerlijk gezegd. Nee, omdat het meer is zo'n...
3: Nee, maar ik bedoel alleen maar...
2: Fysieke voorstopper, weet je?
3: Nee, maar oké, maar ik denk dat bij mezelf... dat ja. Als je niet tegen de allersnelste spits... eruit gelopen wordt, ja, dan dat is toch wel een beetje pijnlijk.
2: Ja, dat was heel pijnlijk, ja. Maar het is ook van een naïviteit, weet je. Dan hoorde ik ook weer zeggen, ja, hij wil graag ook voetballen. Met zo'n bal, die moet je gewoon hard terugkoppen, toch? Of niet, als je laatste verdediger bent. Ja. Dus dat viel niet mee. Ja, wel leuk, toch? Het gaat hartstikke leuk in Rotterdam, hè?
1: Ja, precies.
2: Je moet een beetje oppassen natuurlijk, want meestal als het heel goed gaat bij Feyenoord, er gebeurt er vaak wat. Het is ook een beetje tragiek, toch, of niet?
1: Ja, jij bent bang dat ze overmoedig worden.
2: Nou ja, niet overmoedig worden, maar een beetje, het gaat niet te goed, maar... Ik schrik dan ook weer dat dan hebben ze toch weer heel veel verlies geleden of zo.
1: Ja, maar dat was natuurlijk het jaar
2: dat
1: daarvoor.
2: Dat er weer een lijk uit de kast of zo.
1: Ja. Jij lijkt eigenlijk wel op een soort Feyenoord supporter.
2: Ik ben een fatalist.
1: Jij bent een fatalist inderdaad,
3: maar wat ik verleden keer zei, hè, toen ze met die Valente als linksbuiten gingen spelen...
1: Ja.
3: Dat nou iedereen, ook Van Hanegem, hij moet toch weer een keer terug naar het middenveld. Maar
2: waarom?
3: Wij zijn kampioen geworden zo, hè, met PSV. Dat heb ik jou verteld. Hè. We hadden geen linksbuiten.
2: Mm.
3: Dus wij hadden Torissen in de spits. En ik speelde rechtsbuiten. En Ruud speelde achter mij.
2: Ja.
3: Of Ruud speelde achter de spits. En we hadden geen linksbuiten. Toen hebben we Michel Valken linksbuiten gezet.
2: Ja, okay. Ja.
3: Maar die speelde geen linksbuiten. Die speelde gewoon het middenveld.
2: Ja.
3: Maar wat je dan kreeg... is dat elke keer ging die bal naar de rechtsback van de tegenpartij. Dat was eigenlijk best wel lekker, want ze zijn nooit de beste.
2: Nee.
1: In die tijd zeker niet.
3: In die tijd zeker niet. Nu heb je misschien nog af en toe dat je kan zeggen dat het een aardige back is, maar toen helemaal niet. Maar wij zijn toen kampioen geworden, maar dat heb je nu met Valente ook.
2: Ja.
3: Die speelt natuurlijk geen linksbuiten.
2: Nee, die speelt hartstikke goed, hè?
3: Ja, maar dat is toch prima?
2: Echt, die Reed was geweldig.
3: Ja, maar je moet lekker zo blijven spelen, joh.
2: Ja. En ik vind die Moussa, ik ga het toch steeds leuker vinden. Hans Moussa, ja.
1: Niet doen, zit maar aantekeningen te verpesten.
2: Ik denk die Moussa, die raakt van het padje natuurlijk geestelijk.
1: Nee, maar dat is toch
2: zoveel geld had misgelopen. Hartstikke leuk. Fijn was echt leuk. Het is ook echt leuk. Weet je, eigenlijk denk je, je moet ook een beetje kunnen voetballen natuurlijk. Maar zo gauw je... Het publiek vindt dat ook leuk.
1: Buiten
2: ze het leuk vinden dat het goed gaat. Maar als je gewoon dat jagen en het tempo en een paar keer zo doet... Leuk, man. Echt,
1: maar sterker nog, weet je wie het ook echt leuk vindt? Willem van Hanegem. Want hij schreef twee keer dat Feyenoord heel goed was in zijn column.
2: Ja.
1: Nou, dat is een compliment uit zijn mond. Heel goed.
2: Ja. En ze spelen echt heel goed. Ze spelen eigenlijk het beste van allemaal.
1: Ja.
2: Momenteel.
1: Stijn, hoe gaat het?
6: Goed.
1: Hebben we nog geen domme dingen gezegd?
6: Tot nu toe nog niet, nee.
1: Oké.
3: Wiepie, leg even uit. Ja. Ik zit er dan... Het is niet dat het me dagelijks bezighoudt, maar dat Ajax, hè?
2: Ja.
3: Die hebben in principe, vind ik, drie spelers gekocht... waarvan ik denk, oké, dat is die keeper, dat is die Brand en dat is die spits.
2: Die Lange.
3: Ja. Kijk, die Lange...
1: Tolu.
3: Ja, die was speler van het jaar in België, hè? En toen ging hij naar de Premier League. Maar als je dan bij een club komt die degradeert, valt het niet mee.
2: Nee.
3: Ofwel?
2: Nee, want daar kom je weinig voor de goal.
3: Nou, maar die gozer kan wel wat. Maar al die anderen die ze gekocht hebben...
2: Ja.
3: Dat zijn... Ja.
2: Ik dacht dat die Oekraïner... Dat het een goede speler was.
3: Ja, maar zijn subtoppers. Ben je dat met me eens?
2: Ja, maar dat kan best goed zijn hier in Nederland.
3: Nee, oké, maar ik denk dan bij mezelf... Dat subtoppers hebben wel langer de tijd nodig om... te wennen.
2: Ja.
3: Je zou het leukste als een subtopper zijn... dat als je in een goed draaiend elftal kwam... dat je af en toe even mee kan doen om er zo in te komen.
2: Ja.
3: Maar dat wordt wel hun val dit jaar, denk ik. Te veel subtoppers gekocht.
2: Ja. Maar het is ook vaak zo dat je... Oké, ik ben even slecht in namen vandaag. Ik weet het niet. Maar die Oekraïne.
1: Hebben Stijn voor.
2: Stijn, hoe heet die Oekraïne? Die
7: moeilijke naam.
6: Die het Tsiganko.
7: Ja, moeilijke naam.
2: Heel goed. Ja, ik heb daar beelden van gezien. Goede speler. Maar ik weet niet van wanneer die beelden waren.
1: Nee.
2: Die kan ook van 3 jaar geleden zijn.
1: Ja. Die kan ook AI zijn.
2: Van die spits, die Braziliaan, heb ik goede dingen gezien. Ja. Maar hoe kan het nou in Gossum zo goed als ze waren, misschien ooit, dat ze bij Ajax terechtkomen. Dus er is altijd iets mee. Of ze hebben een jaar niet gespeeld, ze zijn niet fit. Of ze hebben de blessures gehad, of weet ik veel wat. En daarom gaan ze naar Ajax. En het is maar de vraag of ze ooit nog dat worden wat ze waren. Want anders komen ze niet bij Ajax.
1: Nee.
2: Begrijp je wat ik bedoel?
1: Nee, dat is waar.
2: Dat is een beetje omslachtig uitleggen.
1: Ja, dat wel. Ja. Ik doe er best lang.
2: Nou ja, ik probeer een punt te maken.
1: Ja, ja. Ja, goed.
3: Maar Wim, heb jij dan niet het idee dat bijvoorbeeld, wat wou ik dan weer zeggen, bij die Braziliaan?
1: Ja. Leandro.
3: Die komt aan 5 kilo te zwaar.
1: Ja.
3: Dat kan je meten, hè?
1: Ja.
3: Of niet? Met vetpercentage, dat kan je meten.
1: Kan, ja.
3: Dan zou ik als trainer zeggen, nou oké, okay, we trekken 5 weken uit om jou die 5 kilo te laten verdwijnen. En zolang jij die 5 kilo niet kwijt bent, train je niet mee. Train je gewoon lekker voor jezelf met een aparte trainer.
2: Bobby Adams.
3: Gewoon fit worden.
1: Ja.
3: Maar dan zou ik hem bijvoorbeeld niet in laten vallen.
1: Nee, dat is een slecht begin voor die jongen.
3: Ja, maar dat is een slecht begin voor die jongen. Dat was ook wat ik tegen jou zei over die Sterling. Kijk, 1 ding kan iedereen, dat is fit worden.
1: Ja.
3: Dus maar dat kan ook de rechtsback van VVV. Of de linksback van NEC. Die is fit.
1: Ja.
3: Als jij dan niet fit bent, kom je niet voorbij. Nee. Hoe vervelend dit ook is.
1: Ja.
3: Als Vinicius 6 kilo te zwaar is, komt hij de rechtsback van Den Haag komt hij niet voorbij. Kijk, en daarom zou ik dan, want nou heb je hem een paar keer in laten vallen met die 5, 6 kilo te zwaar.
1: Nou heeft hij al een etiketje opgeplakt.
3: Ja,
1: ja.
3: Dat had je beter. En dan kan je wel zeggen, dan krijg je de vragen, ja, hoe kan je nou 5 kilo te zwaar aankomen? Ja,
2: maar had jij het idee dat hij wel afgevallen was nu?
3: Nee.
2: Nee.
3: Nee, maar dat vind ik juist zo gek.
2: Ja, maar dat is natuurlijk wat ze doen. Ze geven met die voeding en zo, hè.
1: Ja.
2: Krijgen ze allemaal bij. Gingen vroeg gewoon tussen de middag aten we nasi. Bij Harry. Bij Harry met een eitje erop. Met een eitje erop, weet je. En tegenwoordig krijgen ze die bakjes mee naar huis.
1: Ja, zeker. Ja.
2: Waar alles in zit. Weet je, voeding, koolhydraatjes, noem
3: maar op. Hoeveel rookte Harry? Hoeveel rookte Harry?
2: Weet ik veel.
1: Pak je per dag?
3: Ja, Harry had hele bruine handen.
2: Ja, maar had mijn vader ook.
1: Jongens, dit is
3: een Harry had hele bruine vingers. Toen zei Ruud een keer tegen mij, moet je kijken hoe Harry die uitsmijters maakt. Toen zijn we gaan kijken, Wim. En dat deed hij met die 2 duimen. Deed hij dat eitje kapot. En dan zat hij er in die duim ook heel even in dat eitje. Dat zat jij op de vrees.
2: En was hij misschien net naar het toilet geweest.
3: Ja, ja, ook godverdomme.
1: Voor alle mensen die aan het lunchen zijn in het Salmhuis, smakelijk eten.
2: Dan krijg je die lunchpakketjes. Ja, of die voor 's avonds staan er ook allemaal pakketjes. Voeding. Ja, weet je, dat kan ook zo zijn dat je dan in de auto zit en je hebt die bakjes liggen, een beetje net langs de Febo rijdt. Ik denk, nou, laat het bakje bezitten.
1: Ja, natuurlijk.
2: Ik ga gewoon 3 broodjes grillburger halen of zo.
1: Ik kan me nog herinneren dat bij Feyenoord het einde van de diëtist werd aangesteld, of in ieder geval binnengevlogen. Die kwam een heel verhaal houden. Die spelers zaten naar te kijken alsof het iemand van de belastingen was, weet je wel.
2: Ja.
1: En die stapte in de auto en die reed zo naar de overkant van de Kuip. Dat was de McDrive. Dan zag je 15 van die gesponsorde auto's in de rij staan.
3: Maar dat weet jij zelf, Wimpy. Kijk, ik weet niet of die jongen een vriendin heeft of een vrouw.
2: Ja.
3: Maar stel je voor, hij woont alleen.
2: Ja.
3: Dan gaat hij natuurlijk bij Braziliaanse zaakjes in Amsterdam eten.
2: Ja, ja, ja.
3: Nou, wij hebben bij Braziliaantje in Scheveningen gegeten.
1: Kom je nooit meer weg.
3: Dat is 500 gram vlees en 400 gram vet.
1: Ja, dat is het voorgerecht.
3: Ja, dat is voorgerecht.
2: Spiesjes.
3: Spiesjes. Maar ook met die drankjes erbij, hoe heet die?
1: Caipirinha. Ja.
3: Die zaten we ook op te zuipen daar elke keer bij, hè?
1: Nee. Ja, nee, dat klopt. Dat is geen sportvoeding. Maar,
3: Ik weet niet of jij nog weet dat die meisjes met die Braziliaanse shirtjes aan.
1: In principe weet ik niks meer van die avond.
3: Die waren prima.
1: Ja, die waren prima.
3: Die waren prima.
1: Maar dat leidt alleen maar af als je voetballer bent.
3: Ja, maar ook als je als analist gaat het nog wel.
1: Ja, als analist gaat het wel.
2: Je gaat hier bij Feyenoord, kom je bent Braziliaan en ze geven je zo'n flat daar bij het water met zo'n kapella aan de
1: IJssel. Dat water is de nieuwe Maas.
2: kapella aan de IJssel. Dan zit je daar in zo'n flatje, dus geen gein aan.
1: Nee.
2: Als je Rotterdam in het centrum zit. Ja. Die jongen, ik kan je voorstellen dat hij denkt, nou, het is 8 uur nu, Zeg ik voor die kut-tv, laat ik even gaan kijken bij die Braziliaanse... Wat bedoel je toch?
1: Bij dat Braziliaanse
2: samba
1: teentje.
2: Sambabal.
3: Sambabal.
2: Ja, tuurlijk. Gezellig gelijk.
1: Ja, sambabal is een instrument.
2: Dat dan moet je naar huis en je hebt geen idee waar je bent. Je bent in een vreemd land. Hoe kom je daar
3: Nee, maar Wim. Nee, jongen. Wim. Heb jij ook? Ik zag gisteren een foto van Vinicius, Ronaldinho, Ronaldo... Die waren bij Andy Endrick, volgens mij. Die twee waren naar Madrid gegaan en met z'n vieren eten. Die hebben het naar hun zin, hè?
2: Gezellig.
3: Die vinden dat leuk, hè?
2: Natuurlijk vinden dat leuk.
3: Maar je ziet ook wel eens foto's van vier mensen uit Nederland... die bij aan het eten zitten, dat je denkt... nou, die hebben niet lang gezeten.
2: Nee.
3: Maar deze zitten lang, hè?
2: Dit
3: zijn gezelligheidsmensen,
2: hè? Ja, Romario deed dat ook altijd, hè?
1: Ja, natuurlijk.
2: Ja, die gingen naar Amsterdam.
1: Ja.
2: Daar had je ergens in de lijst... Nou, ik kende alle cafés, maar die kende ik niet.
1: Ja, die ken ik toevallig wel.
2: Daar ging hij daarheen, ja.
1: Van Jacob Kürk, die man.
2: Ja.
1: Hey, die Tadić had een interview gegeven.
3: Ja. Ja, bij Tadić denk ik wel altijd als ik hem hoor praten. Elke keer als ik hem hoor praten... dan ga ik op Wikipedia zoeken... en dan denk ik Groningen, Twente, ja. Southampton, Ajax... Ik zie Madrid er niet tussen staan.
2: Ik zie ook Arsenal er niet tussen staan.
3: En ook Juventus niet, Wim, hè?
2: Ik heb dat ook een beetje. Ik heb dat ook een beetje. Maar hij vindt zichzelf wel heel goed. En hij is ook goed.
3: Hij is ook goed.
2: En, weet je, en er is natuurlijk geen woord aan gelogen wat hij zegt.
1: Nee, maar je kan het beter
2: Ajax
1: niet doen.
2: Hij is een grotere club dan NEC. En dus betere spelers bij Ajax dan bij NEC.
1: Ja.
2: Maar ik heb dan zoiets, weet je, wat mij bekroopt. Oké, ik vind het een goede voetballer... Maar dan, is het een Ajax-icoon?
3: Nee, natuurlijk niet.
2: Een Ajax-icoon, dan kom je bij de 95, dan kom je bij 75.
1: Ja, maar dat is onze, onze leeftijd.
2: Nee.
1: Jawel, voor die gastjes van 17 of zo, 18, is hij wel een beetje...
3: Nee.
1: Oké.
3: Maar iconen, dat zijn toch Willy van der Kuilen?
1: Ja, natuurlijk.
3: Dat zijn mensen die bij
2: Willy van der Kerkhof.
3: Jij... je hebt Europa Cup gewonnen, Wim.
2: Ja,
3: ik bedoel, nee, maar mensen die dermate grote prestatie geleverd. Maar als jij kampioen wordt met PSV, dat is geen prestatie.
2: Nee, is niet zo bijzonder,
3: nee.
2: Maar goed, hij, dat is een hele trotse jongen.
1: Ja.
2: Ik denk niet dat het een slechte jongen is. Absoluut niet. Helemaal
1: nee, maar
2: hij
1: had gelijk. Alleen, je weet dat een beetje commotie veroorzaakt.
2: Ja, noem maar eens een van de NEC, die weet toch ook wel dat hij niet heel goed is?
3: Joris Linssen.
1: Joris Linssen staat altijd op Schiphol. Brian Linssen.
3: Joris Linssen.
2: Ja. Maar het allemaal leuk is, hij is internationaal. En hij weet,
1: maar het is toch ook heerlijk dat iemand dat gewoon zegt?
2: Ik zou dat toch helemaal niet erg vinden.
1: Nee.
2: Nee.
1: Maar weet je wel wat hij wel eens heeft gezegd toen hij 18 was?
2: Nou?
1: Dat Wim, je hebt toch gezegd dat Wim Jansen voor jou het vuile werk moest opknappen ergens?
3: Nee, ik was 17 of zo. Toen zei iemand, hoe zie jij jezelf als speler later? Ik zei, bij mij is het gewoon belangrijk dat er iemand achter speelt... die het vuile werk opknapt.
2: Ja.
3: Ze dus een type Wim Jansen, dat zou ik wel op prijs stellen.
2: Wim Jansen is een van de beste middenvelders ter wereld.
1: Ja,
2: ondergewaardeerd.
1: Mario heeft ook een keer zo'n interview gegeven.
2: Ja?
1: Ja, over al zijn teamgenoten, wat hij van zijn teamgenoten vond. Ja, dat gaat er nooit lekker in de kleedkamer.
2: Goed, die Dick Schoenhaker ook, jongen. En dan, dat was een hele lieve jongen, die Dick Schoenhaker. En die speelde natuurlijk achter die Tjöle Ling.
1: Ja.
2: En Tjöle Ling was alles wat Dick Schoenhaker niet was. Die was flamboyant, mooi, lui, asociaal kon hij zijn.
1: Ja.
2: Kon weer heel lief zijn. En dan ging Tjöle weer draaien. En dan tikte hij linksback op die boven zijn voeten. En dan ging hij erover en dan moest Dickie er weer achteraan. En Dickie, die wilde wel wat zeggen, maar dat zat niet in. Dan zei hij alleen maar, potverdorie, tjö.
1: Serieus?
2: Ja.
1: Keurige jaren 50 voetballer.
2: Hoofdschudden, maar dan weer achteraan. En snel achteraan, Dick. Kom op, zeg.
1: Ik zag jou gisteren op die bank zitten bij de NOS.
2: Ja.
1: Naast Leon.
2: Ja.
1: Deed je goed. En toen moest je daarna nog een podcast doen.
2: Ja,
1: met die... al die mensen, die heet allemaal Jeroen daar zo.
2: Dat heb ik.
1: Bij de NOS, NOS voetbalpodcast.
3: Oh, die ken ik niet.
2: Ze hebben gevraagd, wil je daar af en toe ook even...
1: Weet je wat zijn laatste zin was? Ik heb hem namelijk geluisterd. De laatste zin.
3: Blij dat het klaar is?
1: Ik wil naar huis. Dat hoorde ik jou toch zeggen op het eind.
2: Ja, de hele dag dus voetbal zitten kijken. Dan heb je de avond...
1: Hij had het zwaar, jongen.
2: Ik moest ook nog die wedstrijden van die avond vol kijken. En dus middags eindig je uiteindelijk bij Cambuur tegen wie speelde Cambuur? ADO?
1: Ja.
2: Ja, dan ben je ook wel een beetje klaar, toch? Ja, ik en dan moet je weer die podcast in en dan begint het weer opnieuw. Dus ik heb gezegd toen de tijd, nou, ik wil best wel heel af en toe doen. Maar we hebben natuurlijk onze eigen podcast.
1: Ja,
2: podcast.
1: Moet dit niet ten koste van dit spektakel gaan.
2: Ik moet natuurlijk sparen voor maandagmiddag altijd.
1: Al die interessante informatie.
2: Ja.
1: Zou die mensen het een beetje naar de zin hebben hier? Je zit ze zo aan te kijken. Je
2: krijgt
1: bijna
2: niemand horen lachen, dus dat is geen goed.
1: Zouden ze ons überhaupt verstaan?
2: Hugo?
1: Ja?
2: Ja?
1: Ja, Hugo zegt ze.
2: Hugo zegt ook alleen nog maar ja.
1: Hey, dus jij speelt bij FC Utrecht. Je hebt een contract getekend. Dat is zo'n heel dik contract. Er staat van alles in. Ze betalen je auto. Je krijgt een benzinepas. Als je een buitenlander bent, krijg je een vliegticket. En van die hele kleine lettertjes staat: de kans is dat je naar een militair oefenterrein wordt gestuurd. Om daar onder handen worden genomen. Want dat is gebeurd, hè? Heb je dat niet gehoord?
3: Nee, niet meegekregen.
1: Ja, die Korea heeft ze een soort kamp Koningsbruggen laten doen. Met zware bepakking over een stormbaan en zo.
2: Ik heb dat één keer meegemaakt.
1: Heb je dat niet gehoord?
3: Nee.
2: Ik heb dat één keer meegemaakt. Dat was verteld, denk ik, met Atomos. We hadden voorbereiding gedaan en een week. En hij zegt, nou weet je, zo lekker getraind. We gaan morgen bij PSV. We gaan morgen tennissen.
1: Tennissen?
2: We maken een gezellige dag van, we gaan tennissen. We gaan een hapje eten en aflopen. Ja. Ergens.
3: Ja, deden wij veel.
2: Ja, dus wij.
3: Achter de.
2: Ja, nee, dit was ergens anders, zei hij. En ik was altijd al wantrouwig als Aart iets zei. Dus, en nou ja, dan komen we daar. Gaan we niet naar de tennisbaan. Stopt de bus op de Drunense Heide. En moesten we een duurloop gaan maken.
1: Oh, nee, hè.
2: En dan ging Ernie Brand stond daarnaast. Die was assistent. Kijken hoe je daar.
1: Op reageerde.
2: Ja. En hoe denk je dat je daarop gereageerd wordt?
1: Vloekend.
2: Al je geloofwaardigheid ben je dan kwijt als trainer zijn. Als hij die al had. Bij PSV toen. Als hij die al had.
1: Hij is nog boos. Hij is honderd jaar geleden. Hij is nog
2: maar
1: boos.
2: Maar hoe infantiel is dat?
1: Ja,
2: dat
1: heel
2: zijn
1: erg.
2: Allemaal volwassen kerels. Ja. Die hebben allemaal in Nederlands elftal gespeeld. Ook bij Brazilië gespeeld. Bij Italië. Ja. Dan kom je met zoiets aan.
1: Ja, dat is ook heel triest.
2: Maar wat we met een balletje gaan doen. Trainen misschien. Dat loopt ook niet zo lekker allemaal.
1: Zei je dat soort dingen?
2: Totale flauwekul. Alleen deze man gisteren, die, ik ben even zijn naam kwijt, de trainer van Tels. Die trainer van Tels was nu van Utrecht.
1: Korea.
2: Ja, dat is wel. Die moet nog leren dat hij niet zo openhartig moet zijn.
1: Ja.
2: Hij is heel eerlijk, is een hele leuke kwaliteit. Ik vind het een leuke man.
1: Ja, ja, ja.
2: Ik vind het een leuke man. En je weet als je dit gaat zeggen, zeker in deze tijd,
1: ja, maar ook
2: dat
1: als
2: iedereen daarover gaat beginnen.
1: Ja, maar ook als je het niet zegt, joh, dat lekt toch uit. Dat kan je toch niet geheim houden.
2: Ja, nee, die man die dacht, ik ga gewoon een dagje. We hebben 3 weken, we hebben nou dit gedaan en dat gedaan. Laten we dat eens doen.
1: Weet je wat ik altijd het mooiste vind? Als zo'n trainer zegt van, ja, het gaat helemaal kut. We gaan morgen paintballen. Hebben we wel eens meegemaakt bij Feyenoord. Ja. Dan gaan ze paintballen en dat dan al die spelers op die trainer schieten.
2: Ja.
1: Dat al die partijen samenwerken om
2: wij
1: die trainer
2: dat
1: neer
2: nooit
1: te schieten. Weet
2: wij
1: je wel.
2: Hebben het nooit gedaan, waar ik ook gespeeld heb. Ja, dan, die ene keer met Theater Mos. Maar.
1: Ja, maar je kan er de fout mee gaan. Gert-Jan Verbeek die was geloof ik een week in dienst als trainer bij Feyenoord.
2: Ja.
1: En toen kreeg je van die foto's uit het Oostenrijkse trainingskamp.
3: Met die helm op.
1: En toen noemden ze hem Rambo. Dat was zijn bijnaam. Ja, dan sta je eigenlijk al met 1-0 achter.
3: Zeker.
2: Wij gingen vroeger ook wel eens met Nederlands elftal naar de bioscoop. Weet je dat nog?
3: Ja.
2: Of ging in Den Haag.
1: Naar de bioscoop?
2: Ja, naar de bioscoop. Ging we stiekem Bacardi Cola drinken.
3: Weet je wat het ook is, Wim?
2: En naar dat restaurant in Den Haag, dat Indische restaurant.
1: Garuda.
2: Ja, of Sarum, weet ik. Nou ja, goed, er staat een bekend restaurant daar. Dan gingen we gewoon eten, met Michels was dat. Ja, nee, ging niet
1: jullie
2: drinken.
1: Zijn toch ook een keer naar Whitney Houston gegaan in 88?
2: Ja.
1: Ook Bacardi drinken?
2: Was het de avond voor de finale? Dat lijkt me toch stug.
1: Nou, dat weet ik niet wanneer dat was.
2: Dat lijkt me stug, dat zo. Maar we waren er wel, ja. Ja, nou ja, voor mij had ik Kato die naar Whitney Houston gehoeven. Maar het was een idee van Ruud.
1: Hij vond het hele EK kut. En jij vond die rondvaart kut. En je vond nu ook Whitney Houston kut.
2: Het wel leuk, maar het had voor mij niet gehoeven.
1: Nee, dat hele EK had je voor jou niet gehoeven.
2: Nee.
1: Dat was het hele probleem.
2: Ja, nee.
1: Wim had een hele lieve boodschap voor mij ingesproken. Ik was op de radio.
2: Oh ja.
1: En toen kreeg ik opeens een boodschap. Had hij helemaal zelf ingesproken.
2: Leuk.
1: Zijn telefoon.
2: Ja, nou ja, die vrouw vroeg dat. Wil je dan wat leuks inspreken voor die Michel van Egmond? Die komt hier. En ik denk, nou ja, leuk. Ja, leuk. Zo leuk is het toch ook
1: had
2: niet.
1: Had voor mij niet gehoeven, zei hij.
2: Nee, nee. Ja, dan moet je met zo'n, ik kan dat ook allemaal niet, die berichtjes opnemen.
3: Ik ben er niet goed in.
2: Nee, en dan,
1: weet je dat heel veel jongeren je enorm uitlachen omdat je dat in zo'n mapje hebt zitten?
2: Nou, dan is gewoon toch je telefoon.
1: Ja, dat vind ik ook. Maar dat is echt,
2: kijk,
1: iedereen die jongen, kijk, zitten je allemaal uit te lachen. Kijk, deze mensen hier wel, ze vinden het belachelijk.
2: Nee, toch?
1: Jawel, zeg maar ja.
2: Oh, wel, ja. En zo gaat die stuk.
1: Ja.
2: Maar het is ik ga dat nooit meer leren. Die telefoondingen en zo, weet je. En
3: vermoeiend. Weet je wat nou zo leuk is om er nog even op terug te komen? Want dat schoot me te binnen. Kijk, Gert-Jan, wat Gert-Jan natuurlijk verkeerd gedaan heeft bij Feyenoord. Dat hij is de strijd aangegaan met Makai.
1: Ja.
3: Maar Makai was wel een topspeler.
1: Natuurlijk. Ja.
3: En topspelers hebben een antenne voor als je ze anders gaat benaderen als dat eigenlijk
1: hoort. Ja, ja.
3: Want hij is al zijn leven lang benaderd door topcoaches. Ja. Op een manier waarvan hij dacht,
1: hoort bij mijn status.
3: Ja.
2: Ja.
3: En nou werd het opeens anders.
1: Ja, ja.
3: En dan...
1: Dat werkt niet.
3: Dat werkt niet, Mies. Nee. Dat werkt niet.
2: Nee. En zeker niet
3: dat
2: als
3: werkt
2: je
3: niet.
2: Oude bent.
3: Dat is hetzelfde als dat die wij hadden een trainer, een Joegoslavische trainer bij Lokeren. Die dacht, ik ga nu eens even de strijd aan met Preben Larsen.
1: Ja.
3: Daar ga ik eens even de strijd mee aan. En de eerste training dacht Preben nog, nou, misschien
1: kan die wel.
3: Is het toeval dat hij mij moet hebben.
1: Ja.
3: Maar de tweede training,
1: had hij het al door.
3: Had hij door.
1: Ja,
3: en er komt een corner, die trainer zegt wat? Hij zegt, Dimitri Davidovic. 0 interlands, 0 doelpunten. Preben Larsen, 68 interlands, 48 doelpunten. Dat was het enige wat hij zei.
1: Ja, dat was ook genoeg.
3: Toen liep hij gewoon door. Die man hem doet niet. Nee. En dat was zo leuk. Die is maar 3 maanden trainer geweest.
1: Ja, natuurlijk.
3: Hè? Dat werkt niet.
2: Hans Westerhof deed dat. Dat was een hele lieve man. Dat was niet een harde...
1: Nee, lieve man.
2: Op scherp zetten. Ja. Dit, maar die ging dat wel bij Romario proberen. Weet je, en als je iets niet moet doen bij Romario... Weet je, dat werkt gewoon niet. Nee. Daar was hij ook te groot voor en te goed voor. Dus dan ging hij Romario... die sneed altijd af met die rondjes lopen. En dan ging hij hem daarop wijzen ten overstaande van iedereen. En dan zette hij hem een keer reserve. Dat hielp helemaal niet. Nee. Want was Romario 3 dagen weg, weet je. Ja. Weet je, dat lukte gewoon niet. Nou, toen dacht hij op een gegeven moment, ik ga het weer goed maken, weet je. Dan ging hij 1-1. Was hij de verdediger, was er een keeper. Hij was de verdediger en moest Romario 1-1 tegen hem spelen.
1: Tegen Westerhof?
2: Ja.
1: Ja, maar dat is toch echt je eigen graf graven om dat te doen?
2: De Maldini kon niet eens 1-1 spelen tegen Romario. Weet je? Maar die Romario, die had echt zo... Ja, je hebt gewoon echt gewoon...
1: Geen zin in.
2: Je hebt ook geen energie voor of zo.
1: Denk je dat jullie...
3: Zag je die Mourinho weer lopen?
1: Ja.
3: Zag je die Mourinho
2: ik
3: weer...
2: Ik heb niet gezien.
3: Nee, toen het doelpunt werd gescoord... Al die spelers stonden naast de paal... met zijn 6, 7, 8 het doelpunt te vieren. En hij is er naartoe gelopen om ook even zo van... Ja, maar ik ben er ook nog, weet je wel.
2: Ja.
3: Wimpy.
2: Ja.
1: Hij liep echt het beeld in gewoon.
3: Ja,
1: hè?
3: Het is zo kinderachtig allemaal.
1: Ja.
2: Het is ergens natuurlijk... heel veel mensen kunnen het wel handelen, weet je. Gewoon succesvol zijn of zo.
3: Ja.
2: En sommigen, niet.
3: Nee,
2: je liep me net iets zien, maar ik weet niet of ik het daarover kan hebben nu. Maar... een hoop raken er... Ja, toch,
3: nee, omdat je moet het zien.
2: Die gaan geloven dat ze echt... Ja.
1: Dat echt wat voorstelt.
2: Ja.
3: En als je heel veel... Want dat was zo mooi, Mies, weet je. Ik heb dat Van der Vaart een keer horen zeggen. Heb ik dat jou nou ook een keer horen zeggen? Dat ik zat naar die Ballack te kijken. Best een grote speler geweest,
1: ja,
3: hè?
1: Ja.
3: Ballack, die zei... Toen zei die, vroegen ze aan Ballack... Wat is nou de invloed van de trainer? Hij zei nou... De invloed van de trainer op negatief gebied is groter dan zijn invloed op positief gebied.
1: Dus hij kan het wel verpesten, maar niet...
3: Hij kan het eerder verpesten als dat hij het beter kan maken. Ja. Hij zegt, dat wil niet zeggen dat hij het niet beter kan maken. Hij kan het ook beter maken.
1: Ja.
3: Hij zegt, maar het verpesten is wel dat het vaker gebeurt.
2: Ja.
1: Dat is wel een goede boodschap voor alle trainers die zitten te luisteren.
2: Ja. He?
3: Ja.
1: Maar waarschijnlijk is het wel waar.
3: Nee, maar het ging over Klopp.
1: Ja, ja.
3: Dat de invloed van Klopp op het Duitse elftal.
1: Ja.
3: En toen zei hij, en dat vond ik wel goed, dat heb ik ook in het programma gezegd verleden week, vond ik zo goed van hem. Hij zei, wij hebben allemaal wel hele goede spelers. Wiertz, Musiala. Ja. Maar wij hebben geen spelers die de boel bij de hand nemen.
1: Nee.
3: Dus die op het moment dat het 0-0, 1-1, zegt... Hey, even, nu ben ik even.
1: Ja, ja.
3: Wat Gullit had, ja. Wat Van Basten had, wat Rijkaard had, wat Bergkamp had, wat... Hè, we noemen er maar een paar.
1: Ja.
3: Die, hij zegt, die hebben wij niet. Wie speelt goed als er goed gespeeld wordt?
1: Ja, maar dat is misschien ook de reden dat, de, dat die Klopp zelf zo in de schijnwerper staat.
3: Ja.
1: Het gaat alleen maar over Klopp de hele tijd. Dat is natuurlijk ook niet goed.
3: Nee.
1: Het moet over die spelers gaan.
3: Nee, maar dat, toen dacht ik bij mezelf... als hij al over Wiets en Musiala en de spits van Arsenal... die spelen gewoon bij hele grote clubs...
1: Ja.
3: Wat moeten wij dan met ons Nederlands elftal?
7: Nee, maar dat dacht ik bij mezelf. Ja. En dan hebben we nog de Valentijn Driessens... die er nog een beetje iets van maken... alsof wij Europees kampioen zouden kunnen worden. Mm.
3: Nou, dat kan niet mis.
2: Maar zo Klopp, dat is natuurlijk... Ja, dat krijg je natuurlijk als je zo'n grote coach... aanstelt bij een nationale ploeg. Kijk, Xavi in Nederland, dat is toch een heel ander ding.
1: Ja, aan de andere kant.
2: En hij is ook niet bescheiden, Klopp.
1: Nee, maar...
2: Niet dat hij de hele dag dit doet of zo, maar weet je, hij is heel aanwezig, toch, dat die man. Daar zijn toch echt doodmoe van worden van zo'n kerel.
1: Ja, heel moe weet van. Je? Nee, maar ik wou net zeggen, want ik bedoel, Hiddink is toch ook een hele grote naam internationaal.
2: Ja.
1: En die heeft zich toch nooit zo gedragen.
2: Nee.
1: Die is nooit zo gek gaan doen.
2: Er zijn er wel meer, ja, weet je, ja. Het is ook het karakter natuurlijk.
3: Heunis had ook wel een goeie. Die zei, die zag ik gisteren nog even op de Duitse tv. Die zei van ja, we zaten er best leuk in met Bayern. We waren goed bezig. En dan opeens train je 3 weken met 4 man.
1: Ja. Voor zo'n club is het een klote natuurlijk.
3: Waar slaat dat op?
2: Ja, het slaat helemaal nergens op.
3: Hij zegt 2 interlands vind ik al veel.
1: Ja.
2: Ja.
3: Nee, maar 4.
1: Niemand is hier blij mee.
3: Nee,
1: mij.
3: Niemand.
4: En daar is het fluitsignaal. We zijn onderweg. Hij staat er toch maar weer. Oog in oog met zijn grootste tegenstander.
5: Te veel jongeren spelen de zwaarste wedstrijd tegen zichzelf. Voor iedereen die een ander...

0: Bij het politiebureau van Metz.
1: Bij het politiebureau.
0: Ja, dus 15.000.
2: Maar daar kom je nooit aan.
0: Dan moet je naar je werk, sowieso.
1: Ik ga zo moeilijk al 15.000 even gaan proberen voordat je gaat slapen.
0: Kan je dat tegen je vrouw zeggen? Ja. Ga jij vast even naar boven om het uit te proberen?
1: Wat ik ook tegen mijn vrouw zeg, ze doet het toch niet.
0: Allemaal soorten bedden.
1: Ja.
0: Je hebt ook bedden waar je...
1: Bedden?
0: Ja, allemaal soorten bedden. Dan wilden ze graag dat we daar even
1: met
0: over...
1: Met matrassen?
0: Nee, ze hebben ook bedden.
1: Oh.
0: Bedden met opbergruimte. Dat lijkt me wat voor jou.
1: Oh, zo onder die heb je bij die IKEA ook.
0: Kan je al je tering zo erin gooien.
1: Ja, leuk man, ja.
0: Kan jullie zevenhonderd van die lezen?
2: Naast je vrouw weer?
1: Ja, soms.
0: Ja. Soms bergse wordt ze opgeborgen in dat ding.
1: Soms word ik naar boven gesommeerd, omdat ik nogal... luidruchtig kan snurken.
2: Ik ook.
1: Ja. En dan protesteer ik altijd nog eventjes. Van, nou, godverdomme. Ik denk, heerlijk als ik iets snap. Weer gelukt. Ik sliep helemaal niet. Daarnet heb ik snurkte. Lekker boven liggen.
2: Ik heb thuis twee tweepersoonsbedden.
1: Naast elkaar?
2: Ja. Dus mijn vrouw slaapt in het ene tweepersoonsbed en ik in het andere tweepersoonsbed. Nou, omdat ik ook zo snurk.
0: Ja, maar dat is,
1: dat is dezelfde kamer.
0: Ja, dat helpt.
2: Ze ligt wel zo'n 2 meter van me vandaan.
0: Luister, ik kan als ervaringsdeskundige zeggen... ik heb ook een keer een kamer met hem gedeeld met 2 aparte bedden. Dat helpt niet.
1: Nee.
0: Je moet echt dan in een ander complex gaan liggen, zo hard als jij snurkt.
2: Maar ik heb ook dat ik heel wild ben.
0: Ja.
2: En dan
0: opeens
2: kom ik mijn vrouw tegen 's ochtends bij de koffie. Heb ze een blauwe oog? Heb ik ze met mijn horloge? Ja.
0: Dat gelooft niemand.
2: Nee, maar dat was wel onze ik heb weinig mooie avonden beleefd in mijn leven, maar de avond met jou, dat wij samen in dat kamertje lagen, dat was mijn allerbeste.
1: Barcelona.
2: In Barcelona, ja.
0: Dat was heel goed. Toen hebben wij gewoon, voor mijn gevoel, 3 uur lang de slappe lach gehad. In een donkere kamer. Ja. Er waren net die goed bij ons hoofd waren.
2: Nee, maar die Johnny de Mol ging met dat meisje van K3.
1: Ja.
2: En die zei toen tegen ons dat hij er vanaf was.
1: Ja.
2: Maar hij vroeg ons van, hoe moet ik dat dan nu naar buiten gaan brengen?
1: Ja.
2: Dus ik zei, ja, maar John, weet je, daar moet je wel gewoon voorzichtig mee omgaan. Dan kan je niet zomaar nu aan de wereld bekendmaken dat je van dat meisje van K3 af bent, want dan breekt de pleuris uit. Ik zeg dus wat het beste is, als we dadelijk terugkomen op Schiphol, dat we een persconferentie geven. En dan laten we Michel het woord doen tot de pers. Jij gaat ernaast, ik ga aan de andere kant zitten. En dan gaan we gewoon de pers gewoon vertellen dat je van eraf bent. En dat zei hij. Ja, eigenlijk is het nog geen eens heel slecht.
0: Ja, en toen gingen wij in dat donkere kamertje liggen. En toen zei je René alleen maar van... Ze hebben daar een aparte ruimte voor, op Schiphol, voor die persconferenties. En toen ging hij fantaseren hoe dat eruit zou zien.
2: We hebben twee uur lang gefantaseerd.
0: Ja.
2: Hoe we dat dan gingen doen om dat tegen de pers te zeggen.
0: Ja, dat was heel goed.
2: Wat hebben we gelachen.
0: Dat was heel goed. Ik wil alleen nog even tegen de mensen zeggen dat ze naar MadSleeps.com moeten gaan.
1: Ja,
0: MadSleeps. Je hebt echt geoefend.
1: Ja, MadSleeps.
0: De kortingscode. Wat is de kortingscode?
1: K-J-E-G.
0: Jezus,
2: Hey Wim, nog één ding. Jij bent degene die dat kan doen, nu...
0: Wie?
2: Como.
0: Ja.
1: Como.
0: Morgen.
2: Jij hebt ze 2 keer gezien dit jaar.
1: Dat is gewoon een hele leuke ploeg. Dus met hele goede spelers die heel Braziliaans bijna spelen.
2: Ja?
1: Echt leuk, moet je me opletten.
0: Nico Pas.
1: Ja, ook Nico Pas is een geweldenaar. En weet je, maar allemaal mooi, weet je, tiki-taka een beetje. Echt leuk, leuk om naar te kijken. Ja.
0: Hey, het was de week van de scheidsrechter.
1: Ja, dat hebben we geweten ook.
0: Ja. Nou, ik heb het ook geweten, want ik zou zaterdagochtend gebeld worden door de jullie niet onbekende Bert van Losser.
1: Bert van Losser.
0: Die heeft een programma samen met Bas Nijhuis. Dus ik zat helemaal klaar op mijn bankje om nog 1 keer de loftrompet over mijn eigen boek te steken. Want, ja, natuurlijk. Maar er werd me niet gebeld. Ze waren me totaal vergeten.
1: Ja.
0: Dus ik denk, ik zal eens even kijken of die show wel doorgaat. Dus dan zet ik even RTV Oost, of hoe het ook heet, zet ik aan. Het zat trouwens een hele andere schrijver.
2: TV Oost?
0: Nee, de radio was het alleen.
1: Ah ja.
0: En toen viel ik er net in, toen Bas Nijhuis onthulde... hoe zijn voedingsdiëtera... Die eet gewoon in de rust een bal gehakt, zei hij.
1: Ja, maar die heeft geen aanleg.
0: Ja, maar je gaat er niet als scheidsrechter in de rust van de Graafschap een bal gehakt met mayonaise eten?
1: Nou ja, hij moet wel van lopen. Hij loopt wel veel in zo'n wedstrijd, die Bas. Ja.
0: Wat vind jij dat?
1: Nou ja, opmerkelijk zeg.
3: Voor de wedstrijd zei hij, eet ik altijd 2 gehaktstaven met mijn vader samen.
1: Van de benzinepomp.
3: Ja.
1: Jezus, Mina.
3: En dan gaat hij die wedstrijd fluiten.
1: Ongelooflijk, die Bassie. Is hij nou weer fit of wanneer gaat hij nou fluiten?
2: Nou, ik vond het leukste nog dat hij mij...

0: vertelde in de uitzending dat grensrechters een hartslagmeter om hebben.
1: Ja. Ja, maar dat is om te kijken of ze nog wel leven.
2: Ja, gisteren, ik wist dat niet. Er schijnt eens die baas van de scheidsrechters.
1: Ja, Raymond van Menen.
2: Broer.
1: Ja, dat klopt.
2: En wie is dat?
1: Ja, dan had jij, dat hoorde ik in die podcast. Dat jij zei, die scheidsrechtersbaas,
2: die lijken op elkaar.
1: Die zit in het weekend op de bank bij Feyenoord als fysiotherapeut. Maar dat is de tweelingbroer.
2: Is dat zijn tweelingbroer? Ja, ja, alle twee rood. Nee, die...
1: Ja, dat kan je wel zeggen.
2: Opmerkelijk, hè?
1: Ja.
2: Ja.
0: Wist jij dat Ellie Lust ook een tweelingzus is?
1: Ook een tweelingbroer.
0: Nee, tweelingzus.
1: Echt?
0: Ja. Die is ook lesbisch. Echt waar, wist je dat niet?
1: Dat wist ik niet, nee. Dat is me heel ontgaan.
2: Bij tegenslag weet je pas wat je aan een ander hebt, hè?
1: Ellie Lust.
2: Als je het echt moeilijk hebt, dan ja...
1: Wil je nu nog...
2: Dan leer je elkaar nog beter kennen.
1: We moeten ermee ophouden, want kijk, Hugo staat al heel zenuwachtig achter die camera. Tenzij jullie nog iets zinnigs over Ronaldo willen zeggen, Cristiano Ronaldo. Want dat... Nee?
2: Nee, die
1: moet... van?
2: Ja, maar dat gaat eindeloos door, dit gedoe.
1: Ja?
2: Want hij gaat nooit toegeven.
1: Nee.
2: Hij gaat nooit toegeven. Er ontstaat een burgeroorlog in Portugal binnenkort. Echt gewoon.
1: Ja. Ah, man.
2: Die trainer wordt vermoord of zo. Of de voorzitter van een voetbalbond wordt opgehangen.
1: Nou, voorlopig
2: zijn ze...
1: Die brug
2: daar,
1: voorlopig...
2: die brug bij Lissabon daar, weet je. Ja, dat ontspoort. Zolang hij niet zegt van... Oké, ik stop. Het gaat nog een heel jaar duren.
1: Nou. Nou, dan gaan wij het een heel jaar over hebben.
2: Als je nou ook een beetje luistert... en je hoort eigenlijk dat iedereen zegt... hij kan beter stoppen. En je blijft zelf maar volhouden.
1: Dat
2: het gewoon lekker gaat, weet je. Dat is ook niet goed.
1: Nee.
0: En maar één ding is zeker, hè, na gisteren... Hè, dat, kijk, we kunnen wel zeggen... die start was wel weer magistraal van die Verstappen. Hè?
1: Ik heb het helemaal niet gezien.
0: Ik weet zeker, Wim... dat alleen hij blijft aan kop. Nee, maar een ander die aan kop zo slechte start zou maken, wordt ingehaald.
2: Ja.
0: Maar doordat hij zo groot is, denkt diegene toch...
2: Hij rijdt me eraf.
0: Misschien lukt het dan niet.
2: Ja.
0: Het zit in je hoofd, hè?
1: Ja.
0: Terwijl als er een ander zou rijden, dan was hij maar voorbij gereden.
1: Ja.
0: Was Russell?
1: Weet ik niet.
0: Russell.
2: Nee, Leclerc en Hamilton.
0: Ja.
2: Leclerc was het volgens
0: mij. Leclerc reed achter hem.
2: Ja.
0: Maar omdat hij zo groot is, denkt hij Leclerc toch bij zichzelf van... gaat me niet lukken. Iedereen had die... Want hij, zijn start was zo slecht, maar dat is zo goed... hoe die hem dan ook weer een beetje afhouden. En dat is zo goed, man.
2: Dan kijken we weer.
1: Ja, dan kijken we weer.
2: Formule 1.
1: Ja. Oké, jongens. Stijn, wat vond je ervan? Hebben we het
2: hebben Stijn helemaal niet ingeschakeld.
1: Ja, we hebben Stijn wel ingeschakeld.
2: We kunnen geen eerlijk oordeel vellen.
1: Jawel, hij wist een Oekraïense naam.
3: Zeker.
2: Oh, ja.
3: Dat was 100% scoren, toch?
1: 100% scoren, zo zou ik het ook zien. Dat klopt helemaal. Jongens, voor nu stoppen we er even mee. We gaan gewoon die vragenrubriek doen. Daar gaan we gelijk mee door.
2: Mensen kunnen gewoon nog eten bestellen hier.
1: Eten bestellen. Ik zou ze vooral aanraden wat te drinken te bestellen. Want ik zou dit niet nuchter willen aanhoren. En dan zijn we er maandag weer. Nog steeds zonder Rob Jansen, maar wel met z'n drieën. Bedankt Stijn en bedankt voor het kijken en het luisteren.

0: luistert naar Gouden Zone FM. Het is 6 uur.
1: Dit is Jorien Wallast met het Radio Nieuws. Het cybersecurity incident bij Albert Heijn is vermoedelijk veroorzaakt door een hackaanval die tijdig is opgemerkt. Volgens bronnen in de beveiligingswereld zagen ICT-beveiligers verdacht aanvalsverkeer via servers uit onder meer de VS, Polen en Turkije binnenkomen. Om diepere inbruik te voorkomen zijn systemen uit voorzorg uitgeschakeld. Hoewel een aantal systemen is herstart, kampen de supermarkten en distributiecentra met grote logistieke problemen. Reizigers in het streekvervoer moeten morgen rekening houden met flinke vertragingen en uitval van bussen en treinen door een landelijke staking. Vakbonden FNV en CNV eisen een betere cao en laten hun leden vanaf nu elke week één dag het werk neerleggen. De staking treft onder meer regionale vervoerders als Arriva, Qbuz, Keoli en EBS. De exacte impact is nog onduidelijk omdat vervoerders pas bij het begin van de dienstregeling zien hoeveel personeel er komt werken. Het Nederlandse wegen- en spoornet is niet geschikt voor grootschalige militaire transporten in oorlogstijd. Dat concludeert de Algemene Rekenkamer na onderzoek. Om te voldoen aan de NAVO-afspraken voor militaire corridors is ruim 9,5 miljard euro extra nodig, bovenop het toch al enorme tekort voor infrastructuuronderhoud. Zware tanks en groot materieel kunnen nu al op veel plekken niet doorrijden door verouderde bruggen. En ruim 400 medewerkers van publieke omroepen eisen in een brandbrief dat de NPO afziet van deelname aan het Eurovisie Songfestival. De ondertekenaars vinden het onacceptabel dat entertainment voorrang krijgt boven menselijk leed. Vorige week vroegen 7 omroepen al opheldering over het besluit om komend jaar weer mee te doen. Omdat er geen omroep mee wil werken aan de Nederlandse inzending, gaat de NPO de begeleiding nu neerleggen bij een onafhankelijk team van freelancers. Het weer. Nu nog regen, later klaart het op. Minima vannacht rond een graad of 9 en een zwakke tot matige aan de kust krachtige westenwind. Morgen droog en zonnig bij 17 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Dit is even de hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden.
0: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Gouden Zone FM.

Yeah. Hier bin ich geboren,

0: Dit is het weerbericht.
1: Het klaart vanuit het westen op en het wordt droog, maar eerst valt er vooral in het midden en oosten af en toe regen. De westelijke wind is matig, aan de kust en boven het IJsselmeer vrij krachtig. Komende nacht blijft het droog bij een graad of 9 en een zwakke tot matige westenwind. Aan de kust en op het IJsselmeer is die wind krachtig en komt die uit het noordwesten. In de ochtend is er al snel veel zon. Het blijft de hele dag droog. 'S Middags zijn er flinke zonnige perioden. Het wordt een graad of 17 en er waait in de middag een zwakke tot matige zuidwestenwind. Donderdag zacht en droog herfstweer met zonnige perioden en het is warmer dan normaal voor deze tijd. Op vrijdag en in het weekend krijgen we meer bewolking met af en toe wat regen en het wordt frisser. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden.
3: Het station met de meeste en beste hits.
4: Codezone FM.

Een spectaculair soort voetbal. Dat hebben we ook al kunnen zien tegen Galatasaray. Dat is toch niet de minste in Europa. Oké, het was zonder Osimhen en zonder Lemina. Maar toch een meer dan degelijke ploeg, Galatasaray. Maar daar toch de voeten aangeveegd. 3-1 die overwinning met een penalty onder meer van Luis Suarez en een fantastische goal van Salazar. Maar die is er helaas niet bij voor u, beste voetballiefhebber. Hij is geblesseerd. Wie er ook niet bij is bij Sporting is onze landgenoot Zeno de Bast. Die is licht geblesseerd en de coach van Sporting, Rui Borges, die houdt hem aan de kant. Dit is Tovin, de aanvoerder van Lens. In de opwarming zag je hem niks anders doen dan lachen terwijl hij zijn sprint trok en de rondo's deed. Die man heeft er echt heel veel schik in. Belangrijke speler voor Lens. Dit is hem dus, Florian Thauvin, 33. En hij kijkt zijn ogen uit en ziet wat er van de tribunes rolt. Dit zijn de jongens van Sporting. Met onder meer Simoes, de jonge, beloftevolle middenvelder die terugkomt uit een lange blessure. En het middenveld zal versterken ten nadele van Salazar, die dus geblesseerd is. Hele mooie warme kleuren, zowel van de trainingsjacks als van de tyfo's op de tribune. En deze man kent u natuurlijk ook nog wel, Franjo Ivanovic. De ex-goalgetter van Union, die naar Benfica trok, maar na één seizoen is uitgeleend, dus hier in het noorden van Frankrijk. Champions League mode reactivated voor Lens. En dan gaan we eens kijken hoe de spelers opgesteld staan. Terwijl de supporters Toujours Unis sous les mêmes couleurs zingen. Op de tribunes kunnen wij kijken naar de opstelling van Lens met Risser in doel. Dan een driemansverdediging met Gagnou, Beidou en Antonio. Op het middenveld hebben we vier mensen met Saoud, Cuisance, Haidara en Udo. En in de aanval Kadil, Junior, Ivanovic en Tovin dus. Dat zijn de drie mannen die voor de doelpunten moeten zorgen. Daar op de rechterflank hebben we Saoud. Dat is de voornaam van Abdul Hamid. En dit is dus de nieuwe trainer van Lens. Yannick Cahuzac, ooit aanvoerder geweest van Lens. En daar in de Champions League gespeeld. En nu zijn derde wedstrijd op de bank. Tegen Monaco was er één. Afgelopen weekend tegen Lyon. En dus nu zijn debuut als trainer in de Champions League. 41 is hij. En tussen 2019 en 2022 was hij dus middenvelder bij Lens. En kijk naar Tovin, die heeft er echt wel zin in. Net zoals Mathieu Udol. Die zagen we ook lachen. De scheidsrechters komen uit Kroatië met Igor Pajac als hoofdscheidsrechter. En een Pol als assistent in de VAR. Maar voor het overige allemaal Kroaten. Dat is goed voor Ivanovic, die kan in zijn eigen taal communiceren. Goed, daar is wel een wissel bij Sporting. Geen Rui Silva, maar wel Kaique Pereira. Dan de verdedigers Fresneda, Quaresma, Ignacio en Araujo. Dan Dumbia, Altimira en Simoes op het middenveld. Met vooraan Jenny, Suarez en Aaron Kunda. De Australier die nog gescoord heeft op het wereldkampioenschap afgelopen zomer. Dus wie is er niet bij? De Bast is er niet bij. Salazar is er niet bij. En Rui Silva die wordt naar de bank gehaald. Het is niet altijd makkelijk om de coach te volgen van Sporting. Vorige wedstrijd hadden we dat ook een hele andere ploeg op papier gezet. Tot de officiële line-up kwam. En dan mochten we die helemaal veranderen. Rui Borges, de trainer van Sporting, heeft zo zijn eigen ideeën. En wisselt in functie van de tegenstander ook wel. Uiteraard, maar de meeste trainers zeggen we gaan uit van onze eigen sterkte. Maar Rui Borges die kan wisselen zonder eigenlijk een impact te hebben op het spel. Dit is in Frankrijk de gewoonte natuurlijk. Bal naar voren, dan vastzetten in de hoek. Lens is er aan.

begonnen aan een nieuwe Champions League campagne. Niet zo makkelijk tegen Sporting. Suarez gebaart dat er handspel is gemaakt. De scheidsrechter gaat er niet op in. Antonio. 18 jaar. Er zitten heel wat jonkies in beide ploegen. Het was Ganyu, ook nog maar 21. En Baidu is er ook nog maar 22. En Risser ook 21. Ja, dus u hoort het, allemaal hele jonge spelers. Maar ook aan de overkant met Simoes, die 19 is, hebben ze jonkies. En er zit er nog eentje op de bank. Overname Lens op het middenveld. Ronddraaien. En dan zoeken naar de flank. Dat was even Tovin. Tot bij Saoud. Aftasten in deze beginfase. Toch al een diepe bal. Goed verdedigend werk van Ivan Fresneda. Hier is hij, Yannick Cahuzac. Was heel blij natuurlijk dat ze tegen Lyon wonnen. Want die stonden op een tweede plaats. Dus zij stonden op dat moment 15e. Misschien is het de weg naar boven. Dat ze, of die ze nu ingezet hebben. Baidu. Antonio. Goed, naar binnen gespeeld door Cuisance. Maar dan even over de lijn. Met de voet ertussen van Sporting. Oudol scoorde afgelopen weekend tegen Lyon. Maar moest ook van het veld helemaal op het eind van de wedstrijd met een rode kaart. Een tackle die verkeerd uitpakte. En hij raakte zijn tegenstander op de kuit. En de Achillespees wist het meteen. Rood was zijn deel. Ivanovic. Ook Interlands gespeeld met Kroatië. Maar daar tegen Engeland met 0-7 verloren. Na 90 minuten op de rechtsbuiten gestaan. Maar dat was een marteling voor de Kroaten. Ivanovic. Haidara. De meest ervaren man in de Champions League op het veld. Saoud. Afgeweerd door Inacio. Bal teruggebracht. Dan vanuit de tweede lijn. Het schot gekraakt en een duwfout van Franjo Ivanovic. Maar een eerste keer dat Lens zich meldt voor het doel van Kaique Pereira. De 23-jarige Braziliaanse doelman. Die de voorkeur krijgt op Rui Silva. Ja, een duidelijke duw. Daar zit hier Rui Borges. Eigenzinnige trainer van Sporting. Pereira. Braziliaanse keepers zijn doorgaans goed met de voeten. En dat gaan we in de gaten houden. Dit is een onderschepping van Lens. Kadil. Centraal, Cuisance. Het gaat naar de rechterkant. Bij Saoud, bijna gepoord. Araujo. Maxi Araujo, 26-jarige Uruguayaan. Ja, die bal ging erdoor, maar niet helemaal om op snelheid te kunnen doorlopen. Ja, Sporting heeft het toch moeilijk in die beginfase.

Antonio. Hard tot bij Udol. Die moet terug tot bij Risser. Junior Kadil met Fresneda in de nek. En die komt er nog goed uit. Ivanovic loopt lang met de bal. Dat paasje is niet geweldig. Niet op snelheid. En dan een eerste schot. En gelost door Pereira. In de gaten te houden. Die keeper. En ook deze Tovin natuurlijk. Botsende bal. Gevaarlijk. En Kaique Pereira. Voor 4 miljoen uit Palmeiras gehaald. Met een gelukje dat er geen diepe spits dicht bij hem stond. Druk van Lens op de keeper. Die ruiken nu al wat bloed. Geen overtreding. Cuisance. Saoud. Opnieuw de Saoudi. Want hij is Saoedisch staatsburger. Abdulhamid Saoud. 27 wordt geleend bij Roma. Dit was duidelijk. Nog eens het schot van Tovin. Botsend schot. En er zat inderdaad ook wat effect op. Dus niet zo makkelijk. Maar nog eens een geluk voor de doelman van Sporting. Dat niemand daar in de buurt was gebleven. Ganyu. Terug naar voren. Haidara. Tovin met de flankwissel. Die is goed. Udol. Kadil. Haidara. En Tovin opnieuw naar Udol. Dat waren twee maatjes daar in de opwarming. Twee lachenbekjes ook. En Lens zet Sporting blijvend onder druk. Antonio van de sokken gelopen. Door Luis Suarez, de Colombiaanse topschutter van vorig jaar in de Primera Liga. En de topschutter van dit jaar voor Sporting met 7 goals. Vorig jaar maakte hij er 28. Tovin meldt zich voor de vrije trap. Kan gevaarlijk worden. Heeft er net al laten zien dat hij een goede linker heeft. Dat heeft hij in het verleden al meer bewezen. Ignacio, de aanvoerder, was ongelukkig in de eerste wedstrijd tegen Galatasaray. Maakte toen een on-goal. Cambriolage. Maar dit is Tovin in de 8e minuut. Weggezet door Luis Suarez, de spits. Araujo probeert zich door te zetten, maar komt er niet voorbij. En de lijnrechter die twijfelde. Waar moet de inworp naartoe? En wordt overruled door de scheidsrechter, als ik het goed heb. En inderdaad, dat klopt. Want het is inderdaad Araujo die er laatst aan geweest is. Maar Sporting, de Clube de Portugal, in de problemen.

Nou, duurfout zou ik zeggen. Ivan Fresneda. 21-jarige Spanjaard heeft maar één doel. Dat is die Udo over de zijlijn duwen. En dus krijgen we opnieuw deze situatie met Tovin en zijn linker. Daarnet weggehaald door Luis Suarez. Naamgenoot van de illustre Uruguayan. Doorgekopt deze keer en weggehaald voor Araujo. En dit schot komt bij Tovin terecht. De voorzet en ze lopen er allemaal naast. Gevaar van Lens. Dat de wedstrijd domineert tegen Sporting. Met een gelukje komt hij bij Tovin. Die zit voor. En dan was dat Ivanovic die er los overtrapt. Hop. Met zijn linker. En dan ook geen kans in de tweede zone. Geen hoekschop voor Lens. Daar hoopten ze nog wel op. Maar via de doelman geraken ze dus ook niet naar voren. Dus moet het zo. Balverlies opnieuw. Maar Ivanovic had daar toch beter mee moeten doen. Als hij zijn naam als goalgetter wil waarmaken, dan moet hij op zulke momenten opstaan. Dat wordt moeilijk. Kadil met balverlies. In principe niet zijn schuld, maar herstelt het zelf. En daar is Udo op het middenveld met Tovin aan de rechterkant. Is weer ruimte. Udo probeert het mooi te doen. Ja, en dit is in principe ook een gele kaart waard van Ganyu. Die Aaron Kunda belet om door te lopen. Dat is wel degelijk een aanval afbreken. Bewust. Dit is het mislukte hakje van Udo. Braga heeft dat ook een paar keer geprobeerd afgelopen weekend. En toen kon Sporting daarvan profiteren. Nu niet, omdat Ganyu daar flink de beuk zette in zijn tegenstander. Araujo. Met Uruguay een vriendschappelijke wedstrijd gespeeld in India. Dus hij moest eerst van Portugal naar Uruguay, vandaar naar India. En ik hoop voor hem rechtstreeks terug naar Portugal. Maar mocht rusten afgelopen weekend. Net zoals Suarez, die ook drie interland speelde, de spits. Maar ze moesten er dan toch in komen in de tweede helft. Omdat Sporting achter stond. Is uitgerust, heb ik de indruk. Araujo. Kadil. Moeilijk om het vandaar te proberen, maar goed, waarom niet? Speelde een paar seizoenen geleden nog bij Almere City in Nederland. Niet meteen de grootste club van Nederland. En ze blijven het op zijn Hollands doen, de Portugezen. Met het uitvoetballen bedoel ik. ...38.000 fans in dit Stade Bollard de Lelys. Genoemd naar een mijnwerkersdirecteur in de jaren 30. En de burgemeester van Lens in 2013 kreeg dit stadion de dubbele naam. Gevaarlijk standje daar opnieuw bij Pereira. De regisseur was even onder de indruk van de sfeer in het stadion. Ik kan hem geen ongelijk geven. En Lens maakt ook indruk. Maar moet dat zien te verzilveren. Bijna het eerste kwartier voorbij. Een paar kansen gehad.
Baidu. Samson is zijn voornaam. Maar heeft wel korte haren. In tegenstelling tot Gagnou. Sorry, naast hem. Kadil. Is hij sneller dan Quaresma? Dat is hij. En dan gaat hij liggen. Niks aan de hand. Zegt de scheidsrechter, opletten voor de tegenstoten. Daar is Sporting normaal goed in. En hier is Suarez. Kan de bal binnenhouden. Nog altijd Luis Suarez. Dat wordt moeilijk. Dat wordt te veel. En ze waren met z'n vieren voorin. Goede controle daar op het middenveld van Altimira. De Spanjaard die van Betis komt. 18 miljoen hebben ze daarvoor betaald voor Sergio Altimira. Maar hier laat Sporting toch een mogelijkheid liggen. Een mogelijkheid om gevaarlijk te zijn. Inacio. Fresneda. En opnieuw achteruit. Quaresma is geen familie van Ricardo Quaresma. De enigmatische spits van Sporting Clube de Portugal. En van de Portugese nationale ploeg. Of, ja, daar mag eigenlijk ook wel een gele kaart voor getrokken worden. Want dit is gewoon een schwalbe van het zuiverste water. Hij voelde een hand op de dij. Men ging dan maar neer. Enigmatische materiaalman ook. Halve rockster. Udo. Ivanovic. Hij moet het doen tegen Inacio en Quaresma. En dat lijken geen grote namen te zijn in het Europese voetbal. Maar dat zijn wel stevige verdedigers. Risser. Dit was Quaresma. Fresneda. Chimoy is op het middenveld. Hij is terug na een lange voetblessure. Die hij opliep in de kwartfinale van de Champions League tegen Arsenal. 6 maanden buiten strijd geweest. En afgelopen weekend weer zijn eerste wedstrijd gespeeld. En aan het feit dat hij terug in de basis staat voor de Champions League. Zo snel kan je opmaken hoeveel belang ze in Lissabon aan hem hechten. 19 nog maar.

Pereira. Ze geven niet de indruk, Sporting, om er veel snelheid in te gaan steken in die wedstrijd. Trekken Lens een beetje naar zich toe. Jenny Captamo met de bal naar achteren opnieuw. Opnieuw Captamo. Maker van een mooi doelpunt tegen Galatasaray. Op hele korte ruimte de bal binnengeduwd. Probeerde hier de loopactie te maken, maar de bal kwam niet. Simões.

Inacio. Het was Altimira die van tussen de twee verdedigers kwam. De lange Spanjaard. De aanvalsgolf van Lens is wat gaan liggen. En Sporting krijgt steeds meer vat op de wedstrijd. Nu weer balverlies voor de balbezit voor de thuisploeg. Duvout. Alweer van Ivanovic.

Een quizzenans die dacht, ik ga er toch nog eens een lel tegen geven. Had zogenaamd het fluitsignaal niet gehoord. Maar ja, dat kan zijn in deze atmosfeer. Maar Pajac ging hem toch eens zeggen dat hij dat niet zo apprecieerde. Moeilijke bal hoor voor Katamo. Udol moet zich beginnen te haasten. De scheidsrechter telde af. En opnieuw balverlies van Lens. En Sporting speelt de bal gewoon rond. Voorlopig weinig diepgang. Yeah.

Daar is misschien wat diepgang. Aan de rechterkant is ruimte voor Katamo, maar ze gaan het centraal proberen te doen. Simoes met een goede voorzet en een goal. En zo snel kan het gaan. En daar is hij weer. Luis Suarez, de Colombiaanse prijsschutter, als een duivel uit een doosje. Ze zijn heel goed in de omschakeling en je zag ze wachten. Je zag ze langs naar zich toe trekken en een beetje in slaap wiegen en dan de tegenstoot. En na 21 minuten staan ze voor zonder één enkele kans te hebben gehad. Begint achteraan, balletje rechtdoor. Iron Kunda, dan Simoes. Het gat wordt getrokken door Suarez zelf. Iron Kunda, goede voorzet en dan buitenkant voet binnen geduwd. Nog via Risser, die kon er nog even aan grabbelen. Maar kon niet verhinderen dat die bal dan toch tegen de touw gaat. Prima afwerker, Luis Suarez, 28 jaar. Tweede goal in deze Champions League campagne. Vorige wedstrijd tegen Galatasaray van op de stip. En dat is zuur voor de thuisploeg. Dat een hele goede beginfase kende. Een goed openingskwartier. En zich dan een beetje in slaap liet wiegen door de Portugezen. Leep gespeeld door Sporting. Maar daar zijn ze. Tenminste, dat was de bedoeling. Dat was de poging. Bal heroverd. Dat is goed gedaan. Cuisance, de voorzet. En Cadil kon er net niet bij. Cuisance, ah, goed aangesneden hoor. Die bal tussen de twee verdedigers door. En ja, en Cadil die mist een voetlengte. Goeie tegenstoot van Lens. Baidu. Flinke tackle. Maar we spelen voort terwijl op het middenveld nog iemand neerzit. Dit is Simoes. Doel doet goed zijn werk. Thauvin tekort. Maar goed werk om die bal opnieuw te heroveren. Ja, een beetje rommelige fase. En nog altijd geen overtreding gefloten. Een beetje beuken heen en weer. Dat mag natuurlijk. En Igor Pajac laat dat toe. Dit is niet toegelaten natuurlijk, dat vuurwerk. Of die bommetjes. Pyrotechnisch materiaal. Om het technisch te zeggen. Suarez. Buitenkantje voet, daar is Suarez opnieuw. Kan Iron Kunda die bal krijgen van Doumbia. Risser zit ertussen. Iron Kunda op de flank, die stond klaar. En Doumbia, zijn pass was net niet op maat. Gaf de verdediging en de doelman nog de tijd om ertussen te komen. Maar kijk, Sporting in de omschakeling levensgevaarlijk. En ze hebben eigenlijk maar één kans gehad op doel. Die ging meteen binnen. Super efficiënt. Veel ruimte daar in het middenveld. Udol. Cuisance op de flank. Balletje komt niet aan. Steekballetje van Udo. Antonio. Haidara. Thauvin. Buitenkant Udo. Cadil. En Haidara opnieuw. Kijk naar die groen-witte muur. Die stond pal en die stond goed georganiseerd. En dat waren meer dan vier verdedigers. Ook de middenvelders waren teruggekeerd om één lijn uit te zetten. Pech voor Udol. En de inworp voor Sporting.

was een moeilijke bal van Ganew richting de aanvallers. Goed meegenomen door Saoud. Tovin verliest de bal. Araujo. Ah, goed ingesloten. En geen overtreding. Tovin met de balverovering. En nu met het schot misschien. Afleggen Cuisance. Tegen Altimira aan. Simões. Ah, goede tackle. En de aanval opnieuw met Tovin. Cuisance opnieuw. Daar kan Antonio toch trappen. Maar het was Cuisance zelf die de poging waagde. Kadil. Kadil maakt ruimte voor zichzelf. Cuisance opnieuw. Kijk eens hoeveel volk van Sporting achteruit getrokken is. Enkel Katamo is voorin te vinden. En goed balletje is dat. Ja, ze proberen te combineren tussen zoveel Portugese benen en Spaanse benen. Want deze Altimira die wegwerkt is een Spanjaard natuurlijk. Maar de verdediging van Sporting staat pal. En Suárez die daarnet nog neerlag is nu herrezen. Moet komen mee verdedigen. Terwijl Yannick Cahuzac geconcentreerd toekijkt. En je ziet hoe zijn ploeg weer aanstalten maakt om in de wedstrijd te komen. Pereira opnieuw niet heel zuiver. Dit zeker niet van Jenny Katamo. Kadil. Die heeft er zin in. Ivanovic. Achteruit. Haidara. Cuisance opnieuw. Mikael. Tovin. Nee. Daar eindigt het. Maar deze man is niet altijd zeker, heb ik de indruk. Ja, dit is geen handsbal natuurlijk. Altimira blijft staan. En Suárez, is dat de man die neerzit opnieuw? Ja, inderdaad. Een trap gekregen op de enkel. Zo lijkt het. Even kijken waar dat gebeurt. Of is dit het doelpunt? Inderdaad. Ja, goed gedaan. Voor zijn verdediger gekomen. Aaron Kunda. Mooi over de grond. En dan buitenkantje voetje voor een keeper. Van zo dichtbij getorpedeerd worden. Zat er nog enigszins tussen. Maar ik kon dat niet verhinderen.

Nou, aanstelleritis is eigenlijk uit een boze tegenwoordig. Want je moet dan een minuut wachten. Maar het ziet er toch niet naar uit dat die zwaar gehavend is. Lans geeft de bal braafjes terug. Sportief terug, kunnen we ook zeggen natuurlijk. En dan gaan ze tijd winnen, zoveel mogelijk, om die minuut te laten verstrijken.

Katamo, Mozambicaan. Goed werk van Udol. En deze keer heeft hij meer geluk. Daarnet de bal tegen de heup gekregen. En nu tegen de tegenstander. Ja, wordt minutieus bijgehouden hoe lang Suarez moet blijven. Blijven wachten. En hij wil meekijken. Dat wordt niet geapprecieerd door de Kroatische lijnrechter. Die zich behoorlijk boos maakt. Lijkt een beetje op Pierluigi Collina van bovenuit gezien. De scheidsrechter uit Italië. En is dit buitenspel? Nee, dit is geen buitenspel. En dan de knal van Suarez die er dan toch was ingekomen. Ja, kijk eens aan. Hier komt hij het veld opgelopen. En dat hadden ze niet gezien bij Lens. Dan kan hij zomaar doorstomen. Nou, moeilijk om vandaar te scoren natuurlijk. Met een goede keeper in doel. Maar wel goed gezien van deze Suarez. In de rug van de twee verdedigers gelopen. Die dachten dat hij nog aan de zijlijn stond. En zo schuift Sporting weer op. En supporters van Lens vonden dat niet echt sportief van Suarez. Maar goed, het is gewoon het reglement. Daar is de corner. 33e minuut. Weggehaald Tovin. Jeroen Kunda. Katamo is er laatst aan geweest. Moet die bal binnenhouden. En dat lukt niet.

geen overtreding. En waar gaat die bal buiten? Niet. Pereira. Opgevangen Haidara. Ivanovic. Wow, tegen de paal. Wat een schot. En een nabeurt voor Tovin met zijn rechter. Maar dan op de keeper. Ja, Franjo Ivanovic. Even met een touch of genius. Die bal zwaait helemaal weg van de keeper. En dan vol op de paal. Pech voor Lens. Het schot van Tovin met zijn rechter is wat minder gevaarlijk dan als hij zijn linker boven haalt. Maar daar is hij opnieuw. De aanvoerder. Steekbal. Mislukt. Tja, Pereira. Niet de best. Toch opmerkelijk dat Borges vandaag Pereira brengt. Dan moet er toch iets zijn, denk ik, met Rui Silva. Zit wel op de bank, maar voelt zich misschien niet helemaal lekker of fit. Moeten we nog even achterhalen. Samson, ik wil hem even mee naar voren. Baidu, de Oostenrijker. Kadil. Antonio. Ja, een versnelling van het publiek en een versnelling op het middenveld bij Lens. Met Ivanovic, balletje naar de buitenkant. Tovin in de 16 tegen Araujo. Meegeven, dan een knal. En Pereira weert af. Goede poging alweer van Lens met Haidara. Ja, ze zitten nu toch al aan een kleine 10 kansen, moet je zeggen. Maar hebben nog niet gescoord. Sporting heeft er 2 gehad. En heeft daar 1 doelpunt uit gepuurd.

Araujo. Ah, goed van de bal gezet. Beleeft niet zijn beste match, Maxi Araujo. Ja, tussen veel volk. Die bal pal in het midden van het doel gezet. En Pereira met de handen vooruit. Geen poging om die bal te klemmen. Ivanovic, balverlies. Altimira. Ivanovic probeert het recht te zetten. En doet dat ook. Op de bank. Nog iemand die we kennen natuurlijk, Thorgan Hazard. 33 intussen. Misschien zien we hem nog vandaag.

En nog iemand die we kennen van de Belgische velden is Skoras. Ex-agent, ex-Club Brugge. Ook hij op de bank, de Pool. Meilans. En Monsef Sekri bij Sporting, ex-KV Mechelen. Die zouden we ook graag eens zien spelen. Ganyu. 7 minuten tot de rust. En een cynische voorsprong voor Sporting. Araujo, Pereira.

0: Zo lokken ze weer uit hun tent. Maar dan moeten ze dat wel beter doen. Overtreding van Cuisance. Altimira. Ignacio Simões. Altijd weer datzelfde spelletje. En dan de lange bal. Maar hij glijdt weg, Pereira. En Aaron Kunda is snel natuurlijk. Geen overtreding. Aaron Kunda achteruit leggen is niet goed. Suarez kan hij er nog iets van maken. Hier is Catamo. Heeft veel tijd nodig om te trappen. Veel volk ook. Simões. En een corner. Dat is het hoogst haalbare voor Sporting in deze fase. Maar je ziet het zo gebeuren. Sporting trekt Lens naar zich toe en probeert dan met de tegenstoot de genadeklap te geven. Maar dat lukt hier voorlopig nog niet. Net niet zuiver genoeg allemaal. Dat zou heel cynisch zijn natuurlijk. Net voor de rust een tweede maken. Nieuwe mogelijkheid voor Araujo. Afgeweerd. Aaron Kunda. Nestori. Met de voornaam. Araujo is er voorbij. Nog eens kappen. En dan nog om zijn linker te vinden. Catamo. Janie. Met de voorzet. Leek me een overtreding te zijn van Suarez. Simões is het. Te hoog geheven voet. Cuisance. Goed balletje binnendoor. Huidol. Nee, net niet snel genoeg. En misschien is het ook wel dat Rui Silva dat soort van tactiek niet kan met de voeten. Wat deze Pereira probeert. Misschien heeft Borges daar meer vertrouwen in de Braziliaan. Weer wat ruimte op het middenveld. Altimira. Araujo. Aaron Kunda. Daar is de voorzet. En geen kans. Doumbia zette die bal nog even opzij, maar dan was het gedaan. Nog altijd de aanval voor Sporting met Catamo die gecatapulteerd wordt in de lucht, maar geen overtreding. Deze Udol zat op de bal en dat klopt. En ook daar zat hij goed tussen, Mathieu Udol. Eén seizoen in Serijn gespeeld ook. De linksbuiten, van nature linksachter. Maar met z'n drieën in de verdediging, dan kom je meer op linksbuiten dan op linksachter te staan. Tenminste, zoals het nu loopt met Sporting, dat niet echt denkt aan voortdurend aanvallen. Ja, dat is een goede bal. En er is wat vrijheid. Snelheid heeft hij niet echt, maar wel overzicht. Franjo Ivanovic, Haidara, Cuisance, buitenkant bij Thauvin. Thauvin, de voorzet. En Ivanovic laat het andermaal liggen. Tackle op de bal, zou ik zeggen. Ja, natuurlijk, dat heeft Kroaat ook gezien. De voorzet is niet goed. Weggekopt en nog een keer weggekopt, afgeslagen. Nog altijd Lens met Cuisance. En de tegenaanval van Sporting. Catamo aan de rechterkant is Aaron Kunda. Nestori Aaron Kunda trappen. Daar waren twee andere mogelijkheden in het centrum van het veld. Maar goed, eenmaal je zo ver bent, En als je zijn doelpunt gemaakt hebt op de wereldbeker, dan denk je, oké, dat ga ik toch eens proberen. Tegen Turkije was dat trouwens. En op de vorige speeldag was het opnieuw een beetje Australië-Turkije met Iwan Kunda tegen de doelman van Galatasaray. Nee, dit is een tackle op de bal. Dat zien we hier nog een keer. Maar die voorzet is niet goed. Vorige wedstrijd tussen Iwan Kunda tegen Shakir. Maar Iwan Kunda niet als basisspeler. Vandaag dus wel. Ganyu. Pereira. Komt niet goed voor Sporting. Laatste seconde in die eerste helft. Ganyu is mee, maar verspeelt de bal. Simões achteruit. En dan weer dat spelletje. Laten komen. Uitspelen. En dan naar voren. Nee. Gewoon de tijd uitspelen. Doei, minuut. Eerst in het Portugees, dan in het Frans. Dat is hoffelijk. Inacio. Katami. Katamo naar de linkerkant verhuisd. Met Iwan Kunda hier nu aan de rechterkant. Hier onderaan in beeld. Fresneda. Quaresma. Simões. Balletje bijhouden. Nog 15 seconden. In het basket is dat het sein om nog eens een aanval op te zetten. In het voetbal gaan we dat uitspelen. Oh, het is een minuut 15. Uiteraard. Daar kan nog iets. Ivanovic. Met balverlies. Ah, een beetje te veel afval bij Lens. Ook Sporting is niet altijd balvast, maar toch iets meer dan Lens. Was bijna een misser. En dit ook. Pereira met zijn geliefde spelletje. Met de linker. Gewoon weggekeild. En dus gaan we naar het eind van de eerste helft. Met een 0-1 voorsprong voor Sporting Clube de Portugal. Een tegenaanval afgewerkt door deze Luis Suárez. Als een duivel uit een doosje kwam hij ingelopen. En tikte hij de bal voorbij Risser. Nadat Lens toch een heel mooi openingskwartier had laten zien. En nadien ook heel wat kansen verzamelde. Maar er niet in slaagde om een doelpunt te maken. En zo staat het halfweg 0-1. Kijken wat dat wordt na de pauze. U ziet daar de terrils in de achtergrond. Kijken naar de tweede helft. Dat wordt nog heel interessant. Tot zo.
1: U aangeboden door Pepsi, officiële partner van de UEFA Champions League.

0: ben teruggekomen met de klare ambitie om prijzen te pakken.
1: De druk was groot hier.
2: Als je voor Giants speelt, dat de verwachtingen zijn dat je voor de prijzen meespeelt.
1: We worden ook snel genoemd als favoriet.
0: Tussen een ambitie en het effectief realiseren is nog een onderscheid.
2: Het was eigenlijk altijd al het doel van we willen kampioen worden.
1: Als dat dan waar wordt gemaakt, dat is een fantastisch gevoel. Ik denk dat we die credits moeten geven aan ons bestuur. Zij hebben na een sportief minder jaar correct geschakeld. En Roemoors kunnen overtuigen om terug te keren naar zijn Antwerpen toch?
0: Ja, het ging niet goed met Giants op dat moment. Dat was natuurlijk ook pijnlijk voor mij als man van de club toch. Dus ik wilde absoluut proberen om deze club terug op de rails te zetten.
1: En als je dan ziet wat hij heeft kunnen klaarmaken met een staf te bouwen en een groep samen te stellen die dan uiteindelijk al die prijzen wint in het jaar dat we 30 jaar bestaan als Giants, is dat eigenlijk onbeschrijfelijk.
2: Een droom was altijd voor mij Giants iets van prijzen te pakken en dan direct dat eerste jaar terug alles winnen wat er te winnen viel. Ja, dat is echt fantastisch.
0: Hey, ik denk dat dat een samenloop van omstandigheden is. Een goede recrutering, veel hard werken en een beetje geluk op de juiste plaats. De chemistry was goed, het individuele talent was goed en er was ook een cohesie. Het hing niet zozeer af van één speler, we hadden meerdere spelers die beslissend konden zijn.
2: Ik denk dat bij iedereen van het begin af aan die klik direct was gevallen. Naarmate het seizoen vorderde, ja, je zag ons echt groeien met de week en beter worden. Dan wint je ineens de beker van België. Ja, oké, je weet dat is nice, maar je wilt meer, dat er nog twee prijzen te pakken zijn. Dus dat worden B-Next kampioen en dan weten van ja, we staan hier zo goed, we zijn ja, uitgesproken favoriet. Waarom zouden we dan niet kampioen worden? En, ja, je zegt dat wel dat dat bij iedereen de motivatie was om dat wel te doen.
0: Maar het is niet zo dat wij geen tegenstand hadden. Wij hebben ook wel veel wedstrijden heel hard moeten werken om een resultaat te halen.
1: Ja, het stuk wat ik het meest onder de indruk van was, hoe dat zowel onze fans als onze organisatie er stond in die beslissende wedstrijd tegen Oostende. Een volle Lotto Arena die ploeg vooruit heeft geschreven om in overtime te winnen. Dat was ontlading uiteraard.
0: Na het seizoen heb je dan even tijd om daar toch eens bij stil te staan. Maar langs de andere kant, je moet natuurlijk zien dat er het jaar daarna terug een ploeg staat die competitief is. De verwachtingen worden alleen maar groter. Maar wij zijn nog niet op het niveau dat wij willen, dat is duidelijk. Maar ik vermoed dat dat bij onze concurrenten net zo zal zijn. Maar wij hebben in ieder geval het potentieel om terug mee te strijden. En het is in ieder geval ook de ambitie. Wij hebben ook het geloof dat dat kan. En de rest ja, hangt af van vele factoren die je soms in de hand hebt, maar niet allemaal. Natuurlijk zijn er een aantal clubs die ambitie hebben. Dat vind ik ook maar gezond.
2: Ik denk dat Limburg terug, die hebben het ook wel een vaste kern bewaard van vorig jaar. En ook een goede coach. Dus die net dat ook weer een zeer solide ploeg zal zijn. Oostende, oké, die zijn nu ook wel wat veranderingen aan het doorgaan. Maar ja, dat blijft Oostende.
0: Ik verwacht terug een beter Kortrijk. Ik verwacht terug een goede Aalst. Maar je weet, elk seizoen zijn er ook verrassingen. En ik verwacht die er ook dit jaar.
1: We zitten in een moeilijke competitie met heel wat geduchte concurrenten.
0: Mensen gaan meer verwachten. Ik heb daar geen enkel probleem mee. Andere ploegen gaan ons heel graag in die topfavoriete rol steken.
1: Laat de Antwerpse bescheidenheid maar op dat gebied klinken. En we gaan toch vol voor om terug tot op het einde mee te strijden.
2: Als je het aan mij vraagt, dan wil ik heel graag dat een triple terugkomt. Ja. Heel graag.
3: Dezelfde teleurstelling op de eerste speeldag. Zowel Brugge als Inter verloren hun openingsmatch. Wie pakt zijn eerste punten?

0: Inter Club. Dinsdag 13 oktober op Pix Plus Sports. De UEFA Champions League programma's worden u aangeboden door Hyundai en Pepsi. Officiële partners van de UEFA Champions League. De Champions League draait op volle toeren. En dus ook het Champions League Mag. Elke week brengt het magazine van de mooiste clubcompetitie ter wereld u exclusieve interviews.
1: On n'a pas
2: une boule pouffette.
3: C'est précisément mes vaches.
0: Unieke reportages. Nostalgische archiefbeelden. Mis het niet. Elke zaterdag op Pix Plus Sports. Uiteraard. Ze zijn nog geen 20 jaar, maar hun namen zullen morgen overal weer klinken. Manchester City tegen Paris Saint-Germain in de Youth League. De toekomst van het Europese voetbal. Afspraak op 14 oktober om de sterren van morgen aan het werk te zien. De Rode Duivels Futsal zijn terug. In de eerste kwalificatiewedstrijd voor het WK 2028 trekt België naar Noorwegen met maar één doel. Goed starten. Noorwegen-België, live op de kanalen van Pix Sports en Proximus Showcase. In de Euroleague Women trekt Mechelen naar Belgrado om het op te nemen tegen Rode Ster. Volg de wedstrijd live op Proximus Showcase. Het volleybalseizoen gaat van start en Menen mag meteen aan de bak tegen Roeselare. Mis niets van de seizoensopener. Live op de kanalen van Pix Sports en Proximus Showcase. Er zijn avonden waar je een heel jaar

Deze wedstrijd wordt u aangeboden door Hyundai. Officiële partner van de UEFA Champions League. Welkom terug in het Stade Bollaert de Lelys in Lens in het noorden van Frankrijk, waar we wachten op de komst van de twee teams. Lens tegen Sporting. Halfweg staat het 0-1 na een doelpunt van Luis Suarez, de goalgetter van Sporting Clube de Portugal, die een tegenaanval simpel en heerlijk afronden. De avond is gevallen, ook in het noorden van Frankrijk. En dan krijg je dat soort van beelden. Een paar statistieken. 11 pogingen van de kant van Lens tegenover 5 van Sporting. 33 aanvallen van de thuisploeg tegen

Tegenover 7 van de bezoekers. En het balbezit is 53-47% in het voordeel van de thuisploeg. Maar die staan dus achter 0-1. En de vraag is ja, hoe ze de kleedkamer gaan uitkomen. Ze moeten op zoek naar die gelijkmaker. Maar Sporting is erop geslepen om de tegenaanval in te zetten. En om te scoren via Luis Suarez. Dat hebben ze afdoende laten zien in de eerste helft. Balletje terug naar de verrassing van vanavond met Kaique Pereira in doel bij Sporting Clube de Portugal. En geen Rui Silva. En die Pereira die gaat altijd rondtikken achteraan. Wacht tot Lens aanvalt. En dan sturen ze een lange bal naar voren. In de hoop dat ze daar iets mee kunnen doen vooraan. En zo hebben ze dus wel al een doelpunt gemaakt. En een tweede kans gekregen met Luis Suarez er ook bij. Que terrible, terrible. Wat ze kunnen realiseren, Lens, dat is maar de vraag. De volgende wedstrijd is tegen Club. Ze moeten naar Club Brugge. En misschien zijn er ook wel al een pak fans toch nog even naar deze wedstrijd aan het kijken voor ze de wedstrijd van Club gaan volgen. Maxi Araujo krijgt nog een pilletje van een of andere substantie. En dan is het even wachten vanuit de catacombe die in het grijs van de mijnen, van de mijnschachten is geschilderd. Dat is met opzet zo gedaan. En deze man is dus de nieuwe coach van Lens, mocht u nu pas inschakelen, Yannick Cahuzac. Hij verving Dino Topmüller, de Duitser, die na 4 maanden en 4 speeldagen de laan werd uitgestuurd in Lens. Conflict met de assistenten was de officiële uitleg, want Topmüller wilde zijn Duitse assistenten meenemen. En dat klikte blijkbaar niet met de Fransen. Fransen en Duitsers samen, dat lukte blijkbaar niet. En Cahuzac was een van de assistenten en die mocht dan overnemen omdat Topmüller weggestuurd werd. 1 overwinning, 1 gelijkspel en 2 verlieswedstrijden tekende hij op. En over 1 overwinning in de Champions League, Dino Topmüller, maar toch de laan uitgestuurd. En dus Yannick Cahuzac, 41, zijn derde wedstrijd aan het coachen voor Lens.

Een familieclub dat ziet u met jong en oud verenigd achter de geel-rode of goud-rode kleuren, moeten we zeggen. En deze Franjo Ivanovic heeft heel wat meegemaakt in Benfica, waar ze ook knettergek zijn in het Stade de Luz. Maar dit klinkt ook zeker mooi in het Stade Bollard de l'Hélice. Of Bollard, zoals ze het daar in het noorden van Frankrijk zeggen. Sporting met de aftrap. En Luis Suarez deed alsof hij de aftrap van de Fransen wou naapen. De aftrap in de eerste helft. Die bal naar voren trappen en dan allemaal opschuiven. Dat is het Franse concept. Daar gaan ze niet aan meedoen, die van Sporting. Ze gaan gewoon voortblijven voetballen voor hun eigen 16. En dan die bal naar voren trappen. In de hoop dat er een goede Suarez tussen kan zitten. Lens moet hopen op een goede Franjo Ivanovic. Die heeft alles naast de bal getrapt en een half wassen kantje richting keeper afgevuurd. Antonio. Ganyu. Geen wissels. Dezelfde 22 spelers die aan deze wedstrijd begonnen. Ook deze Tovin dus. Florian. 33-jarige draver, maar ook met een hele goede linker. Ivanovic, die deviatie was niet goed. En Baidu, die hier even naast zit. Risser moet de meubelen redden. Maar Sporting verliest ook ballen in deze openingsfase. Tovin. Te moeilijk, maar aan de overkant komt toch zo'n maatje Oudol. Kadil. Oudol. Daar is ruimte. En daar was misschien ook ruimte om die bal toch bij Tovin te krijgen. Maar probeerde het zelf, Mathieu Oudol. Goed van Kadil, door de beentjes bij Fresneda. Ja, het was moeilijk om die bal toch nog centraal te krijgen. Had de blik al op het doel gericht. Kaique Pereira. Indrukwekkende verschijning in het doel bij Sporting. Suarez. Een balletje nog voor gekregen. Ja, ja, een goede verdedigende actie was het van Haidara die terug was gekomen. Blijft een gevaarlijk heerschap. Maar het is Antonio die ertussen zat. Kylian Antonio, 18-jarige Fransman. Jeroen Kunda. De Australiër. Met Altimira, die staat te wachten. Het gaat naar Araujo. Jeroen Kunda met de voorzet. Weggehaald door Ganyu. Maar een fout gesignaleerd.

Oeh, wat risico dat ze daar nemen. En dus overname van Sporting met Simões. Vanuit de tweede lijn misschien het schot. Ja, goed verdedigd door Cadil, maar niet goed opgelet door Tovin. Araujo kan er geen snelheid in krijgen. Naar de buitenkant Aaron Koende. Araujo naar de buitenkant opnieuw achteruit leggen. Dat is goed. En een prima tussenkomst was daar nodig. Intussen opnieuw een fout. En dus afgefloten. Maar Antonio stond op de goede plaats. Dit is goed van Araujo. En dan het schot waar Antonio tussen zit. Gekraakt schot van Jenny Camado. Nou, overtreding. Snel gegeven die vrije trap. Ivanovic, bal kwijt en opnieuw een goede tackle van Haidara, de man met de meeste Champions League ervaring. Maar opnieuw voor Sporting die bal. Ah, rommelige fase, langs beide kanten balverlies. Cuisance moet wat rust brengen.

Ja, als je die statistieken ziet staan onder de tussenstand, is dat bijna niet te geloven. Maar Sporting is gewoon uitgekokt. Je moet wel opletten natuurlijk. Lans blijft zoeken naar die gelijkmaker. Geen goede bal van Jenny. Franjo Ivanovic moet diep terugvallen. Maar hij is de man die toch in de spits zou moeten blijven. Haidara. Baidu. Tovin. Tovin opnieuw. En Udol kan er nog iets mee proberen aan te vangen. Want ik denk wel dat het een poging was om op doel te trappen van Tovin. Kwam niet echt uit met zijn passen en dacht, ja, ik ga toch maar iets proberen. Cuisance. Gagnou. Stapt op de bal. En Aaron Koen, daar verspeelt hem ook kinderlijk. Saoud met de poging afgeblokt door Araujo. Ja, dit leek me een poging te zijn, want een echte pas kan je niet noemen. Maar kan misschien een herkansing krijgen via deze hoekschop om het beter te doen. Veel beweging daar, ze houden elkaar vast bij Lens. Tovin met die corner naar de eerste paal, verlengd. Weggehaald door Araujo. Wat wild ingetrapt en dan een schwalbe of niet. Het zit daar even ertegen. Met Ivanovic en Inacio. Cuisance. Haidara was de man die plots uit het niets viel. Of was er dan toch iets meer aan de hand? Dat konden we niet zien. Voorlopig geen tussenkomst van de VAR. Gagnou. Veld teruggetrokken Sporting. Beeld van de eerste helft. De versnelling van Kadil achteruitgelegd. Niemand in het centrum daar. Buitenkantje voet twee keer. En dan is er vrije doorgang voor Doumbia. Die bal moet centraal komen. Dat gebeurt niet. Daar slaagt hij niet in. De 22-jarige Italiaan. En dus is deze kans verkeken. Maar de opbouw was heel mooi. Met twee passes buitenkant voet. Hopelijk zien we dat toch nog eens terug in een herhaling. Het is niet de meest spectaculaire actie natuurlijk. Die niet tot een kans leidt. Maar de opbouw, ja, dat zouden we toch nog wel eens willen zien. Inacio Quaresma. Buitenkant. Inacio. Aaron Kunda. Het balletje viel dood voor Aaron Kunda's voeten. En dan het schot van Araujo. En een tweede van Aaron Kunda afgeblokt. Risser voor het eerst met een redding in de tweede helft. In de eerste helft moest hij al een bal redden van Luis Suarez. Die slinks was ingekomen nadat hij aan de kant was gegaan voor verzorging. Tovin. Nog Tovin vallend. Krijgt overtreding mee. Kunnen we misschien naar die herhaling kijken van die actie. Maar we krijgen eerst de overtreding. Is logisch. Gagnou. Saoud. Ivanovic. Gaat makkelijk liggen. Kent natuurlijk
de spelers van Sporting van in zijn tijd van Benfica. En omgekeerd ook natuurlijk. Tovin, goed balletje. Oudol net niet. Aandringen was er wel. Maar hij geraakte niet voorbij zijn man Fresneda. Maar deze Tovin, die ziet het wel. Goed werk van de verdediging van Sporting. Geen overtreding, maar ook geen kans. De eerste 10 minuten van de tweede helft redelijk rommelig. Daar ligt ruimte. Doumbia. Nee, is de bal weer kwijt. En dan een overtreding. Ja, het is net niet goed genoeg voor Issa Doumbia. Of van Issa Doumbia. We krijgen een vervanging. Bij Lens gaat Baidoo eruit. En Ivanovic mag ook inrukken. En Aguilar, de man die nog scoorde tegen Slavia Praag, komt erin. Ja, ontgoocheling bij Ivanovic, die het niet heeft kunnen waarmaken. En Edouard, die komt er ook in. Otson, Edouard, ook hij is een belangrijke man geweest voor Lens in de beker. En ook in de Supercup. Kijken welke veranderingen dat geeft. Gagnou gaat centraal in de verdediging spelen, heb ik de indruk. En Aguilar op rechts. En dan hebben we Edouard voorin. Otson, Edouard. Dit is Aguilar. Maakt een heerlijk doelpunt tegen Slavia Praag, de 2-3. Toch een beetje bitsiger

Antonio. Hij blijft op zijn positie. Nou, opzitten van Jenny. Oedol. Komen ze goed uit. Nu moet de flankwissel komen. Daar is hij. Bij Saoud. Goed naar binnen gekomen. Voorzet wordt eruit gehaald. Haidara. Oh ja, niet zo slecht. Ik dacht, wat doet hij nu? Maar die bal viel op een perfect moment. Je ziet hem omhoog gaan en dan denk je, ja, die gaat toch veel te hoog. Maar dan valt hij perfect naar beneden. En je ziet hem kijken. En de ontgoocheling spreekt boekdelen natuurlijk. Pereira met de redding. Kans voor Lens. Op het uur. Nieuwe hoekschop met Florian Thauvin.

Veel gepalaver. En die twee kunnen elkaar wel hebben, zou ik zeggen. Die vinden dat wel grappig. Jeroen Koenda, opletten. Want Cuisance zat op zijn huid. Doumbia, meegeven. En een nieuwe poging van Sporting. Om aan te vallen met Luis Suarez met de goede cross. En daar is Simões. En de goal. Nee, de redding van Risser. Die was hard nodig. Heel veel ruimte voor Simões. Doumbia. Jeroen Koenda met Araujo die traditioneel buitenom gaat. Jeroen Koenda dribbelt zichzelf. Ja, ja, Honoré is de man. Wat zeg ik? Otson Edouard is de man die ze zoeken voorin. Ja, dit was een goede redding van Risser. Maar daar zijn ze alweer langs met een nieuwe man. Ja, stiekem geprobeerd van Otson Edouard. Maar de lange Braziliaanse keeper houdt hem van een goal. Lang gewacht om toch te trappen. En tussen de benen van Quaresma. Maar niet hard genoeg. Maar Lens komt. En Lens wordt gevaarlijker. Met de inbreng van de nieuwe mannen. Een nieuwe dynamiek.

Araujo. Luis Suarez die steeds weer uitvalt naar de linkerkant. Maar dit is belabberd. Wat de Uruguayaan daar laat zien. En zo heeft Sporting ook nog niet de drie punten te pakken. Want met een half uur te spelen kan er nog van alles natuurlijk. Maar wanneer gaat Lens iets efficiënter omspringen met zijn kansen? Dauvin. Opnieuw aan die rechterkant met zijn linker voorzetten. Weggehaald. Saoud. Geen goede controle. Haidara. Udol. Kadil. Cuisance. Het is in het beslissende derde kwart van het veld dat het niet goed gaat. Aaron Kunda verspeelt die bal ook. En ligt er nog iemand neer? Er staat weer Michael Cuisson. Ook Sporting maakt aanstalten om te gaan wisselen. Dauvin. Is dat hard genoeg? Net. Aguilar. Meegeven. Aan de rechterkant. Saoud met de voorzet. En daar was toch een unieke kans voor Hudson Edouard om die bal binnen te lopen. Maar die was niet snel genoeg. Je kan ook zeggen die bal was wat te ver voor hem uitgeduwd. Maar Edouard had misschien iets sneller moeten reageren. Intussen is de hoekschop gegeven. Daar is de voorzet van Dauvin. En een nieuwe corner voor de thuisploeg. Het publiek gaat er nog eens achter staan. Les Seniors. Kunnen ze iets forceren? 1 minuut 65. Vorige wedstrijd een achterstand. Twee keer ingehaald. En omgebogen. Kan dat nu opnieuw? Niet op die manier. Haidara met een derde poging. En we gaan kijken naar wissels. Dat is interessant. Want dat is Mizian Mesloup Suarez. Een hele jonge snaak die erin gaat komen langs de kant van Lens. Maar ook bij Sporting. Een vervanging. Luis Guillerme komt erin voor Catamo, voor Jenny. Even noteren. Guillerme komt erin. En wie gaat eruit bij Lens? Of is dat nog een beetje voorbarig? Ja, het is nog even voorbarig. Hij krijgt nog wat directies. De jonge snaak. Mizian Mesloup Suarez, 16 jaar. Drie nationaliteiten, Frans, Algerijns en Portugees. En hij heeft voor de Portugezen gekozen, speelt met U21. Samen met Gonçalves van dit Sporting. Portugal, het land van zijn moeder. Kadil tegenover Fresneda. Moet een voorzet komen. Half afgeslagen. Helemaal nu. Ja, Aaron Kunda die loopt dwars door een muur heen als het moet. Geen overtreding, zegt de Kroatische scheidsrechter. Die laat veel toe. En dat is eigenlijk niet zo slecht. Want zoveel was er niet aan. Moeilijke bal hoor. Van Cuisance richting Edouard. Simoes blijft lopen. Een goede tackle van Haidara. Simoes pompt zichzelf wat moed in. Of was het een kreet van frustratie? Ik denk het eigenlijk niet, want heel ver opgeschoven.
En we gaan hem krijgen. Saoud eruit, Kadil eruit. En dan kijken we. Mezian. Handen op elkaar. En Skorras. Maar Mezian mislukt. Daar kijken we toch met z'n allen naartoe. Want ze maakt zijn debuut in de Champions League op zijn 16. En Skorras. Ja, natuurlijk voor ons Belgen ook wel interessant. Mikael Skorras hier aan de bal. Die Mezian die heeft wat weg van Jamal. Van Lux bedoel ik. We zullen zien wat dat geeft van bewegingen.

Daar is hij. Mocht er al zijn. Eerste twee ballen goed. Goed werk van Soares. En Aaron Kunda gaat zich nog eens op gang trekken. Maar dan? Dan loopt het daar in de soep. Maar Lens profiteert ook niet. En zo schuift Sporting gevaarlijk ver op met Fresneda. Gestuurd door Haidara. De uitval van Lens misschien. Edouard kan er niet voorbij zijn man. En dan is het toch weer pas op de plaats. De eerste helft was iets spectaculairder dan de tweede. Maar in Sporting alles probeert af te breken en tegen te houden. En Lens probeert. Misloop. Laat zich zien. Oedol. Bijna dubbel zo oud. Wat zeg ik? Is dubbel zo oud. Skoras. Meegeven. Aguilar blijft op de been. Skoras in één keer. Waarom niet? En Edouard met de kopbal. Binnengehouden die bal. Geen hens. Oordeelt de Kroatische scheidsrechter. Heel gedecideerd. Ja, dan is dit een trekfout natuurlijk. Dan is dit niet zo slim. En de gele kaart is terecht. Het is de eerste van de wedstrijd, als ik het goed heb. Het is Guilherme. Die was ingevallen. Luis Guilherme. En Cuisance. Met geel achter zijn naam.

Ja, Lance zal zo stilaan wat risico moeten beginnen nemen. En dat is gevaarlijk om op een tegenstoot te lopen van Sporting. Silas Andersen van Sporting, de middenvelder, staat ook klaar om in te vallen. Balbezit van Sporting is nog meer gezakt in die tweede helft. En Lance weet het. Je mag niet in de val trappen om daar domweg op een counter te lopen. Maar ja, je moet ook wel die mogelijke aanval eruit halen. Haidara, balverlies. Fresneda. Het lijkt een beetje op een trainingswedstrijd nu voor Sporting. Maar ook dat is risicovol. Met zo'n nipte voorsprong. Diepe bal. Maar ze krijgen alle ballen terug. Sporting. Uitgelezen moment voor de Portugezen om nog eens aan te vallen. Want veel volk van Lens voor de bal. En daar komt Doumbia. Daar komt Doumbia. Maar gewoon een doeltrap. Ja, Doumbia is niet te fristen op het veld. Flink naast de bal door Ruben Aguilar. Ja, Doumbia is natuurlijk ook geen afwerker. João Simões moet eruit. Iron Kunda moet eruit. En dan krijgen we anders Silas Andersen, bedoel ik. En Derry. Jesse Derry.

Dan kan je nog maar 19. Dus heel veel jonge spelers op het veld. Geen Flavio Consalves. Jammer. Ook geen Moncef Sikri. Ook jammer. Skoras met wat duw en trekwerk. Oh, Andersen. Komt er goed uit. Nee, het was Derry. Dit is de bal van Andersen. Op Doumbia. En deze keer wel de goal. En zo is het 0-2. 1 minuut 74. Doumbia had al een paar pogingen gehad. Is geen aanvaller. Maar deze keer kon hij toch niet meer missen. En het is hetzelfde procedé als in de eerste helft. Lance laten komen en dan tegenprikken. En gebruik maken van de ruimtes. En Issa Doumbia, die niet zo fris leek op dit moment, die scoort hem wel. De 0-2. Derry, de Engelsman die ingevallen is, 19 jaar. Ziet waar Silas Andersen staat. En dan een geweldige bal van Andersen op Doumbia. En de keeper Risser, die is te ver uit zijn doel gekomen. Ganiou die vraagt, ja, moest dat nu dat je daar al uitkwam? En zo gaat die bal dan toch binnen via de buitenkant van de voet van Issa Doumbia. 0-2. Cynische, klinische overwinning voor Sporting. Weliswaar nog met een kwartier te gaan. Maar ik zie het eerlijk gezegd niet meer goed komen voor de thuisploeg. Je zag het ook aan het hoofd van Thauvin. Die is wat leeg gespeeld, leek het wel. Kop naar beneden. Ja, hij zou voor minder natuurlijk. Balbezit is iets van rond de 44% bij Sporting. 46 intussen. Maar het zou wel eens de doodsteek kunnen zijn voor RC Lens. Tenzij ze hier nog gaan knoeien. Maar dat doen ze al een hele wedstrijd niet, dus dat lijkt goed te lopen. Daar is Doumbia weer in die ruimte. Afgeven die bal. Dat doet hij goed. En het is dus niet alleen maar Luis Suarez die kan scoren. Fresneda. Ja, de fut is er wat uit bij Lens. Daar waar ze tegen Slavia Praag onvermoeibaar leken. Guillerme. Andersen. Araujo. Altimira. Andersen met zo'n mini-scheenbeschermers. Vorige wedstrijd ook al gezien. Het lijken houtjes waarmee je zo'n ijsje uitlepelt. Zo dun zijn ze, zo klein zijn ze. En nu lijkt het bijzonder moeilijk te worden voor Lens. Dat toch een verslagen indruk heeft. Guillerme. Balletje achteruit leggen. Bijna de on-goal. Dat zou zuur zijn voor Lens. Scoras onderuit gehaald. Door Derry. Goed gekeken door Fresneda. En dan bijna weer de karambol zoals tegen Slavia.
Ganiou. Tovin. Aan de buitenkant Skoras. Ingeleverd. Tovin kan misschien ervan profiteren. Nee, het is de lange Andersen die er wel tussen zit. Maar opnieuw Skoras. Uiteraard niet. Het is Mesloop. Mesjan Mesloop. Goeie techniek. Tovin. Onderuit gehaald of niet? Kijkt verwachtingsvol naar de scheidsrechter. Deze Mesjan met een goede actie tegen de wegleidende Derry. Ja, dan gaat hij leunen. Maar te weinig voor een penalty, vindt de scheidsrechter. Vindt de VAR dat ook? Inderdaad.

Cuisance, ja, schudt het hoofd. Het lukt niet. Titraoui gaat er nog in komen. Yacine Titraoui, ex-Charleroi voor Haidara. Een paar goede kansen gehad, Haidara. En een heel brief van Titraoui voor Cuisance. Die de hand opsteekt om aan te geven... Ja, ik heb het begrepen. Oef, wat is dat? Die bal nog tegen een speler getrapt. Ja, Thauvin. De gele kaart. Leek me onnodig te zijn wat hij daar deed. Hij legt het uit aan Quaresma, wat de bedoeling was. Oef. Oei, twee keer. Man aan de zijlijn heeft er ook van geweten. Die stond even niet op te letten, krijgt een bal tegen de slaap. En ja, trapt eigenlijk toch op de voet. Van, was het Guilherme? Gevaarlijke actie. Doumbia is het, de doelpuntenmaker.

Kleine 10 minuten nog. Geen corner weggegeven. Neem woord voor Lens. Hoedel. Balverlies. Derry. Araujo. Ah, dribbelt er lekker uit, zeg. Veel inzet van Les Seigneurs. Maar niet uitgekookt genoeg om Sporting uit verband te spelen. En er liggen zeker kansen voor Club Brugge. Volgende week. Ja, dat kan een flinke blessure worden voor de jonge Engelsman. Die bijna zijn nek brak. Geleend bij Chelsea, overigens. Mezian, Mesloop, Soares. Tovin gaat trappen. Tovin! Ah, goed schot. De teleurstelling. De ontgoocheling. De machteloosheid. Alles zat in die gelaatsuitdrukking van Florian Tovin. Na dat flinke schot dat toch een eind naast ging. Aguilar. Mézian. Nog geen bal verkeerd gegeven. Tovin. Verandering van flank bij Oudol. Opnieuw Tovin. Ja, eigenlijk is hij wel onvermoeibaar. Hij gaf een beetje een vermoeide indruk, maar het was gewoon een soort van machteloosheid die zich meester maakte van hem. En hij blijft wel gaan. Mézian. 16 jaar. Mézian. Geen goede bal. Eerste verkeerde bal van de jongeman. En opletten voor de tegenstoot. Maar dat doen ze echt niet goed bij Sporting Guilherme. Ja, die kan zijn shirt wel opeten. Doumbia en Soares naar de kant. De laatste wissels aan de kant van Sporting. Ioannidis en Pedro Lima komen erin. Ioannidis in aanvaller. Pedro Lima in middenvelder. Doumbia, de doelpuntenmaker en in zekere zin ook matchwinnaar. Soares ook, dus de twee matchwinnaars. Naar de kant. Voor een Portugees en een Griek. Mézian opnieuw. Edouard, buitenkant, Aguilar. Mézian biedt zich altijd weer aan. Goed meegegeven. Buitenkant, Mézian. Buitenkant voet aangenomen, dan niet voorbij Araujo. Ja, dat is de jeugdige onbezonnenheid. En de ervaring van een Araujo. Die weet dat hij op komst is, de jonge snaak, het jonge veulen.

4 minuten nog. Araujo. Pedro Lima in de achtervolging. Op dat balletje. Oef. Fosqueux. Titraoui. Nee, het is Tovin. Die dan toch weer overal tussen zit. Dit is Titraoui. Flankwissel bij Messiaen. Altijd weer aanname met de buitenkant van de voet. Nou, goed naar binnen gekomen. En nu? En nu? Titraoui. Ze zaten er met zijn velen tussen. Maar hij krijgt misschien een herkansing. Nee. Dat is gewoon een doeltrap. Het zit hen ook niet mee. En kijk eens naar de gezichten bij de verdedigers van Sporting. Deze Quaresma. Die weet. Dit hebben we binnen. Haidara verslagen. En Sporting met 6 op 6 gestart. Dat is knap. Met een thuiswedstrijd tegen Galatasaray. En dan een uitwedstrijd. Altijd moeilijk. En kunnen ze voorin nog iets in elkaar boksen. Pedro Lima. Fresnedes. Oef. Bijna de kopkans voor Jesse Derry. En kijk naar Ganyu. Nou, dit is goed van Messiaen. Die heeft effectief de flair van een Yamal. Overal flux. Overgesprongen. Tof, hè? De trein in de buurt, die liet nog van zich horen. Skoras. Dit is een corner. Dit is een corner. Zeer tegen de zin van Quaresma, die daarnet zo blij was dat hij een corner kon vermijden. Nu kon dat niet. Is er nog een levenslijn voor Lens? Ganyu komt mee voorin. Daar is de corner weggehaald. Tovin. Twee keer net voor de lijn gered. Maar wat oordeelt scheidsrechter? Ja, geen hoekschop. Die bal was al over de achterlijn. En het beteuterde gezicht van Tovin

0: Bollaert is stil. Ze kraaiden van de pret voor de wedstrijd. Voor een nieuwe deelname aan de Champions League. En waarom niet? De verwachtingen waren hoog. Het cynisme van Sporting heeft hen genekt. Andersen, ja, die heeft zo'n uitschuifbare benen. Altijd lastig om tegen te spelen. Want voor je het weet, zit daar toch nog een been tussen jouw benen. Als aanvaller of als verdediger. Die Traoui. Je denkt, ik ben er voorbij. En dan strekt hij zijn been nog eens extra uit. Zo'n Andersen. Oeh, Derry. Laat ook iets zien. Pakt er niet goed uit. Dat wel, maar... leuk om te zien wel. 3 minuten komen erbij. Daar is er al eentje van opgebruikt, opgesoupeerd. De Noord-Fransen gaan dan toch zingend de boot in. 1 minuut 91 scoorden ze de gelijkmaker tegen Slavia Praag. En 3 minuten later de winning goal. Dat lijkt hier niet te gaan lukken. Zeker omdat die 91ste minuut al voorbij is. Maar ook Sporting is een klasse te sterk. Dat is dan toch een beetje laks van de nieuwe man daar. Tovijn gaat toch nog eens proberen. Loopt zich vast. Ganyu. Maar ze geven niet op. En Ganyu gaat de trappen. Goed naar doel getrapt. Mooi naar de hoek. Zuivere trap. Ah nee, nee, geen echt zuivere trap. Wel Andersen die er nog tussen zat. Geen probleem voor de verrassende keuze van de coach van Sporting. En dat was Kaique Ferreira. Pereira. Lens reeg de scalp van een Portugese trainer afgelopen weekend aan zijn gordel. Maar een tweede scalp kan daar niet bij komen. Misschien nog een eerredder? Nee. Van de wedstrijd. Sporting wint met 0-2 bij Lens. Dat zich cool en klinisch liet afmaken door de Portugezen. Er zijn zeker kansen voor Club Brugge tegen dit Lens volgende week. Daar moeten ze maar eens goed hun werk van maken. Maar dit Sporting is sterk en gaat met 6-6 naar speeldag 3. Na alweer een goal van Luis Suarez en ook Doumbia scoorde. Deze Tovin heeft geprobeerd wat hij kon. Maar je zag aan zijn lichaamshouding in de loop van de wedstrijd dat het niet zou lukken. Straks nog een paar statistieken.
1: Deze wedstrijd werd u aangeboden door Pepsi. Officiële partner van de UEFA Champions League.
0: We kijken naar de doelpuntenmaker Luis Suarez die alweer heeft gescoord. Heeft er ook al 7 binnen liggen in de Primera Liga. En het aantal aanvallen van Lens, dat was niet min 21 pogingen op doel, maar geen enkel doelpunt. En 10 pogingen van de kant van Sporting voor 2 doelpunten. Dat wel het minste balbezit had, het liet het aan Lens en dat kon er niet te veel mee doen. Niet zo scherp afgewerkt. Kansen voor Club Brugge volgende week. Tot de volgende keer.

0: voor euro 99. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl.
1: Je kiest niet voor oogklachten, maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Want huisartsen verwijzen het vaakst naar ons door. En we hebben een zeer hoge klantwaardering. Bergman Clinics. Niet zomaar de meest aanbevolen oogzorg van Nederland.
2: Haal meer uit je bank met een van onze vier nieuwe pakketten. ING Go, More, Extra of Max. Van een creditcard tot zelfs een streamingdienst. Meer voordeel, meer waar voor je geld. Ontdek welk pakket bij jou past op ing.nl/pakketten.
1: Oogklachten? Ga naar bergmanclinics.nl. Gewoon vergoed door je zorgverzekering.
3: Altijd huis, altijd thuis, altijd knus, altijd Weekamp. Maar alleen tijdens de woonmaanddeals tot 30% korting op banken, bedden, woonaccessoires en meer. Ook altijd Weekamp. Vandaag besteld is morgen in huis.
4: Alleen bij Aldi? Deze week nergens goedkoper. Lekkere pitloze witte druiven, 500 gram, maar 1,19. Dat is dus het allergoedkoopste van Nederland.
5: Fans van voordeel.
4: Aldi.
6: Vlieg door je tijdlijn, dansend online zijn. Om maar altijd dichtbij met Vodafone.
7: Iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
4: En ook bij Aldi, deze week nergens goedkoper. 1 ster beter leven speklappen, 400 gram, voor maar 2,79. En trade Joe's walnoten, 500 gram, voor de allergoedkoopste prijs van 3,99.
5: Fans van voordeel.
4: Aldi.
8: Joe, op zoek naar inspiratie voor je ramen? Laat jouw gratis kleurstalen gewoon thuis bezorgen. En ontdek welke kleuren het mooiste passen bij jouw interieur. Bekijk, vergelijk en kies op je gemak. Gewoon vanaf de bank, wel zo relaxed. Jouw raam, jouw Veneta.
9: GPR Sportradio. Sportradio. Rob Spijker.
10: Goed, Rob Spijker. Dan moet jij gaan praten, want jij wordt aangekondigd.
11: Ja, dat mag jij een keer doen.
10: Oh, fijn. Goed, u hoort de Champions League hymne op de achtergrond. Ik meld u in de aanloop naar dat duel van PSV nog even, dat Lens Sporting 0-2 is geworden. Sabah Baku tegen Slavia Praag is ook 2-0 geworden. Sporting was 0-2 overigens, hè. Hoop dat ik het goed zei. Verder meld ik nog even dat de Oranje Vrouwen inmiddels met 1-0 voorstaan tegen Hongarije. Door een goal in de 8e minuut van Brugt. En dat GVVV heeft gewonnen van IJsselmeervogels. U weet wat dat duel. Dat werd gestaakt in de rust bij een 2-0 stand voor GVVV. Omdat een assistenttrainer besloot het gebit van iemand anders te gaan bewerken. Naar verluid. Dat wordt nog onderzocht. Het is daar inmiddels helemaal afgelopen. 90 minuten zijn helemaal uitgespeeld. En GVVV heeft dus met 3-0 gewonnen. Goed, de focus nu op Leipzig tegen PSV. Hier zijn nu de commentatoren van vanavond, Jean-Paul Riesel en Gert Marnhoorn. Veel plezier.
12: Goedenavond. Inderdaad, wedstrijd op punt van beginnen. Nog maar één keer even de opstelling van de thuisploeg doornemen. Red Bull Leipzig met Van der Voort onder de lat van rechts en links achterin. Baku, Orban, Lukeba en Raum. En dan vervolgens twee man op middenveld. Anoui en Banzouzi. Natuurlijk Ezequiel Banzouzi, de Nederlander. Dan nog Gruda en Nkunku, Nusa. En in de punt van de aanval hebben we Romulo. Dat is de elf van Leipzig, die we ook in beeld hebben gezien. En bij PSV, ja, Jean-Paul, toch eigenlijk weinig verrassingen.
13: Ja, niet al te grote verrassingen. Het wordt vooral interessant natuurlijk hoe ze de spitspositie in gaan vullen. Wordt dat Sven Meijnans of wordt dat Guus Stil? Want die spelen allebei. Verder natuurlijk Kovar in de goal en achterin Dest. Geertruida, huurling van Leipzig. Je zou het nog wel eens vergeten. Obispo en Kostic op het middenveld. Sano en Mauro Junior. En ik denk zelf eigenlijk Meijnans. En voorin natuurlijk Kerstvers International Ruben van Bommel. Dan dus Guus Stil en de ervaren rot Ivan Perisic.
12: Opstelling die ook op beeld nog even wordt doorgenomen inderdaad. Ja, het is wel een heerlijke wedstrijd, hè? Om naar uit te kijken. Vuur met vuur bestrijden. Zo noemde Peter Bos het plan van PSV in deze wedstrijd. Want ja, het is al talloze keren benoemd vanavond. Ze zijn toch al aardig op schot, de Duitsers. Met 14-0 in de laatste drie wedstrijden. Als je het allemaal bij elkaar optelt. Ook wel het nodige medelijden gehad met Eintracht Frankfurt afgelopen weekend. 6-0 werd het maar liefst in de Bundesliga.
13: Ja, zeg dat. Drie goals van Christopher en Nkunku. De man die natuurlijk weer terug is bij zijn oude ploeg, zien we nu ook het publiek bedanken. Ja, als je de Duitse pers een beetje in de gaten houdt, dan weet je eigenlijk nooit welk Leipzig je precies te zien krijgt. Ze doen het thuis tot dusver fantastisch. Dan zou je dus zeggen, dan kan het voor PSV wel eens lastig worden. Maar ze krijgen er in Europa ook altijd eentje tegen.
12: Zo, nou ja, niet alleen eentje was het op bezoek bij Como. Het waren er wel vier. Vier hele doelpunten in die wedstrijd in Italië. 4-1 uiteindelijk dus daar de nederlaag. Een valse start was het voor Red Bull Leipzig in die wedstrijd. Die nu is begonnen bij Leipzig tegen PSV. Nog altijd 0-0. Dat zou je niet verrassen als balbezitter is voor de thuisploeg aan de linkerkant. Direct ook weer ingeleverd. Dat gebeurt bij Ivan Perisic. Kan PSV er wellicht vandoor met Dest aan de rechterkant van het veld. Gaat hij uit. Is er ook gelijk de eerste inworp voor de ploeg van Peter Bos. Ja, 4-1. Een valse start voor Red Bull Leipzig. Toch eigenlijk ook wel voor PSV, kan je zeggen. Tegen Shakhtar Donetsk in eigen huis. Ja, dat had toch ook gewoon een driepunter moeten zijn. Het werd alleen 1-1.
13: Zeker, maar we gaan eerst even kijken naar Antonio Nusa. Daar is hij voor het eerst. Gaat hij de 16 meter in? Wordt hij afgeblokt door... het is Mauro Junior die de aanvoerdersband draagt. Vanavond wordt nu ook neergelegd. En dat betekent een vrije bal voor PSV. Zeker, Gert. Ja, PSV had natuurlijk vorig jaar verloren ze die eerste wedstrijd thuis van Union Saint-Gilloise met 1-3. Dat deed een beetje pijn. Dit jaar was het 1-1 tegen Shakhtar. Ja, ze kwamen er toch niet echt doorheen. En je wil natuurlijk zo'n Champions League. Want er zijn... Shakhtar is een goede ploeg, maar er zijn betere ploegen in de Champions League, mogen we zeggen.
12: Ja, zeker. En het was ook niet zo dat PSV eigenlijk had moeten winnen die wedstrijd. Dat gevoel heb je er zeker niet aan overgehouden. Het was eigenlijk een vrij teleurstellend resultaat voor de ploeg van Peter Bos, die nu wat onderuitgezakt in het dugout zit te kijken. Geïnteresseerd wel natuurlijk naar het duel van zijn ploeg tegen Leipzig. Ondertussen 1 minuut onderweg in Duitsland. Balbezit voor PSV aan de rechterkant van het veld. Met onder andere Sergio Dest. Gaat de bal weer terug naar Geertruida. Hij speelt tegen een hoop oud-ploeggenoten natuurlijk, want je zei het al, verhuurd aan PSV deze zomer. En kent dus een hoop gasten tegenover wie die staat. Als het wat link wordt aan de linkerkant van het veld voor PSV. Uiteindelijk loopt het allemaal goed af. Is het Kovar aan de bal.
13: Dest nu met de bal aan de rechterkant van het veld. Natuurlijk hij weer gewoon op de rechtsbackpositie. Guus Til met de kaats. Dan is het toch zo dat Sven Meijnans de spitspositie inneemt. Hè, Gert? Het is toch wel bijzonder. Til heeft dat vorig jaar natuurlijk meerdere malen voortreffelijk gedaan. Maar Bos ziet daar met Meijnans dan toch de beste kans. Als het Mauro Junior is met de bal op het middenveld. Kaats nu naar Meijnans, maar zo snel kan het ook wisselen. Want nu is het juist Til die diep gaat. Benieuwd hoe Leipzig dat op gaat pakken. En wij hopen natuurlijk stiekem een beetje dat ze dat niet zo goed gaan doen. Als het Perisic is aan de rechterkant van het veld. Man met veel Bundesliga-ervaring. Die zal niet al te veel schrikken van Leipzig, zou je zeggen. Gaat nu diep in. Kan die daar een voorzet geven? Ja, die trekt die voor. Maar de bal gaat via Mukeba over de achterlijn. Komt er een corner, dacht ik. Maar de vlag is omhoog vanwege buitenspel. Betekent het een vrije bal voor RB Leipzig. En Perisic die al gelijk in conclave gaat met de Schotse grensrechter. En die zegt, ja, dat heb je echt verkeerd gezien. Want ik weet toch verdomme wel waar ik sta. Maar zo gaat het dus blijkbaar niet. En gelijk krijgt hij zeker.
12: Ja, mooi ook direct. Dat gebaar richting de arbitrage. Je kan een wedstrijd maar goed beginnen. 2,5 minuut onderweg. Nog altijd 0-0 bij Red Bull Leipzig tegen PSV. Thuisploeg aan de bal. Rechterkant van het veld. Hoogte van de middenlijn op dit moment. Wordt de bal weer naar de as getikt. Daar is het Nkunku onder andere die hem op kan vangen. Gaat de bal door naar de linkerkant. Daar David Raum, de aanvoerder van de Duitsers achterin. Met de bal even heen en weer gespeeld in de laatste linie. Is daar wel wat druk van Guus Til. Nu even naar voren in plaats van Meijnans. Lijkt erop dat ze wat gaan wisselen in deze wedstrijd. Om het daar de defensie van Red Bull Leipzig wat moeilijker te maken. Dat ze niet helemaal weten waar ze aan toe zijn. Maar nu in de aanval even oppassen voor PSV. Als de bal ook gelijk het 16 meter gebied wordt uitgehaald. Als de voorzet daar kwam vanaf de rechterkant. En dus moeten de Duitsers het opnieuw gaan proberen. Dat doen ze nu vanaf de linkerkant. Daar komt dan Nusa. Nusa, punt 16 met de voorzet. Wordt eruit gekopt door PSV. Niet helemaal lekker. David Raum kan hem opvangen. Op de achterlijn komt dan de voorzet. Bij de tweede paal. Niet lekker weggekopt. En die eerste belangrijke redding van de wedstrijd. Kovar met een goede save. Duikt daar snel naar de grond. Houdt de bal er tegen met zijn rechterhand. Maar wat een gevaarlijke inzet daar ineens van Red Bull Leipzig. Toch matig verdedigd hoor, Jean-Paul.
13: Daar stond iemand in één keer wel heel erg vrij. Als het Leipzig is dat alweer doorkomt, is het Moussa die het duel wint van Mauro Junior aan de linkerkant van het veld. Dan zit Sano op de huid en die treedt handelend op. Is het PSV dat over kan nemen. Maar Leipzig zit er kort op. Zit er heel kort op. Als PSV nu wat ademruimte heeft met de bal centraal achterin bij Lutscher of Geertruida, gaat de bal naar Obispo. Obispo met de bal naar de linkerkant van het veld. Daar staat op dat moment Ruben van Bommel. Gaat het even terug, even ademhalen voor PSV. Want daar was Leipzig toch al met een hele grote kans. Leipzig dat trouwens in balbezit met 3 verdedigers speelt. Want die Baku die staat op het formulier als rechtsback. Maar die heeft wat aanvallen alle aspiraties, mogen we wel zeggen.
12: Ja, inderdaad, ja. Ja, het is wel duidelijk wat de wedstrijd, of wat PSV kan verwachten van de wedstrijd. Als je kijkt naar de eerste 4,5 minuten. Want Leipzig komt er wel snel naar voren. Zet hoog druk op de ploeg van Peter Bos. Nu balbezit met David Raum. Gaat weer terug naar Lukeba. Achterin staat Van der Voort, de doelman. Die zei het al inderdaad. International van België stond daar onder de lat afgelopen periode. Hij schiet de bal naar voren. Waar Leipzig balverlies leidt, kan PSV overnemen. Gaat de bal weer terug naar Kovar. Kan de ploeg van Peter Bos even, ja, toch op adem komen. Zeker na die kans van Nusa. Zojuist goede redding hoor van Kovar. Maar hij kreeg de bal natuurlijk ook wel in de voeten. Dan heb ik het over de aanvaller van Leipzig. Nusa, ja, toch eigenlijk matig verdedigd hoor daar achterin. Door Obispo die de bal naar achter kopt. Maar niet eens het 16 meter gebied uit. Terwijl daar toch wel wat aanvallers van Leipzig staan. Als PSV nu de aanval opzoekt, is dit geen overtreding. Had ik eigenlijk wel verwacht dat er voor gefloten werd. Ja, dat komt nu vanaf de zijlijn. Vanwege buitenspel.
13: Buitenspel, ja. 2500 fans van PSV in het uitvak. Hoeveel zou er net het hart even hebben overgeslagen? Want je zal maar de hele reis hebben afgelegd en zo'n heerlijke dag hebben. Ja. Dan wil je natuurlijk niet in de vierde minuut al met 1-0 achterkomen. Als het Leipzig is dat de bal heeft achterin bij Raum, de man met de aanvoerdersband. Gaat met een lange bal naar voren in de diepte naar Romelu. Maar dan is het Kovar die ver uit zijn goal komt. De bal met het hoofd raakt en de bal gaat over de zijlijn. Moet hij wel snel terug. Maar goed, hij heeft wel even hoor. Want Leipzig neemt een beetje de tijd voor die inworp. Want die gaat natuurlijk David Raum nemen, die linksback van het Duitse nationale elftal. Maar die gaat terug naar Lukeba. Gaat het balletje rond, denk ik. Ja, het gaat zelfs helemaal terug naar Van der Voort. Ja, Van der Voort die had vorige week zo'n voortreffelijk debuut tegen de Fransen. Tot de 75ste minuut. Want toen kreeg hij daarna nog vier om zijn oren. Toen de Fransen even aanzetten, mogen we wel zeggen. Nusa dan. Bal gaat denk ik over de zijlijn. Blijft hij wonderbaarlijk binnen. Nou, het is in ieder geval Ivan Perisic die hem hoog de tribune in peert. Dan is het een snelle inworp van Raum. Kan Romelu daar Geertruida wegzetten? Mag door. Romelu, gaat hij daar de 1-0 maken? Nee, het is het blok van Mauro Junior die voorkomt dat PSV daar op achterstand komt. Daar wilde Geertruida een vrije bal. Werd daar eigenlijk een beetje makkelijk weggezet. En dan is het nu de tegenaanval via Til. Til naar de overkant, naar Van Bommel. Van Bommel over de linkerkant. Maar dan is het Baku die daar toch handelend optreedt. We zeiden net al, die heeft veel aanvallende aspiraties, maar moet hier verdedigend handelend optreden. Dan de Mijnans. Oh, wat een goed schot op de handen van Van der Voort. Komt daar een tweede kans voor Sano. Hij nu in de 16 meter. Het is even chaos voor beide doelen. En dan is er een overtreding gemaakt, wordt er beweerd in ieder geval door Walsh. En daar kwam na PSV ook Leipzig een keer goed weg.
12: Ja, Baku zit daar op de grond. En inderdaad, gevaarlijke aanval hoor, voor PSV met dit schot van Mijnans. Goede redding van Van der Voort. Met zijn linkerarm gaat hij naar die bal toe. Als we ook in de herhaling nog even het schot zien van Baku, die Kovar daar test. Achterwaarts gekopt, niet heel verstandig. Het was Kostic. Ja, dan roep je toch ook wel een beetje op jezelf af, hè? Als je dit zo gaat uitverdedigen.
13: Ja, dat zijn niet de fouten die je moet maken tegen een ploeg die zo op schot is. Hè? We zeiden het al, dit weekend met 6-0 gewonnen van Eintracht Frankfurt. Terwijl Mauro Junior nu de bal hoog de lucht impeert. En dan zien we al een fysiek duel tussen Geertruida en Romelu. Dat is in ieder geval een mannetje, ik ken hem nog niet zo goed. Maar die ga je niet zomaar wegzetten als je Lucharel Geertruida bent. Als het Leipzig is met de bal centraal achterin bij Willy Orban. Het levend clubje code, mogen we wel zeggen, al sinds 2005. Bij de club en was er ook al bij toen Leipzig nog in de tweede Bundesliga speelde. Als Romelu van de bal wordt gezet, Sano gaat even terug. Mauro Junior, is het Obispo. En dan is daar misschien wat ruimte bij Mijnans aan de linkerkant van het veld. Stuurt daar Ruben van Bommel de diepte in. Wordt daar gevlacht voor buitenspel. Wordt er vooralsnog niet. Van Bommel, kan hij de 16 meter in? Gaat hij zelf? Van Bommel met het schotje. Het is een rollertje. Geen grote paniek bij doelman Van der Voort. Natuurlijk die met Ruben van Bommel zijn vader heeft gewerkt, uiteraard. Die is de man die hem die debuteren. Maar dat zal ook het laatste cadeautje zijn van de familie van Bommel. Voorlopig in ieder geval. Want deze van Bommel wil gewoon een goal maken.
12: Ja, zeker. Hij was natuurlijk wel opdreven ook bij het Nederlands elftal van Bommel. Met een goede assist bijvoorbeeld. In de eerste wedstrijd tegen Duitsland. Ja, hij zal toch ook wel bij PSV nog van zich willen laten horen in deze wedstrijd tegen Leipzig. Als we ook in beeld zien. De trainer van de tegenstander van die Rode Boelen. Dan heb ik het natuurlijk over Martin Demichelis. Ja, ook een speler met een heerlijke carrière bij onder andere Manchester City natuurlijk nog, ploeg die toch wel een beetje in opspraak is geraakt de afgelopen weken. Als we kijken naar zijn ploeg nu, dat is Leipzig, waar hij de trainer van is. Zien we dat ze de bal verspelen op de helft van PSV. Dan is het gelijk Kovar met de trap naar voren. Kijken of PSV er iets uit kan halen. Dat zal dan moeten gebeuren met Guus Til. Maakt het zijn tegenstander lastig, maar kan niet voorkomen dat de bal alsnog bij Van der Voort terechtkomt. Nou, op de rand van het 16 meter gebied vindt hij dan een ploeggenoot, Willy Orban. Ja, hij was er ook bij toen Leipzig de halve finale haalde. haalde. Ja, jij weet wel, Jean-Paul, tegen welke ploeg dat was.
13: Volgens mij was dat tegen Paris Saint-Germain.
12: Ja, dat zou zomaar kunnen. Volgens mij werd er door de Parijzenaren met 3-0 gewonnen.
13: Zeker, zeker. Als het een lange bal is richting Antonio Nusa. Maar het is Sergio Dest die het kopduel weet te winnen. David Raum nu met de bal op eigen helft. Gaat hij de weg naar voren zoeken? Nee, dat gaat hij niet. Gaat even naar Castello Luqueba. Gaat zelfs helemaal terug naar Van der Voort. Ja, Leipzig is toch wel een bijzondere club. We bestaan pas sinds 2009. Ja. Namen toen de licentie over van een noodlijdende amateurclub. En moeten we zeggen, Red Bull nam het over. En zo begon de opmars vanuit de vijfde divisie naar zelfs de halve finale van de Champions League. En ze zijn er in Europa sindsdien eigenlijk bijna altijd bij. Toch wel een heel bijzonder verhaal. Maar in Duitsland zijn ze niet echt populair, hè?
12: Nee, valt wel mee. Het is voor in de Champions League, om even op die competitie te richten, de achtste keer dat ze eraan meedoen. Hier is PSV in het 16 meter gebied van de tegenstander. Leek even op buitenspel. Nou, de vlag gaat dan ook omhoog, inderdaad. Buitenspel was het voor Mauro Junior, die daar het 16 meter gebied inging. Vervolgens nog een botsing tussen de keeper en andere speler. Oeh, dat is... Is het buitenspel? Het scheelt niet gek veel als het zo is. Had die avond nog wel even wat langer door willen zien lopen.
13: Van der Voort met gevaar voor eigen leven, in ieder geval in de situatie erna. Komt een voetje van Mijnans nog aan. En Van der Voort met, in ieder geval met ballen naar voren, mogen we wel zeggen. Als we weer de 11e minuut spelen, stand nog altijd 0-0. En we toch al wat gevaar hebben gezien voor beide doelen. Twee keer voor Leipzig en één keer voor PSV, dus via Sven Mijnans. Dat was wel een geweldige start geweest. Nu een zetje in de middencirkel. Dat betekent een vrije bal voor RB Leipzig. Een zetje van Lutzerel Geertruida. Ja, had toch moeite. We dachten, denk ik allemaal, na zijn geweldige tijd bij Feyenoord, dat hij bij Leipzig zich moeiteloos aan zou kunnen passen. Ja. Maar dat lijkt toch een moeilijke stap voor jongens uit de Eredivisie. Hè? We hebben natuurlijk Brian Brobbey gehad, die geen succes was. Bakayoko heeft het natuurlijk moeilijk. Zit op de bank vanavond, de oud-PSV'er. En ook Geertruida vooralsnog niet geslaagd. Als het Ruben van Bommel is aan de linkerkant van het veld. Probeert daar tussen twee man door te gaan. Maar daar gaat de deur dicht. Is het Willy Orban die Nusa kan wegsturen? Wel op eigen helft. En dus zit Sergio Dest er kort op. Gaat de bal terug. Raum dan met de lange bal. Komt nog aan ook bij Nkunku, toch wel de belangrijkste man op dit moment bij RB Leipzig. Werd voor een kleine 60 miljoen verkocht 3 jaar geleden. Ik moet er gewoon van lachen aan Chelsea. Dat was niet echt een succes. Een uitleenperiode bij Milan was het ook niet. En dus is hij nu weer terug bij Leipzig en doet hij het gewoon weer geweldig, zoals altijd daar.
12: Mag geen naam hebben, die bedragen tegenwoordig normaal. Het is Van der Voort aan de bal namens Leipzig. Trap naar voren, gelijk alles en iedereen de helft van PSV op. Althans, dat is de bedoeling. Weinig aansluiting. Balverlies ook gelijk trouwens voor de Duitsers. Ook nog eens een overtreding en een vrije trap tegen. Voor de vrije trap die daar gaat komen. Voor de ploeg van Peter Bos. Dus 12,5 minuut bijna onderweg. 0-0 nog altijd. Inderdaad, wat kansjes, wat mogelijkheden aan beide kanten. De grootste kans denk ik toch voor Leipzig. Die uiteindelijk gekeerd werd dus door Kovar. PSV vroeg in de wedstrijd gewaarschuwd. Beter nou wel wat van zich af met onder andere Mijnans. En ook Van Bommel aan de linkerkant al een aantal keer gezien. Nu is het balbezit aan de rechterkant. Met natuurlijk Sergio Dest. Paast de bal naar voren richting het middenveld. Guus Til ondertussen. Til weer terug naar Dest. Steekt de middenlijn over. Gaat de helft van Leipzig op. Til weer aan de rechterkant. Heeft Peers iets bij zich. Wil de bal wegsteken naar voren. Dat lukt niet. Balverlies geleden. Dan is het thuisploeg die we overnemen met David Raum. Ja, dan is dat toch weer jammer dat er niet heel veel meer mee wordt gedaan dan dit.
13: Nee, wat wel een beetje uitkomt al is dat er toch wel inderdaad veel ruimte, als er kansen zijn tegen dit Leipzig, ligt het achter de laatste lijn op de flanken. Het is dat PSV nog een beetje ruzie heeft met de buitenspelregel. Als nu Nkunku op een geweldige manier à la Bergkamp Mauro Junior uitsteekt, kan die door de 16 meter in. Probeert daar een ploeggenoot te bedienen. Dat lukt niet. Bal komt aan bij Matej Kovar, natuurlijk de keeper van PSV. Maar dit was even geweldig hoor. Hij schampt hem even en lopt de bal zo over Mauro Junior heen, die Nkunku. Maar gelukkig voor PSV loopt het allemaal goed af. Is het Kovar met de bal aan de voet? Is daar even wat ruimte? Maar er ligt er een Leipzig-speler aan de rechterkant van het veld. Het is Baku, die grijpt naar het gezicht. En dat geeft ons de kans om even bij Roord mee te gaan kijken.
10: Ja, want ik heb wat tussenstanden, opmerkelijke tussenstanden. Atletico Madrid tegen Manchester United 1-0. Villarreal tegen Napoli 0-1. Dan de meest opmerkelijke is Viking, of Viking zo u wilt, uit Noorwegen tegen Bayern München. De Noorden staan voor met 1-0, net als de Leeuwinnen. Die staan ook met 1-0 voor. Na een half uur spelen tegen Hongarije.
12: Zitten we in de 15e minuut van de wedstrijd bij Leipzig tegen PSV. Nog geen doelpunten, 0-0. Peter Bos in beeld staat wat aanwijzingen te geven naar zijn ploeg langs de zijlijn. Ziet ook dat zijn ploeg het balbezit heeft met Kovar. Daar gaat hij richting Geertruida. Doet even rustig aan, loopt wat met de bal. Het is ook inderdaad niet op een hoger tempo dan dat. Het 16 meter gebied uit. Geertruida dan naar de linkerkant. Kan PSV misschien de helft van Leipzig op. Dat probeert het met Van Bommel. Komt de bal halen. Gaat hij direct weer terug naar achteren. Naar Geertruida. Ligt de ruimte aan de rechterkant bij Dest. Die wordt ook aangespeeld. Steekt de middenlijn over. Dest, rechterkant van het veld. Daar de diepe bal richting Perisic. Dat is een goeie ook. Bijna op de achterlijn. Komt daar de voorzet. Kan Van Bommel koppen? Nee. Bal gaat over hem heen. Wordt wel opgevangen aan de linkerkant van het veld. Terug met de voorzet. Vanaf links dus. Afvallende bal nu opgepikt door Kodai Sano op het middenveld van PSV. Ja, er komt geen echte kans uit. Balbezit is er nog wel altijd voor de Eindhovenaren. Met Dest nu vanaf de rechterkant van het veld. Perisic bij zich. Weer langs de zijlijn dat de bal wordt rondgetikt door PSV. Met Til even ademhalen. Even achter Geertruida. En dan misschien opnieuw proberen over die rechterkant.
13: PSV nu wel met alle veldspelers op de helft van Leipzig. Als het Perisic is aan de rechterzijlijn, gaat hij toch weer even terug naar Kodai Sano, die zich even uit heeft laten zakken. Is het Lucio Geertruida met de bal. Sano, de man die het meeste beweegt op dit moment. En dan Armando Obispo met de bal in de middencirkel. Is het Mijnans die zich uit heeft laten zakken? Maar dan is er een fluitje. Ik weet even niet waar dat voor is. Er wordt even gewacht. Wat is er aan de hand, meneer Walsh? Want de Schotse scheidsrechter heeft het even stilgelegd. Er wordt iemand bijgeroepen. Iets met een armband. Of wat is het? Hij wil even de aanvoerder. Ze wil die bij zich hebben, lijkt het. Raum en Mauro Junior. Wat is daar dan aan de hand? Je zou toch zeggen dat er niet heel veel is gebeurd? Of is hier een situatie? Ja, daar is de bal op de arm gekomen van Rido Baku natuurlijk, van RB Leipzig in de 16 meter. En het lijkt erop dat daar toch even naar gekeken gaat worden. En Walsh die roept even Raum en Mauro Junior bij zich en zegt wacht even met het hervatten van het spel. Sterker nog, hij heeft hem eigenlijk zelf een beetje stilgelegd nu. Dat betekent vaak, Gert, dat er toch wel iets aan de hand is en dat er gedonder is.
12: Als hij gaat kijken, weet je het wel, hè?
13: Ja, en zeker als hij het stillegt.
12: Want dan is er toch wel serieus iets aan de hand. En hij gaat...
13: Ja, hij gaat kijken.
12: Ja. Lijkt het wel op.
13: Ja, en ik moet ook zeggen, met de beelden erbij, hij is ook lomp met die Baku. Er is in ieder geval geen sprake van de arm langs het lichaam. Nee. Hij heeft er verder geen weet van, dus het is niet met opzet. Maar ja, dan gaat het gelukkig voor PSV niet om. Ja, hij kan, als je dit zo ziet, haast niet anders dan de bal op de stip gaan leggen. Hij kijkt met een hele bedenkelijke blik. Er is even contact met de controlekamer. Of is er dan een overtreding gemaakt door Ruben van Bommel? Nee, dat is het toch ook niet. Dat lijkt me goed, een mooi fysiek duel. Ja, die bal komt daar overduidelijk op de arm van Baku. En ik denk eigenlijk...
12: Ook.
13: Ja, zeker. Ik denk eigenlijk dat de scheidsrechter niets anders kan doen dan hier in de... Wat is het? We zitten inmiddels in de 17e minuut een strafschop voor PSV te gaan nemen. Maar hij neemt wel even zijn tijd. Er is nog steeds contact met het VAR-busje of wat is het? De controlekamer op dit moment. Ik snap niet waarom hij daar zo heel lang voor nodig heeft. Is er dan nog een andere situatie die daar eventueel invloed op kan hebben? Nee, dat lijkt me toch ook niet. Daar komt het verdikt. Walsh terug het veld in en de bal gaat op de stip. Strafstoos voor PSV, zeggen ze dan zo mooi in Duitsland. En Raum is het daar niet mee eens. Maar ja, als je het zo ziet, dan is er eigenlijk helemaal niets op af te dingen. En dan is de penalty voor PSV, Gert.
12: Ach, dat is toch wat zo. Na 18 minuten in deze wedstrijd, Leipzig-PSV staat 0-0. Maar de strafschop dus voor de ploeg van Peter Bos. Ja, je ziet ook wel de blik bij David Raum, de aanvoerder van Leipzig. Die is er niet helemaal mee eens.
13: Nee, dit is nou typisch zo'n situatie die denk ik iedereen was ontgaan. Volgens mij ook bij PSV, ja, want er was ook
12: zeker
13: nul protest. Het is echt dat scheidsrechter Walsh het even stillegde. Ja, je hoort het publiek is er ook niet mee eens. Ik kan me voorstellen dat je dit in het stadion ook gemist hebt. Terwijl Raum inmiddels bij zijn Belgische keeper Van der Voort is. Om die nog een keer een klopje te geven. En het is Ivan Perisic die de bal heeft neergelegd. De Red Bull Arena laat horen wat ze ervan vinden. In deze 19e minuut is het Ivan Perisic tegenover Maarten van der Voort. Wie komt daar als held uit de strijd? Als Walsh iedereen nog even goed neerzet buiten de 16 meter, is daar het fluitje. Perisic kijkt nog een keer. Neemt zijn tijd. Ivan Perisic. Perisic van der Voort. En het is de voet van Maarten van der Voort die voorkomt dat PSV hier op 1-0 komt. Het is de penalty door het midden. Van der Voort kiest een hoek, maar is scherp met zijn voeten.
12: Zo. Was er eigenlijk ook een mooie Maarten zijn. We zien in de herhaling de strafschop. Hij gaat door het midden. Maar inderdaad...
13: Beetje nonchalant?
12: Ja, eigenlijk wel, ja. Het is de rechtervoet van Van der Voort die hem tegenhoudt. Ga gaat wat omhoog ermee. Ja, het is dan net even wat hoger tegen de touwen.
13: Cadeautjes zijn leuk, maar dan moet je ze wel uitpakken. Als alle gelukswensen natuurlijk voor Maarten van der Voort zijn. Want die deed het natuurlijk wel uitstekend. Wel een corner nog voor PSV. Bal valt in de doelmond, wordt weggewerkt door een Leipzig hoofd, mogen we wel zeggen. En dan is het een inworp voor PSV aan de rechterkant van het veld. Ja, dit is natuurlijk wat je niet nodig hebt. Als je zo'n kans krijgt en natuurlijk gewoon een penalty verdient in deze, dan moet hij erin. En zeker voor een ervaren man als Ivan Perisic hoor je dit, toch wel toe te kunnen vertrouwen, of niet?
12: Ja, zeker. Nee, volledig met je eens. Het is natuurlijk, ik geef het je te doen hoor. In een vol stadion met alles en iedereen tegen je. Als er een voorzet komt vanaf de rechterkant. En ook een hoekschop voor PSV. Dat is goed gedaan door Van Bommel, die daar het duel aan gaat met Baku, zijn tegenstander. Ja, hij haalt er dus een hoekschop uit vanaf de linkerkant van het veld. Perisic, die zagen we al lopen die kant op. Ja, hoe is het ons eigenlijk allemaal ontgaan? Net als iedereen in het stadion. Je ziet die bal daar toch overduidelijk op de arm terechtkomen. Van de
13: in de herhaling is het allemaal heel makkelijk.
12: Ja, heel erg, ja. Nou ja, vooruit. Hoekschop wordt genomen door Perisic vanaf de linkerkant. We zitten in de 20e minuut van de wedstrijd. Kan PSV het dan nu, na die gemiste strafschop, een minuut of anderhalf later, wordt hij getrapt door Perisic. Lijkt wel ver. Achter de tweede paal nog zelfs teruggekopt. En dan in de handen van Maarten van der Voort. Heeft daar weinig moeite mee. Ziet wel gelijk wat spelers richting de middenlijn lopen. Richting de helft van PSV. De aanname is er ook van David Raum, de aanvoerder. Met de hoge snelheid, nu vanaf de linkerkant. Noussa tegenover Dest. Niet met de actie, maar vindt toch een speler. Rand 16 meter gebied. Zo gaat de bal richting de as van het veld. Van links naar rechts nu wordt de bal rondgetikt met Baku. De veel besproken man tot vooralsnog. Vanaf de rechterkant nu Leipzig. Er moet een voorzet gaan komen. Dat laat nog even op zich wachten. Nkunku staat onder andere klaar in het 16 meter gebied. Er zijn er nog wel meer. Staan er 4, 5, 6. Rand 16 als de voorzetter maar niet komt. Nu misschien met Baku. Daar kan niet echt lekker gekopt worden. Eindigt de bal dus ook in de handen van Matej Kovar. Doelman van PSV. Zitten we in de 21ste minuut bij Leipzig tegen PSV. Nog altijd 0-0.
13: Ja, en dat is toch wel heel erg jammer van die gemiste penalty. Want PSV komt op zich niet zo heel slecht voor de dag, hoor. Ja. Natuurlijk in de eerste paar minuten niet helemaal scherp. Als nu de bal lang gaat naar Ruben van Bommel. Toch weer ruimte daar in de rug van Willy Orban. Orban natuurlijk een sterke centrale verdediger. Zet het lichaam ertussen en verdient een vrije bal. Omdat het Van Bommel is die daar net een lichte overtreding maakt. Maar over het algemeen speelt PSV toch niet onaardig tegen dit RB Leipzig, moeten we zeggen. Hadden natuurlijk wel op voorsprong moeten staan. Maar zaak voor PSV om de knop nu om te zetten. Niet te lang te blijven hangen in de teleurstelling van die gemiste strafschop. Want er is nog steeds niks verloren. Stand nog altijd 0-0 als het Van der Voort is met de lange trap richting Romelu. Die kopt door. Is het Obispo met de bal terug. Die is gelukkig voor PSV lang genoeg. En is het Kovar en een peer naar voren. Die eindigt in de dugout van de Eindhovenaren. Of nee, het is natuurlijk uit van Leipzig voor wat het waard is. Ja, die Martin de Michele is wel bijzonder. Een Argentijnse trainer in de Bundesliga. Maar ja, hij spreekt natuurlijk wel perfect Duits.
12: Ja, mooi is dat, hè? Ja, ik vind het ook wel ik vind het een mooie vent. Ook als speler was dat toch altijd zo iemand, ja, die toch wel leuk was om naar te kijken. En nu met Leipzig natuurlijk, ja, gedeeld tweede in de Bundesliga, doet het dus ook best aardig. En alleen jammer van die openingswedstrijd in de Champions League, waar met 4-1 werd verloren van Como. Dit is lekker. Hier kan PSV richting het 16 meter gebied van de tegenstander. Uiteindelijk komt er niet echt een schot voor Van Bommel. Krijgt de bal er eigenlijk in de voeten in de schoot geworpen. Maar kan dus niet drukken. Had misschien toch wel een schot op doel op zijn minst.
13: Ja, ik heb de indruk dat hij voor een paas naar de tweede paal ging. Als we nog eens gaan kijken hoe dat komt. Een beetje een ziekenhuisbal. Wordt onderschept door Ruben van Bommel. Dan gaat Ruben van Bommel over de linkerkant door. En dan is daar voor het doel is Perisic. En daar lijkt Van Bommel naar het te zoeken. Maar het is Banzuzi die dat gat dichtloopt. Volgt wel weer een hoekschop voor PSV. Heeft tot dusver niet al te veel gevaar opgeleverd. Misschien dan nu met Perisic vanaf de linkerkant. Legt hem iets verder weg. Op het hoofd van Obispo. Dan wordt hij weer aangeraakt. Nu claimt PSV wel iets. Dat hebben we nog niet goed gezien. Gaat de bal weer over de achterlijn. Betekent dat in ieder geval dat het weer een hoekschop wordt voor de ploeg uit Eindhoven. Of misschien toch wel een beetje meer. Als we kijken naar de herhaling. Het is Obispo die het kopduel daar wint. Dan komt hij daar tegen Lukeba aan. Nee, die is op de buik van Lukeba en houdt ook verder keurig zijn armen langs het lichaam. Dus daar zit niet meer in voor PSV. Maar wel een hoekschop alweer. Nu dan van de andere kant, van de rechterkant van het veld. Gaat die met links ingedraaid worden door Filip Kostic. De man met zo'n geweldige banaan voorzet. Als de scheids nog even wat tijd neemt, komt daar nu de corner. Maar dan is daar helemaal niemand bij de eerste paal. Kan de bal makkelijk weg worden gewerkt door RB Leipzig. En moet PSV zelfs helemaal terug.
12: Sano terug naar Kovar inderdaad, de doelman. Met toch even de rust. Ook even terug naar Sano op het middenveld. even wachten tot er wat meer afspeelmogelijkheden zijn naar voren. Nou, die zijn er niet echt. Balverlies geleden. Kan Leipzig ermee vandoor. Doet het aan de linkerkant met Nusa. Nusa 16 in. Nusa met het schot. Nou, een meter of twee naast. Daar komt PSV nogal aardig weg. Ze maakt het hem toch behoorlijk lastig. Maar ja, toch een inzet die ja, toch te voorkomen is.
13: Zeker, ja. En ook zorg balverlies van Filip Kostic mag hem natuurlijk eigenlijk niet overkomen. Maar daar aan de rechterkant van het veld, wat daar was hij nog, daar had hij tenslotte net die corner genomen. Bal gaan, Nusa gaat naast en het is balbezit weer voor PSV. Dan probeert Destem daar bij Til neer te leggen achter de verdediging. Maar daar is even geen ruimte. Die is er wel aan de linkerkant van het veld, bij Ruben van Bommel. En dan is hij goed, met de bal aan zijn voet. Wordt het gat daar dichtgelopen door Gouda, Mauro Junior. Van Bommel dan. Dan is Mijnans achter de verdediging, maar die loopt buitenspel. Gaat PSV even helemaal terug. Maar PSV heeft niet per se het minderen van het spel, hoor. Delft zeker niet het onderspit tegen dit RB Leipzig. Maar die hebben natuurlijk wel die individuele kwaliteit om toe te slaan. En als je Antonio Nusa zulke kansen blijft toestaan, ja, dan kan je er ook donder op zeggen dat hij keer gaat toeslaan. Als het nu Dest is met het balbezit, Perisic, een beetje bal valt tussen twee benen in. Dan is het Geertruida. Is daar wat ruimte aan de rechterkant van het veld? Til kan daar Perisic de diepte in sturen. Perisic met de voorzet, maar daar is eigenlijk niemand. En dan is daar niet echt goed gecoacht. Want Baku kopt die bal over de achterlijn. Terwijl hij daar niet per se heel erg onder druk wordt gezet. Nam in ieder geval geen risico. En dat betekent nou, uit mijn hoofd al de zevende corner voor PSV.
12: Ja, het is een cadeautje. Dat is dan toch wel fijn. Kan PSV de luchtmacht weer naar voren sturen. Vanaf de linkerkant gaat hij zo getrapt worden. Zitten we in de 26e minuut. 0-0 nog altijd bij Leipzig PSV. Van der Voort met zijn linkerhandschoen de lucht in. Zodat ook even wat gebaren richting zijn verdedigers. Waar ze zich allemaal moeten positioneren. Perisic legt de bal neer bij de hoekvlag. Meet zijn passen naar achter. Gaat de hoekschop nemen. Inderdaad, daar staan de spelers die de bal binnen moeten gaan koppen. Perisic trapt hem opnieuw zo verre richting de tweede paal. Teruggekopt in de handen van de Voort. Obispo was het die het probeerde. Probeerde nog een ploeggenoot te vinden daar met 5 meter gebied. Dat lukt niet. Lange trap naar voren van Leipzig. Ook gelijk in de kiem gesmoord deze aanval. En direct de weg naar voren weer gezocht door de ploeg van Peter Bos. Met Mijnans die wordt gezocht. Afvallende bal van Til. Dan kan er gelijk gedacht worden aan een nieuwe aanval. Overstapje van Bommel. Is het Perisic vanaf de linkerkant. Mijnans vraagt in de 16. Perisic met lage voorzet. Gekraakt en nu ook weggewerkt door de Duitsers met Willy Orban die hem hoog lang naar voren trapt. Waar hij opnieuw wordt opgevangen door PSV. De Eindhovenaar in balbezit met Geertruida. Geertruida eigenlijk de enige veldspeler van PSV op de eigen helft. En zo steekt PSV gelijk ook weer de middenlijn over met Desta aan de rechterkant van het veld. Guus Til nu. Wordt de bal even wat heen en weer gespeeld. Mauro Junior nog op middenveld. Dest weer. Mijnans die hem even komt halen. Dest aan de rechterkant van het veld. Langs de zijlijn. Toch weer even terug naar Mauro Junior. Ja, zo kan PSV toch ook even werken aan balbezit. Ligt in het voordeel van de ploeg van Peter Bos.
13: Zeker. PSV laat het balletje lekker gaan. Zoals het verder toch best een open wedstrijd is. Ook als je gaat kijken naar de kansenverhouding. PSV heeft het balbezit. Mag daar nog wel iets meer meedoen. Nu dan met een inworp aan de rechterkant van het veld. Op, wat is het, een meter of 20 van de achterlijn. Wordt die door Dest naar Til gegooid. Die zoekt de combinatie, maar het is Raum die daartussen zit. Die kan niet anders dan de bal wederom over de zijlijn werken. En dan gaat PSV weer gooien. Nou, zo ongeveer de hoogte van de 16 meter lijn. Als Dest zich daar wederom mee gaat bemoeien. Weer met de combinatie. Nu met Mauro Junior. Dat gaat nu wel goed. Mauro Junior over de rechterkant. Terug binnen de 16 meter. Maar die bal wordt weggewerkt. En ook in tweede instantie is het Leipzig dat daartussen zit. Moet nu even PSV oppassen. Als daar Leipzig wellicht met de omschakeling kan komen. Maar het is Kodai Sano die daar heel belangrijk werk levert. En daar de angel uit de tegenaanval van de Duitsers haalt. Nu dan Obispo met het balbezit centraal achterin bij PSV. Dest is ook weer helemaal terug. En PSV moet even helemaal terug. Nu via Geertruida naar Kovar. Want anders, ze zitten er toch al bovenop hoor, bij Leipzig. Ze kiezen hun momenten om echt druk te zetten. En ja, het betekent toch dat je altijd op moet passen.
12: Ja, eigenlijk was het een fase tussen de vierde en, nou, wat zullen we zeggen, 12e minuut dat de thuisploeg toch wel een beetje de overhand had. Maar als je kijkt naar het momentum daarna, is het toch denk ik wel voor de Eindhovenaren die er nu ook opnieuw uitkomen aan de linkerkant. Dit is goed gespeeld. Van Bommel, lekkere beweging. Schot van 20 meter wordt gekraakt, gaat over de achterlijn. En zo komt daar opnieuw een hoekschop voor PSV. Ja, inderdaad. Er zijn er toch al behoorlijk wat geweest. Ik denk dat dit nummer 7 of 8 is ondertussen. 29e minuut wedstrijd. Nog altijd geen doelpunten gezien. In Duitsland van Bommel. Ja, hij speelt daar toch wel heerlijk zijn tegenstander voorbij. Het is jammer dat het schot daarna direct op Baku terechtkomt. Costello, inderdaad. Ja, dan had daar toch ook wel wat meer in gezeten wellicht voor PSV. Het kan nog altijd uit de hoekschop, die dus vanaf de linkerkant getrapt gaat worden door Perisic. Van der Voort heeft al zijn poppetjes zo neergezet in het 16 meter gebied dat hij daar tevreden mee is. Komt dan de trap opnieuw richting die tweede paal. Kan Obispo wellicht koppen? Nee, komt er niet aan. En dan is er uiteindelijk ook een overtreding gemaakt. En dan is het dus in de 29e minuut de tussenstand 0-0 bij Leipzig-PSV.
10: Andere tussenstanden even. Atletico Madrid nog altijd 1-0 voor tegen Man United. Opmerkelijk, Galatasaray 1, Barcelona 0, Viking 1, Bayern München 0. En Villarreal staat inmiddels voor tegen Napoli met 2-1. Bij Arsenal tegen Lille is nog niet gescoord. En as we speak, volgens mij, Club Brugge op 1-0 tegen Inter uit. Ook nog in Milan. Die bevestiging moet nog komen. Dat gebeurt echt op het moment dat ik aan het praten ben. Nou, inderdaad. Club Brugge voor uit bij Inter. Daar dus wel goals. Bij Arsenal-Lille nog niet. En bij Leipzig tegen PSV ook nog niet.
13: Nee, nog geen goals voorlopig. Al laat PSV bij Vlagen het balletje lekker gaan, hoor. Ze weten elkaar goed te vinden met veel beweging. Alleen de eindpaas is er nog niet helemaal. En natuurlijk de grootste kans in de 17e minuut voor Ivan Perisic vanaf de stip. Maar hij miste, want de voet van Maarten van der Voort bracht redding. Als de bal nu is bij de conculega van der Voort bij Kovar. Die speelt daar Mauro Junior aan de linkerkant van het veld. Dan is die bal naar Mijnans niet goed. Is het een Nkunku die ertussen zit? Die hebben we nog niet al te veel gezien vanavond. Dat is misschien ook wel de verdienste van PSV. Als ze hem nu van de bal kunnen zetten, kunnen ze dat. Ja, maar dat gaat wel ten koste van een overtreding. Dan wil Leipzig daar snel die vrije bal nemen. Dan krijgt daar iemand een duw van Neil El Aynaoui. Dat is de Marokkaans international bij Leipzig. Die kwam over van AS Roma deze zomer op huurbasis. Omdat die ene Martin de Roon hadden binnengehaald. Maar dat terzijde. Banzuzi met de bal naar de linkerkant. Naar Antonio Nusa. Nusa moet weer even helemaal terug naar Doukeba. Zo speelt Leipzig bij balbezit met 3 man achterin. Omdat die Bakker dan vaak op avontuur is. Nu even de bal weer bij Van der Voort. Die een weg naar voren zoekt. En dat gaat hij doen met een lange bal richting Romulo. Maar die bal gaat dan alles iedereen voorbij. Maar niet Antonio Nusa. Dan de bal in tweede instantie alsnog bij Romulo. Is het Des die de Braziliaan goed van de bal zit. Moet Des wel even oppassen. Is het daar even kijken wie er als winnaar uit de strijd komt. Het is PSV. Even wat ademruimte. Bal naar Kovar. Die met een lange bal gaat komen.
12: 0-0 nog altijd in de Red Bull Arena in Duitsland. Bij Leipzig tegen PSV. Lange trap naar voren inderdaad van Kovar. Maar gaat over de zijlijn. Inworp weggegeven dus. En dan kan Leipzig gelijk het balbezit weer overnemen. Hebben ze wat minder dan PSV. 38% om 62% voor de ploeg van Peter Bos. Wel gelijk de lange haal naar voren weer bij Leipzig. Geertruida verdedigd. Ze maken het zichzelf daar wel onnodig moeilijk. Maar is ook gelijk gefloten voor een overtreding. Kovar die daar de bal wegtrapte over de zijlijn. Maar gelijk weer terug kan krijgen voor de vrije trap. Als we in de herhaling ook zien dat Geertruida in de rug werd gelopen door zijn tegenstander. Nkunku. En Kovar daartussen zit. Eigenlijk geen risico wil nemen, snap ik wel daar in die positie. Vrije trap dus op de eigen helft genomen ondertussen. Kovar in balbezit, Geertruida gevonden. 32e minuut wedstrijd. Geertruida die even wat meters naar voren loopt. Vervolgens toch weer terug gaat naar Kovar. Kovar die ziet dat de bal wordt gehaald door Mauro Junior. Vanaf het middenveld behoorlijk wat meters teruggelopen. Kaatst hem naar de rechterkant, naar Dest. Dest. Dan vervolgens via Sano gaat de bal naar Perisic. Die laat hem lopen voor Gustil. Maar die is niet sneller dan Luqueba. Had ook wel een behoorlijke achterstand als je het hebt over het aantal meters dat nog afgelegd moest worden. Dan is het Leipzig dat het toch wel met het nodige risico probeert uit te verdedigen. Ze doen het toch wel netjes, mag gezegd. Gaat de bal naar de rechterkant. Ligt ook de nodige ruimte voor de Duitsers. Gaat de bal naar Gruda. Gruda naar binnen, vanaf het middenveld. Ja, dan kom je niet voorbij aan Sven Mijnans. Want we hebben hem in de aanval gezien. We hebben hem ook op middenveld gezien. Dat deed hij er ook wel weer behoorlijk. Ten PSV het balbezit over. Snel weer ingeleverd. Maar Sano krijgt hem ook direct weer terug van Leipzig. Even wat slordige seconden gezien. En Geertruida nu aan de bal namens PSV. Verplaatst hem naar de linkerkant.
13: Ja, Mijnans laat zich daar even uitzakken. Kan hij daar ook iets mee? Zo is het recept bij PSV wel duidelijk. Hè? Ze zoeken die ruimte achter de backs van RB Leipzig. Als het Van Bommel is die het balletje bij Mijnans neerlegt, gaat het toch weer even terug naar Obispo. Obispo gaat opzij naar Geertruida. Die dus tegen zijn broodheer speelt, om maar eens een mooi ouderwets woord te gebruiken. Dribbelt het middenveld in, geeft mee aan Sano, die zich ook veel laat uitzakken tussen de centrale verdedigers. En erg bedrijvig is. De Japanner van NEC loopt te voetballen alsof hij al jaren meespeelt op Champions League niveau. Leuk om te zien is dat. Als hij nu ook weer aan de bal is, achterin bij PSV. Nu met zijn linker gaat het richting Dest, maar daar zit een Leipzigbeen tussen. Moussa gaat het naar Banzuzi. Banzuzi zoekt de weg aan de overkant. Nee, gaat terug naar Raum, teruggedrukt in. Beetje slordig, kan Raum die bal nog maar te nauwe noten binnenhouden. Is er even wat rust bij Castello Luqueba centraal achterin. Die Peter Bos nog kent van zijn tijd bij Olympique Lyonnais. Nu een bal van Orban naar de rechterflank, naar Gruda. Hebben we nog niet al te veel gezien deze wedstrijd. Moet ook weer terug naar Van der Voort. Die zoekt het dan bij Baku. Orban dan. Kan Orban met een lange bal komen? Die gaat met een bal aan de rechterkant, waar Neil El Ainoui een loopactie doet over de rechterflank. Kan hij hem voorgeven? Ja, brand 16 is zijn koekoe. Alle hens aan dek voor PSV. Maar dan gaat de bal naar Nusa en dan is het Ivan Perisic die daar zijn fout vanaf de penaltystip toch wel redelijk goed maakt. Want hij zit ertussen en voorkomt dat Antonio Nusa tot een hele grote schietkans kan komen.
12: Ja, deze was wel belangrijk. Over nu de bal in veilige handen. 35e minuut wedstrijd. 0-0 nog altijd bij Leipzig tegen PSV. Gertruiden krijgt de bal gelijk weer. Als een doelman wordt de bal achterin even heen en weer getikt. Ook Bispo die zich daar natuurlijk ook komt melden. Krijgt de bal gelijk weer terug. Vanaf de linkerkant terug naar Kovar. Gertruiden vraagt. Krijgt ook in het eigen strafschopgebied. Nu daarbuiten. Sano. Man, wat maakt die een meter zeg in deze eerste helft van de wedstrijd tegen Leipzig. Gaat de bal naar Dest. Perisic. Vanaf de rechterkant. Staat ook de ene keer links, de andere keer rechts. Zo worden er behoorlijk wat meters afgelegd in de Red Bull Arena. Is het Sano of Mauro Junior op het middenveld. Via Perisic toch weer naar Gertruiden. Wordt er wat druk gezet door Red Bull Leipzig. Gaat de bal naar Kovar. Kovar naar de linkerkant. Daar ligt wat ruimte. Er liggen misschien ook mogelijkheden voor PSV. Als de bal gaat naar Van Bommel, komt hem halen. Heeft een mooie beweging in huis, maar leidt balverlies. Dan wordt er ook een overtreding gemaakt door PSV. Krijgen ze de vrije trap tegen op de eigen helft aan de rechterkant van het veld. Ik denk een meter of vijf over de middenlijn heen. Dan is het Leipzig dat die bal zometeen dus voor de goal kan gaan brengen.
13: Nou, dat lijkt me toch eerder een overtreding de andere kant op.
12: Dat zie ik toch niet verkeerd, inderdaad. Mijnans wordt daar toch behoorlijk op de voet gestaan door Willy Orban.
13: Ja, een beetje gek. Een vrije bal in ieder geval. Hij gaat wel naar Leipzig aan de rechterkant van het veld. En die lijken ze te gaan indraaien. Dat gaat de aanvoerder Raum doen natuurlijk. De man met het goede linkerbeen. Een indraaiende bal. Mij is wel eens verteld dat dat de meest vervelende zijn voor keepers. Even kijken of er bij Leipzig hier gevaarlijk uit kan worden. Als de 36e minuut inmiddels loopt, dan meet Raum zijn passen uit. En de lange mannen van Leipzig zijn mee naar voren. Denk aan een Luqueba. Denk natuurlijk aan Romelu die er is. Dan komt daar de bal. Wordt hij bij de eerste paal weggewerkt door Geertruida en Mijnans samen. Dan kan PSV misschien omschakelen, maar dan is daar niet veel. Mauro draait zich daar goed uit. Komt dan met een soort wat wilde bal naar voren. Is het Banzuzi die daar tussen zit. Ja, ons vermoeden wordt ook bevestigd, Gert. Hè? 58% balbezit voor PSV. 6 corners al. We waren iets te enthousiast met tellen. Maar toch ook meer kansen voor de Eindhovenaren.
12: Ja, zeker. Maar dat is toch het gevoel dat je eraan overhoudt. Als je kijkt naar deze wedstrijd. Maar hier is Leipzig. En in dreigende positie ook. Ja, we worden goed verdedigd door de PSV. Met Mauro Junior die er een stokje voor steekt. Rand 16 meter gebied. Daarom kan Kovar de bal maar even veilig bij zich houden. Ja, PSV is best behoorlijk in deze wedstrijd. Nou, 36 minuten kunnen we die conclusie toch wel trekken. Hebben we één grote kans gezien voor Leipzig. Moeten we ook niet overdrijven in het aantal kansen dat PSV echt heeft gehad. Hele grote mogelijkheden. Maar het optisch overwicht is er toch wel degelijk voor de ploeg van Peter Bos. Waarvan Kovar de bal nu naar voren trapt. De helft van Leipzig op. Komt daar Van Bommel aan de bal. Op de borst aangenomen, maar ook gelijk kwijt. Kan Leipzig er misschien mee vandoor? Nee, vrije trap komt er wel voor de thuisploeg na de overtreding. Daar net over de middenlijn heen, aan de rechterkant van het veld, op de helft van PSV zitten we. Een minuut of, wat is het, 7 voor de rust. Dan staat het nog altijd 0-0. Ja, en dan is het toch die strafschop die toch een beetje een nare nasmaak.
13: Ja, zeker, Gert.
12: Achterlaat, ja.
13: Ja, PSV heeft een veldoverwicht. Voetbalt zelf nog niet al te veel kansen bij elkaar. Behalve dat ze er dus eentje cadeau kregen vanaf de strafschopstip. Nu wordt Van Bommel daar neergelegd op eigen helft. Door, wie is dat? Dat is Baku. Die maakt daar een overtreding. Van Bommel is daar een beetje boos om. Van Bommel is natuurlijk ook iemand die het Duits uitstekend beheerst. Natuurlijk, toen paaspeler was bij Bayern München, heeft hij dat toch ook geleerd. Ja, en dit is inderdaad een overtreding. Daar is Baku het bepaald niet mee eens, maar dat is het wel degelijk. 38e minuut, stand dus nog 0-0 als de vrije trap van PSV gaat komen. Ziet Peter Bos met een donkere blik dat zijn ploeg toch best wel aardig staat, zou je kunnen zeggen. De lange bal wordt niets, is de bal wel weer bij Antonio Nusa, maar die wordt gelijk weer ingesloten door PSV. Nu ook Dest met wat druk naar voren, waardoor Leipzig terug moet. Dit opzicht doet PSV toch best wel goed, hoor. Ik moet zeggen, ik ben onder de indruk van de Eindhovenaar.
12: Ja, zeker. We maakten ons voorafgaand aan de wedstrijd toch eigenlijk heel veel zorgen. Want 6-0 gewonnen afgelopen weekend hadden ze van Eindracht Frankfurt. Sowieso in de laatste drie wedstrijden een doelsaldo van 14-0. Dus in dat opzicht is het toch wel een hele gevaarlijke
13: proef.
12: Nou, dat kunnen ze nu misschien tonen, inderdaad. Redding van Kovar. Het was een gevaarlijke inzet van Brian Gruda daar in het 16-meter gebied. Kwam vanaf de rechterkant naar binnen. Maar de doelman van PSV laat ze zien. Goed ook.
13: Zeker. Gruda, Duitse Albanese jongen. Voor anderhalf jaar gehuurd van Brighton en Hove Albion. En bij een x-aantal wedstrijden dat hij speelt voor RB Leipzig, wordt dat ook omgezet in een definitieve transfer. Goede redding, hoor, van Matej Kovar met de linkerarm. Mooie actie ook van Gruda, die het publiek ook nog maar eens oppept. Wat rest is een hoekschop voor de ploeg uit Leipzig. Die gaat David Raum, de aanvoerder, weer nemen met zijn linker. Steekt zijn arm in de lucht, zodat zijn ploeggenoten precies weten wat ze moeten doen. En dan zijn de lange mannen weer mee naar voren. Hè. Denk aan een Orban, denk aan Lukeba. Raum nog een keer met de arm in de lucht, dan komt daar de bal. Legt hem neer bij de eerste paal op het hoofd van Willy Orban. Maar die bal gaat over de achterlijn. Kan PSV even ademhalen. Want hier is Leipzig dan toch wel gevaarlijk. Hè. PSV heeft de bal, maar de grootste kansen, min de penalty, zijn voor Leipzig.
12: Afgelopen speelronde natuurlijk tegen Heerenveen. 2-0 gewonnen, doelpunten van Gustil. Een eigen goal van Marcus Lindij. Ja, en komend weekend dan een wedstrijd tegen ADO Den Haag. Op papier klinkt dat toch als een makkelijk duel tegen een ploeg die nog niet heeft gewonnen in de Eredivisie. Maar het zijn ook de makkelijkste om in te verslikken qua tegenstander. In dat opzicht is PSV gewaarschuwd, maar ook totaal nog niet bezig met die wedstrijd. Kan ik me heel goed voorstellen. Nu natuurlijk halverwege het duel met Leipzig. Ja, balverlies geleden op middenveld. En direct zijn de Duitsers daar in gevaarlijke positie. 20 meter van de goalschot. Van afstand gaat over. Daar kan Kovar eigenlijk gewoon de bal over kijken. Want ik denk toch wel dat een meter of anderhalf, twee is dat die bal overgaat. Maar opnieuw balverlies op het middenveld. Zijn dan een aantal momenten. Zijn er niet veel in de eerste helft. Maar dat dit gebeurt, omdat je ook wel ziet dat Leipzig dan direct een mogelijkheid kan creëren. Ja, uiteindelijk inderdaad kan Kovar hier de bal toch makkelijk overkijken. Gaat hij bijna de tribunes in. Maar toch weer zo'n momentje dat je denkt van ja, dat is toch wel wat slordig.
13: Zeker, maar ik denk dat we met niemand in Den Haag ruzie krijgen, Gert, door te zeggen dat Bayern het moeilijker gaat, of dat Leipzig het moeilijker gaat krijgen komend weekend. Want die moeten uit naar Bayern. Ook wel een taai potje. Al horen we dat ook niet overal goed gaat, horen we net van Robert. Als de bal alweer aan de overkant is bij Maarten van der Voort, die geeft hem mee aan Orban. Orban, u hoort die naam en die denkt, is dat geen Hongaar? Jazeker, dat is een Hongaar, maar geboren en getogen in Duitsland. Kind van Hongaarse ouders en zelf afkomst uit Kaiserslautern, voordat hij dus naar Leipzig ging. Is PSV met het balbezit. Kunnen ze nu dan weer wat op de helft van de tegenstander? Dat is alweer eventjes geleden. Mijnans en Van Bommel aan de linkerkant. Mijnans wordt neergelegd, maar dat gaat allemaal reglementair, vindt de arbitrage althans. Is het Orban die naar voren kan? Moet het toch even terug? Maar dan is daar ruimte aan de linkerkant. Bij David Raum. Kan dan opstomen dat middenveld in. Geeft hem mee aan Antonio Nusa. Antonio Nusa 1-op-1 met Dest. Is het de overlap van Raum, maar die voor Jan met de korte achternaam, want het gaat terug naar El Ainaoui. Raum is daar nog wel. Gaat het terug naar Lukeba. Nu wat druk van Leipzig, mogen we zeggen. 42e minuut loopt. Als het de bal is op de linkerflank bij Nusa, die heeft Sano voor zich. Die komt daar vaak helpen bij Sergio Dest. El Ainaoui aan de bal. Speelt dan Nkunku nog een keer aan. Die is sterk, hoor. Die is veel sterker dan veel mensen denken. Gaat het weer terug naar Raum. Zo heeft Leipzig de bal, maar wordt het hier even niet gevaarlijk. Is het Nkunku die de bal opvist aan de linkerkant van het veld. En El Ainaoui gaat de opening zoeken aan de overkant. Is het Orban die dat gaat doen. Zo speelt de bal, Leipzig de bal in een soort U-vorm een beetje rond. En wordt PSV even teruggedrongen. Nu met El Ainaoui. El Ainaoui, kan hij iets voorwaarts? Nee, gaat weer naar Gruda. Gaat hij een keer met een voorzet komen? Gaat Leipzig het op die manier proberen? Nee, dat doen ze niet. Lukeba, die probeert mee te geven aan Baku. Die dan altijd weer de verticale loopactie maakt in de 16 meter. Maar het is... als ik goed kijk, is het daar Mauro Junior die daartussen zit. En een inworp voor Leipzig, dat wel. Nu dan in de 16 meter, Gruda met een tegenstander voor zich. Het is Kostic, Lukeba. Zo laat Leipzig het balletje even gaan, Gert.
12: Ja, 3 minuutjes nog in de eerste helft bij Leipzig-PSV. Het momentum is nu de laatste paar minuten terug voor de thuisploeg. Nu met een voorzet het 16 meter gebied in. Kopbal wordt geblokt. Komt PSV goed weg, hoor. Kunnen ze de bal ook het 16 meter gebied uitschieten? Dat lijkt me toch wel een belangrijk onderdeel ervan. Mauro Junior, nee, spel mag verder. Komt er nu een vrije trap, denk ik. Na de overtreding van Dest, die ook gelijk op de bom wordt geslingerd. Gele kaart, is de eerste van de wedstrijd. Gegeven door de scheidsrechter. En dan komt er een vrije trap aan de linkerkant van het 16 meter gebied. Denk een meter of, nou, niet eens twee erbuiten.
13: Echt op de achterlijn. Hè? Maar de vraag is toch wel, werd daar niet eerst een overtreding gemaakt op Mauro Junior? In ieder geval, de scheidsrechter wil er niet aan. En ja, dan is dit wel een gele kaart, zo eerlijk moeten we zijn. Ja. Dest is te laat. Als hij die overtreding niet maakt, dan kan Leipzig daar de 16 meter in. En dan kunnen ze een mannetje uitzoeken voor de goal. Dit moest dus wel even. Als het wel weer David Raum is, die van die kant de vrije bal...

0: meerdere mannen al gevaarlijk geweest. Nusa natuurlijk, Gruda. En ook die Romulo, die is toch wel heel vervelend daarvoor in. Voor met name Lutscherel Geertruida. Als we Banzuzi op de rug zien, ja. Hij speelde recent natuurlijk nog voor Jong Oranje. Ja. Zelfs nog met ene Ruben van Bommel samen. Maar hij heeft inmiddels gekozen voor de Democratische Republiek Congo. Dat vinden we dan toch jammer. Al zitten we natuurlijk niet al te slecht in de middenvelders. Maar het is nu PSV weer met de balbezit.
1: Ja, aan de linkerkant van het veld met Van Bommel. Paas hem even naar achter. Lag niet echt heel veel ruimte naar voren. Dus moet het maar even met Geertruida in de middencirkel. Gaat de bal naar de rechterkant. Sergio Dest kan daar opvangen. Aan de zijlijn staat hij. En dan via Til de bal weer terug naar Geertruida. Naar achteren hebben we nog 30 seconden te gaan in deze eerste helft. Komt er wellicht nog wat blessuretijd bij. Kan me eigenlijk niet anders voorstellen natuurlijk. Na die situatie met de VAR en de strafschop. Die er kwam voor PSV. Die uiteindelijk gemist werd door Perisic. Ja, want dat is toch eigenlijk ook wel een beetje het verhaal van de eerste helft, denk ik. Dat we toch ook wel een beter PSV hebben gezien dan we hadden verwacht. En misschien ook wel gewoon op voorsprong had moeten komen. Met die strafschop die dus gemist werd door Perisic. Of liever gezegd, gered door Maarten van der Voort. Ging door het midden. Ja, en had daar met zijn rechterbeen toch nog wel een antwoord op. Als Geertruida dit goed doet. De bal ja, toch met een halve omhaal terugbrengt. Buiten het 16 meter gebied. 2 minuten extra tijd gaan erbij komen. Balbezit voor de thuisploeg aan de linkerkant. David Raum, de aanvoerder, gaat wat naar binnen. Kiest dan toch weer even voor Lukeba achterin. Zo gaat de bal van links naar rechts. En dan komt daar ook wellicht nog een voorzet. Dat zal dan een van de laatste mogelijkheden zijn van de eerste helft. Nu ook het in het 16 meter gebied. Punt 16. Komt daar een voorzet vanaf de rechterkant. Verlengd over de achterlijn. Dan komt daar een hoekschop. De thuisploeg aan de linkerkant. De 1,5 minuut nog. 0-0 bij Leipzig tegen PSV. Maar eerst nog een dreigende situatie voor de thuisploeg.
0: Jij zegt dat, want PSV moet wel even op blijven letten. We hadden daar niet echt druk op de bal. En dan zie je toch dat Leipzig ook direct gevaarlijk kan worden. Als het altijd weer David Raum is die zich gaat bemoeien met die corner. 40 interlands heeft hij inmiddels gespeeld voor de Duitse nationale ploeg. Maar is zijn basisplekje daar wel kwijt? Bij Leipzig uiteraard niet. Daar is hij altijd zeker van zijn plaats. En is hij belangrijk in verdedigend en in aanvallend opzicht. Gaat de vrije bal nemen. Bal voor de fans van PSV. Gaat die kort doen naar Nusa. Eens kijken wat gaat Nusa doen. Die gaat terug naar Raum. Maar dan is het daar een PSV. En dat is Guus Til die daar heel goed tussen zit. Is daar heel oplettend en voorkomt dat Leipzig daar een gevaarlijke aanval op kan zetten. Is de inworp inmiddels genomen naar Lukeba. Moet Leipzig even helemaal terug naar Baku. Die chipt hem er nog een keer in de diepte. Bij een Nkunku. Die is daar. Die legt hem geweldig voor. En dan is het Armando Obispo met een hele belangrijke interceptie. Want die voorkomt dat Romulo alleen voor Kovar op kan duiken. Is het dan nu Gruda? Die blijft in balbezit. Gaat voorbij aan Ruben van Bommel. Door de benen bij Kostic. Gruda is die bal niet achter geweest. Trekt terug. En dan is het El Ainoui die bal verschrikkelijk raakt. En die bal overpeert. Maar hier was toch nog wel een grote kans voor RB Leipzig.
1: Je drukt het nog zacht uit. Verschrikkelijk raakt. Hij schiet hem bijna het stadion uit. Dat is knap hoor in die Red Bull Arena. Wat een kans ook zeg voor Leipzig nog. Door de benen gaat hij bij Kostic. Dan loopt het uiteindelijk goed af voor PSV. Dat bijna met alle spelers in het doelgebied stond van Kovar. Er wordt gefloten voor de rust. 0-0 nog altijd bij Leipzig tegen PSV. Maar ja, die gemiste strafschop van Perisic na een ruim kwartier. Dat is er toch wel eentje die een beetje na zal etteren in de kleedkamer. Bij Peter Bos en de zijnen. Want ja, die kans was er toch wel om een voorsprong te komen. Het lukte uiteindelijk niet in de wedstrijd tegen Leipzig, die halverwege nog altijd 0-0 staat.
2: Even naar de Oranjevrouwen kijken. 1-0, 2-0 hebben we gemeld. Het is daar inmiddels rust, bijna einde rust. Als ik naar de klok kijk, staat daar 3-0 voor Oranje. In de Champions League wordt er volop gescoord. Ook met grote verrassingen. Ik verklap je vast de grootste. Viking, dat is volgens mij ook een tegenstander van Feyenoord de komende maanden ergens in de Champions League. Staat met 2-0 voor tegen Bayern München. Zometeen de rest.
3: Is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Deze week met Lidl Plus mandarijnen. 1 kilo voor maar 1,29. Lidl, je verdient het.
4: Je kocht de hele winter- en zomercollectie.
5: Cute.
4: Maar financieel ben je uitgekleed? Maak er een potje van, want met de rekening van Buut maak je

0: een tikkie anders doet.
1: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus, Freeway Cola. 2 liter voor maar 89 cent. Lidl, je verdient het.
2: Onzekere energiemarkt?
3: Hoge gasprijs? Dynamisch? Contract?
2: Ik heb zo...

0: zoveel vragen.
1: Welk energiecontract is het beste?
0: Geen zorgen. Innova Energie helpt je met kiezen welk energiecontract het beste bij jou past. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
2: Deze herfstvakantie is Bataviastad dé plek om te shoppen. Ontdek de nieuwe collecties van merken zoals Essex, Tommy Hilfiger en de North Face. En goed nieuws. Tijdens de herfstvakantie zijn we langer open, dus extra veel tijd om te shoppen. Kom langs en shop bij Bataviastad.
3: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
2: Tijdens de herfstvakantie zijn we elke dag open tot 8 uur. Shop bij Bataviastad.
4: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap. De bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang 100 euro.
5: Ren je in het zweet naar Kruidvat. Deze week alle Dolf, Axe, Rexona en Zwitsal 2 plus 2 gratis. Dat is een hele mond vol en een hele mand vol. Op naar
6: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
7: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie van vandaag. Daarom krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies. Zo weet je met onze salderencheck wat het einde van salderen voor jou betekent. En weet je zeker dat je slim omgaat met je zelf opgewekte energie. Dat is de zekerheid van Essent. Kijk op essent.nl/advies.
8: Je dag een allerbeste break geven. Hoe doe je dat? Met zoete chilisaus, frisse sla en een knapperige kipburger. Lunchbreak voor maar 1,95. Met de chili chicken van McDonald's. I'm loving it.
9: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Download nu de Fastnet-app en krijg 10% korting bij al onze snellaadstations. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
10: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
11: PaulvanBergen.nl, daar vind je hem wel.
12: GPR Sportradio.
13: De Sound of Sport.
12: Rob Spijker en Robert Meder.
14: En we hebben zo meteen de tweede helft voor je van Leipzig tegen PSV. Een heerlijke eerste helft te zien met een goed PSV. Maar het is daar nog 0-0. En we hebben zo meteen ook de ruststanden in de andere wedstrijden voor je.

0: Jess Glynn op GPR Sportradio en Hold My Hand. Er zijn echt heel veel leuke wedstrijden op dit moment bezig. Als je die na elkaar zou kunnen kijken, dan kun je de hele nacht vol over, volgens mij.
1: Ja, en dan blijf je wakker ook nog bij alles wat je te zien krijgt. Overigens, de Oranjevrouwen 3-0 voor, tweede helft begonnen. Tegen Hongarije, vorige keer wel 8-0, dus wel beslist. Maar goed, 3-0, zullen er nog wel een paar bij komen, denk ik, in de loop van de tweede helft. Dan de Champions League bij de mannen. Arsenal tegen Lille, nog niet gescoord. Atletico Madrid tegen Manchester United, nog steeds 1-0. Door Barrios, al in de eerste minuut werd die goal gemaakt. Er kwam wel een 2-0 op het bord, maar die ging er gauw weer vanaf vanwege een handsbal. Dan Galatasaray tegen Barcelona. Galatasaray na 28 minuten op 1-0. Vervolgens dachten ze 2-0, 34e minuut. Maar die ging ook van het bord af. En Cancelo maakte kort voor rust de 1-1. Barcelona dus op 1-1 uit bij Galatasaray. Leuk duel ook tussen Inter en Club Brugge. Ook daar staat het 1-1. En dan Villarreal tegen Napoli 2-1. Napoli kwam op 1-0, al vroeg ook, 8e minuut. Daarna in de 23e en de 26e minuut Mikko Tadze en Mourinho, die maakten de 2-1. Dan ben je wat dat betreft bij. Maar de grootste verrassing is natuurlijk Viking tegen Bayern München. Daar staat het 2-0. En ik heb even de statistieken erbij gepakt. De expected goal van Bayern is 1,2. Van Viking 0,3. Balpositie, de balbezit van Bayern 73%. Aantal schoten op goal voor Bayern 13. En 3 schoten van Viking op goal, waarvan er dus 2 zijn ingegaan. Het is eigenlijk ongelooflijk. Als je naar de statistieken kijkt, dan denk je 2-0. Dat kan gewoon eigenlijk niet. Overal rust, zometeen de tweede helft.
2: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg doei-doei tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €48 op transavia.com. De korting geldt alleen vandaag nog.
3: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, bent u ook welkom.
4: PaulvanBergen.nl, daar vind je hem wel.
5: GPR, Sportradio. Sportradio. Met het nieuws van 10 uur.
6: Goedenavond, het ANP-nieuws op GPR Sportradio. Ik ben René Postma. Voor de moord op rapper Tupac is 40 jaar cel uitgedeeld aan een man die in augustus al werd veroordeeld, Dwayne Davis. Hij was ooit bendeleider en zei in die tijd dat hij achter de moord zat. Maar later trok hij dat weer in en zei dat hij er alleen geld mee wilde verdienen. Er is geen direct bewijs. De moord op Tupac was 30 jaar geleden. Asielminister Van den Brink hoopt dat meer gemeenten een voorbeeld nemen aan Groningen. Die stad vangt vanaf morgen 3 weken lang 100 vluchtelingen op voor wie geen plek is in het aanmeldcentrum in Ter Apel. Het is fijn dat Groningen verantwoordelijkheid neemt en ze doen daar al zoveel, zegt Van den Brink. De Amerikaanse dieseldeal met Rusland moet van tafel, vindt premier Jetten. President Trump sprak met Poetin af dat die diesel gaat leveren tegen de internationale sancties in. Het moet met het oog op de verkiezingen zorgen voor een lagere dieselprijs in Amerika. Maar Jetten zegt dat dat sowieso niet gaat gebeuren. Een vakantievlucht van Corendon uit Corfu is veilig geland na een melding dat het vliegtuig was gekaapt. Vanuit Duitsland stegen 2 straaljagers op en begeleidden het naar zijn bestemming in Nuremberg. Daar waren alle andere vluchten stilgelegd. De melding was loos alarm. Het kwam volgens Corendon door een storing. Eerst nog buien, later vanavond wordt het droog. Vannacht kans op mist en het is rond 10 graden. Morgen is er zon met wolkenvelden bij 17 graden. Donderdag iets warmer.
7: Wanneer je mensen vertelt dat je bij Stedin werkt, gaat er niet direct een lampje branden. Maar als je dan zegt dat jij bijdraagt aan de straten die veilig verlicht zijn, de trams die rijden en die warme douche in de ochtend, dan begrijpen ze meteen, werken bij Stedin is werk dat energie oplevert. Check onze vacatures op werkenbijstedin.net.
8: Hey hoi, ik ben van nummer 11 van de overkant. Ik vroeg me af, hoe vind ik nou de beste woonverzekering?
9: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij onderhandelen voor al onze leden de beste voorwaarden en een scherpe premie. Dus ook voor jou, sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
10: Tijdens de Nederlandse Keukendagen van Tulp krijg je nu 15% extra korting op jouw Tulpkeuken. En je maakt kans op een keukencheck van €5.000. De Nederlandse Keukendagen van Tulp. 10 dagen lang extra voordeel. Kijk snel op tulpkeukens.nl.
11: Nu 10% korting op alle woonverzekeringen via eigenhuis.nl. Geef je haarroutine wat biotine. Laat je haar stralen met Lucovitaal. Profiteer nu van 2 plus 3 gratis bij Holland & Barrett. In de winkel of op hollandandbarrett.nl. Actievoorwaarden van toepassing.
12: En, al lang last?
13: Sinds de zomer. Heel suf. Moet onder het mes. Over 4 maanden ben ik aan de beurt.
12: Zo lang wachten? Kan iemand er wat aan doen?
13: Ik heb geen idee.
11: Dan is er Menzies. Kijk op menzies.nl.

0: maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Dan is er Mensis. De zorgverzekeraar die voor je bemiddelt bij het verkorten van wachttijden.
2: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ICS creditcard reken je het zo af. Gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ICS creditcard en Apple Pay.
3: Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden. Suikervrije suikerspinnen.
4: Nee.
3: Proteïneshakes.
5: Gadver.
3: Gelukkig is er Milner. Want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
6: Lekker bezig.
3: Milner.
7: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
3: En door de verbeterde receptuur is Milner nu nog lekkerder.
6: Lekker bezig.

0: verzekeringen afsluiten.
1: Oh, wil ik wel.
0: Check de voorwaarden op allianzdirect.nl. Direct door. Allianz Direct.
2: Zie je nou wel? Ze ruikt me.
3: Verzorgingsarmoede maakt je wereld steeds kleiner. Daarom komt Kruidvat in actie. Help je ook mee? Nu, bij aankoop van alle Odorex Man, Deo en Douche... 1 plus 1 gratis voor jou... en wij doneren een product aan het Armoedefonds. Kruidvat.
4: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen... en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
5: Sta je in de file en spot je ruitschade?
6: Opgelost. Autotaalglas.
7: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu 40 gig data en 400 belminuten voor maar 6,50 per maand. Zonder aansluitkosten. Ga snel naar simyo.nl.
8: Simyo.
9: GPR Sportradio. Sportradio. Rob Spijker en Robert Meder.
10: Het is Champions League avond. We hebben een signaaltje gegeven richting het stadion van Leipzig en de... deuren kunnen open vanuit de catacomben. En inderdaad, hier geeft het signaaltje en ze doen het ook nog. Ze komen nu de catacomben uit. Leipzig tegen PSV 0-0. Jean-Paul Risson en Gert Barnhoorn. We gaan jullie weer horen de komende drie kwartier. Tuurlijk blijft die penalty hangen. Maar we kunnen toch wel tot de conclusie komen dat het voor PSV tot nu toe gewoon helemaal niet tegenvalt. Maar dat ze gewoon eigenlijk heel goed voetballen.
11: Nee, zeker niet. Ik ben ook heel benieuwd naar wat Peter Bos in de catacombe heeft gezegd. Want die ziet nog wel eens iets anders dan de hele groep gemeente, zullen we maar zeggen. Maar ik kan me toch niet aan de indruk onttrekken dat PSV een hele goede eerste helft heeft gespeeld. Ja, die penalty is jammer. Daar moet je natuurlijk niet te lang in blijven zitten. Als we trouwens nog een oud PSV'er op de tribune zien, namelijk Roger Smit. Die heeft namelijk Jurgen Klopp opgevolgd als director of international football, heet dat. Dan met een schitterend woord bij Red Bull. Is eigenlijk een soort van de baas van Martin de Michelis geworden. Een soort overkoepelende technisch directeur. Als PSV de tweede helft weer op start gaat trappen. En dat doen ze met een lange bal van Armando Obispo.
12: Gaat naar de rechterkant van het veld eigenlijk over alles en iedereen heen. Komt daar gelijk ook weer een inworp voor Leipzig. Zoals de tweede helft dus begonnen, moeten nog veel mensen teruggaan naar hun plek. Die zijn nog even wat drankjes en versnaperingen aan het halen in het stadion. Het is wel een imposant stadion ook hoor. De Red Bull Arena. Prachtig om te zien. Het is een modern stadion. Ja, je moet ook niet... die voorste rij, dat is wel een behoorlijk gat naar beneden, zeg maar. Ja, Pitch Invasion zal hier niet snel gebeuren.
11: Nee, ja, dat is ook wel bijzonder. Dat stadion is gebouwd in het oude Centraal Stadion. Ja. Zo'n oude DDR-bak kon er ooit 100.000 man in. Heeft Oranje nog wel eens gespeeld. Maar een Nederlandse ploeg speelde hier nog nooit. Als Obispo en Kovar daar even niet dezelfde taal spreken. Dat doen ze überhaupt niet trouwens. Maar het is, gaat gelukkig allemaal goed. Kovar met de bal in de handen. Eerste minuut bijna verstreken van de eerste helft. Ja, die staat wel heel rustig op de tribune nog. Die missen nu dat de bal bij Sergio Dest terechtkomt. Krijgt hij hem bij Sano? Nee, dat kan hij niet. Maar het is wel de Japanner die dermate in de weg loopt dat PSV het balbezit weer over kan nemen. Gaat de bal wel over de zijlijn. Snelle inworp van Leipzig. Antonio Nusa geeft mee aan Romulo. Wordt op de huid gezeten door Obispo. Mag verder. Kan PSV dan nu wat vooruit? Met Perisic. Neemt de bal onder het standbeen door. Gaat weer helemaal terug naar Mate Kovar. Krijgt daar een dermate harde duw. Dat er wel een vrij bal vormt voor PSV aan de rechterkant van het veld.
12: En een donker pak heeft Demichelis aan eigenlijk. Het is volledig zwart. Zwarte blazer, zwart overhemd, zwarte stropdas.
11: Ja, ik wil niet de modepolitie uit gaan hangen, Gert. Maar het logo dat hoort op het hart. Zit op de verkeerde borst. Maar goed, verder ziet...
12: Ik hoop het dus wel met je eens, hoor.
11: Verder ziet Demichelis er gelikt uit. Vroeger al bij Bayern achterin. En ja. Die schitterende paardenstaart. En tegenwoordig met een vrij imposante kuif, mogen we zeggen. Balbezit voor PSV gaat naar voren. Naar Mijnans, wordt op de huid gezeten. Is het Leipzig dat kan overnemen? El Ainoui. Banzouzi dan. Speelt Nusa in. Gaat de combinatie aan met Romulo. Nusa voorbij alles iedereen. Maar dan is het weer Mate Kovar die PSV op de been houdt. In een 1-op-1 met een geweldige redding. Maar volgens mij krijgt hij de bal op een plek waar je hem als man zeker liever niet krijgt. Roept nu ook even dat daar misschien wat verzorging naartoe moet. Voorlopig is het Leipzig met de bal. Zit Kovar in zijn eigen doel op de grond. Heeft daar veel last. Maar ondertussen is de bal nog niet buiten. Walsh heeft het ook nog niet gezien. Nu wel. Gaat daar toch even kijken. Maar dat deed Kovar misschien met meer geluk dan wijsheid. Maar toch weer heel knap.
12: Ja, het is weergeloze redding nummer 3 in deze wedstrijd. In de eerste helft had hij er ook al 2. Ja, deze is toch ook wel weer heel erg belangrijk voor PSV. Met Antonio Nusa die de inzet op hem afvuurt. En dan...
11: Ja, dat is nu draai. Ja, ja, ja.
12: Oh, daar wil ik toch niet hebben, jongens.
11: Laten we het erop houden dat hij de bal, dat hij zijn lichaam goed achter de bal krijgt, Kover. Maar wel met gevaar voor eigen leven en voor de toekomst van zijn kinderen, zullen we maar zeggen.
1: Je gaat er bijna zelf hoger van praten.
11: Ja. Nou, gelukkig kan hij verder, zo te zien. Hij heeft wel een heel bedenkelijk gezicht nog. Hè. Ja, dit wil je niet. En elke man kan dit beamen.
12: Je voelt hem gewoon.
11: Ja, je voelt hem zeker. Ah. Maar zal ongetwijfeld, als zo meteen na een minuut of twee de pijn weer een beetje is weggetrokken, toch blij zijn dat hij dat heeft gedaan. Ja. Is het een scheidsrechtersbal en is Leipzig het spel hervat. Want ja, het moest toch wel even stilgelegd worden. Want als de keeper op de grond zit, dan hebben we natuurlijk een probleem. Lange bal naar voren. Komt hij terecht bij Gouda? Nee, dus het is Kostić die daartussen zit. Kostić die trouwens al eens scoorde in dit stadion. Natuurlijk een man met veel Bundesliga-ervaring. HSV, Stuttgart, Eintracht Frankfurt. Namens HSV wist hij hier al een keer te scoren. Was misschien ook nog wel een optie geweest vanaf de penalty-stip. Maar goed, dat is allemaal mosterd na de maaltijd. Balbezit bij Lukeba. Centraal achterin gaat het helemaal terug naar Van der Voort. Die met een lastig balletje komt voor Raum. Maar die weet controle toch goed te doen. Gustil zit daartussen. Ook nog een man met een Bundesliga-verleden. Zeven hele wedstrijden in dienst van SC Freiburg. En maar nu alweer jaren op zijn plek bij PSV.
12: Nee, je zou het bijna vergeten inderdaad, maar dat is zo. Ik vroeg me trouwens ook nog af, zou PSV nog gekeken hebben naar de wedstrijd van de onder 19 tegen Red Bull Leipzig? Want het was een behoorlijk succes eerder vandaag. Werd namelijk met 6-1 gewonnen van de Duitsers. Dat is toch wel heel erg lekker. Ja, diezelfde uitslag verwacht ik, zo eerlijk moet ik zijn, niet in deze tweede helft, die ondertussen 5 minuten oud is, maar al is het maar de helft, zeg maar, dan ben ik toch al wel tevreden, Jean-Paul.
11: Ja, en dat doet me dan toch ook altijd weer goed om te zien dat er een Van Nistelrooy op het...
12: Ja, mooi, hij scoort ook 2 keer. Ja,
11: geweldig. Als het Dest is die in de tang zit bij Moussa, kan hij daar een corner uithalen? Nee, dat kan hij niet. Is het Sano die daar komt helpen, maar het is Leipzig dat kan overnemen via Gruda. Die stuurt daar op de linkerkant Romelu weg. Is even weggetrokken uit het punt, maar nu in de 1-op-1 met Geertruida. Wat kan Leipzig daar? Geeft hem mee aan een Nkunku. Nkunku in de as, maar het is Ruben van Bommel die zijn verdedigende taken niet schuwt. Is daar meekomen verdedigen op rand 16. En nu dan weer PSV met Meinans. Die stuurt daar Mauro Junior diep. Mauro Junior, net als Sano, zo'n speler die je overal op het veld ziet. Toch een hele belangrijke en ik wilde zeggen ondergewaardeerde kracht. Maar goed, hoe ondergewaardeerd ben je als je inmiddels Braziliaans international bent? Dus die waardering is er wel degelijk als het spel een beetje voortkabbelt. We inmiddels 5 minuten hebben gehad in de tweede helft. En het kost ietsjes met de inworp.
12: Ja, die gooit hem gelijk naar Geertruida achterin. Geertruida, dan komt hij via middenvelder weer. Sano is dat bij Obispo terecht. Dan gaat de bal naar de linkerkant van Bommel. Van Bommel weggestuurd. Gaat de 16 meter in vanaf de linkerkant van Bommel. Nee, legt hem af. Meinans! Nee, jongen, die moet er toch in! Die moet er toch in! Van binnen het 16 meter gebied moet deze in ieder geval tussen de palen. Dat de keeper hem dan heeft, ala, maar... Dat je hem zo ver naschiet en zo verkeerd raakt, dat kan toch eigenlijk niet. Van Bommel, geweldig weggestuurd, houdt het overzicht. Je zou nog even kunnen denken, krult hem zelf in de verre hoek, maar legt hem klaar voor Meinans, die ja, toch wel behoorlijk pist op zichzelf ook is. Ja, dat moet beter, Jean-Paul. Dat moet beter.
11: Laat hem van de voet vliegen. Dit is in ieder geval de beste kans die PSV zelf bij elkaar heeft gevoetbald. Als de ploeg uit Eindhoven wel weer het balbezit heeft met Filip Kostić. En daar Meinans, de onfortuinlijke man, net kan de bal niet meegeven aan Van Bommel. En is het Leipzig dat weer over kan nemen. Maar daar wordt een tik uitgedeeld. En Nkunku is daar wat wild met de armen. Daar zit denk ik geen opzet bij. Maar dat hij daar Mauro Junior een uppercut geeft, dat lijkt wel duidelijk. Ja, hij heeft Mauro Junior daar helemaal niet gezien ook. Geen opzet, niks gemeens aan. Maar ja, je voelt hem natuurlijk wel terecht. Een vrije bal voor PSV. Een meter of 5 over de middenlijn aan de linkerkant van het veld. Christoffer en Nkunku. Bij PSV waren ze natuurlijk erg geducht op hem. En de wedstrijd is nog lang. Vooralsnog laat hij niet zijn allerbeste spel zien. Maar je moet altijd oppassen met dat soort dingen te zeggen.
12: Ja, dat is inderdaad een link iets om te zeggen. 52 minuten zitten we ondertussen. Leipzig-PSV. Nog altijd 0-0 met Geertruida aan de bal. Onder druk gezet, maar blijft rustig. Paast de bal terug naar Kovar. Kovar dan weer terug naar Geertruida. Rechterkant van het veld. Buiten het 16 meter gebied. Met Dest aangesloten. Paast de bal weer terug naar Kovar. Trapt hem lang naar voren. Wellicht dat daar dan nog een keer de ruimte ligt voor PSV. Het moet allemaal over het middenveld. Met Mauro Junior. Sano nu over de rechterkant weer opnieuw. De ploeg van Peter Bos. Er wordt gevraagd om de bal aan de linkerkant. Bij Kostić. Die wordt ook bediend. Kostić laat de bal van zijn voet stuiteren. Kan wel schieten. Maar het is Van der Voort met de redding in de korte hoek. Kostic wil daar de doelman van de tegenstander verrassen. Het lukt niet. Hij steekt daar een handschoen voor. Het is PSV dat de inworp snel heeft genomen, want dat bleef er staan. Wippertje het 16 meter gebied in met Mauro Junior, die hem niet binnen kan houden. Dan over de achterlijn de doeltrap voor Van der Voort. Zojuist nog belangrijk met de redding op de inzet van Kostic.
11: Ja, als PSV het goede veldspel nu ook nog eens gaat omzetten in kansen. Dus, we hebben er toch al twee hele mooie gezien in, wat is het, de eerste 8 minuten van de tweede helft. Want Filip Kostic stond daar helemaal vrij op rand 16. En uit een hele moeilijke hoek een hard schot. Dat was in ieder geval tussen de palen. Dat is winst, maar het is Maarten van der Voort die zijn lichaam goed achter de bal zet. Van der Voort, afkomstig van Racing Genk. Een club en een rijke keeperstraditie. Bracht de afgelopen 20 jaar ook Thibaut Courtois voor. En bijvoorbeeld Mike Penders, inmiddels bij Chelsea. En dus Maarten van der Voort, actief bij RB Leipzig. Waar hij sinds begin dit kalenderjaar ook de eerste keeper is. Inmiddels is het de PSV-keeper Kovar, die we ook al vaker handelend op hebben zien treden. Met alle lichaamsdelen die je maar kunt bedenken, zullen we maar zeggen. Nu met het balbezit. Gaat met een lange trap naar voren, een beetje ingehouden. Dan is het Perisic die verlengt. Maar is het Leipzig dat de bal kan overnemen met Lukeba. Lukeba speelt daar Baku in de middencirkel. Die heeft Kostic op de huid. Dan is daar wel Gruda niet met dat ruimte op de rechterkant. Omdat Kostic daar dus even weg is. Maar dan is het altijd Ruben van Bommelweer die daar overneemt. Gruda gaat buitenom. Geeft hem voor met zijn rechter, want die heeft hij ook. Dan is het hoofd van Perisic dat er daar even tussen zit. Maar is het gevaar nog niet geweken? Want de voorzet van Raum. Is het Kostic daar die wegkopt? Rand 16, Baku. Is het dan nu Leipzig dat goed kan slaan? Gruda, rand 16, geeft hem mee aan Baku. Die verwacht dat niet. Probeert hem er dan in te leggen. Maar dan is het toch weer Kovar die daar toch weer goed tussen zit. Het was niet de moeilijkste redding voor hem. Maar goed, je kan hem maar beter pakken. En betekent het wel weer een hoekschop voor RB Leipzig. Nou, een mooi hakje wel hoor van Gruda.
12: Oh, heerlijk. Het is sowieso een leuke wedstrijd om naar te kijken. Leipzig-PSV. Nee, je hebt wel eens een 0-0 die niet om aan te gluren is. Maar deze is toch eigenlijk best vermakelijk met PSV. Dat ja, toch vriend en vijand misschien wel verrast met het spel dat ze vertonen in deze wedstrijd. Vooraf hadden we het er natuurlijk over dat het wel een hele enge ploeg is om tegen te voetballen. Zeker als je kijkt naar hoe vaak ze hebben gescoord de laatste weken, Leipzig. Maar vandaag heeft PSV er toch een prima antwoord op tot vooralsnog. Maar laten we het alsjeblieft afkloppen met deze hoekschop vanaf de rechterkant. PSV krijgt hem weg, maar ook niet helemaal. Het is namelijk een inworp vanaf de linkerkant. Het is een meter of, het zal het zijn, 13 misschien bij de achterlijn vandaan. Als er even ook op adem gekomen kan gaan worden. 56e minuut zitten we. Inworp wordt dan uiteindelijk toch genomen door David Raum. Duurde even voordat hij bij de bal is aangekomen. Komt de bal nu terecht bij Willy Orban. Orban dan weer terug naar de linkerkant. Alle veldspelers nu op de helft van PSV, waar de ruimte ligt aan de linkerkant. 16 meter gebied nu ook betreed door Leipzig. Maar daar zit natuurlijk altijd iemand van PSV tussen tot vooralsnog. Met Dest en dan nu ook echt definitief lang naar voren gehaald. Dan is het jammer dat Van der Voort zijn doel uit is gelopen. Anders had Til dan nog wel een rol van betekenis kunnen spelen. Maar de bal ingeleverd bij PSV. Met Mijnans nu. Ja, het is jammer dat hij de bal dan niet terugkrijgt bij Til. Anders had daar misschien nog wel iets in gezeten. Een snelle doelpoging moet nu met een inworp gebeuren van de Voort. Ja, hij kan zo goed zijn doel uit, maar levert dan vervolgens zo slordig de bal weer in bij PSV. Dat is dan voor een doelman van Leipzig toch wel wat aan de slordige kant. Het is nu de andere doelman, Kovar, op de rand van zijn eigen 16 meter gebied aan de bal.
11: Ja. Trap naar de linkerkant van het veld. Komt terecht bij Filip Kostic. Die verlengt. Kan Van Bommel daar tussen zitten? Nee, het is Orban die er tussen zit. En dan komt de bal weer terecht bij Van der Voort. Ja, ik geloof dat als je al zo ver uitkomt, dan moet hij in ieder geval de tweede ring in. Ja. Zeker in een thuiswedstrijd. Want dan zijn de ballenjongens je wellicht ook wat beter gegund. De ballenjongens zijn er trouwens niet meer. Want ze liggen gewoon klaar. Van der Voort nu met de bal aan de voet. Gaat de bal ook ver zoeken richting Romelu. Die heb ik voor mijn gevoel alleen nog maar in kopduels gezien.
12: Ja.
11: Dat, verder krijgt hij toch niet echt over de grond. Letterlijk voet aan de grond tegen de centrale verdediging van PSV. Met Geertruida hier aan de bal. Nu dan Mijnans en Ruben van Bommel. In de 1-op-1 met Orban. Van Bommel naar de rechterkant. Daar is Perisic vrij. Perisic, rand 16. Gaat met het schot. Nee, geeft mee aan Dest. Dest, en dan is het Van der Voort die de redding brengt. In, is het een schot? Is het een voorzet? Maar in ieder geval, het is Van der Voort die op moet treden. Want anders was die bal er volgens mij gewoon ingegaan. Het is Ruben van Bommel met de bal naar de rechterkant. En Perisic die dan goed meegeeft door aan Dest. Ja, Dest, nou, dat is toch wel degelijk een schot. Het is Van der Voort die de bal niet anders dan over de achterlijn kan werken. En dat betekent wederom een hoekschop voor PSV. Nou, wat zou het fijn zijn als PSV na al die hoekschoppen die het al genomen heeft nu een keer toe kan slaan. Is wederom Filip Kostić, nee het is Perisic die de trap gaat nemen. Perisic strak op het doel. Van der Voort zit daar, is daar de baas in de eigen 5 meter hoor. En hij klemt de bal tegen de borst. Dus ook deze corner levert geen gevaar op voor de ploeg van Peter Bos. Als we zien dat er bij RB Leipzig iemand klaar staat aan de rand van het veld. Dat is Gomis. Dat is een aanvallende middenvelder. Een Franse jongen van 20. Maar voorlopig gaat het spel nog verder. En is het Leipzig dat de bal heeft.
12: Ja, met de doelman Van der Voort. Dus net als zijn conculega aan de overkant. Een aantal behoorlijk belangrijke reddingen heeft gehad in deze wedstrijd tot nu toe. Eigenlijk wonderbaarlijk dat er nog altijd 0-0 staat bij Leipzig tegen PSV. Als we een klein uur op de klok hebben staan met Van Bommel aan de bal. Van Bommel. Loopactie is daar wel in de as van het veld met Sano. Die wordt niet bediend. Ja, nu via Mijnans over het middenveld gaat de bal terug naar de linkerkant. Guus Til. Sano, nee, ingeleverd. Maar goed werk van Sano tussen de linies door. Nu even de bal overgenomen door PSV. Niet direct de paas richting het 16 meter gebied. Til dan even een stapje terug in het tempo. Ook met Mauro Junior gaat het maar over de rechterkant. Sergio Dest, er is wel wat beweging bij Perisic. Krijgt de bal nu ook aan de rechterkant van het veld. Hoogte van de 16 meter lijn. Dest komt ook helpen. Mauro Junior maakt het zichzelf onnodig lastig. Sterker nog, leidt balverlies. En moet dan gelijk weer even in de verdedigende stellingen gaan. Nusa die maakt het hem daar lastig. Krijgt nu ook hulp van Banzuzi daar op het middenveld. Kan die voorbij aan Perisic komen? Nee, en ook geen overtreding. Dat is dan maar gunstig. Dan is dat prima verdedigd door Perisic. Namens PSV gaat het spel gewoon door. Is het Kovar die de bal lang naar voren trapt. En ook gelijk balverlies voor PSV met Leipzig. Dat hem dus weer overneemt. Is het misschien even een mooi moment als we een klein uur hebben gehad om even op de andere velden te gaan kijken wat daar de tussenstanden zijn, Robert.
10: Inmiddels Atletico Madrid nog steeds 1-0 tegen Manchester United. Arsenal Lille 0-0. Barcelona 1-3. En Bayern München is teruggekomen tot 2-2. Met name door 2 doelpunten van Harry Kane tegen Viking. En dan hebben we de belangrijkste tussenstanden voor ons nog wel gemeld. Nederland tegen Hongarije bij de vrouwen. Nog steeds 3-0. Daar nog een kwartier te spelen.
11: Ja, gaat er inderdaad een wissel komen. Gomis staat klaar. Ik zei het al, een Frans-Senegalese linksbuiten. Even benieuwd, komt hij dan ook voor Antonio Nusa? Voorlopig lijkt het in ieder geval alsof Leipzig eerst deze corner gaat nemen. Met de elf waarmee ze ook aan de wedstrijd begonnen zijn. Maken in ieder geval geen aanstalten om iemand naar de kant te sturen. Dus ik ben benieuwd wat daar gaat gebeuren. Het is uiteraard David Raum natuurlijk weer met de corner die gaat komen. Man uit de opleiding van Greuther Fürth. En via Hoffenheim inmiddels alweer jaren bij Leipzig. Raum gaat voorbij aan alles en iedereen. Maar niet aan het hoofd van die kleine Kodai Sano. Geweldig, daar zit hij ook weer tussen. Zelfs bij spelervatting staat hij zijn mannetje. Nu wel Nusa uit de tweede lijn. Wordt er gekraakt. Dan nog een keer uit de tweede lijn. Gruda, is het Kovar? Met een eerste redding kan hij ook een tweede keer rennen. Een hachelijke situatie in de 5 meter van PSV. Maar het gevaar is geweken. Het schot uit de tweede lijn van Brian Gruda. Daar zat Kovar toch weer tussen. Maar hij kon de bal niet bij zich houden. En daar scheelde het heel weinig. Of daar had een Leipzig-been toch de 1-0 op het scorebord kunnen zetten. In de 61ste minuut. Als de stand toch 0-0 blijft. Nu dan misschien een bal in de diepte. Is het Kostić die daar tussen zit. Maar wat kan PSV daar goed weg?
12: Hoe staat het in vredesnaam nog 0-0 in deze wedstrijd? Dat kan toch eigenlijk niet? Geloof je niet als je naar deze wedstrijd kijkt. Maar toch is dat in de 61ste minuut het geval. Gaat er nu gewisseld worden? Is het Romulo die het veld verlaat? En inderdaad die Gomis die erin gaat komen. Dat gebeurt dus allemaal na een ruim uur spelen. Maar wat een mogelijkheid inderdaad zeg voor Leipzig om de score te openen. En weer Matej Kovar. Want wat een aantal reddingen heeft hij al gehad in deze wedstrijd. Zijn het er denk ik 5 toch ondertussen die wel het benoemen waard zijn. Die zeker de samenvatting van dit duel gaan halen. 62ste minuut. Spel ondertussen hervat. Na die wissel van zojuist inworp voor PSV. Snel naar voren geworpen in de richting van Guus Til. Hoofd van Leipzig ertussen. Komt daar wellicht een nieuwe inworp aan. Nee, bal gaat niet uit. Het is de achterwaartse kopbal van Perisic. Weet daar Dest te bereiken. Geen overtreding. Tegenstander gaat naar de grond. PSV mag door. Over het middenveld moet het dan gaan gebeuren. Met Mijnans te korte bal op Van Bommel. Dat is dan toch wel weer jammer. Bal ingeleverd dus bij de thuisploeg. Kan er gelijk mee vandoor met Gruda. Met de bal naar voren. Zit er nog even iemand van PSV tussen. Maar is het toch de thuisploeg dat er mee vandoor kan gaan over de rechterkant. De verdedigende stellingen worden ingezet door Kostić. Gaat hij naar de grond. En dan last van het hoofd.
11: Ja, daar was was Gomi zijn eerste keer. De nieuwe man aan de zijde van RB Leipzig. Die raakt daar Kostic. In ieder geval daar weer de arbitrage in mee. Kostic grijpt naar het achterhoofd. Als we nog een keer kijken naar dat schot uit de tweede lijn van Gruda. Die hem heerlijk dropkikt. Een heerlijke reflex van Kovar. Maar kan hem niet naar de zijkant drukken. En dan is Orban daar. Dan is Romulo nog daar. En die proberen allemaal toe te slaan daar in tweede instantie. Maar het is uiteindelijk Armando Obispo die daar zijn gewicht in goud waard is. Obispo die van de week nog goed wegkwam natuurlijk met die eventuele tweede gele kaart. Die tegen Heerenveen misschien ook wel had moeten krijgen. Maar speelt vandaag een steady wedstrijd centraal achterin. Met Lutzer en Geertruida ook erg fijn voor de man uit Rotterdam-Zuid. Natuurlijk om te laten zien in Leipzig dat hij beter is dan hij wellicht tot dusver heeft laten zien bij RB.
12: Ja, zeker. Het is ook wel een goede redding hoor. Want het is een schot dat ook tussen een aantal spelers doorgaat. Zicht is niet fantastisch, dus je moet al last minute reageren. Doet Kovar toch echt wel behoorlijk. Mijnans naar Van Bommel. Nee, komt niet door de laatste linie heen. Sano, uiteindelijk ook een overtreding gemaakt door de aanvaller van PSV. Dan gaat het hele feest niet door. Denk je even dat de ploeg van Peter Bos weer dreigend richting het 16 meter gebied van de tegenstander kan gaan. Dan komt daar toch de overtreding en dus de vrije trap. Mijnans met twee handen in de lucht. Wat gebaart hij precies eigenlijk? Geen idee. Misschien een beetje om de ploeg op te jutten. Wat extra energie mee te geven voor het laatste half uur van deze wedstrijd. Nog niet gewisseld bij PSV. Misschien dat dat zometeen nog gaat komen. Ja, hoeveel mogelijkheden zitten er op de bank? Bajak Trevic, Flamingo, Dennis Mann. Ja, hoeveel echt serieuze mogelijkheden heb je daarnaast nog met al die blessures die ze hebben?
11: Ja, nee, PSV zit niet heel erg ruim in zijn wissels. Hebben niet voor niets ook een paar hele jonge spelers meegenomen. Wat te denken van Surigiano Cornesion, die van de week zijn debuut maakte in de wedstrijd tegen Heerenveen. Wie we ook nog niet zien is natuurlijk Johan Bakayoko. Wie we nu wel zien is PSV. Met Ruben van Bommel ligt. Van Bommel legt hem neer bij de tweede paal, maar ligt hem voorbij aan alles en iedereen. Ja, Bakayoko, dat is dan toch ook niet lekker als er een eerste andere buitenspeler in komt, hè? Met Komis.
12: Zeker niet. Helemaal niet fijn zelfs. Het, ook nog trouwens bij PSV. Mikkel Bro Hansen. Voor het eerst in de wedstrijdselectie in de Champions League. Hij vervangt Plea, die geblesseerd is. Ja, langdurig natuurlijk. Ook alweer zo'n blessure waar we het eerder al over hebben gehad. Ja, voor hem is dat dan wel heel erg fijn dat hij ingevlogen is natuurlijk. Maar echt een hele grote kans op spelen heeft hij natuurlijk ook weer niet.
11: We gaan het afwachten als we even naar Robert Meder gaan. Of gaan we niet naar Robert Meder?
10: Ja, nou, als de wedstrijd ertoe laat. 1-0 Timber voor Arsenal. 2-0 geworden inmiddels tussenstand. Maar doelpunt dus van Timber. Arsenal 2-0 tegen Lille.
11: Als we kijken naar het balbezit bij RB Leipzig, bij Nusa aan de linkerkant van het veld, gaat het even terug. Nu iets meer druk van die roten boelen, zoals ze zo mooi heten in het Duits. Met Raum bij het balbezit. Nusa geparkeerd op de zijlijn. En dan houdt PSV de rang weer toch goed gesloten, hoor. Meer dan een uur gespeeld nu. En PSV toont zich waardig op dit Champions League niveau. En ik denk eigenlijk wel dat 0-0 een terechte stand is. Als je kijkt naar het spelbeeld, toch is dit denk ik een terechte weergave van waar we tot dusver naar hebben zitten kijken in de 66e minuut. Lange bal naar, wie is het? Het is Baku. Wordt daar vrij eenvoudig van de bal gelopen. Is het Kostic met de bal naar voren? Blijft binnen op de borst van Mijnans. Stuit daar wel iets van af. Is het Leipzig dat kan overnemen? Met El Ainoui, de lopende man op het middenveld. Banzuzi dan een keer vanuit de tweede lijn. Dat is geen gevaarlijk schot, maar Kovar gaat toch even plat. Bedenkt wel net op tijd van, hey, deze gaat volgens mij gewoon naast. En dat gaat hij ook. Betekent een doeltrap. Ja, Banzuzi raakt die bal te veel op de binnenkant. En gaat uiteindelijk voorbij aan alles en iedereen. Is ook niet per se de man die dat moet doen bij Leipzig. Hebben daar in principe andere mensen voor. Maar ik snap wel dat je het een keer probeert. Sano dan met de bal naar voren. Maar die wordt geblokt. Wordt nu wel toch overgenomen door PSV. Kan daar Gusteel iets? Nee, die kan de bal niet binnenhouden voor de Eindhovenaren. En is het Leipzig dat het balbezit weer overneemt.
12: Kaats van Perisic was ook net niet ideaal in de loop. Het is zonde dat PSV wellicht wat meer uit kunnen halen aan de rechterkant. 67e minuut, 0-0. Met de lange trap naar voren aan de kant van Leipzig. Test laat hem lopen. Geen gevaar verder voor de inworp. Die zo meteen zelf gaat nemen waarschijnlijk. Pakt de bal even van het pilonnetje af. Heeft geen zin om erachteraan te lopen. De bal die over de zijlijn stuiterde. Heeft hem ondertussen ook al genomen, de inworp. Ja, slordig. Ingeleverd direct bij Leipzig. Dat de bal achterin even rond kan tikken met Orban. Gaat de helft op van PSV. De middenlijn dus over. Met nog altijd wel behoorlijk wat ruimte. PSV zakt even wat verder terug dan we eerder in deze wedstrijd hebben gezien. Het is een lekkere bal, 16 meter gebied in. En komt daar dan ook een doelpunt uit. Wonderbaarlijk genoeg niet. Er zit nog een voet tussen. Ik dacht van Sano. Verbeter me vooral als ik dat verkeerd heb gezien. Maar het is de hoekschop die er dan aankomt. Want buitenspel is het hier zeker niet. Een Sano is het inderdaad.
11: Ja, was het centrum wel even uit positie,
12: zeg. Zo zeg.
11: Want als daar Mauro Junior en Sano de voorwaartsen van Leipzig tegen moeten houden... dan gaat er even iets niet helemaal goed. Maar wat is die belangrijk, hè, die Sano? Nou, je krijgt vleugels van een bepaald energiedrankje... wat ze in Leipzig graag drinken. Nou, dat geldt in ieder geval zeker voor Kodai Sano. Als het wel weer een inworp is voor Leipzig. En daarvan weten we dat David Raum die snel kan nemen. Wordt gemaand door Nkunku van Schiet alsjeblieft een beetje op. Want 23 minuten, uiteindelijk is dit ook voor RB Leipzig geen goed resultaat. Gaat de bal dan komen? Ja, het is een corner zelfs. Corner van Raum. Orban kopt. Wordt afgeslagen. Gevaar nog niet helemaal geweken. Raum vanaf de linkerkant van het veld. Een tweede keer, maar dan is het hoofd van Ivan Perisic. Komt er dan ook nog een derde keer voor Leipzig. Ruda dan met in de as. Legt hem neer bij Nkunku. Die legt terug. Daar zit iemand tussen. Banzuzi met een geweldige mispeer. En dan is het gevaar even geweken. Omdat Sven Meijnans daar de bal over de zijlijn kan werken. Als we drie kwart van de wedstrijd hebben gespeeld. En Leipzig nu in deze fase wel iets meer de overhand krijgt in deze wedstrijd.
12: Ja, zeker. Grote delen van de tweede helft zijn er eigenlijk wel voor de thuisploeg van Demichelis. Die toch inderdaad ook een aardig woordje Duits spreekt vanwege zijn spelerscarrière. Dat is sowieso een leuke carrière ook als je dat volgt qua aantal clubs. En ik ben ook heel benieuwd hoe ver hij gaat komen als trainer. Heeft het natuurlijk nu tot Hebel Leipzig aardig gehaald. Ja, ik ben toch benieuwd wat er voor hem nog in het vat zit. Als hij goede resultaten met deze ploeg weet te boeken. Hoe ver dat allemaal nog gaat komen. Als zijn ploeg een vrije trap mag nemen op de helft van PSV. Dat gebeurt allemaal aan de linkerkant. Oh, nee, mocht nog niet hoor. Vrijtrap was er al genomen of moet hij op een andere positie?
11: Verkeerde plek. Nicolas Walsh is van de centimeters. En een vrijbal gaat wel genomen worden door RB Leipzig. Is het Raum die daar even zijn moment voor neemt? Staat een meter stuiter alsof hij zo een paar vrije worpen gaat nemen? Dat lijkt me toch niet helemaal de bedoeling. Maar we gaan gewoon een vrije trap krijgen voor Leipzig. Waar de sfeer er toch wel aardig goed in. Hoort u ze maar. Kijk eens even. Nou, toch ruim 40.000 man op de tribune. Druk met sjaaltjes aan het zwaaien. Het enige wat voor hen nog ontbreekt is natuurlijk een doelpunt. En waar wij met onze Nederlandse bril natuurlijk wat minder op zitten te wachten. 70ste minuut loopt. Dan wil Walsh nog even gaan kijken bij met name Lukeba en Geertruida. De voormalig ploeggenoten. Even wat instructies. Van elkaar afblijven, maar dan op zijn Schots-Engels is het Raum met de korte vrije bal. Gaat de combinatie aan met Nusa. Nusa, kan die hem dan erin slingeren? Nee, geeft hem opzij naar Baku. Baku chipt hem naar Nkunku is het. Die kop terug. Banzuzi, nee, het is daar Obispo die daar wederom heel belangrijk is. En voorkomt dat Leipzig daar een vrije schietkans krijgt in de 16 meter van PSV. Nu dan een goede voorzet. Wederom Obispo die wegkopt. Maar elke tweede bal op dit moment is voor RB Leipzig. Dat PSV op dit moment toch wel omsingeld, mogen we zeggen. Gruda dan. Voorbij aan Van Bommel. Baku. Baku komt niet voorbij aan Filip Kostic, die daar zich goed breed maakt. Bal over de zijlijn. Maar Leipzig wordt toch wel, of zie ik dat verkeerd, Gert, sterker en sterker.
12: Nee hoor, heeft de ploeg van Peter Bos toch wel een beetje bij de strot de laatste paar minuten. Met volle bak de druk richting de 16 van Kovar. Echt heel veel schoten op doel. Komen er gelukkig niet in de laatste paar minuten. PSV er nu wellicht een keertje uit met de lange haal naar voren. Ja, ook direct weer ingeleverd. Maar Leipzig is slordig op het middenveld. Gelijk weer de overname van PSV. Gaat de bal naar Van Bommel aan de linkerkant. Opgepikt door Sano nu op het middenveld. Een paar meter over de middenlijn heen. Gaat de bal richting Mauro Junior. Even een kaatsje terug naar de middenvelder van PSV. Nu weer naar Obispo achterin. Kan PSV wellicht een keertje op gaan bouwen. En voetballend een kans creëren. In plaats van alleen maar in de counter. Met Dest nu toch weer terug naar Geertruida. Geertruida dan weer naar Kovar. In zijn eigen 16 meter gebied. Met de lange hoge trap naar voren. Richting de middenlijn. Waar die wordt opgepikt door een van de spelers van PSV. Dat is in dit geval Guus Stil. Kopt hem terug. Obispo zit ertussen. Maar dan gaat de vlag omhoog voor buitenspel. Dat is dan aan de zijde van Leipzig. Mag PSV een vrije trap gaan nemen. Dat moet een aantal meter naar achter van de scheidsrechter. Bal wordt namelijk op de middenlijn opgepikt door de Eindhovenaren. Dat moet toch echt wel een meter of 10. Het is juist andersom natuurlijk. Buitenspel bij PSV. De vrije trap voor Leipzig. 72e minuut. 0-0 nog altijd in de Red Bull Arena in Leipzig. Ja, 0-0. Ik kan me toch echt niet voorstellen, Jean-Paul, dat dit eindstand is.
11: Nee, dat zou je zeggen, maar het duurt nu toch wel erg lang voordat de goal valt. Eén ding is wel zeker, als we de statistieken er even bij pakken. In het laatste kwartier 63% balbezit voor RB Leipzig. Ja. En dat is natuurlijk wel een signaal dat ze het veldspel, dat onze ogen ons niet bedriegen. Ze nemen de slag op het middenveld nemen ze over. En het is Leipzig dat de bal heeft. Dat PSV bij Vlaag omsingelt. Al is het nu PSV dat er misschien een beetje af kan. Krijgt een vrije bal een meter of vijf over de middenlijn. In de 16, of niet in de 16 meter, in de middencirkel uiteraard. Kan daar even de tijd voor nemen. Wil Perisic dat de Eindhovenaren wat stappen naar voren maken. Zodat ze er misschien weer een beetje van afkomen. Gespannen kopjes bij PSV. En logisch is dat ook. Want nog 18 minuten moeten ze volhouden tegen dit RB Leipzig. Of misschien kunnen ze zelf nog wel wat uitrichten. Wie zal het zeggen? Want helemaal kansloos zijn ze vanavond zeker niet. Is het Mijnans met de vrije bal? Of is het de Sano die hem gaat trappen? Gooit hem erin. Gaat voorbij aan alles en iedereen. Maar wint PSV daar toch weer een corner. Omdat Baku daar er toch even tussen moet zitten bij Perisic.
12: Ja, was het wel echt nodig eigenlijk? Of had hij hem niet gewoon kunnen laten lopen? Ik denk dat het een vrij goed overhoekschop is. Ja, dat is ook weer zo natuurlijk. Het is niet de eerste keer dat we hem zo veilig de bal over de achterlijn zien werken. Voor PSV is het allemaal prima, want de hoekschop is al genomen. Het is de bal van Perisic, die buiten het 16 meter gebied terecht komt. Perisic krijgt hem terug, slingert hem voor bij de tweede paal buitenspel. Vlag omhoog. Zo gaat het hele feest überhaupt niet door. Misschien nog voordeel voor Leipzig. Dat is dan weer wat minder gunstig voor PSV. Waarvan toch wel behoorlijk wat spelers nog bij het 16 meter gebied van Leipzig stonden. Daar de uitbraak, de countermogelijkheid voor de ploeg van De Michelis. Komt er ook een doelpoging van buiten het 16 meter gebied. Of wellicht van binnen met Gruda. Gruda met inzet. Ja, die gaat voorlangs. Wordt hij nog aangeraakt, is dan de vraag. Nee hoor, het is gewoon een doeltrap. Daar hadden ze dan toch wel wat meer mee kunnen doen. De mannen van Leipzig. Ja, aan de andere kant PSV toch eigenlijk ook wel. Want als je dan zo'n hoekschop krijgt en je zit in de verdrukking de laatste paar minuten, ja, probeer dan even iets meer te doen dan dit.
11: Ja, daar kwam Leipzig er wel heel gevaarlijk uit hoor. 4-3 in de omschakeling. En dan moet eigenlijk Kostić daar misschien wel een overtreding maken om Wangel eruit te halen. Ja. Dat gebeurt niet. Maar gelukkig voor PSV is het Gruda die de bal niet richting genoeg richting B weet te geven. Is het gewoon een doeltrap waar hij schreeuwde om een corner. Die is inmiddels genomen door PSV. Dan is het wel een balbezit wat makkelijk wordt weggegeven door Dest is dat. En dan is het Leipzig in de 16 meter. Banzuzi kan hij hem voortrekken, maar gelukkig is daar Lutzerel Geertruida nog. Want anders stonden er twee vrij bij de tweede paal. Het is een herhaling van zetten, maar Leipzig is gevaarlijker en gevaarlijker. En gaat nu ook wederom weer een corner nemen vanaf de linkerkant van het veld. Als we nog een ruim kwartier te spelen hebben, nog 16 minuten op de klok. Eén voordeel, tot dusver is Leipzig vanuit corners ook niet al te gevaarlijk gebleken.
12: Nee,
11: ze vallen als rijpe appelen, maar vooralsnog, vanuit de corner gebeurt het niet. Nu dan wellicht is het wederom Obispo die handelend optreedt. Gruda vanuit de tweede lijn. Kan hij schieten? Ja, dat kan niet. Oh. En dan zit hij erin. Wat een schitterend goal van Brian Gruda. De rechtsbuiten van RB Leipzig. En dan valt hij dus toch uit een hoekschop. Een afgeslagen bal van Obispo. Die werkt hem weg. Dan is het Gruda die de bal daar oppikt op rand 16. En dan kapt hij naar zijn betere linker. En dan kan zelfs Matej Kovar daar niet handelend optreden. Hij zit er nog wel aan, maar kan niet voorkomen dat die bal in het doel verdwijnt. En zo heeft Leipzig dan toch de goal waar het zo naar op zoek was, die het misschien ook wel verdiende. Bal wordt nog even van richting veranderd via de rug van Perisic. En misschien is dat wel het beslissende zetje die de bal de juiste richting meegeeft, Gert.
12: Ja, dat denk ik wel. Ik denk dat als Perisic er niet aan had gezeten, dat deze bal er ook niet in had gegaan. Dat is ongelukkig voor PSV. Ja, of hij had nog iets verder de hoek ingegaan. Dat kan natuurlijk ook. Kijken of we dat vanuit deze hoek zien. Ja, het is sowieso voor Kovar natuurlijk wel heel erg lastig als zo'n bal dan wordt aangeraakt. Ja, dat is wel het lekkere natuurlijk van schieten van buiten het 16 meter gebied met zoveel mensen ervoor. Je weet dat het een vrij onvoorspelbare bal wordt als je schiet en die bal tegen iemand aankomt. Ja, voor Leipzig pakt dat dan nu goed uit met de openingstreffer. Dus een kwartier voor tijd van Gruda staat Leipzig met 1-0 voor tegen PSV. Ik dacht ook even te zien dat Leipzig nog wilde gaan wisselen. De Michelis, die een aantal spelers langs de zijlijn had staan. Ja, en PSV, dan moet er toch wel een slotoffensief gaan komen van de ploeg van Peter Bos. Nog niet gewisseld tot dusver. Ben benieuwd of dat nog gaat gebeuren dan in de komende minuten. Het is Geertruida die nog even de ploeg oppept. Ja, toch wel nodig, denk ik zo, in de slotfase. En dan is het Gruda. Gaat hij er ook gelijk vanaf?
11: Zeker, ja. Met de laatste actie maakt hij het 1-0. Nou, dat is nog eens een slotakkoord, mogen we zeggen. We hebben nog niet gezien wie er in is gekomen. Maar dat was kantjeboord dus voor RB Leipzig in deze en ook voor hem. Maar deed ook nog even het vingertje voor de mond naar het publiek. Ik weet niet of het daar goed voor is. Blijkbaar misschien toch niet de meest populaire man in Leipzig. Nou, dat zal vanavond in ieder geval anders zijn. Als er een lange bal naar voren komt, die gaat naar niemands land. Die komt gewoon weer bij Van der Voort terecht. Het is Rocco Reitz, de middenvelder die erin komt bij RB. Dat is een wat meer defensief ingestelde middenvelder in verhouding tot Brian Gruda. Dus iets meer controle wellicht op het middenveld voor Leipzig. Maar wat jij zegt, Gert, ik ben heel benieuwd naar wat PSV nu gaat doen. Nog altijd niet gewisseld. Was misschien ook niet al te veel aanleiding toe. Misschien op het middenveld iets om iets meer die controle terug te brengen. Nu zal het toch wat sneller naar voren moeten. Maar jij zei net ook al terecht, ja, wie hebben ze daar überhaupt voor?
12: Ja dat is een uitstekende vraag. Dat zijn namelijk niet zo heel veel kleuren en smaken die Peter Bos in de ploeg heeft. Nou ja, daar hebben we gelijk. Geertruiden en Kostic die het veld verlaten. Dubbele wissel bij PSV. Flamingo en Casio Roski, zij komen het veld in bij de ploeg van Peter Bos. Ja, kunnen zij dan nog iets teweeg gaan brengen in de laatste paar minuten van dit duel?
11: Ja, vooralsnog twee verdedigers voor twee verdedigers. Want het lijkt erop dat Jarek Gazarovski de linksbackpositie ook daadwerkelijk in gaat nemen. Niet iets naar voren. Dan is daar een overtreding op, ik denk, Kodai Sano. Die ligt daar even op de grond. Wordt daar geraakt. Zijn ze het in de Red Bull Arena uiteraard niet mee eens. En dat geeft ons de kans om even te kijken bij Robert Meder.
10: Ja, Bayern München heeft orde op zaken gesteld. 3-2 voor. Wel een rode kaart. Ze spelen met z'n tienen. 10 minuten voor tijd. En ook Manchester United speelt met z'n tienen. Na een rode kaart. Atletico Madrid nog wel daar op 1-0. En as we speak op 2-0.
12: Van Bommel aan de bal namens PSV. Halverwege de helft van Red Bull Leipzig. Het is PSV dat gelijk naar voren wil om een kans eraan te creëren. Til met de voorzet. Komt er ook een kopbal op de lat. Oh, wat scheelt dat weinig zeg. Maar is er ook een overtreding gemaakt trouwens door de invaller. Kaziorowski met de eerste kopkans dus gelijk namens PSV. Nou, dan hebben we gelijk een antwoord, Jean-Paul. Daar komt een slotoffensief van de ploeg van Peter Bos. Ja, dat is dan de eerste mogelijkheid gelijk van dat offensief. Een behoorlijk ook, mag je het wel noemen.
11: Schitterend gekopt, maar de Spaanse Pol heeft daar wel met zijn handen gewerkt. Werkt daar bakkie tegen het gras. Gaat uiteraard gewillig naar de grond. En Walsh willigt dat in. Geeft een vrije bal aan Leipzig. Ik denk ook wel terecht. Nu wordt Gazarovski een beetje uitgelopen, leek het. Maar maakt zich daar goed breed ten opzichte van Domis. De eerste invaller natuurlijk net al even bij Leipzig. Is het Kovar met de bal aan de voeten. Ja, die geeft dan een balletje aan Gazarovski die daar niet zo heel veel mee kan. Kan daar ook niet uit die hoek wegkomen. En dus is het balbezit weer voor Leipzig. Met Lukeba. Die speelt de aanvaller in. En Kunku staat daar nu iets dieper bij Leipzig. Maar het is altijd weer Kodai Sano. Tot dusver de man of the match aan PSV-zijde wat mij betreft. Want wat is hij belangrijk. Alsof hij al jaren op dat middenveld van PSV staat. Je zou haast vergeten dat hij nog geen twee maanden bij de club zit. Dan grijpen er twee naar hun hoofd. Is er wel een vrije bal voor PSV? Nee, Dest grijpt naar zijn knie of naar de achterkant van zijn knie. Heeft nu last van zijn linker en kramp in zijn rechter. Dat is niet lekker. Ja, wordt daar ook wel heel wild van de sokken gelopen door Antonio Nusa. Dat is altijd gevaarlijk als je los bent van de grond en dan uit balans wordt gebracht. Terechte vrije bal denk ik wel voor PSV. En gaan wij even kijken bij Robert Meder.
10: De Nederlandse vrouwen zijn afgelopen. 3-0 ten koste van Hongarije. Eerste wedstrijd natuurlijk 0-8. Atletico Madrid, zei ik net, is zojuist op 2-0 gekomen tegen Manchester United. Arsenal staat inmiddels op 3-0 tegen Lille. En Inter komt terug tegen Club Brugge. Stond 1-3, staat nu 2-3. Dus daar wordt het nog een spannende slotfase. En zoals gezegd al eerder, Bayern München stelt orde op zaken door een 2-0 achterstand goed te maken. En nu met 3-2 voor te staan. Maar wel, zoals ik net zei, met z'n tienen. Net als Manchester United, ook met z'n tienen. En dan, nee, ik dacht er komt een goal bij, maar dat is niet zo. Nee, dat was het even voor nu.
12: Gele kaart kwam er nog voor David Raum, de aanvoerder van Leipzig. Dat gebeurde allemaal na die overtreding, waar ook Nusa nog wel wat last van lijkt te hebben. Strompelt wat naar de zijlijn, was een verzorger binnen de lijn, dus hij zal er ook even moeten wachten. Als we nog 10 minuten te gaan hebben in deze wedstrijd in Duitsland tussen Leipzig en PSV. Openingstreffer zojuist gemaakt door Gruda namens de thuisploeg. De Duitsers die zien dat PSV het balbezit heeft met Van Bommel. Voorzet vanaf de rechterkant. Die is aardig, kom als goed! Doelpunt voor PSV! En de vlag, ja, ai, die gaat gaat omhoog. Dat is toch vervelend. 82e minuut. PSV denkt even kortstondig langzij te komen. Maar ja, het feest gaat helaas niet door.
11: Ja, inderdaad. Staat daar een metertje buitenspel. Als daar bij de tweede paal ook nog iemand omver wordt geworpen. Ja, dan is de vraag, is dat dan misschien wel niet de eerste overtreding? Misschien gaat de VAR dan toch even naar kijken. Want dat Obispo buitenspel staat, dat is een ding dat zeker is. Moals wacht nu toch ook even. Er werd daar bij de tweede paal iemand ondersteboven gelopen. Aan zijn shirt getrokken. Als we zien dat Moussa ook nog geel heeft gekregen. Even wat onduidelijkheid nu in de Red Bull Arena. Of wordt er misschien toch in het VAR-busje even gekeken naar wat er aan de hand is. Bas legt het in ieder geval even uit aan Raum en aan Mauro Junior. Wij zien hem op de rug, dus liplezen wordt in deze lastig. Er komt een goalcheck. Ja, als we gaan kijken naar buitenspel. Een goal is het sowieso niet, want ja, dat Obispo buitenspel stond, dat is een ding wat zeker is. Maar werd daar niet eerst een overtreding gemaakt?
12: Ja, ik denk dat dat inderdaad de grote vraag is. Ik snap ook niet zo waarom er goalcheck wordt gezet bij de VAR. Ik denk dat het eerder penalty zou moeten zijn. Maar wat gaat er gebeuren? Nee. Niks. Ja, is het eigenlijk het simpele antwoord. Geen doelpunt. PSV zal het opnieuw moeten gaan proberen. Doelpunt afgekeurd dus. Geen 1-1. Gewoon 1-0 voor Leipzig tegen de ploeg van Peter Bos. 83e minuut wedstrijd zitten we in. VAR check over. Die bevestiging krijgen we ook nog even in beeld. Het is Leipzig gelijk in de aanval. Zal natuurlijk willen profiteren van het feit dat PSV de weg naar voren probeert te zoeken. En daardoor misschien ook wat minder gefocust is in de laatste linie achterin. Nog altijd balbezit voor de Duitsers aan de linkerkant van het veld. Gaat die terug naar achteren. Daar gaan ze het opnieuw proberen. Maar weer iemand op de grond. Is dat dan opnieuw Moussa die daar zit?
11: Ja, is een
12: Koenkoe. Koenkoe opgekrabbeld ondertussen. Krijgt de bal dan ook gelijk weer? Nee, daar zit Sano tussen. Dat is goed gedaan. Mijnans nu in balbezit namens PSV. Nog altijd wel op de eigen helft. Veel spelers daar om de bal heen. Eigenlijk nauwelijks mogelijk om daar een ploeggenoot te vinden. Daarom gaat de bal ook over de zijlijn. En dat geeft Peter Bos nog maar even de gelegenheid om te gaan wisselen. Dan gaat Ruben van Bommel eruit. Komt Santos erin. Nou, Joni Santos. En gaat ook Mijnans eruit.
11: Ja.
12: En die gaat.
11: En daar komt Mikkel Brohansen. We hadden het net natuurlijk al even over hem. De 17-jarige. Als laatste toegevoegd aan de Champions League selectie van PSV. Door dus die blessures die ze hebben. 17 jaar is hij pas. Bouwjaar 2009. Daar ga je als commentator toch ook een beetje oud voor. Kijken wat de man met Bro op zijn shirt kan doen voor PSV. In wat is het nog? 6,5 minuut officieel. Is het spel ook weer hervat. Nu bij Matej Kovar. Ja, werd hij toch even geklopt. Hij deed het zo goed. Hij groeide in de wedstrijd, maar moest nu toch zijn meerdere erkenning in RB Leipzig, dat ook daadwerkelijk meer kansen krijgt dan PSV. Zo eerlijk moeten we ook zijn. En als er één ploeg is die een voorsprong verdient, dan is het in deze ook RB Leipzig. Maar goed, wat kan PSV nog? Nu met Obispo. Ja, daar was hij toch net even voorin, hè, als gelegenheid.

0: zou wijzen, maar dat is zeker niet het geval. Ach, wat ging niet de fout in, joh? Met die bal die zomaar werd ingeleverd op Bispo. Hoe bestaat het eigenlijk? Ja, de focus zal er ook wel weg zijn na 85 minuten. De echte scherpte. Ja, twee keer ondertussen al meerdere keren gewisseld dan twee natuurlijk bij PSV. Vier wissels. Nou, daar gaat Leipzig ook nog wat aan toevoegen. Ze hadden er twee tot nu toe. Er kan ook nog wat bij komen. Bakou en Banzouzi, de Nederlander. Ezekiel Banzouzi met Zwijndrecht. Zij gaan eraf. En Seiwald en Klosterman gaan erin komen bij de Duitsers. Proef van Demi Kelis voor de laatste vijf minuten van de wedstrijd. En dan komt daar nog die vrije trap voor de thuisploeg. Gaat genomen worden vanaf de rechterkant van het veld. Dan is het Raum achter de bal, de aanvoerder van de Duitsers. Maar nee, eerst nog even wachten. De scheidsrechter die ziet wat gebeuren bij Ryan Flamingo, een directe tegenstander. In dit geval hebben we het dan over een van de invallers, Gomis. Nou, is toch ook niet nodig.
1: We krijgen nu allemaal een break, blijkbaar.
0: Ik kan het zeggen, laat lekker doorgaan. Ik denk dat PSV ook wel haast heeft. Toch dat spel snel zou willen hervatten. Ja, nu eerst nog die vrije trap overleven. Dat is wel even een belangrijk onderdeel van dit hele verhaal. Met Raum achter de bal. Raum trapt hem in de handen van Kovar. En dan kan PSV wellicht met z'n allen heel snel naar voren. Er worden wel wat sprintjes getrokken. Maar natuurlijk loopt er ook iemand in de weg. Dat is in dit geval een Gungu bij Kovar. Ja, die kan daarom dus ook niet schieten. Moet daarom even voor Sano kiezen op het middenveld. Die gaat met een tempo richting de middenlijn. Nu met Dest. Daadwerkelijk op de helft van Leipzig. Dest, weinig afspeelmogelijkheden. Dus moet het via Mauro Junior in de middencirkel op het middenveld. Dus gaat de bal naar de linkerkant. Perisic staat daar. Perisic gaat ook naar voren. De hoogte van het 16 meter gebied ondertussen. Gaat er een voorzet komen waarschijnlijk. Die zou dan via Santos moeten komen. Nee, het gaat via Mauro Junior. Terug naar Perisic aan de linkerkant. Nee, ingeleverd. Dat is jammer. Daar had wat meer in gezeten voor PSV. Het zal beter moeten in de komende 3 minuten. Want zoveel hebben we nog te gaan. Exclusief blessuretijd. Zit er misschien nog wat in deze lekkere bal. Mauro Junior het 16 meter gebied in. Voorzet. Nee, gaat er over de goal heen. En dan komt daar wel een hoekschop voor de thuisploeg, voor de Duitsers. PSV klopt weer op de deur. Maar er wordt tot volgens nog niet open gedaan. Want het is die Van der Voort die ertussen zit als een deurklem.
1: Ja, het is volgens mij zelfs Lukeba. Dat is in ieder geval de man die gefeliciteerd wordt met deze interceptie. Ja, het is Castello Lukeba. Maar gaat via de knie op de arm. Maar ja, dat is dan via het eigen lichaam.
0: Ja, dat is jammer.
1: En volgens mij is dan de regel dat er geen penalty gaat komen. Mauro Junior gaat uiteraard wel even informeren bij scheidsrechter Walsh. Maar ik denk niet dat het gaat komen. Nee, Walsh wijst me, wappert met de armen. En een penalty voor PSV komt er ook niet. Dat is terecht. Nog 2,5 minuut. Nu dan een keer zo'n corner van Eren van Perisic. Wat zou het lekker zijn een keer. Maar op wiens hoofd komt hij? Dat is het hoofd van Lukeba. Uit de tweede lijn is het dan Ioni Santos. Die hem, nou ja, op het kasteel had hij buiten gelegen. In deze Red Bull Arena is dat niet het geval. Maar het is wel weer allemaal tijd. Als we nu gaan kijken naar, er is nog een gele kaart. Die was dus daarom. We snapten net al niet waarom David Raum een gele kaart kreeg. Maar goed, die was dus ook niet voor hem. Walsh heeft die teruggetrokken. En die was inderdaad voor Antonio Moussa. Dat was degene die daar net een PSV'er, volgens mij was dat Kodai Sano, als ik me goed herinner, van de sokken liep. Is het een lange trap van Maarten van der Voort? Is het daar het balbezit voor Leipzig? Nee, de bal gaat over de zijlijn. En misschien kan PSV er nog wat.
0: 2 minuutjes nog in die wedstrijd. Zal nog wat blessuretijd bij gaan komen. PSV op jacht naar de gelijkmaker. Want de openingstreffer was er van Brian Gruda. Een kwartier voor het einde van de wedstrijd. Ja, dan zou het toch wel lekker zijn als er toch op zijn minst een gelijkspelletje van zou komen. Ja, als je kijkt naar de tweede helft, je zei het net volledig terecht, Jean-Paul, is een doelpunt voor Leipzig terecht. Dan is dat de ploeg die als eerste tot zoren zou komen als je kijkt naar het spelbeeld. Maar in de eerste helft was het toch zeker gelijkwaardig. Was PSV wellicht optisch gezien zelfs de betere ploeg van de twee. Maar ja, dan moet er wel gescoord gaan worden. Die mogelijkheid was er natuurlijk na 18 minuten vanaf de stip met Perisic. Maar zijn inzet werd gekeerd door Van der Voort met meer geluk dan wijsheid. En daarom staat Leipzig nu dus op een 1-0 voorsprong. En dan is het PSV dat op jacht gaat met Dest. Dest, nee, daar wordt balverlies geleden. Iets wat gelukkig, nog steeds aan de bal. Dest namens PSV, Mauro Junior nu in de middencirkel. Zal naar voren moeten met Sano. Sano rechts van zich. Aan de rechterkant ligt de ruimte voor PSV met Til in de buurt van Perisic. Maar het moet via Dest. Dest, misschien een bal de 16 meter in. Nou, daar komt hij dan nu ook terecht. Ja, dit is een veel te zwakke kopbal natuurlijk van Obispo. Die ook nog eens buiten spel stond. Gaat de vlag omhoog. Hebben we nog maar 40 seconden te gaan in de reguliere speeltijd van het duel tussen Leipzig en PSV. Ja, moet er toch, nou ja, wonder, dat is wel heel erg overdreven, maar iets bijzonders gebeuren bij die 1-0 achterstand.
1: PSV nog altijd met 1-0 achter. En ja, het is misschien een cliché, maar op dit niveau krijg je niet zoveel kansen en dan moet je ze verzilveren. Als we dan toch nog één keer terugdenken aan die 17e minuut met Ivan Perisic, die daar toch PSV op 0-1 had moeten zetten.

0: zover kwam het niet. En terwijl de laatste seconden van de officiële speeltijd wegtikken in het voordeel van RB Leipzig, dat dan na 19 wedstrijden met tegendoelpunt in Europa dan zowaar een keer de nul lijkt te gaan houden. Of kan PSV nog wat? 4 minuten extra tijd gaan erbij komen. Dat vind ik gul van de Schotse arbitrage toch wel. Als het balbezit is bij Ryan Flamingo, gaat het aan de rechterkant proberen bij Sergio Dest. Leipzig iedereen terug. Alleen Christopher Nkunku nog een beetje in een voorwaartse positie. Nu dan Perisic op avontuur. Toch maar weer een corner dan. Ja, die krijgt hij weer. Een corner aan de rechterkant van het veld. Gaat hij zichzelf ook mee belasten. En wat gaat PSV allemaal mee naar voren sturen? Uiteraard Flamingo. Obispo is daar al. Ook Jarek Gazerovski gaat de corner komen van de rechterkant met Perisic. Die kijkt eens even goed bij wie die hem neer gaat leggen. Perisic gaat daar dan denk ik toch niet al te veel tijd voor nemen. Gaat hem trappen, arm in de lucht. Gaat de bal daar komen. Ook Gusteel is daar. Dan wordt hij ingebracht. Dan wordt hij weggewerkt door Willy Orban, die daar dan toch heel belangrijk is. En dan is het nu misschien Leipzig nog een keer. Maar daar is Ioni Santos nog. Die kan niet anders dan terug naar Kovar. Betekent wel weer het balbezit voor PSV. Maar betekent ook, Gert, dat ze weer helemaal terug zijn waar ze begonnen.
1: Ja, helemaal achterin moeten dus opnieuw gaan begonnen worden met Santos, die natuurlijk wel wat frisser is, ook in de benen natuurlijk. En daarom dat sprintduel ook wel aan durft te gaan met de twee aanvallers die hij achter zich aan had. Het is een lekkere bal ook. Richting het 16 meter gebied kan PSV er wat uithalen. Nee, maar opnieuw een hoekschop. Dat is ondertussen nummer 11 voor de Eindhovenaren. Wellicht kan er dan nog iets gebeuren. 2,5 minuut nog te gaan in de wedstrijd tussen Leipzig en PSV in de Red Bull Arena. Wat kan de ploeg van Peter Bos nog? Een laatste stuiptrekking zou toch wel heel erg fijn zijn om toch in ieder geval nog een kans te creëren. Doelpunt afgekeurd. Penalty gemist. Een bal op de bovenkant van de lat. Komt er nog een kans bij voor de Eindhovenaren. Daar misschien de kopbal van Obispo. Ja, raakt hem ook niet echt lekker. Blijft er ook nog iemand van Leipzig op het gras liggen. Het helpt allemaal niet mee. Natuurlijk zal er ook wat tijd gerekt gaan worden door de Duitsers met Maarten van der Voort, die de bal even in de handen houdt. In beeld Martin De Michele is de trainer van Leipzig. De eerste overwinning lijkt aanstaande van het Champions League seizoen van zijn ploeg. De eerste wedstrijd werd met 4-1 verloren in Italië op bezoek bij Como. Ja, deze wedstrijd, ja, ook qua stand niet heel erg sprankelend, is dan toch wel qua resultaat erg beter. Erg veel beter dan de eerste wedstrijd. Maar wat kan PSV nog? Kunnen zij er nog een stokje voor steken? Nog 2 minuten na iets minder te gaan in deze wedstrijd.
0: Is het Orban die de overtreding maakt op Mauro Junior? Trekt hem aan zijn shirt. En terwijl PSV snel een inworp wil nemen, zegt Walls: Nee, jullie krijgen daar een vrije bal. Mauro Junior gaat dat zelf ook doen. En gaat hij uiteraard lang pompen, zoals dat zo mooi heet. We zien Jarek daar, we zien Obispo. Maar Mauro Junior zegt: ja, jullie staan wel erg ver van de goal. Ja, om daar nou op 25 meter van de goal te leggen. Bal gaat de 16 meter in, diep bij de tweede paal. Is het Perisic die wel kopt, maar de bal geen richting mee kan geven? En dan is het Moussa alweer. Gaat Leipzig nog wat doen in aanvallend opzicht? Moussa krijgt hij hem weer terug. Is het Perisic die het gat dichtloopt? Gaat terug naar Kovar. Moet lang als de laatste seconde wegtikken, want PSV heeft nog maar een minuut. En Kovar met een geweldige actie waarbij hij een tegenstander uitkapt. Maar ja, het gebeurt allemaal op 90 meter van de goal waar hij in moet. Kovar nu weer met de bal. Gaat hem ongetwijfeld lang trappen. Verplaatst de bal zelf ook even naar voren. Gaat de diepte zoeken richting Obispo. Obispo verliest het kopduel van Lukeba. En dan is het Leipzig alweer. Maar PSV neemt weer over. Nu dan misschien Santos. Een keer met zo'n actie waar hij bij Sparta zo bekend op stond. Aan de linkerkant van het veld. Santos gooit hem erin bij de tweede paal. Dan zijn daar veel PSV'ers. Gaat hij denk ik via de rug van David Raum achter. En is het toch weer een corner voor Leipzig. Voor PSV uiteraard, Gert.
1: Dat zou dan misschien wel de laatste kans van de wedstrijd kunnen zijn.
0: Laat het maar gebeuren.
1: Peter Bos, ik wil net zeggen, kom maar op. Raum wordt in beeld genomen. Is ook wel, ja, toch uitgeput, denk ik. Na 94 minuten. Nog 10 seconden reguliere speeltijd. En de doelman gaat mee. Kovar was in verdedigend opzicht ontzettend belangrijk. Toch wel een keer of 5 in deze wedstrijd. Maar één keer aanvallend zou ook zo lekker zijn. Hoekschop wordt getrapt. Wie kan er gaan koppen? Nou, niemand van PSV. Gaat de bal over de achterlijn aan de andere kant. Komt er nog een hoekschop vanaf links? Of nee? Einde wedstrijd. Dat is dan toch wel balen dat die laatste kans PSV niet gegund is in de Red Bull Arena, waar dus de nederlaag wordt geleden. En dat is toch zo zonde. Zeker als je kijkt naar die 18e minuut, want het had toch zo anders kunnen lopen als Perisic net even iets meer naar links had geschoten, Jean-Paul.
0: Ja, PSV had een uur lang zijn zaakjes toch goed voor elkaar, hoor. Had het overwicht op het veld, maar het laatste half uur van Leipzig was erg sterk. En we moeten ook zeggen, PSV voetbalde goed, maar kreeg toch niet heel veel uitgespeelde kansen bij elkaar gevoetbald. 1-0 derhalve in Leipzig. RB wint van PSV.

0: luistert naar Gouden Zone FM. Het is 11 uur.
1: Dit is Jorien Wallast met het Radio Nieuws. Iran voert weer meer aanvallen uit in en rond de straat van Hormuz. De Britse Financial Times schrijft dat Iran afgelopen zondag 6 schepen heeft aangevallen, een recordaantal op één dag. Het ging om 5 olietankers en een containerschip. Ook de Verenigde Staten vielen een schip aan dat volgens hen uit Iran vertrok en de Amerikaanse blokkade negeerde. Het scheepsverkeer in de Zeestraat is sterk teruggelopen als gevolg van de toegenomen aanvallen. De gemeente Groningen creëert 100 tijdelijke opvangplekken voor asielzoekers om de nood bij aanmeldcentrum Ter Apel te verlichten. Het ministerie van Asiel en Migratie heeft alle gemeenten gevraagd om met spoed extra opvang te organiseren. In Groningen kunnen de komende 3 weken gezinnen met jonge kinderen terecht. Groningen voldoet al aan de spreidingswet, maar heeft de opvang uitgebreid nu in Ter Apel opnieuw mensen buiten moeten slapen. Asielzoekers die te lang moeten wachten op hun asielbesluit krijgen geen dwangsom meer van de Immigratie- en Naturalisatiedienst. De Eerste Kamer heeft ingestemd met een wetsvoorstel dat de dwangsommen schrapt. Volgens de senatoren hebben de dwangsommen geen effect. De wachttijden voor asielaanvragen zijn alleen maar langer geworden. Of het plan standhoudt bij de rechter is de vraag. Die oordeelde eerder dat er geen goed alternatief is voor de boetes. In de Verenigde Staten is een oud-bendelid veroordeeld tot 40 jaar cel voor de moord op rapper Tupac Shakur in 1996. De 63-jarige Dwayne Davis werd door de rechter in Las Vegas schuldig bevonden aan moord met voorbedachte raden. Het is niet aangetoond dat Davis de wereldberoemde rapper heeft neergeschoten. Hij zou de aanslag wel hebben georganiseerd. Tupac werd in september 1996 doodgeschoten toen zijn auto stilstond bij een stoplicht. Het weer. Minima vannacht rond een graad of 9 en een zwakke tot matige aan de kust krachtige westenwind. Morgen droog en zonnig bij 17 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden.
0: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Gouden Zone.

0: Goedenavond, dames en heren. We beginnen weer aan een avondje Champions League voetbal. Speeldag 2 van de League Face. En we zitten in Azerbeidzjan voor het treffen tussen Sabah en Slavia Praag. Slavia Praag deed vorig jaar ook al mee en kon geen enkele wedstrijd winnen. Ze willen dat veranderen vanavond tegen de nieuwkomers Sabah. Vorig jaar was het Karabach. Die deden het eigenlijk nog uitstekend. De vertegenwoordiger van Azerbeidzjan. Zij haalden 10 punten en werden 22e. Plaatsten zich voor de tussenronde waar ze werden uitgeschakeld door Newcastle. Het is aan Sabah om hetzelfde te doen. De kampioen van Azerbeidzjan zal moeilijk worden. Want hun eerste opdracht was al meteen eentje op het veld van Manchester United. En die ging met 4-0 verloren. En ook het programma van Sabah oogt zeer moeilijk. Slavia Praag wil eindelijk eens winnen in die Champions League. Dat is nu al 20 matchen geleden. De allereerste bij Steaua hebben ze gewonnen. Thuis met 2-1 en sindsdien dus 20 wedstrijden in de Champions League zonder zege. Ook niet op de eerste speeldag, toen verloren ze thuis van Lens met 2-3. Maar een betere kans dan hier bij Sabah gaan ze wellicht niet krijgen.
1: Deze wedstrijd wordt u aangeboden door Hyundai. Officiële partner van de UEFA Champions League.
0: Sabah FC, of FK zoals het hier wordt genoemd. De kampioen dus van Azerbeidzjan. Ze klopten Karabach in de titelstrijd vorig seizoen. En hebben een serieus parcours moeten afleggen om hier te geraken. Want als kampioen van Azerbeidzjan moet je instromen in de eerste voorronde. Ze wonnen van TNS, de New Saints uit Wales. Twee keer zelfs. Ze wonnen ook twee keer van Koeps uit Finland. En in de derde voorronde wonnen ze, en dat was wel een grote verrassing, van Aarhus AGF. Afgekort de kampioen van Denemarken. 2-1 uit verloren, maar hier thuis 4-0 gewonnen. En dan kwamen ze uit in die playoffronde waar ze Hapoel Beersheva uit Israël klopte. Uit gingen ze nog met 2-1 de boot in, maar thuis zetten ze dat recht. 3-2 na 90 minuten en dus verlengen. En daarin scoorden ze nog twee keer. 5-2 zegen en daardoor ook in deze League Face terechtgekomen. De enige ploeg die vanaf de eerste voorronde erin was gestroomd, die uiteindelijk deze League Face heeft bereikt. Ze staan ook op een gedeelde eerste plaats in de huidige competitie na amper 7 speeldagen. Sabah heeft er nog maar 6 gespeeld. Samen ook met Karabach en Neftchi Baku. Dat is op doelsaldo de leider, maar die hebben als enige een wedstrijd meer gespeeld. En de tegenstander, de kampioen van Tsjechië, Slavia Praag, is rechtstreeks ingestroomd in deze League Face. Als kampioen van Tsjechië. En ze staan ook ruim aan kop in de huidige jaargang na 10 speeldagen. We zien ook de roze kleur terugkomen in het tenue van Sabah. Dat heeft te maken met de plaats waar ze vandaan komen. Massazir in de buitenwijken van Baku. Daar is een meer en dat heeft een roze kleur. Vandaar ook het roze in de clubkleuren. Een club die slechts in 2017 is opgericht. Dus ze bestaan nog maar 9 jaar. En nu al meteen mogen spelen op het hoogste niveau in de Champions League League Face. In dit geweldig grote stadion, het Baku Olympic Stadium. Want in eigen Bank Respublica Arena, daar mogen ze niet voetballen. Daar kan 8600 man in. Dat zou heel gezellig geweest zijn. Nu is het in een quasi leeg Baku Olympic Stadium. Waar bijna 70.000 mensen in kunnen. Ik denk dat er 10.000 zullen zitten, misschien. Het is een ruwe schatting. En vergis je niet, Saba, alles wat ze pakken is meegenomen. Een zege brengt 2,1 miljoen op, ongeveer toch. Het hangt ook een beetje af van de tv-rechten per land. Een gelijkspel ongeveer 750.000 euro. Dus voor allebei geld een zege pakken, 3 punten pakken, is heel veel geld ook waard. De coach, helemaal rechts in beeld, was Valdas Dambrauskas, Litouwer. Beetje een wereldreiziger, ja, een Europareiziger. Heel veel landen gewerkt in Europa. Hij is er 49 en vooral bekend geworden omdat hij Wie wordt miljonair, een soortgelijk programma in Litouwen, heeft gewonnen. En we gaan eens naar zijn opstelling kijken. Met Pokatilov in de goal, dat is een Kazak. Achterin Puchacz, McCarthy, Solvay en Zedatka. Op het middenveld Rakmonaljev, Lipinjica, dat is een Kroaat. En Dukeiros, dat is een Braziliaan. En dan de topschutter toch in de voorronde van de Champions League, Veljko Simic, die speelt van links. Paris, een Jamaicaan, die speelt van rechts. En Joylens Mikkels, een Duitser, maar ook met een Rwandees paspoort. Maar opgegroeid. En ook zijn hele voetbalcarrière opgebouwd in Duitsland. Mikkels is de diepe spits. Kapitein Stas Pokatilov uit Kazachstan. En zijn collega aan de overkant is Thomas Holesch. Scheidsrechter Sebastian Gieshama uit de buurt van Salzburg komt hij in Oostenrijk. Pokatilov wil blijven staan. Ik denk dat Holesch de bal heeft gevraagd om te beginnen. En de veldkapitein is dus Hakim Zedatka. De ervaren Algerijn / Fransman. Rechtsachter. Want als een aanvoerder in doel staat, dan moet je ook een veldkapitein aanduiden. We gaan ook eens kijken naar de ploeg van Slavia Praag. En daar staat Thomas Gori in de goal. Ayaossi en Provot moeten hem mee bedienen. Met Daniel Sturm, dat is een Sloveen, op links. Vlacek op rechts, dat is eigenlijk een centrale verdediger. Sadilek en Moses spelen op het middenveld. En dan een driemansverdediging met Zima, Nkessan en Holesch. En Markovic, die staat in de goal. En dan zijn we eraan begonnen. De zwart met roze uitrusting is die van Saba. En dan wordt het toch eens tijd voor Slavia Praag om zo'n Champions League wedstrijd te winnen. Ik zei het al in de intro, een betere kans dan deze gaan ze denk ik niet krijgen. Want ook hun programma oogt zeer moeilijk. Allereerste Champions League poelenmatch die ze speelden hebben ze gewonnen. Van Steaua Bucharest in 2007. En sindsdien dus 20 keer gespeeld en 20 keer niet kunnen winnen. Nog thuis, nog uit. De bal valt op het hoofd van Sadilek. Wist niet echt waar hem die bal naartoe ging. En dan opletten, doelman Pokatilov. Voor alle zekerheid toch maar naar de buitenkant gespeeld. Bal blijft binnen. Moses, bal kwijt of toch een overtreding. Het was een klein tikje, hij staat ook snel weer recht. David Moses. Maar het was vooral doelman Pokatilov die dacht dat hij heel veel tijd had. En dit was inderdaad aangetikt. David Moses door Veljko Simic. Hier is hij opnieuw aan de bal, Simic. En nu zelf het slachtoffer van een tik op de hielen. Een Gesson. Beetje te wild. In het proberen afpakken van de bal. Jindrich Trpišovský. Ik hoop dat ik dat een klein beetje juist uitspreek. 50 jaar. En vorig jaar al eens mogen proberen in die league face. 3 keer gelijk gespeeld, 5 keer verloren. En dus in totaal 3 punten. 34ste plaats. Er waren maar 2 ploegen die lager eindigden in die league face. En voor Dambrauskas is het toch een opdracht om te proberen om even goed te doen. En daar is een groot probleem. Ja, groot. Als een tegenstander moet helpen. Snel even de verzorging. Kishamer zegt, ik heb het wel gezien. Hij krijgt de bal op de borst. Het is David Zima. En de lucht er even volledig uit. Even blazen. Het was gelukkig een bal, dus... niet meer dan dat. Ik hoop voor Zima dat dat allemaal wel in orde komt. Toch nog even blazen. En Terpišovský moet al wat bijsturen natuurlijk, want eventjes met zijn tienen. En we mogen gaan voetballen met Solvay.

Zedatka. Dat is wel een jongen met ervaring, Zedatka. 31 jaar al, in Frankrijk geboren. Algerijns paspoort. En die heeft toch nog bij Lille onder andere gespeeld. Zat een paar jaar geleden ook in de kern voor de Champions League van Lille. Dat is een jongen die je kan gebruiken, alleszins. Solvay. Snel die bal tussendoor willen steken. Moses zat ertussen. Beetje boegeroep. Waarom is me niet helemaal duidelijk. Gorrie. Laat hem liggen. Dat is logisch, want hij is de targetman. Dus ook voor die ingooi gaat hij in de richting 16. Dat is dus een job voor Thomas Holles. Doet het kort. En dan nu de voorzet, de sweeper. Tweede paal, teruggekopt. En de misser van Sadilek. En dan kunnen ze gaan counteren bij Saba. Iets te snel die lange bal getrapt. En Ayaossi, eigenlijk een spits, maar die moest even depaneren achterin. Emmanuel Ayaossi, Nigeriaan. Puchac. Mag hoog opereren, heb ik de indruk. McCarthy. En weer balverlies, maar dat doet ook Slavia. Guessant gewoon die bal wegtrappen. Zenuwachtig begin van deze match. Ja, dit was niet slecht gedaan. De dribbles van Lipinjica. En nu een klein beetje ruimte. Mikkels legt hem nog opzij. Puchac krijgt hem terug. Opletten voor balverlies. Dukairos kan hem nog tot bij een ploegmaat brengen. McCarthy. Rakhmonaliev. Ik hoop dat hij niet al te vaak aan de bal komt. En dit was geen overtreding. Op Simic. Gewoon verder spelen, zegt Gieshama. Maar de counter van Slavia komt er toch ook niet helemaal uit. Vorig jaar pakten ze 1 puntje. Slavia buitenshuis. Op het veld van Atalanta. Voor de rest 3 zware nederlagen. 3-0 bij Inter, 3-0 bij de Spurs en 4-1 bij Paphos uit Cyprus. Weet je nog, die mochten toen ook meedoen. Om maar te zeggen, thuis hebben ze het iets zo makkelijk. Nog eens kijken naar die terugkopbal, goed gedaan. En de poging van Michal Sadilek. Maar niet goed getimed. Misschien dat dat masker wat in de weg zit. Dit is denk ik wel een overtreding van McCarthy. Zuid-Afrika, nieuwkomer ook. Ja, tikt hem op de voet. Provot, man met een hele goede voorzet. Ja, kan zich niet inhouden. Aiden McCarthy. De jongen die afkomstig is van de Kaizer Chiefs. Dat is toch een van de topclubs in Zuid-Afrika. En hun naam verleend aan een Engelse rockband. Het is laag, wordt wel doorgekopt. Dat is gevaarlijk spel natuurlijk. Ja, niets geraakt, zegt de scheidsrechter. Ja. En dan uiteindelijk toch een overtreding gefloten.
was er een duwtje. Provot die kon verlengen. Maar niks aan de hand. En uiteindelijk ook gewoon een vrije trap voor Saba. Markovic moet ver weg trappen. Goed opgevangen, Zidatka. Even oprukken. Er zit wel wat voetbalkunde in dit Saba. Afgelopen vrijdag de topper tegen Neftchi Baku. 0-0 gelijk gespeeld, buitenshuis. Dus waarom niet? Puntje pakken. Eerste keer trouwens dat ze punten verloren in competitie. Na 5 zegens. Mooi tussendoor gestoken. Pugac met de voorzet. Daar is niemand in die tweede zone. Toch niemand van Saba. Sturm. Daar krijgt die bal nog weg tot bij Provot. En dan toch weer het balverlies van Sadilek. Dat gebeurt te vaak bij die counters van Slavia. Zo kunnen ze niet tot een kans komen. Eén keertje in de buurt van Markovic geweest voorlopig. Pugac kan zich nog herstellen. Leek me een trekfout, maar er mag doorgevoetbald worden. Maar spits Mikkels, die kunnen ze toch moeilijk bereiken bij Saba. Provot steekt hem in het hoekje. Krijgt hem ook terug. Voorzet. Een hoekschop gekopt. Geen goede communicatie daarachterin. Rakhmonaliev werd niet gecoacht. Het is trouwens geen Azeri, maar een Oezbek. Umarali Rakhmonaliev. Jonge middenvelder, maar hij was er niet bij op het WK. Werd niet geselecteerd. Dus er zijn blijkbaar nog veel betere Oezbeken. Opletten, Zima, dat je de doelman niet te veel hindert. Weer die eerste zone doorkoppen van Holesch was niet slecht. Moses zet hem weer naar de buitenkant. Sturm kan meegeven, overtreding opnieuw. Simic gebaard van kromme naas en krijgt wel de gele kaart. Veljko Simic, ook hij kan zich niet inhouden. En doet dan alsof zijn neus bloedt. Maar daar trapt Gis Hamer niet in. Eerste geel van de match. In al die voorrondes die ze moesten spelen, scoorde hij 5 keer. In 5 verschillende matchen. Van de 8 dus die ze gespeeld hebben. Dat is toch zeer knap. Achteruitgelegd, niet slecht geprobeerd. De voorzet niet goed genoeg van Ayaosi.
En dan de valpartij. En Zedatka heeft dat gevoeld, want zijn tegenstander is op zijn hoofd terechtgekomen. En Zedatka heeft pijn aan zijn arm, aan zijn schouder. Ik weet niet waar nog allemaal. Ja, het is aan de pols. Hij krijgt ook een tik misschien van die schoen nog van een Guessant. Dambrauskas en Puchacz. Dat is een Pool en een Litouwer. Zouden die elkaar verstaan? Het zal wel in het Duits zijn, zeker. Of in het Engels. Alleszins. Hij was erop aan het kijken alsof hij er niks van verstond. Dambrauskas. Timoteusz Puchacz. Ook een nieuwkomer, komt van Holstein Kiel in Duitsland. Tweede klasser. Het grote deel liever van deze ploeg die hier in de Champions League speelt, speelde vorig jaar al samen. Puchacz en McCarthy zijn twee nieuwkomers. Simic werd ook aangekocht, maar die werd ook al gehuurd. Vorig seizoen van Sivasspor in Turkije. En het rustige terugkoppen van Solvay. McCarthy. Terug tot bij Pokatilov. En nog steeds bereiken ze Mikkels niet. Nu wel. Hier is de Duitser. Ja, Rwandees moet ik zeggen. Simic legt af. Eerste kans. En meteen een goal. Kahi Paris. De Jamaicaan zet Saba op voorsprong. Allereerste kans voor Saba. En het is meteen prijs. Die Paris die stond er al een tijdje wortel te schieten op de rechterflank. Na 17 minuten krijgt hij dan eindelijk eens een goede bal. En hij schiet hem binnen, ik denk met een klein gelukje. Mikkels eerst niet, dan wel. Kan hem doortikken. Simic, en is dit dan buitenspel of niet? Ik denk het niet. En dan wordt hij nog eventjes geraakt. Vlacek steekt er nog een voet tegen, waardoor hij een beetje naar boven gaat. En dan gaat hij over de grabbelende armen van Markovic. Met de punt nog eventjes geraakt door Vlacek. En dan checken ze uiteraard of het buitenspel is. En is dat dan het geval? Ja, want zijn arm gaat de lucht in. Dus doelpunt afgekeurd. Geen 1-0. Visje van de Azeri, compleet verbrot. Maar we krijgen geen lijn te zien of zo. Vreemd. Enkel een close-up van de scheidsrechter. Ja, en als hij dan met zijn arm de lucht in staat, ja, dan is het gewoon buitenspel. Oké, nieuwe poging. Een gelukje voor Slavia. Daar hadden ze eigenlijk niet op gerekend. Puchacz gaat. De bal valt op de rug van Ayaosi. Dat is veel te lang wachten, Sadilek. Die zit eigenlijk niet zo goed in de match. Michal Sadilek.
Maar er wordt geteld, dus Holles moet zich toch een klein beetje reppen. Gorrie. Op zijn borst, maar verder kon hij er niks mee doen. Dit is Rakhmon Aliyev uit Oezbekistan. Die u even close in beeld kreeg. Gessin was geen goede bal. Het is Markovic die het moet oplossen. Een randje buitenspel voorlopig. Mag Gorrie doorgaan. Zijn voorzet in de handen van Bokatilov. Leek buitenspel, maar schijn kan bedriegen. Overtreding nu van Moses. Ja, tikt daar Ivan Lipinitsa aan. Beetje de spelmaker op dat middenveld, de Kroaat. Ja, en die lange reeks van 20 matchen zonder zege in de Champions League, dat die weegt, dat geven de spelers eigenlijk zelf toe. Op de eerste speeldag. Bijna gewonnen van Lens, maar uiteindelijk nog 2-3 geslikt. In de 88ste minuut kwamen ze op voorsprong, maar Lens maakte nog 2-2 in de 91ste en 2-3 in de 93ste. En de spelers van Slavia gaven grif toe dat ze het voelden. Dat ze zo dicht bij die zege zaten. Een Champions League zege. En dat het toch weegt.

tussendoor. Dat is net geen buitenspel, wilde ik zeggen, van Ayaoshi. En dit zou dus buitenspel zijn. Oh! Vreselijk. Een stukje vlees. Volgens mij is de regel daar niet voor uitgevonden. Een heel klein stukje van een dijspier. Eigenlijk heel erg voor Saba, maar ja. Ze houden er misschien wel een goed gevoel aan over. Overtreding natuurlijk van Ayaoshi. Maakte meteen twee slachtoffers. Pugac blijft liggen. Het was wel een tackle op de bal, hoor. Maar hij heeft ook met dat tweede been Pugac mee. Hij was toch ook naar het scherm aan het kijken, zei. Ik ben daar niet zeker van. Dambrauskas. Maar als het dan over een centimeter gaat. Gori krijgt een knietje in de onderrug van Solve. Kan heel pijn doen. Dat soort contact. Steve Solve. Jongen uit Guadeloupe.

Ja, geen steun daar voor Mikkels. Markovic.

diepe bal. Provot gaat daar achter. Dat is uitstekend opgelost door McCarthy. Oh, bal nog net binnen. Markovic moest erop wachten. Ze waren er zeker van bij Slavia dat hij wel in de 16 ging terechtkomen. Meer passes van Saba. Opvallend. Oké, ze zijn wel de thuisploeg. Maar toch. Gissa. Sadilek. Goeie kaas van Sturm. En dan diep richting Provot. Kan hij hem binnenhouden? Nee, dat lukt net niet. Ja, en zo komt Slavia. Amper of niet aan kansen.

goed van Mikkels. Maar uiteindelijk toch balverlies. En McCarthy springt dan nog voor zijn aanvaller Gordy. Twee meter lang, Gordy. Op een blauwe maandag. Nu heeft hij nog eens naar Zulte Waregem gehaald. Dat was geen geweldig succes. Frankie Durie nog, denk ik, was het die hem binnenhaalde.

Vokatilov met de lange bal. Te hoog voor Mikkels. En Paris kan daar ook niet bij.

komt toch nog een voorzet van Sturm. En dan is er weer een luid fluitsignaal. Dat betekent dat het eerst buitenspel was. Kieshamer. Het is geen flatterende manier van poseren, moet ik zeggen. Net buitenspel van Daniel Sturm.

Lepinica. Duqueiroz. Opnieuw Lepinica. Moeilijke ballen hoor voor Puchac. En dan is het knokken op het middenveld. Zoals ze overal op het veld. De stevige duels. Sadilek wordt recht geholpen door Rakhmonaliev. Eventjes een van die elastieken geraakt van dat masker. In het voorbijgaan. Dat is gevaarlijk wat Solvay daar doet. Bal blijft binnen. Provot. En nu de voorzet trappen. Tweede paal. Gorny kan daar nooit bij. Sturm tussendoor. Nee, het was een paas, denk ik. Op Sadilek. Geen doelpoging van Daniel Sturm. En nu zijn ze met z'n vieren. Kunnen ze daar iets van maken? Mikkels. Overstapjes, Mikkels wil hem afleggen. Ah, Duqueiroz krijgt hem nog achteruit. Weggekopt door een Guessant. Zedatka, weer een voorzet. Wijkt af in de handen van Markovic. En opnieuw geen gevaar. Nee, voorlopig moeten we het doen met dat doelpunt dat afgekeurd werd. Zowat de enige gevaarlijke fase. Na een half uur spelen, het is te weinig. En uiteraard telt wel dat ze beide liever niet verliezen. Want dit is voor allebei, als je hun programma bekijkt, de match die ze zullen aangeduid hebben als mogelijk te winnen. Provot. Achteruit gelegd. Ayahossi. Moses met vallen en opstaan. Hier is Provot met wat ruimte. Krijgt ook de bal. Puchac er nu naartoe. Provot geeft mee met Holes. Voorzet Holes. Gorny weer te kort. Of de voorzet weer te hoog, moet ik eigenlijk zeggen. Mikkels. Oi, oi, oi. Ja, Simic krijgt ook niet veel ballen die bruikbaar zijn. Voorlopig te weinig kwaliteit op het veld. Misschien hebben ze het wel, maar laten ze het toch niet zien. Zima. Dat is een betere bal. Provot, die krijgt vaker en vaker de bal op deze rechterflank. Ayahossi gaat mee, maar goed van Puchac. De Pool ziet ook ruimte aan de overkant, maar de bal is weer niet goed genoeg. En dan botst hij over het hoofd van Paris. Zima. Sadilek. Guessant. Vlacek. Ja. Trapt hem gewoon recht op de man voor hem. Paris. Het had een andere match kunnen zijn. Mochten ze dat doelpunt niet hebben afgekeurd. Voor hoeveel was het? 1 centimeter buitenspel? Het zal niet veel meer geweest zijn. Een stukje dijspier. Ja, schoen uit bij Simic. Holes. Moses kruipt er tussendoor. Moses. Achteruit gelegd. Komt er ook een schot? Nee, voorlopig nog niet. Oei, dit kunnen we moeilijk een schot noemen. Een Guessant. Dat rollertje. Moet nu terug naar zijn plaats. Goeie uittrap. Uitstekend gedaan. Daar komt Saba nog eens. Paris
zoekt een oplossing. Vlacek twee keer binnenste buiten gedraaid. Maar uiteindelijk, het was trouwens Sedatka. Ja, er komt geen schot en geen voorzet. Het was een rollertje hier van een Guessant. En dan snel de herneming, Pokatilov naar Sedatka. En die dribbelt dan wel goed, maar er was ook weer geen eindproduct. Gorrie moet ze meekomen verdedigen. Op deze hoekschop. Pugac is naar de overkant verhuisd. Dambrauskas kijkt eens op zijn horloge.

0: Daar komt hij.
1: Ja, wordt aangevallen de doelman. Markovic, daar moet je voor fluiten. Mikkels ging naar de bal. Maar raakt vol de doelman. Markovic trapt hem nog eens van. Ja, Gorrie wordt amper of niet bereikt. Ja, door een tegenstander nu. En dan Moses, die niet werd begrepen door Provot. Veel slordigheden. Simic. Door. Mikkels wil hem eigenlijk doorlaten. Of doortoetsen. Goed verdedigd door een Gessa. Provot. Ja, waarom niet? Even doorlopen. Zima. Voorzet. En het is Mikkels die moet komen verdedigen. Op Zima. Dat deed Slavia dan wel eens een keertje goed. Ja, daarom. Twee duimen bij Terpisovski liever. Je moet ook durven.

0: Bielsa.
1: Dilek, nee.
0: Oké. Okay. Je mag dat eens een keertje proberen, maar hoe vaak gaat dat erin? Rechtstreeks. Het zal wel niet de bedoeling geweest zijn, zeker. Pokatilov had alles onder controle. Oh, balverlies. Zeer gevaarlijk. Kan Slavia daarvan profiteren? Nee, want de paas is alweer slecht. Provot loopt. Nu misschien nog. Bal voorgelegd. Gorry twee keer van de lijn gehaald. Door Sauvin. Wat een kans voor Slavia Praag. En dan is er een slachtoffer gevallen. Maar er mag verder gevoetbald. En dan uiteindelijk McCarthy die hem wegtrapt. Maar er is een hoofdblessure bij Zidatka. Normaal moet je dan altijd het spel stilleggen als scheidsrechter. Dat deed dus Gieshamer niet. Hier loopt het helemaal verkeerd. Bij de uittrap van Pokatilov. Twee mensen voor de goal. Dit is een slechte voorzet. Gorry kan er in eerste instantie niet bij. Ayaosi legt hem voor. Gorry mist eigenlijk eerst. Om dan vervolgens op Solvet te trappen. Die zijn doelman bijstaat. Geen hens. En in dat duel een knietje van Gorry tegen het gelaat van Zidatka. Het zal wel meevallen, denk ik. Maar deze misser was ook om u tegen te zeggen. En Zidatka kreeg inderdaad een schoen tegen zijn hoofd. Dus of een knie. Stieselve, redder in nood. Voor Saba. Ja, en Zidatka moet er een minuutje af. Loopt nu wat in de weg van de man die de corner gaat trappen, Sadilek. Deze is wat hoger, wat verder, maar even slecht eigenlijk. Want ook Provot wordt niet bereikt. En voorlopig ook met die hoekschoppen zwak. En vandaar Terpišovski met zijn handen voor zijn ogen. Misschien is hij nog aan het denken aan die dubbele kans voor Gorry daarnet. Oh, het is goed gespeeld. En nu weer een kans met Provot die voorrecht. Oh, ja. Vreselijke voorzet toch eigenlijk. Het was Daniel Sturm trouwens. Dit is uitstekend gedaan. En dan lopen er twee mensen. Die worden alle twee eigenlijk gedekt.

krijgt hem, krijgt hem niet. Hij is voor Slavia. En ook Holles pakt zijn tijd. De bal glijdt wat door de vingers. Solve. Hoog, maar niet ver. Rakhmonaliev ietsje verder. Lipinjica. En dat is ook lukraak naar voren trappen. Nee. Zo ga je dus niet aan het doelpunt komen. Zima. En Gesson. En opnieuw David Zima. Markovic. Doorkoppen lukt niet. Niet van de grootste trouwens. Rakhmonaliev. Goeie meter 70. Provot krijgt hem wel nog achteruit. Zadilek en Zima onder druk gezet. Ja, en dan maken ze fouten als ze onder druk worden gezet. Kijk maar eens naar een Gesson. Dit is nog eens de dubbele kans van Gorry. Eerst grandioos naast de bal. Om dan uiteindelijk in zijn tweede poging gestuit te worden door Solvay. Ayoze, dit deed het goed hoor. Hoofdblessure, dat was wat Dambrauskas aan het roepen was op dat moment. Hij had ook gelijk. Dit is een goede bal. Mikkels tegenover Zima. De 1 tegen 1 moet hij even uitspelen. Oh, jongen, jongen, jongen. Joy Lance Mikkels. Dat mag heel veel beter. En Puchac die een duw krijgt van Sturm. En ook de vrije trap. Kijk niet naar de bal, Sturm. En dat ziet zo'n scheidsrechter ook natuurlijk. Hij beukt hem gewoon in de rug. Dit is een domme overtreding van Daniel Sturm. Als dat al niet meer mag. Nee, dat mag dus niet. Ze zetten zich recht op de bank bij Saba. Ze verwachten wat. Vrij trap, Puchac. Ja, Gorry is daar achterin en dan nog het schot in twee tijden. Duqueiroz. Die Samer wil bevestiging dat dit geen hens was. Nee, die armen die zitten voor het lichaam. Trouwens geen appel van Duqueiroz. Twee minuten er nog bij, minimum. Kan toch bijna niet zijn dat ze ook de tweede helft zo gaan spelen. Zo voorzichtig. Zoveel technische fouten. Pokatilov. Zijn lange ballen zijn meestal goed. Hij is goed met zijn voeten. Ja, in de hoek waar Mikkels zich bevond, kreeg hem niet bij een ploegmaat. Holles wordt weer afgeteld. Mozes. Een paar goede dingen laten zien, Mozes. Net als deze Ayoze. Foutief gestart. De twee Nigerianen van Slavia. En hier plots wat ruimte. En Sturm. Het doel is leeg. Sturm. Oh.

de botsing tegen de paal. Maar het was dan ook nog eens buitenspel. Een verdediger, Vlacek. Die heeft zich serieus pijn gedaan. Hij kreeg die bal er niet in. Het was ook geen paas, denk ik, van Sturm. Het was om te beginnen buitenspel van Sturm. Die gaat dan rond de doelman. En wil hem binnenplaatsen. En dan denk dat het nog gaat meevallen voor Vlacek. Ik denk dat hij niet vol op de paal vliegt. Hij is wel een beetje bang. Ja, toch met de scheen, omdat hij ook wat uitglijdt. En zijn we dan aan rusten toe? Jawel. Gieshamer heeft meteen voor de pauze gefloten. En dus gaan we die rust in met 0 tegen 0. Hopelijk komt het goed met Vlacek. Die zal ongetwijfeld nog wat oplapwerk nodig hebben. Maar in ieder geval, we hebben een doelpunt wel gezien van Paris na 18 minuten. Maar die werd uitgegomd door de VAR voor een heel klein beetje buitenspel. En voor de rest een paar kansen, vooral voor Slavia dan. Maar al bij al toch te weinig. We hopen op beterschap en vooral ook doelpunten in de tweede helft. Tot straks.

Ziezo, welkom terug, dames en heren. De spelers zijn aan het buiten komen voor de tweede helft van Saba tegen Slavia Praag. Voorlopig die 0-0 en dat is een beetje jammer. Dat afgekeurde doelpunt van Paris voor Saba, dat had ons een andere wedstrijd kunnen geven. Maar de VAR, in dit geval Alan Kias, dat is ook een Oostenrijker, die had buitenspel gezien een centimeter of zoiets. Buitenkant van een dijspier. Het scheelde echt niks. Maar ja, buitenspel is buitenspel. Regels zijn regels. Zo is dat ook in Oostenrijk. Kieshamer is ook naar buiten gekomen, de scheids. En opvallend aan hem, het is nog maar zijn tweede Champions League match. Zijn eerste was ook in Azerbeidzjan. Karabach tegen Chelsea. November vorig jaar. 2-2 werd het toen, dus ook een gelijk spel. Nu zijn tweede en hij mag alweer naar Azerbeidzjan. Ik weet niet of hij het nog leuk vindt, Gieshamer. Vandaag is hij jarig. 38 jaar. We zijn er aan begonnen. Ik heb niet meteen wissels gezien. Dit is al meteen een beuk van Holes in de rug van zijn ploegmaat Ayaosi. Enthousiasme op de tribunes is ook stilaan weggeëbd naarmate die eerste helft vorderde. Het was zeer groot bij dat doelpunt, uiteraard. Daarna werd het toch gaandeweg minder. We hebben nog een klein kansje gezien voor Duqueiroz. Een halfje ook misschien voor Mikkels, maar dat was het wat Saba betreft. Lepinica speelt hem goed in, maar dan alweer balverlies. Dit keer van Duqueiroz. Overtreding. Hij heeft een keertje geel moeten trekken, Gieshamer, voor Simic. Buitenspel of niet van Sturm. Hij mag door. En dan toch die vlag de lucht in. Dat is de tweede keer dat hij vertrekt vanuit buitenspel en even mag doorvoetballen. Daarstraks heeft het een blessure opgeleverd voor Vlček. Die gelukkig wel weer hersteld is. Ze hebben er 15 minuten aan kunnen werken. Holes haalt weg. En nu het vervolg. Sima schuift wat in. Moses. Gorrie. Dat is niet meteen de beste met de voeten. En ook dat weten ze aan de Gaverbeek. Ja, ik zou er ook mijn petje eens van goed zetten.

Lingard die heeft al veel opgeruimd achterin, dat zeker. Voorzet. Wie wordt gevonden? Zima niet en dan weggehaald. Paris moest daar verdedigend ook zijn job doen. Moses kan geen twee keer naar elkaar koppen, maar wel de controle over de bal. Dat is goed gevoetbald. Moses. Profot wil nog. Mikkels. En dan de bal is goed. Diepgang bij Lipinica. Lipinica legt achteruit. En dan de goal. En deze gaat wel tellen. Kahim Paris. Hij mag opnieuw juichen. Deze gaan ze toch niet afkeuren. Dezelfde man die scoort. Dat is vooral mooi voor hem. Nog geen 4 minuten gespeeld in de tweede helft. En Saba op voorsprong. Dit is geen overtreding. En dan gaat hij door de Kroaat. Lipinica. Met het overzicht 2 aanspeelpunten. Hij kiest voor Paris die wat afhaakt. En dan schiet hij hem geweldig binnen. Dan toch een doelpunt voor die Jamaicaan. Eerste doelpunt van Saba in de Champions League. Voor Kahim Paris. En problemen voor Slavia Praag. Dat is wel duidelijk zeker. Ze hebben hier zowaar een stadionomroeper opgetrommeld. Opnieuw Paris. Kijk eens wat een ruimte. Simic. Goed naar binnen gekomen. Duqueiroz. Dat is een moeilijke bal. En daar zit een Guessant tussen. Nog maar eens balverlies bij Slavia. Ingooi. Niet meteen op de juiste plek, maar Solvay gooit er zich naartoe.